0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemde. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemde. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De EU helpt bij de reddingswerkzaamheden en zet onder meer satellietbeelden in. Voor Venezuela trok Brussel 25 miljoen euro uit voor hulp en medische spullen. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. Volgens de VS vervoerden de tankers olie uit Venezuela en Iran, die onder de sancties viel. De schepen zouden onderdeel zijn van een zogenoemde schaduwvloot om onder de economische sancties uit te komen. De nieuwe eigenaar is een scheepsrecyclingbedrijf uit Dubai. De tankers worden in India gesloopt. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij de uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, flink wat zon vanochtend bij temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De EU helpt bij de reddingswerkzaamheden en zet onder meer satellietbeelden in. Voor Venezuela trok Brussel 25 miljoen euro uit voor hulp en medische spullen. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. Volgens de VS vervoerden de tankers olie uit Venezuela en Iran, die onder de sancties viel. De schepen zouden onderdeel zijn van een zogenoemde schaduwvloot om onder de economische sancties uit te komen. De nieuwe eigenaar is een scheepsrecyclingbedrijf uit Dubai. De tankers worden in India gesloopt. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij de uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk met een vrachtwagen veroorzaakt vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder kan het verkeer erlangs via de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten vertraging. Dan nog een weerswaarschuwing voor het verkeer in Twente, want daar komen lokaal mistbanken voor.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Dick Verhaak met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. 1 juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijd je de file in op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is de vertraging 10 minuten... door opruimwerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessil Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessil Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file op de Nederlandse wegen en dat merkt het verkeer onder andere op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid is het druk door een ongeluk. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A8 Zaanstad richting Amsterdam, want ook daar is een ongeluk gebeurd en daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. 4 kilometer met een klein uur vertraging. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder is het 20 minuten file rijden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: is het weerbericht.
1: Flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog bij een zwakke tot matige noorden tot noordwestenwind. Morgen belooft het opnieuw een zonovergoten zomerdag te worden met nog hogere temperaturen van 24 tot 31 graden. En ook donderdag en de dagen daarna is het zonnig en lopen de temperaturen nog verder op van 30 tot 32 graden in het noorden en 33 tot lokaal 36 graden in het zuiden. Vanaf zaterdag is de kans op een regen- of onweersbui groot en op zondag is het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootste in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
1: Dan zetten we 230 op de radio. Kokend heet.
2: Gode Zone FM.
3: You sure do. Come on, baby.

0: samen.
1: Fireball.
2: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
3: Dit is Dick Verhaak met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A8 loopt nog altijd een flinke vertraging op in de richting van Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Koog is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto en daarom is de rechterrijstrook dicht. Je vertraging is hier 40 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Die is dicht tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 door een ongeluk.
5: Het station met de meeste en beste hits.
6: Codezone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

when he loses his mind and can't help but cry, he'll

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootst in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens het CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door ongelukken en incidenten staan er enkele files in het land. Op de A8 bijvoorbeeld, Zaanstad richting Amsterdam. Daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam na een ongeluk met een vrachtwagen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging een kwartier. De A27, Gorkum-Breda. Er staat een auto in brand tussen Nieuwedijk en Geert Ruinenberg en daarom is de weg afgesloten. Op de A76 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 10 tot 15 minuten in de file. Tot slot een wegafsluiting, de N209, Hazerswoude richting Rotterdam. Tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 is een ongeluk gebeurd. En daarom is de weg afgesloten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Pro-deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Goedenavond, lieve mensen. Welkom bij de Oranje Zomer met een geweldig publiek vanavond. En dito gasten, de geweldige Leontien van Morsel, Wilke van Schaik, Raymond Mens, Bas Nijhuis en Thomas van Groningen. Raymond, jij hebt het hele weekend weer je neefjes op bezoek gehad. Hebben ze iets normaals te eten gekregen?
3: Vrijdag party mix vanuit de airfryer. Zaterdag McDonald's en zondag barbecue. Dat is wel goed, toch?
2: Ja, jij ja. Ja, bent bij far hun favoriete oom, denk ik.
3: Nou ja, ze hadden de hele zomervakantie nog niet gelogeerd. En ze belden van, kan het nog? Want de zomervakantie bijna voorbij. Dus nou, dan mag het. En dan mogen ze ook zelf bepalen wat ze gaan eten.
2: Alles
3: was wel leuk.
4: Ben jij lijkt ook echt iemand die geen pannen zet in huis heeft, of niet?
3: Ik zou in ieder geval niet weten waar het staat.
4: Nee, hè? Nee, dat denk ik echt. Ja.
2: Hij is geen keukenprinses, nee.
3: Leontien,
2: lekker de hele dag buiten gezeten natuurlijk gisteren.
5: Nee, zeker niet. De laatste etappe in de Tour de France voor vrouwen was 100 kilometer. Dus ik heb 100 kilometer voor de buis gezeten.
2: Ja, dat begrijp ik. Ja. Wat fenomenaal, hè?
5: Niet normaal.
2: Ja, nou, zelfs Chris Woerts, die zat hier vorige week. Ja. Die gaf hoog op over het vrouwenwielrennen.
5: Zo, wat dat is er wat. Gebeurd met hem?
2: Dat zegt wat.
5: Ja, dat is echt, zo.
2: Nou, we gaan het er uitgebreid over hebben natuurlijk zo meteen. Bas, ja. Ik zag een foto van jou. Is het in je achtertuin of is het op de kinderboerderij?
4: Nou, ik heb vandaag wel op de kinderboerderij een dagje gewerkt. Ik zit daar ook nog in het bestuur en we zitten een beetje krap met de vakantiebezetting. Dus ik heb even vandaag en morgen heb ik de hele dag op de kinderboerderij Bolderik in Enschede sta ik dan.
2: Ja, maar jij kan toch een eigen kinderboerderij beginnen?
4: Ja, die doe ik er dan nog naast. Kijk, het is echt hard werken, dat zie je wel. Maar dat is echt heel erg leuk. En daar heb je gewoon, er komen allemaal gezinnen met kleine kinderen en die allemaal leuk met die dieren spelen. Dat is gewoon leuk om te doen. Ja, en dan loop je daar gewoon door met de kruiwagen, een beetje. Nee, dat is echt leuk. Is ook iets voor jou, Thomas. Echt heel leuk.
6: Nee, dat lijkt me ook echt heel leuk.
4: Maar een dagje snuffelstage.
6: Dat wil ik wel. Ik neem mijn zoontje mee, want die is helemaal gek van dieren en zo. Dus dat gaan we dan doen, ja.
2: Hey, en we hebben iemand exclusief hier bij de Oranje Zomer. We hebben hem nergens nog gezien, de hele week niet. Wilco van Schaik.
4: Ja. Ik had nog een gaatje.
2: Nou, ja. Even eerlijk, spannende tijden dit, toch?
7: Ja, het is voor NEC en voor alles wat Nijmegen is natuurlijk uniek als wij morgen voorronde Champions League gaan spelen. En we kunnen ons kwalificeren voor de finale van de voorronde Champions League play-offs. Ja, dat is, ik zeg elke keer, maar we knijpen ons maar in het arm. Het is ongekend.
2: Ja. Straks gaan we daar uitgebreid over hebben. Even één snel vraagje. Doorgaan in de Champions League, alles verliezen of kwartfinale Europa League?
7: Doorgaan in de Champions League. Oh, ja. Ik ben de tol van het winnen, dan wil ik wel kwartfinale Europa League.
2: Ja.
7: En dat is voor het Nederlands voetbal ook beter als wij natuurlijk punten gaan pakken. Ja. Want we moeten nog wel wat inhalen.
6: Wat levert financieel meer op?
7: Ja, Champions League. Kijk, één vergelijk. Wij zijn Europa League al gekwalificeerd. Daar hebben wij 4,5 miljoen voor gehad. Als wij morgen deze wedstrijd winnen, dat zijn er eigenlijk twee, dus maar als we die morgen winnen, 4,2 miljoen.
6: Zo.
7: Dat is één wedstrijd. Zo. Ja. Dat is bizar natuurlijk. Het verschil tussen Champions League en Europa League.
2: Ja. Maar hij kiest toch liever voor het sportieve. Dat vind ik wel mooi.
6: Mohula.
2: Ja.
6: Ja, dat zegt hij nu. Ja. 4,2 miljoen.
7: Thomas, je hebt hem net meegemaakt. Ik ben heel eerlijk en netjes.
6: Ja,
2: over een sportieve.
3: Meer voor de Champions League, maar kwartfinale Europa League is ook ontzettend veel geld natuurlijk.
7: Ja, tuurlijk. Nee, daar kunnen we ook nog wel een spelletje van halen.
3: Ja, daarom. Ja.
2: Over sportiviteit gesproken. Jouw weekend? Behoorlijk sportief.
6: Hoe bedoel je?
2: Nou, ik zag iets met snelheid.
6: Dat klopt. Ik was in een pretpark. Dat doe ik, hè. Dat is mijn hobby, 8 banen. Ja. En ik was dus gebeld door Dennis Jansen. Kennen jullie iets van het AD? Ja. Zit ik met Dennis Jansen in een 8-baan. Kijk, en ik vond het leuk.
7: Hij niet.
6: Dennis niet zo. Nee, hij vond het echt niet leuk. Maar hij wilde een reportage. Hij wilde graag een keer zien hoe ik dat dan beleef.
2: Het lijkt wel alsof hij net de kaartverkoop heeft gezien van zijn theatershow met Job Kroes.
6: Ja.
2: Maar dat gaat eigenlijk hartstikke goed.
6: Het gaat goed, toch? Maar hij was echt hiernaast. Stond hij echt helemaal zo. Ga ik dat plat Haagse accent van. Ja. Ga ik nooit meer doen dit.
3: Ja. Maar ik snap überhaupt ook niet dat mensen dat doen.
6: Dat is leuk, man.
4: Nou, mooi op die foto te zien is dat je hetzelfde klokje als dat ik helemaal heb. Dat heb jij ook aan.
6: Ja.
2: Jeetje.
4: Dat is echt heel mooi. Ja. Dat is echt, zie je, dat is iets.
3: Nee, we hebben de grote.

0: allemaal niet gezien.
1: Nee,
0: maar
1: nee,
0: jij
1: dus het gaat niet werken, maar het gaat toch doen. Dit is een man in Brazilië en die heeft een garagedeur geïnstalleerd. Ja. Meer hoef je niet te weten.
0: Oké, okay.
1: Kijk mee.
0: Start filmpje.
1: Ja, dat vind ik dus heel leuk.
2: Ja, ik snap echt niet. En dit, je lacht, dit speel je meerdere keren af.
1: Ja, ik denk dat ik dit 25 keer achter elkaar. Ja, kijk. Dit is gewoon. Ja, daar heb ik long op. Ja.
0: Hij vindt het zo grappig. Zaterdagmiddag kreeg de redactie al een appje. Ik wil ruimte in het programma, want dit moet getoond worden.
3: Ja, het liefst meerdere keren.
0: Meerdere keren.
1: Ja, we moeten even kijken. Want die maai wil zeggen dat hij...
2: Ja, misschien dat hij maar 25 keer leuk gaat.
1: Er is een tolk die heeft vertaald. Hij heeft die motor geïnstalleerd. Ja. Kijk, en dan zie je zelf over tot ze wat vertellen. En dan...
2: Oh, leuk dit, hè.
0: Hij wordt wel...
1: Kijk, Leon T vindt het ook leuk. Ja, zie je wel. Ja.
0: Ik moet zeggen, hij wordt wel leuker, des te vaker je hem ziet. Dat is het meestal met dingen.
3: Goed jongens, de Eredivisie is het afgelopen weekend weer begonnen. De openingswedstrijd.
0: Zien?
3: Ja. ik heb nog even een ander leuk aan dat komt hier.
0: Hij wordt wel steeds leuker.
3: We gaan hem straks vast nog een keer laten zien. Ja. De openingswedstrijd in Deventer van de competitie bij de Eagles. Ja, dat was niet, op zijn zachtst gezegd, een goede landing.
4: Dacht je van deze, hier, kijk eens. Oh. Oh.
0: Deze is ook leuk.
3: Jeetje, wat een sadistisch programma is dit toch eigenlijk.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vond de nederlaag van Willem II... in datzelfde stadion die avond eigenlijk nog pijnlijker. Maar goed.
3: Ja.
2: Maar je ziet ook wel eens van die filmpjes dat ze echt gewoon kunnen landen op de kleinste bootjes op het water en zo. Maar hier heb je echt een heel voetbalveld waarop je landen. Ja.
0: Nee, hij ging voor de middenstip.
2: Ja.
0: Dus het is toch echt fout gedaan.
1: Ja. Ja. Ja, en die commentator van ESPN zei nog, wordt het een goal? Wordt het een goal? Die dacht echt van, hij gaat het doelpunt in. Maar.
3: Ah, ja. Ja, jij was blij natuurlijk het weekend met je Telstar.
0: Zeker, zeker. Nou ja, Noah zat hier vrijdag. Die voorspelde al van, Telstar kan best wel eens een goed seizoen hebben. Overigens had Willem van Hanegem daar nog goede teksten over in zijn column. Die zei van, iedereen dacht het blijft bij Telstar bij één seizoen. En ze hebben een toptrainer, die is natuurlijk weggegaan naar FC Utrecht. Maar ze hebben nu ook zaterdag gewoon ook leuk spel neergelegd. Het is maar één wedstrijd, maar dat belooft wel veel goed.
3: Tegen jullie clubje Wilco. Vaak zie je het bij subtoppers die Europees aan de bak moeten, dat ze dan toch wat puntjes laten liggen in de competitie.
4: Ja, wij hadden er ook last van. Ik moet zeggen, Telstar speelde heel goed. Met een hele goede Koeman achterin natuurlijk. Ongelooflijk hoe die jongen gewoon voetbalt. Ja. Maar wij hadden er last van. En die jongens waren niet fit, niet scherp. De trainer zei het ook. Ja, dan zie je wel wat Europees voetbal doet. We hadden 2 uur vertraging in Athene. Het zijn allemaal geen excuses, maar voor onze spelers is het voor het eerst. Ja, dat wisten we. Dat wordt dit jaar wel een uitdaging. Ja, en dan kun je dus gewoon ook thuis verliezen van Telstar. En ja, ik moet eerlijk zeggen, iedereen zei Telstar zonder Correa, maar speelde echt leuk voetbal. Het was verrassend goed voetbal.
0: Ja, jij zegt nu van, en dan kun je ook thuis verliezen van Telstar. Want Telstar heeft vorig seizoen, ik geloof, 2 keer van PSV gewonnen. Meerdere goede...
4: Wij hebben 2 keer gelijk gespeeld ook tegen ze. Dus wij hebben het altijd moeilijk met Telstar in de Eredivisie.
0: Ja.
4: Vind je leuk, hè?
0: Dat vind ik leuk.
5: Ja. Kun je dat nog een keer zeggen?
4: Ja, ik zag het, ja.
0: Wat zei?
4: Nee, we hadden het erg moeilijk.
0: Oké. Okay.
5: Goed zo.
3: Zo'n Tadić is natuurlijk een fantastische speler. Wat krijg jij terug vanuit de kleedkamer wat zo'n jongen doet?
4: Nou, je ziet wel dat... Deze jongen heeft 3 maanden niet gespeeld en die speelt in 1 keer 90 minuten. Maar je ziet het aan alles dat het topsportbeleving is. Hij is nooit moe. Dat geeft hij ook aan. Wij zijn aan het trainen en er zijn flesjes water langs het veld. En tijdens die training raken er een paar flesjes leeg. Ja, dat kan niet. Er moet dus elke keer een kant staan. En dat zijn allemaal hele kleine dingen. Maar daar zorgt hij mee voor dat het topsportdenken is. En dat zal die jonge jongens ook leren. Ik sprak met hem in Amsterdam een paar weken geleden. Toen zei hij van, bij IJs waren jonge jongens ook wel eens moe. Ik ben nooit moe. Dus je rust niet goed. Je herstelt niet goed, je voeding niet. Ja, het is.
5: Ja, wel. Maar jij zegt ze zijn niet fit. Dat vind ik eigenlijk raar, want het seizoen begint.
4: Nee, ze zijn wel fit, maar voor die wedstrijd. Oh, laat ik het zo zeggen, dat ze wedstrijdfit waren. Dus de vermoeidheid of de energie. Ja, daar zijn we naar het zoeken. En de trainer zegt ook, daar moet je doorheen. We hadden het er net even doorheen spelen. Dat zit in je hoofd.
3: Ja.
4: En Tadić zegt, ik ben nooit moe, dat kan niet.
3: Hij haalt ook na de training, gaat hij het krachttronk in. Dan ziet hij die jonge gastjes op de fiets naar huis gaan. En dan fluit hij, zegt hij, ho jongens, nog eventjes terugkomen. Aan de bak hier.
4: Ja, die gozer heeft een lichaam. Ik zeg, het is een beetje de Djokovic van het voetbal. Het is ongekend hoe die man voor zijn sport leeft.
3: Ja.
4: En dat is dus een voorbeeld voor... Trouwens, die daarnaast staat ook, Tjaron Thierry. Ja. Ook op een leeftijd, 38, en hoe fit die jongens zijn. Ja, die beleven echt hun sport. Hè. Hebben ze elkaar wel in gevonden.
3: Willem van Hanegem schreef een column, dat kon je jou wel bekoren.
0: Ja, omdat hij dus lovende woorden over Telstar had. En verder ging het over de bondscoach. Een stuk gedoe over of dat Reiziger of Van Gaal moet worden. Ik moet zeggen, vandaag ook meerdere media die dan schreven dat Van Gaal het failliet zou zijn. Maar dan denk ik, ja, die man die voelt zich nog fit, die voelt zich weer goed. Wat zou daar mis mee zijn?
1: Jawel, maar ik zat wel te denken...

0: Laatst zat Rutger hier, ja. Die zei toen van als het reiziger wordt, dan stop ik met kijken.
1: Ja, dat slaat ook nergens.
0: En toen dacht ik wel van, we moeten ook wel, want het wordt reiziger, dat weten we nu ja. Toch gewoon. En ze wachten totdat een beetje de storm is gaan liggen om het aan te kondigen.
2: Dat we ook ergens de televisie moeten afpakken, vind je?
0: Ja, dat moeten we bij Rutger sowieso doen.
1: Dat hij
0: ja.
1: Niks meer kijkt.
0: Niks meer, maar we moeten denk ik dan wel, dan moeten we ook, het is wel de bondscoach, hè? Dus we moeten wel een beetje achter gaan staan. Of ja, is dat
1: van,
0: te makkelijk?
1: Ja, los van het feit dat we toch vaker bondscoaches hebben gehad met niet veel trainerservaring. Frenk Rijkaard, Marco van Basten.
3: Maar elke bondscoach heeft dat, je ziet. Je hebt altijd de Valentijn Driessens die in de zaal zitten. Iedereen die toch weer die verhalen maakt. Elke bondscoach, wie je ook noemt, er is altijd gezegd.
0: Ja, maar dat moet ook. Dat hoort erbij.
3: Ja, dat hoort erbij. Ja.
4: Dat is mooi wat die Duitse bondscoach zei. Klopt, hè? Zei van, ja. Als jullie gaan zitten zeiken, dan ben ik weg.
3: Ben ik weg. Dat was echt heel sterk.
4: Nou, kan hij nog kijken of hij het doet natuurlijk, maar... Ja. Dat was wel knap.
1: Ja, dat kan Michael Reiziger niet zeggen.
3: Wel, het is nu wel...
0: Michael Reiziger moet gewoon beginnen.
1: Hij moet gewoon laten zien.
0: Want eind september is de eerste...
3: Ja, het zal nu ook wel straks een keer bekend moeten gaan worden, toch?
4: Maar het mooie is wel, in heel Nederland, al wekenlang iedereen lult erover. En we horen niks. Nee. Dat moet ik wel zeggen bij de KNVB. Ja. Het is echt dicht.
0: Ja. Ja.
4: En daarom gaan we allemaal suggereren.
0: Maar als je niks doet, kan er ook niks lekken.
3: Maar zo zijn we bij de KNVB.
2: Ja, wat we ook allemaal mooi vinden, denk ik, zijn een aantal van die nieuwe regeltjes.
3: Nou, we hadden het even over. Maar ik moet echt zeggen, als je nu al ziet na de eerste speelronde... dat we dus in principe tijdrekken een beetje het vertragen willen aanpakken... dat dat echt al werkt. Ik zie wisselspelers die gewoon binnen 10 seconden aan de zijlijn moeten zijn... Ja. Zie ik gewoon elke keer naar de zijlijn rijden. Ja, jij, we hadden het over Wilco, jij ziet het ook. Ja. Het werkt gewoon echt.
2: Koeman junior die is ook wel op de hoogte nu van de regeltjes.
3: Ja, die
2: leggen ons even, praat eens even
3: kijk,
2: bij.
3: Kijk, de doeltrap, die moet dus ook op een gegeven moment... als de scheidsrechter zegt van dit duurt me te lang, dan gaat hij aftellen 5 seconden. En als het te lang duurt, dan kan hij van een doelschop, dus een hoekschop geven. En dat gebeurt dus nu. We hadden dat natuurlijk al met als een doelman gewoon de bal in de hand heeft, kan hij het al doen binnen 8 seconden. Maar nu met een doeltrap, wat is een hoekschop? Net als een inworp die te lang duurt, wordt het voor de tegenpartij. En nu zie je dat dat dus gebeurt.
2: Wat ik ook wel mooi vind, is dat de stervende zwaan, die zien we bijna niet meer.
3: Nee.
2: Zo'n Neymar die zo doorrolt ellenlang.
3: En ze kunnen wel gaan rollen, ze kunnen gaan liggen. Maar ze weten ook dat ze daarna dus met een minuutje eruit moeten. Dus je ziet
2: valt
3: nu
2: toch
3: al,
2: echt op, hè?
3: Ja, het valt echt op. En kijk Koeman die gaat nu, hier krijgt hij terecht een hoekschop tegen. Natuurlijk, daarna kreeg hij nog een gele kaart. Was wel een beetje linsen, liep ook nog wel een beetje voor hem. Dus het was ook wel... natuurlijk is het een opbouw in zo'n wedstrijd. Maar misschien dat hij daar misschien net iets te streng is gepakt. Maar aan de andere kant, doelmannen moeten gewoon weten van... ja, doe het nu maar, want anders ben je aan de beurt.
1: Ja, en ja. Je hebt nu die nieuwe regels. Dus er is toch ook besproken in het team van die scheidsrechters van... we gaan wel echt keihard handhaven die eerste paar wedstrijden. Ja. Anders krijg je het er niet in natuurlijk.
3: Dat is zo, de nadruk ligt er nu echt op. Dus dan moet je ook slim zijn en gewoon denken van... ik breng die bal er maar in. Maar ik zag ook al één doelman die zelf al mee zat te tellen... met de wedstrijd, die zelf al. Maar die telde net wat langzamer dan gemiddelde scheidsrechter.
0: Ja, want hebben jullie daar les in gehad? Is het 21, 22? Of is het 1, 2, 3? Heb je daar...
2: Hij kijkt gewoon even op zijn wandklok. En dan,
3: stel jij bij die...
2: Dan ben je er wel, hoor.
0: Ja. Dat is een mooi ding trouwens.
3: Dat is een heel mooi ding. Maar als jij bijvoorbeeld doet, dan doe je heel snel wel zo. 3, 2, 1, bam. Wel, zo gaat het. Nee, je moet wel gewoon 21, 2, je moet wel in dezelfde tijd doen. Maar die klok loopt ook mee op tv, dus je kunt jezelf niet een beetje belachelijk maken. Okay. Dat kan niet. Maar het werkt wel. En die eerste wedstrijd, het is voor de toeschouwers denk ik mooi om naar te kijken. Ja. Dat het gewoon wat
4: het spel gaat veel sneller.
3: Veel sneller.
4: En de spelers hebben het zelf ook door. Want je krijgt niet meer dat iemand weer met zijn handen bij zijn hoofd gaat. En dat je moet affluiten, dan moet je eraf.
3: Ja.
4: Ja, en je mag er pas weer in, Bas, volgens mij, als het spel weer dood ligt na een minuut.
3: Ja, dus in principe dus je moet een minuut aan de zijlijn. Maar niet op een minuut, dat begint niet als je aan de zijlijn staat. Nee, als de vrije trap is genomen of de inworp, dan telt die minuut pas. Dus je moet ook echt nog wel even aan de kant staan.
2: Nou, daar is dus geen discussie meer over.
3: Nee.
2: Er was wel nog even discussie bij de laatste goal Sparta-Feyenoord.
3: Ja.
2: Laten we even kijken.
3: Komt die bal in. En,
2: licht duwtje.
3: Licht duwtje, ja. En ik heb vandaag ook wel veel te horen. Ja, Bas, jij fluit die toch niet voor? Nou, ik moet zeggen, kijk, nadeel wat voor die speler van Sparta is in dit geval is, hij duwt met twee handen. En wat wij altijd zeggen is eigenlijk als een, hoe verder van het doel, hoe zwaarder de overtreding moet zijn. Maar als jij net scoort en je krijgt daarvoor met twee handen een duw... en dan kan het ook licht zijn, dan werkt het veel zwaarder uit... dan dat het ver van de goal is en daar maak je een keer zo'n duwtje op middenveld. Ik denk dat het middenveld dat dit soort duels heel vaak ook door worden laten spelen.
2: Ja, precies. En, hier terecht afgekeurd.
3: Ja, ik denk, want stel je laat hem nou gaan, hè? Je laat hem gaan, er wordt gescoord. En dan? Wat zeggen ze dan? Ha, wat is dit dan?
0: Nou ja, Van Brokker stond al zo meteen.
3: Maar dan krijg je het ook, dus weet je... Dit blijft lastig, maar ik denk... dit
0: komt Feyenoord wel goed weg.
3: Ja, maar je moet als speler ook denken van... Ja, waarom zou ik met twee handen gaan duwen op dat moment? Ja.
2: Dan was er nog de prachtige goal van Baten. Ja, ja. Volgens mij was die scheidsrechter blij dat het al 4-1 stond.
3: Zo. Ja, dit gebeurt je altijd wel eens een keer als scheidsrechter. En, dat je net fluit voordat die bal in de goal ligt. Ik heb het ook wel eens meegemaakt.
2: Hij fluit net nadat hij trapt.
3: Ja, wat je eigenlijk hier had moeten doen is... dat je fluit en dan... Dat is zo naar het middenwijs en zeggen,
0: kan
3: lekker.
0: Dat?
3: Nou, misschien. Kijk,
0: Want nu fluit hij.
1: Ik denk wel dat de scheidsrechters zijn die meeschrijven nu. Schrijven mee.
3: Nee, maar het probleem hier, als je naar kijkt, als je echt naar scheidsrechter kijkt, is dat zo'n scheidsrechter is heel erg op gefocust op dat duel. En dan ben je het overzicht kwijt. En dan ben je eigenlijk net die speler kwijt die schiet. En ik herken het, want ik heb het zelf ook meegemaakt.
2: Als het 0-0 is, dan...
3: Ja, als het 0-0 blijft, dan krijg
2: je de pop aan dansen.
3: Hij komt meteen, sorry. Ja, en dat vind ik wel mooi, want ik herken het. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt.
2: De afgelopen weken, we stonden allemaal te popelen, want de Eredivisie ging weer van start. Den Haag gaat over 2 weken weer van start. Sta je ook zo te popelen?
3: Nou, ik. En ik denk eigenlijk ook wel eens dat het wel eens best wel spannend kan worden de komende tijd. Ik heb het vaker gezegd aan deze tafel van... het kabinet zou wel eens kunnen gaan vallen. En dan zijn er allerlei mensen die zeggen, nee, dat is niet zo.
1: Nee, dat is niet zo.
3: Maar ik denk dus dat het toch wel echt zo is. En ik kreeg vandaag zwaar bijval bij WNL op de radio. Kijk even.
5: Prinsjesdag is 5 weken vanaf nu.
6: Ja. Ja, dat wordt dus dat wordt echt wel een beetje het moment.
5: Ja.
6: Want het gaat er natuurlijk om dat ze een begroting moeten maken die uiteindelijk geaccepteerd wordt door beide kamers van de Staten-Generaal. En dus in beide kamers een meerderheid moet halen. Ja.
5: En u denkt dat dat niet de meerderheid is?
6: En dat tot nu toe lijkt het daar nog niet op. En dat komt ook voor een deel omdat een minderheidskabinet heeft nog de meeste kans als het intern heel hecht in elkaar zit. Maar dat doet het niet, omdat VVD aan de ene kant en CDA en D66 aan de andere kant over een aantal dingen zeer verschillend denken.
2: Raymond, als Job van den Berg het zegt,
1: dan is het zo.
3: Maar zoek je nou gewoon mensen op die jou steunen, overal op de lokale en overal alle televisiezenders? Denken van, ik heb iemand.
1: Ja. Maar er zijn toch 2 verschillende dingen. Wordt het spannend? Kan het op allerlei manieren misgaan? Ja, dat is wat anders dan dat het kabinet valt. Het is de enige reden waarom ik zeg dat het niet gaat gebeuren, want ik zie dezelfde dingen als die jij ziet, denk ik. Maar het is omdat geen één van de 3 partijen zin heeft in verkiezingen.
3: Nee, omdat ze staan in de peilingen alle 3 behoorlijk slecht voor. En dan kan je zeggen van, ja, dan is het risico te groot. Als je nu naar nieuwe verkiezingen gaat, dan word je keihard afgestraft. Dat is zo. Maar de realiteit is ook dat deze 3 partijen op zoveel vlakken uiteenlopen. En er zijn zoveel obstakels op de weg als het gaat om de begroting.
2: Ja, nou, dus de grote vraag is, er is een tekort. Hoe gaan we dat goedmaken? Dat is toch eigenlijk
3: dus
2: de bottom line.
3: Dus er is een enorme bezuiniging op de sociale zekerheid. Dat is 6 miljard. Nou, dat gaan we niet doen. Want de vakbonden gaan het land platleggen. Daar is men het eigenlijk in Den Haag al over eens dat je dat niet gaat doen. Want er ook geen meerderheid voor is in de Tweede Kamer. Dus maar dan moet je dat geld wel ergens anders vandaan halen. Nou, de VVD is er vrij rigide in. We gaan niet meer lenen. We gaan niet de staatsschuld op laten lopen. Dat is op zich...
2: Nee, want even voor de duidelijkheid, er gaat heel veel naar defensie.
3: Ja, dan toch, dat is zeker. En als je de staatsschuld verder laat oplopen, we zitten echt al aan het randje wat mag volgens Europese regels. Dan moet ik mij zeggen, er zijn heel veel landen in Europa die hebben daar echt scheid aan, dus die gaan daar ver overheen. Maar Nederland is altijd, we hebben ook heel vaak tegen andere landen gezegd, dat kan niet. Hè? Je kan niet meer lenen dan je eigenlijk uit kan geven. Je moet onder die 3% blijven. Ja, als wij daar dan overheen gaan, dat kan eigenlijk niet. Dus de VVD wil dat absoluut niet. Nou ja, en dan is het financieel wel heel ingewikkeld om die puzzel te leggen met een minderheidskabinet. Dus men zal of steun moeten zoeken bij GroenLinks, Partij van de Arbeid, of ze moeten een route over rechts gaan vinden. Ja, ik denk dat het echt wel ingewikkelder is dan we denken.
2: Waar spelen ze op dan? Is het de hoop op onze welvaart? Dat het allemaal goed gaat?
3: Waar ze nu op spelen, en dat is volgens mij wat de indruk die in Den Haag leeft. Dus we maken gewoon een begroting waar eigenlijk vlees nog vis is. Zodat iedereen een beetje denkt, het zal wel. En dan moet het ergens in die maanden richting... Eigenlijk, nieuwe begroting heb je formeel pas nodig eind december. Hè, want het gaat over het nieuwe jaar. Dus dat je dan hoopt dat het daarna in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer wel goed komt. Dat is dan
1: Maar dat plan. Is toch ook precies het probleem? Het zijn veredelde boekhouders nu. Het gaat alleen maar over geld. En ik weet, Prinsjesdag gaat ook over geld, gaat over de begroting. Maar je wilt toch eerst horen... Waar gaan we met het land heen? Wat willen we? We hebben het over Jette gehad die onzichtbaar is. Die staat weer een social media filmpje op te nemen. Nu weer bij zo'n bosgebied. Maar waar wil je naartoe met het land? En dan komt vervolgens de rekening. Ja. Dit gaat alleen maar over een geldpotje daar naartoe schuiven. Geld daar vandaan halen. Zonder dat ze inderdaad weten met wie ze het moeten doen.
3: Maar vraag mij dus af. Je hebt dus nu een minderheid. Mm-hmm. Die moet dus echt grote beslissingen nemen. Ja. Maar gaan politieke partijen zoals Ja 21 dan bewust misschien ook niet meer? Denk ik, weet wat het is? Laat maar klallen. Nou, ik kan me voorstellen dat vanuit een Joost Eerdmans voor hem de prijs heel hoog is. Dat voor pro Jesse Klaver de prijs wat minder hoog is. Die staat er enigszins goed voor in de peilingen, maar ook weer niet zo goed dat je denkt, jeetje, Jesse Klaver effect.
0: Terwijl als je 21 meegaat en het blijkt niet goed te zijn, dan verliezen ze. En nu staan ze gaan alleen maar zo.
3: Ik denk niet dat ik kan me haast niet voorstellen dat Joost Eerdmans zegt, gaan we eens even meedoen. Maar voor Dylan Jezielkus, voor de VVD, best ingewikkeld als je een route gaat bewandelen met Jesse Klaver. Mm-hmm. Want ja, A, je hebt de hele campagne gezegd, dat ga ik niet doen. B, wat je dan weg gaat geven, is waarschijnlijk niet in het straatje van de VVD.
2: Raymond had het net over Jette.
3: Ja.
2: Daar was een peilingje binnengekomen weer.
3: Ja, we
0: hebben vandaag bij Nieuws van de Dag hadden we het Hart van het Nieuwspanel. Dat is, mensen denken altijd dat is een peiling onder onze kijkers. Dat is niet zo, dat is een representatieve peiling onder Nederlanders. Hebben we een rapportcijfer gevraagd over Rob Jetten tot nu toe. En dat is schrikbarend laag. Hij krijgt een 3,7 van Nederland. En het is vooral dat men daadkracht en zichtbaarheid mist van deze premier.
1: Ja, ik snap dat wel. Hij is onzichtbaar. Hij is er op de makkelijke momenten, maar op de moeilijke momenten hoor je hem niet. En daar komt nog eens bij dat er geen verhaal is. Kijk, we hebben wel eens vaker geconstateerd, wij niet alleen hier aan tafel, maar ook bij andere talkshowtafels, dat het een soort nieuwe, jongere versie van Mark Rutte is. Nou, Mark Rutte zei ook altijd gekscherend, hè, van als je visie wil, moet je naar de oogarts. Maar dat was een pragmatist, die had ook geen verhaal van hier gaan we met het land naartoe. En deze jongen heeft dat ook niet en is dan ook nog eens heel erg onzichtbaar.
0: Ja. Nou ja, het WK hockey gaan we veel zien, geloof ik, hè, de komende tijd.
2: Ja.
5: Is dat zo?
2: Ja, hopelijk gaan we vanaf eind augustus wel veel zien. Iedereen is uitgerust. Nou, ze zullen
0: die
2: nieuwe werklust zullen ze hard nodig hebben.
0: Ja, en voor die begrotingsgesprekken de komende weken, die zijn er dan wel. Maar daar ga je als pers hoor je daar nooit iets van. Sterker nog, als we daar wel iets van horen, dan is het hommeles in de tent.
1: Ja, Thomas, want we zeiden net, geen één partij zit op verkiezingen te wachten. Het kabinet kan natuurlijk ook gewoon vallen doordat er fouten gemaakt worden. Dat ze het niet
0: het
1: willen,
0: valt
1: maar dat
0: altijd
1: struipen.
0: Om iets wat je niet verwacht. Een bananenschil die ergens ligt. Woep, poef, en dan is het klaar.
2: Ja. Nee, van de politiek gaan we naar het peloton.
7: Ja.
2: Ja, jij zat te popelen natuurlijk om dit verhaal te delen met ons.
7: Ja, het is natuurlijk waanzinnig. We hebben zulke mooie sport gezien de afgelopen 9 dagen... in de Tour de France voor vrouwen. Ja, Demi Vollering die voor de 2e keer de Tour wint. En die ook in die Tour 9 etappes, 3 etappes op haar naam schrijft. Ja, en ik vind dat een waanzinnige sportvrouw. Als je ziet hoe dat ze afgelopen zaterdag het geel veroverde op een van de laatste beklimmingen, hoe ze Nieuwia Doma daar, hier zie je het, hoe ze Nieuwia Doma uit het wiel rijdt. Ja, deze sportvrouw straalt zoveel kracht uit. Iedere pedaalslag is gewoon raak. En ook als je naar haar lijf kijkt, ja, dat vind ik gewoon waanzinnig mooi. Het is afgetraind, maar het is sterk. En dat is een voorbeeld voor heel veel jonge sporters. Ja, en ik kijk hier heel graag.
3: Hoe wordt er nou in de peloton naar haar gekeken?
7: Ik hoop op dezelfde manier zoals ik naar haar kijk. Ik vind haar echt een voorbeeld.
2: Als je haar gaat googlen, dan is de buitenlandse media en social media super positief. In Nederland altijd een beetje verdeeld. Ja. Hoe komt dat dan?
7: Ja, omdat zij... Ik vind sport is emotie. En zij laat emotie, laat ze zien. En daar vallen sommige mensen hier in Nederland vallen daarover. Ja, en ik vind dat apart. Want als je een tour wint of je bent teleurgesteld, dan mag je dat toch laten zien. Dat is toch wat sport mooi maakt. En,
2: of dat je dromen uitspreekt, je ambities uitspreekt. Ja, dat vinden we in Nederland dan al gauw, doe maar gewoon.
7: Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar ik vind haar heel normaal. En ze komt ook uit een heel nuchter gezin. Want afgelopen week was ze een beetje aan het klagen tegen haar vader over de weersomstandigheden in Frankrijk. En kweken ze bloemen. En toen zei de vader, zit niet te zeiken, man. In die bloemenkast is het pas warm, daar is het 40 graden. Dus dat is, weet je, daar is waar zij vandaan komt. Doe maar normaal, doe je al gek genoeg. En zij heeft hier gewoon keihard voor gewerkt. En ze heeft het gewoon laten zien. En dat is mooi. Ja. Maar niet alleen zij, hè. Laten we wel vooropstellen dat er nog veel meer prestaties geleverd zijn.
2: Zeker. Wiebes, Pietersen.
7: Ja, Wiebes won het groen, maar won ook 2 etappes. En Puk Pieters, die vond ik gisteravond ook, die won de bergtrui. En die zat gisteravond in de avondetappe. En al die rensters die hadden nog de puf om te gaan stappen. En Dion vroeg aan haar van, en Puk, wat ga jij doen? Ze zegt, stappen. Ik wil eerst een uur gewoon slapen in de bus. Ik moet gewoon bijkomen. Ik weet amper dat ik van voren of achteren dat ik nog leef. Zo diep zijn deze sportvrouwen gegaan. En daar mogen we als Nederland zijn, dan mogen we daar zo ongelooflijk trots op zijn.
2: Ja. Heb jij nog een beetje kunnen zien, Wilco?
4: Ja, ik heb het gezien. Ik heb het er net over gehad. Die meidas die daar aan die tafel zitten, hoe kapot die zijn. En dat ik tegen haar ook zeg, waar wij het dan over hebben, dan vergelijk het maar weer. Ja. Met voetbal is een hele andere sport. Ja, die mentale fitheid, fysieke fitheid en die meiden, jullie kunnen nooit stoppen. Nee. Die meiden ook, ja, heel gek, maar die zeggen, we hebben zoveel pijn, maar we moeten gewoon doorfietsen. Ja. En ik heb daar zoveel bewondering voor. Naast het feit, ik heb heel veel gekeken, ik vond een prachtige sport. En wat Chris zegt, die vrouwensport, dat wielrennen, hoe druk het was. Ja, dat was gewoon de echte tour.
7: Ja, bij mij stonden er 3 koeien aan de kant van de weg. Maar als je gisteren die aankomst zag in Nice, ja, het stond echt rijen dik.
2: Maar een echte tour, daar hoort ook een beetje drama bij. erbij, daar horen een beetje opschunnetjes bij. Dat is natuurlijk ook gebeurd.
7: Ja, dat
2: toen
7: is
2: haar
7: ook
2: directe
7: gebeurd,
2: concurrenten.
7: Maar, ja, maar dat is ook gewoon sport, weet je wel. Op zaterdag, toen had Demi Vollering, die had nog niet het, die had nog niet het geel en die wilde hier de slag slaan. En die hadden, denk ik in de ploegenbespreking, hadden ze gezegd van, een ploegmaatje gaat in het wiel zitten van Vollering. Ja. En die heeft die opdracht gewoon perfect uitgevoerd. Maar Nieuwia Dome, haar concurrent die in het geel reed, die wou ook in dat wiel zitten. En ja, die wordt daar bijna tegen de stoeprand aangereden. Ja. Maar ik geloof nooit dat de ploeggenoten van Vollering dit met opzet heeft gedaan. Er zal echt in de ploegbespreking gezegd doorgenomen zijn van, je gaat in dat wiel zitten en je laat dat wiel niet los. Ja, en die maar jonge bij, renster heeft dat perfect uitgevoerd.
0: Krijg je hier straf voor of zo? Of?
7: Nee, ze hebben hier geen straf voor gekregen.
2: Maar bij Nieuwia Dome kwam het stoom uit de oren, zelfs nog gisteren op de dag van.
7: Nee, ja, gisteren, zij was heel fel, maar ja, ze verliest. Op zaterdag verliest zij die Tour. Ja. Dus ik kan haar frustratie kan ik echt voorstellen.
2: Ja, maar ze zegt, ik heb geen respect meer voor dat team.
7: Nee, maar dat zei ze op zaterdag. Toen heeft ze er een nachtje over geslapen. En dit is de etappe van zondag. En hier biedt ze haar excuses aan, aan Vollering.
2: Ja, Demi is even verhaal gaan halen bij haar.
7: Ja, nou, ze zijn verhaal gaan halen bij elkaar. En toen zei Nieuwia Dome ook van, ja, ik was teleurgesteld. Ik heb me te ver laten gaan. En,
2: zou dat Demi net even dat extraatje hebben gegeven, denk je? Als iemand zo over je loopt.
7: Nou ja, en zij bewijst ook op zondag dat ze de allersterkste is. Ja. Dus, want heel veel zeiden van ja, maar daardoor wint Vollering op zaterdag nu de Tour. Maar op zondag rijdt Vollering gewoon in de laatste 15 kilometer rijdt Vollering meer dan een minuut weg bij de naaste concurrenten. Dus wie is dan de sterkste? Demi Vollering.
2: Ja.
7: En trots, dat is het enige woord wat ik hierbij kan bedenken.
2: Ja.
3: Dat is echt mooi. Maar jij zei in jouw tijd was het heel anders met minder publiek. Maar merk je dus ook nu dat het ook met de dames, met het wielrennen, dat groeit, de populariteit, ook door dit soort dingen?
7: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar ook de kijkcijfers, hè. Ja. Als je kijkt naar de kijkcijfers nu van het vrouwenwielrennen, ja, dat wordt enorm goed bekeken. Dus ja, dan zijn er commerciële partijen die ook geïnteresseerd zijn in het vrouwenwielrennen. En dat zie je terug.
4: Het is 9 dagen, hè? Maar ze hebben het erover dat het ook langer gaat duren.
7: Ja,
4: de Tour.
7: Ze gaan, dat is ook mooi, hè. Maar nu kunnen ze 9 dagen achter elkaar rijden zonder rustdag. Dus als het meer etappes zijn dan 9, dan moet er een rustdag komen. Dus dan moeten ze niet na 10 dagen gaan. Dan moeten ze, ja, vind ik eigenlijk.
4: Gaat het ervan komen, denk je?
7: Ja, ik denk dat de ASO, de organisatie van de Tour de France, die kan hier niet meer omheen. Ik denk dat we volgend jaar, ik hoop, naar 14 dagen gaan.
2: Dat zou mooi zijn, toch? Ja, je zit het vol trots te vertellen, nee, maar volgens mij ook vol emotie.
7: Nee, maar dit is toch mooi. Dit is toch mooi dat je, ja, dat je het vrouwenwielrennen in de afgelopen jaren zo hebt zien groeien. En ook de salarissen die meiden nu verdienen. En dat verdienen ze ook echt. Ja. En ik heb aan de onderkant gestaan, als je nu ziet waar het vrouwenwielrennen nu staat. Ja.
2: Voel je dat je een beetje je steentje hebt kunnen bijdragen daar?
7: Een heel klein steentje. En dit is het resultaat. En dat is toch mooi.
2: Heel goed. Zitten jullie trouwens lekker op dat bankje?
7: Nee, ik heb een zere reet. Jij ook?
4: Ik zou eerlijk zeggen. Want ik heb iemand hier.
0: Veel zadels gehad.
2: Die wil even een vurig pleidooi houden. Nee, over de banken in Hilversum.
0: Jongens, kap met die banken op televisie. Nee, maar even. Dit bankje is prima. Maar kijk.
7: Zullen wij wisselen?
0: Maar luister, nee, maar kijk.
4: Ja, maar hij past er wel op.
0: In Amerikaanse talkshows, Raymond weet dat, heb je ook van die banken. Maar dat zijn van die. Van die hele comfortabele, diepe banken waarin mensen best comfortabel zitten.
2: Ja, dat zijn voor thuis, grote stoelen.
0: En op de Nederlandse televisie gaan wij mensen altijd, zeker mensen die een beetje een pensje zoals ik hebben, die gaan we dan op van die net iets te hard gestoffeerde, oncomfortabele klotenbank. Oh, ja, ja. Dit zag er toch niet uit gisteravond, of wel?
2: Volgens mij heeft Rafael er wat van gezegd ook, of niet?
0: Zeker, op het einde, ja.
3: Maar dit is toch omgekeerde wereld. Doordat jij dus zegt van, ja, voor iets bredere mensen moeten die banken worden aangepast. Ik vind het, ik zit vol verbijstering te luisteren.
0: Nee, het is geen gezicht. Mensen zitten allemaal, je voelt je naakt. Ik heb ook bij Goedemorgen Nederland gezeten. Het is niet lekker. Je zit daar niet op je gemak. Hier zit ik op mijn gemak. Het
7: irriteert. Maar heb jij hier al eens gezeten?
0: Ja.
3: En?
2: Ja, in zijn beginjaren. Ja.
7: En hoe zit je hierop?
0: Nee, klopt. Dit bankje is ook maar, ja. Maar dit is dan weer mooi. Dit is een mooi beeld.
7: Oh, die twee. Dank je.
2: Je redt je er goed uit. Even naar Amerika. Trump die heeft nogal moeite met het hoofdpijndossier Iran. En ik heb het idee, maar dat is misschien altijd al zo met Trump, wel eens niet eens, de hele tijd.
1: Ja, dat klopt, dat idee van jou. Omdat Trump steeds de indruk wil geven, we hebben binnenkort wel een deal, ook een beetje om de beurzen tot bedaren te brengen. En die deal is er gewoon niet. Sterker nog, Iran ruikt bloed, zou je kunnen zeggen. Want die hebben zelf een heel eisenpakket op tafel gelegd. Hè. Die hebben gezegd op een gegeven moment ook, we willen herstelbetalingen hebben van de Verenigde Staten voor alles wat er gebombardeerd is van de Verenigde Staten en van Israël. En dan komt vervolgens ook nog eens bij dat Bibi Netanyahu heeft gezegd, ja, dat vredesplan voor de Gaza-strook, wat door de vredesraad van Trump in elkaar was gezet, ja, daar gaan we niet aan meedoen. Onder andere omdat er dan ook troepen moeten worden teruggetrokken. En hij zegt, ik doe dat niet voordat Hamas zich helemaal ontwapend heeft. En er zijn wel twee tegenslagen voor Trump, maar wel met dezelfde overeenkomst. Ze denken allebei, Bibi Netanyahu, maar ook Iran, dat Trump heel zwak staat. En ik denk dat dat klopt ook momenteel.
2: Ja, ja. Ja. En dan heeft hij van wat minder slagkracht.
1: Ja, en dat zorgt ervoor dat hij vastzit in dit moeras. En ik zie ook niet 1, 2, 3 in uitweg. Dus ik denk dat het nog wel even doormoddert, eerlijk gezegd.
2: Ja. Ja. Ik zag een filmpje voorbij komen uit de docu van Lindsey Graham.
1: Ja, er wordt nu veel gezegd door mensen. Trump heeft nu dus weer ruzie met Netanyahu over de Gaza-strook. En hoe schadelijk is dat? En dan denk ik, ja, niet. Ten eerste hebben die twee elkaar nodig. Dus die kunnen echt wel een ruzie hebben. Ten tweede, wat heel veel mensen vaak vergeten, Trump gaat natuurlijk weer weg binnenkort. Maar Bibi Netanyahu loopt al tientallen jaren rond in de Amerikaanse politiek. En er is nu inderdaad een fragment naar buiten gekomen uit een docu over Lindsey Graham, de onlangs overleden senator. Maar die was ook al tientallen jaren bevriend met Bibi. En het laat zien hoe die senator uit de Amerikaanse politiek met Bibi even samen bespreken hoe ze Trump ergens bij willen betrekken.
8: I'm going to meet with the president this weekend. I'm going down to Doral. I'm going to try to get him to join with y'all in Lebanon. To maybe fly some with you. Would you like that?
9: I think you have a point, but I've been thinking about the other side of it for a second.
8: Mm-hmm.
9: We're concentrating right now on Iran. If we tell Hezbollah that we're going all the way, we threaten them, but if we actually do it,
8: okay,
9: then they have no reason not to go all the way against us. And right
8: okay
9: now, that's not our interest. We,
8: okay,
9: we can do it later.
8: Well, I'll, okay, well, that's actually good counsel. I'll put it out there as an idea. We can always go back to it.
1: Ja, zo zie je dat er gelobbyd wordt vanuit de Amerikaanse regering met dus Netanyahu en de senator richting Trump. Netanyahu heeft heel goed door dat ook Trump, hoe vaak wij het ook over hem hebben, van voorbijgaande aard is. Maar die senatoren zitten er soms decennia lang. En daar is hij
2: daar moet je zijn,
1: mee
2: bij die
1: daar
2: mannen.
1: Zijn, ja.
2: Ja. Dit voelde wel een beetje spannend om hierbij te zijn of zo. Weet Netanyahu dit, dat dit gewoon werd gefilmd?
1: Dat weten we niet. Lindsey Graham heeft daar toestemming natuurlijk voor gegeven om hem te volgen, omdat hij de hele wereld afreist. Hij reisde ook naar Oekraïne nog het weekend voordat hij aan een hartaanval is overleden. Althans een gescheurde aorta.
2: Ja.
1: En die documentaire komt binnenkort uit. En dan gaan we veel meer van dit soort beelden zien.
0: Is een geweldige documentaire gemaakt over Macron in de laatste weken in aanloop naar de oorlog in Oekraïne. En dan belt hij ook met Poetin. Dat is ook een geweldig. En dan hebben ze gewoon zo'n microfoontje op tafel gelegd en dan wordt van een beetje van een afstandje gefilmd. Maar ik vind dat ook lekker. Dan zit je te kijken en dan heb je het gevoel, oh, zo gaat dat. Dus
3: wil je, toch wel weten. Je wilt toch wel weten dat dingen worden opgenomen of ben je er altijd van bewust? Je wilt toch weten.
0: Of Poetin, daar heb ik veel scheid aan, hoor. Of die nou stiekem opgenomen wordt of niet. Ja, nee, ja. Maar als ik gebeld word, dan wil ik
3: weet wel weten.
0: Ja.
3: Of een bel gesproken, kreeg een berichtje binnen trouwens van thuis bij jou.
0: Ja?
3: Schat, je moet vandaag hetzelfde aan? Of, ja. Ja, ik weet niet, er staat er weer in.
0: Ja. Stuur even ja terug. Ja. Gewoon dat scheidsrechterspak.
2: Oh, geweldig.
0: Ja.
2: Is er hier afgelopen weekend.
1: Jij hebt toch zo'n leuk filmpje meegenomen van zo'n garagedeur? Kunnen we daar
0: nee, dat is echt leuk. Dus een Braziliaan die heeft dus een motor geïnstalleerd in zijn garagedeur. Kijk. Kijk, maar dan moet je wel die deur goed dicht doen. Hey!
2: Hij blijft leuk. Is er hier afgelopen weekend iemand geweest bij het 30-jaar jubileum van Jan Smit?
1: Helaas niet. Helaas
2: nee, niemand. Jij ook niet, Bas.
3: Nee, nou, ik moet zeggen, ik zou daar heel graag bij zijn. Het is fantastisch, toch? Wat hij heeft bewerkstelligd. Welke artiesten die allemaal ook mee heeft genomen, hè? Of nou Nick en Simon is het 3J's. Iedereen heeft hier, zeg maar, ook... Het is niet alleen Jan Smit, maar als je ziet wat hij heeft gedaan. Ja, mooi, man. Al die nummers. Ja, ik hou ervan. Ja. Ik vind het geweldig.
2: Je had er ook wel graag bij willen zijn, hè?
0: Ja, Jan Smit vind ik echt geweldig. Ja. Vind ik heel leuk. Had ik wel... Volendam was het, of niet?
2: Volendam. In zijn hometown. Ja.
1: Niet Rotterdam, nee. Volendam natuurlijk.
0: Ik wist even niet waar het concert was.
1: Volendam natuurlijk.
3: Maar als je dan ziet wat voor nummers hij allemaal heeft gehad en wat hij allemaal heeft gebracht in al die jaren. Ja,
2: nou,
3: het is
2: ook
3: jouw genre. Het is,
2: nee, noem er eens vijf, Bas.
3: Als de morgen is gekomen.
2: Ja.
3: Hè? Laura.
0: Ja.
3: Mijn gitaar. Mijn gitaar. Hallo. Is er ook hier, toch?
2: Wilco, je mag hem helpen.
3: Help even. Bailando.
2: Bailando,
3: Tranquilo.
2: Ja.
3: Tranquilo.
2: Ja, nou, we zijn er al. We hebben echt een fan.
3: Ja. En jij ook wel, hè?
2: Nee. Maar jij bent meer een country-fan?
1: Ik ben country-fan, ja.
2: Maar dit kan je ook wel waarderen.
1: Ja, ik vind country dan leuker, maar ik vind het wel... hij is mijn leeftijd, we zijn ongeveer even oud. En toen hij dat eerste nummer uitbracht over zijn oma... dat vond ik toen heel mooi. Dat werd toen heel veel mensen lachen erom, met grap over gemaakt. Maar ik had twee hele lieve oma's, die leefden toen nog wel. Maar ik herkende me daar wel in. Zo'n klein jongetje die op een hele warme manier naar zijn oma kijkt. Ik had een oma die heette Liesje, oma Miep. Ja. Dat herkende ik me wel in, ja.
2: En als mensen goed jouw boek hebben gelezen, Lang Leven Amerika... dan weet je ook dat jij nu ook ongeveer 30 jaar in het vak zit.
1: Ja, dat klopt.
2: Want je begon op je 12e.
1: Op mijn 12e ben ik met Amerika. Ja, ik ga mijn jubileum ook vieren. Ja. Ik ga allemaal nummers uitbrengen. De koekoek, al dan de Amerikaanse versie.
2: Ja, we hebben gezien in het stadion. Kijk eens even.
0: Jij was wel echt de ster van dit WK.
3: Ja, hier op SBS.
1: Nou, daar denken ze in het stadion anders over.
3: Ja. Maar weet Trump echt wat jij ook doet voor hem hier in Nederland?
1: Nou, dat weet ik niet, maar eigenlijk moet ik Trump een keer een grote...
3: Nee, maar hij zou jou toch een keer... Dan moet hij toch weten. Dat er is in Nederland iemand die is echt... Die zet mij op een standbeeld. Die, ja, toch?
2: Valt ook wel mee, hoor.
1: Dat valt mee, toch? Ja,
2: dat valt
1: even bij,
2: dat valt echt mee, ja. Ik ben me er een beetje in verdiept de afgelopen maanden. Dus ik ging samenwerken.
4: Weet jij dat de ambassadeur van Amerika al die voetbalwedstrijden bezoekt?
1: Zeker. Die
4: ongekend,
1: bij Telstar,
4: die man is echt een voetbalfanaat. Ja. En die zat vrijdag weer bij Cambuur. Hij is al bij ons geweest. Komt hij met zijn vrouw. Oh, die wil alle stadion Nederlands en zo wil hij een beetje de Nederlandse cultuur leren kennen.
1: Dat is leuk. Joe Popolo, een hele grote zakenman in Amerika. Trump gesteund, die is nu de ambassadeur hier. En ik vind slim, iemand denk ik heeft tegen hem gezegd... want hij houdt van sport, ga al die voetbalwedstrijden af. Ja. Dat doet hij.
4: Hij wil echt de cultuur leren kennen, hartstikke leuk. Ja. Hele leuke vent.
3: Ja. Telstar
1: is hij ook al geweest.
3: Oh, zeker.
1: Ja.
2: Ik weet van wie jij groot fan bent. Je hoeft het niet te zeggen.
3: Oh.
2: Ik hoop dat ik het goed heb, want hij wilde persoonlijk wat tegen jou zeggen.
10: Hey Thomas, lieve vriend. En dan ga je denken, wat heeft die hoogkamer nou te vertellen, hè? We geven elkaar vaak dikke knuffels. Maar ik weet ook stiekem dat je fan van me bent. Dat heb je me 100 keer verteld. En je bent een vriend van me geworden. Je mocht alleen toen je mij aankondigde afgelopen keer. Jij weet donders goed wanneer. Had beter gekund. Dus voor mij ook.
2: Vertel!
3: Ja, nee, ik weet het niet eens meer wat het precies is. Maar ja, nou, ik vind Mart Hoogkamer gewoon dat vind ik een hele leuke... We hebben hem vorig jaar gehad bij de Oranje Zomer. Toen waren wij in de Beekse Bergen. Toen kwam die spelen. Ik vind het geweldig. Die gozer kan echt goed zingen. Hè. Dus je hebt zangers, die kunnen een beetje zingen. Die hebben leuke liedjes. Maar die gozer kan echt heel goed zingen. Hij is ook nog eens een keer heel sympathiek en een beetje relaxed. Weet je, ik kan altijd een beetje met hem dollen. Dat vind ik wel leuk.
2: Dat klopt, maar wat ging er mis? Wat ging er mis? Waar bedoelt hij om?
3: Nou, dat was een festival. Dat moest precies op tijd klaar zijn. En hij moest een half uur had hij optreden. En daarvoor liep iets uit. Dus ik moest dat podium op. Maar ik had eigenlijk zeg maar 4 seconden om aan te kondigen. Dus ik geloof dat ik opnieuw... Hier is Mart Hoogkamer! En toen redde ik in de bas. Dat was het.
1: Ja. Ik vind het leuk, maar ik ben wel jaloers. Ik ben een beetje verliefd op Mart Hoogkamer. Dus ik vind het jammer dat ik geen video
3: heb. Nou ja, maar dat was ook wel pijn, want toen kwam... Ja, hij kwam. Jij hebt een contactverbod met hem, hè? Jij moet...
1: Echt? Ik moest een gouden plaat uitreiken, dus dat is heel moeilijk.
2: Nou, hij zit te kijken. Misschien wil hij wel vanavond of morgen voor jou.
1: En misschien kan hij een keer komen zingen ook. Dat is ook leuk.
2: Kijk.
3: Volgende week?
1: In de naam van Jezus. Vind ik een leuk
3: liedje. Dat is een leuk liedje.
1: Dat vind ik echt een leuk.
3: In de naam van Jezus. Mijn favoriet.
2: Hey, weet je wie ook heel goed kan zingen, jongens? Hij is onder ons, hoor. Onze Wilco.
4: Ja, heel goed. Nee.
2: Wat geef je jezelf voor cijfer qua zanger?
4: Qua zingen denk ik dat ik op de 3-4 zit. Ik moet het echt van een beetje entertainen en op het podium staan. En ik doe dit alleen in Nijmegen. En daar vinden ze het ontzettend leuk.
2: Ja, maar jij vindt het zelf ook echt leuk?
4: Ik vind het heel leuk. Ja, nee, ik vind het natuurlijk leuk om mensen te enthousiasmeren en te vermaken. Ja, Bas weet dat wel.
3: Ja, ik vind
4: en als ik op zo'n podium sta tijdens de Vierdaagse... en er staan duizenden mensen voor me. Dit was op Roze Woensdag, Raymond. Dat je niet denkt dat ik elke dag zo loop.
1: Mag hoor.
4: Maar kijk eens. Er staan een paar vrienden. Ja. Maar er stonden... Kijk, dat is zo'n scout van ons trouwens rechts.
3: Maar jij valt 1 dag per jaar op mannen, of?
4: Dus deze dag.
3: Ja. Nee, maar Wilco, dit is echt mijn alles wat hij doet. Dit is nou met zingen of dat je bij het stadion dan komt... dat staat je echt op het veld al op te wachten met de muziek. Hey, Bosje! Zo is hij. En dat vind ik heel mooi. En in de voetballerij wordt er altijd wel een beetje naar gekeken. Van, kan dat wel? Nee, maar ik vind het heel mooi dat mensen gewoon doen wat ze leuk vinden.
1: Ja, maar dat vind ik ook mooi. Want je kan ook zeggen van, iemand in jouw functie moet een stijve hark zijn.
4: Nee, daar wordt natuurlijk ook heus van gezegd. Alleen, kijk, ik vind dit leuk. En mijn functie doe ik 60, 70 uur. Nou, dat weet iedereen. Ja. Dat doe ik goed. Ja. Daar zijn ze super tevreden over. Maar dit doe ik. Ja, je hebt nog vrije tijd en een gezin. Dit doe ik in mijn vrije tijd af en toe. Ja.
7: En je gezin, vindt hij dit ook leuk?
4: Dat heb ik jou net uitgelegd.
1: Dat ligt genuanceerd.
4: Nee, mijn vrouw en mijn kinderen vinden het gewoon minder. Mijn kleinkinderen zijn mijn grootste fans. Maar ze zijn er inmiddels aan gewend. Ze weten dat ik het leuk vind. En ik doe het alleen in Nijmegen.
0: Maar als ze dan zeggen van bijvoorbeeld potentiële zakenpartners of wat dan ook, zou die niet meer serieus nemen als dit? Is dat
4: ja,
0: zo?
4: Dat maak ik niet mee. Ze weten hoe ik ben. Kijk, uiteindelijk, ik ben altijd onder de mensen, ben altijd aan het verbinden. Ik hou van plezier in het leven en ik werk keihard. En ja, dat weten ze allemaal in Nijmegen. Dus het wordt dan geaccepteerd. Mensen vinden het superleuk. En ik doe dat 1 of 2 keer per jaar nog voor het goede doel. En dan hebben ze ergens weer geboden op een veiling voor 10 of 15.000 euro. Dan heb ik dezelfde prijs als Yves Berendsen.
2: Ja, dat kunnen gewoon leuk.
1: Dat kunnen er niet veel zeggen.
3: Je laat je toch ook niet leiden door mensen die iets van jou vinden, maar wat niet moet kunnen. Je doet het toch gewoon zo.
0: Maar jij liet net horen. Jij kan echt zingen, hè?
3: Wat?
0: Dat liet jij net horen?
3: Ja. We moeten nu door, dus.
0: Oh, okay.
3: Ja.
0: Nee, maar hij zingt dus thuis af en toe in, maar hij kan dus echt zingen.
1: Ja, ik weet het. Hij heeft een geweldige radiostem ook.
3: Ja.
1: Ja.
3: Maar goed, we zitten nu. Waar gaan we nu naartoe?
0: Maar waarom ben je, is dat alleen voor jezelf? Of?
3: Nee, maar over jezelf vind ik altijd zo, Vinnie. Nee,
4: ik was zwaar onder indruk.
3: Ja.
4: En wij dachten allebei dat het.
0: Ja, maar kijk, ik dacht dat het AI was. Ja. Serieus, maar
1: het probleem is met deze discussie: nu kunnen we er niet meer omheen, nu moeten we wat horen.
7: Ja, vind ik
3: zo. Doe straks even wat.
0: Na de break
1: hebben
3: we de geluidsopname.
0: Ja, hebben we de geluidsopname.
1: Daar blijven we allemaal voor hangen. Even een ander onderwerp. Want in de Trouw stond een artikel dat onze samenleving een eetstoornis ontwikkelt. Leontien, ik wil het met jou over hebben. Jij bent daar heel open over geweest. Als je dan zo'n wedstrijd zit te kijken, kijk je dan toch met een andere bril naar die rensters?
7: Ja. Ja, ja. Ik vind het, als je een eetstoornis ontwikkelt om uiteindelijk een tour te winnen of je andere wedstrijden in de sport, dat is geen enkele overwinning waard. Want het mag nooit ten koste gaan van een mensenleven.
1: Ja, hoe oud was jij toen je dacht, hey, dit gaat niet goed bij mezelf?
7: Ik was 19, 20 jaar toen ik een eetstoornis ontwikkelde. En 22 jaar toen ik de Tour won, maar had ik ook een eetstoornis. Ja, en dat is een heftige periode geweest. Dus ik heb nu wel, als ik naar de Tour de France kijk, naar de mannentour, naar de vrouwentour. En ja, ik zie rensters die niet meer, want topsport is balanceren op een heel dun koordje. En afgetraind is niks mis mee, want dat heb je nodig. Maar ja, als het gaat leiden naar een eetstoornis toe, dan vorig jaar won die Franse renster, Ferrand Pruvot.
1: Die viel uit dit jaar.
7: Die viel uit dit jaar. En ja, die vond ik extreem mager. Wat ik wel heel fijn vond na de Tour de France, dat ze binnen 2 maanden wel weer aansterkte. Maar ik vind dat moeilijk om naar te kijken. Maar dat komt ook door mijn verleden.
1: Ja.
7: Dus nogmaals, het is het niet waard om een eetstoornis te ontwikkelen om een Tour de France te winnen of een andere wedstrijd.
1: Nee, het stukje De Trouw had het ook over de afslankmedicatie.
7: Ja, als je tegenwoordig kijkt, kan je bijna op iedere hoek van de straat kan je afslankmedicatie krijgen. De Ozempic, de dingen. En ook heel vaak niet, dan wordt het niet goed begeleid. Er wordt niet gekeken naar een BMI van iemand. En natuurlijk, overgewicht is niet goed. Maar er zijn ook heel veel mensen die kampen met anorexia of bulimia. En als die dan gewoon op bijna iedere hoek van de straat dit soort medicatie, dat verkrijgbaar is en het wordt niet begeleid, denk ik, oh jongens, waar gaan we naartoe? Ja. Waar gaan we naartoe? Dat is gewoon niet oké. Okay. En uiteindelijk, of mensen nu overgewicht hebben of ze hebben ondergewicht, ligt 9 van de 10 keer is er een achterliggend probleem waardoor mensen een eetprobleem ontwikkelen. En als je dat niet aanpakt, ja, dan kan je
1: met andere woorden, als die spuiten zijn uitgewerkt,
7: ja,
1: dan is het probleem er nog steeds.
7: En je hebt het probleem niet aangepakt, het achterliggende probleem, ja, dan val je weer in hetzelfde patroon terug. En ja, je hebt maar 1 lijf en daar moet je zuinig op zijn. Ja. Dus ja, ik maak me daar wel zorgen om.
1: Hoe gaat het met jouw Leontien Huizen?
7: Ja, het is heel heftig. Als je ziet, als je puur naar anorexia kijkt, en met name jonge meisjes, dat is verviervoudigd tussen de 10 en 14 jaar. Ja, en dat vind ik heel, heel, heel ernstig. En als ik zie dat daarop bezuinigd wordt, de wachtlijsten zijn inmiddels in Amsterdam 15 maanden en in Rotterdam 9 maanden, terwijl dat je kind binnen 3 maanden kan komen te overlijden. En wij doen wat we kunnen in het Leontien Huis, maar we krijgen een klein beetje subsidie. Maar ik moet nog ieder jaar, en ik doe het met liefde, 300.000 euro ophalen door middel van fietsclinics, door middel van presentaties. Anders dan kan ik het Leontienhuis niet draaiende houden. En op het moment dat het Leontienhuis omver komt te vallen, dan worden die wachtlijsten weer langer. Want wij helpen gemiddeld ongeveer 100 gezinnen per jaar. En niet alleen het kind wat het heeft, maar het totale gezin.
1: Ja.
7: En dat is keihard werken. En ik ben nu alleen maar bezig om het financieel overeind te houden. Maar ik wil eigenlijk vanuit mijn eigen ervaring gewoon jongeren helpen. Eén op één vanuit mijn eigen ervaring mensen coachen. En nu gaat er zoveel tijd op om het financieel overeind te houden. En, ja.
2: Nou, ik voel hier alleen al in de studio heel veel liefde en sympathie daarvoor. Ik hoop dat de kijkers thuis dat ook hebben en ze weten dit vast te vinden. Dus hopelijk hebben we dit weer even onder de aandacht kunnen brengen.
7: Ja, het is heel en heel, heel hard nodig. En ik hoop dat ze in Den Haag ook wakker worden. Ja. En dat ze hier iets...
3: Zijn jij nou een vertienvoudiging? Dat is wel heel veel. Van die jonge meisjes, dat aantal?
7: Nee, verviervoudigd.
3: Verviervoudigd? Oh, dat is nog veel. Maar
7: het is echt vreselijk. Ja. En tussen de 10 en 14 jaar...
4: En wat is de oorzaak daar? Is dat social media? Is dat voorbeeld?
7: Dat is één van de oorzaken. Maar er zijn allerlei verschillende. Seksueel misbruik, trauma's, pesterijen. De latten hoog leggen voor jezelf, vertekend zelfbeeld. Dus ik kan ook heel boos worden als mensen zeggen van eet een boterham extra, want het gaat helemaal niet om die boterham.
1: Maar al die andere punten die je noemt, die waren er natuurlijk allemaal al. Maar social media is iets nieuws.
7: Ja, dat is iets nieuws. Ja. Ja. En dat is misschien wel bij jonge meiden een van de redenen waarom dat het verviervoudigd is.
3: Ja, heftig.
7: Ja. Ja.
2: Goed om het weer even besproken te hebben. Je titeltje was net even in beeld. Dus nou ja, als je wat kan doen. Doe dat gewoon. Zometeen zijn we weer terug met meer nieuws, meer sport, meer gezelligheid. Bas, die gaat zingen, dus dat wil je niet missen.
7: Ja,
2: tot zo!
7: Lekker.
11: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Meatball to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Ja, u kijkt nog steeds naar de Oranje Zomer. Het is een speciale avond, want Bas, jij wilde heel graag...
3: Misschien dat ik de aankondiging kan doen dat hij alvast naar het podium gaat.
14: Nee.
3: Je moet er even heen lopen.
14: Ja, we hebben wel echt een mooie break, want normaal zit je thuis in de reclame... en denk je, ach man, duurt wel. Maar Wilco was even aan het zingen hier, hè?
2: Ja.
14: Dat is niet normaal.
3: Dat is ongelooflijk,
14: nee, echt.
4: Hou het even klein, Bas.
14: Nee,
2: maar. Maar ik snap wel, jij moet natuurlijk straks weer die stadions in. Maar mogen we dan even een stukje laten horen van wat we backstage...
14: Ja, horen is, ja.
2: Kan dat dan?
14: Ja, daar gaan we.
2: Ah, die hebben we nog niet.
14: Klinkt goed.
2: Je hebt hem naar Tim gestuurd. Naar Tim gestuurd, die werkt hier helemaal niet.
14: Tim werkt hier niet? Oh, die zit hier al
1: even. We bouwen de spanning op. Ja. Hij komt straks wel.
14: Hij komt zo wel, ja.
2: Hey, het is vakantieperiode. Mensen zijn op vakantie geweest. Sommigen gaan nog op vakantie. En ik had aan jullie drie een vakantiefoto gevraagd. Het leek me leuk om even... te raden wie het zijn. Dus, hier komt de eerste foto. Wie is dit? Zeg het maar. Raymond, zie je het? Huh? Wilco?
15: Goeie vraag.
4: Nee. Tussen wie moeten we kiezen? Want...
2: Tussen deze drie. Hij heeft een fluitje in zijn hand.
4: Dit is Bas,
2: dit is Bas.
14: Ja, dit is Bas. Ja. Nee, dit was Zeeland, hè, met mijn vader aan het strand. En,
1: Het is een leuke albumhoes, dit.
14: Ja, mooi, hè?
1: Ja, als je single uitbrengt.
4: Robert Long.
14: Wij gingen altijd op vakantie naar Zoutelanden, Zeeland. En dat was voor ons heel ver. Dus wij stopten ook echt 5 keer onderweg en zo. Echt ongelooflijk. En
4: ik jij zit wel echt als een voetballer hier.
14: Wat?
4: Ja, zoals je hier zit, op die foto.
14: Oh, zo, ja. Ja, zo is het wel, ja. Ik zit mijn zinning nou.
1: Is een leuke zin
14: schuiven. Ik keek gewoon hier.
4: Hij dacht nu.
14: Oh, hij dacht nu. Wacht, hè?
1: Wel even erbij blijven, Bas.
14: Grappig. Net als je graag.
1: Het is leuk, maar het is met Bas, maar het wordt te laat. Het wordt te laat. Dan trek je het niet meer.
2: We hebben nog 2 foto's. Wie is dit, jongens? Als klein jongetje.
4: Raymond.
14: Dat is Raymond, ja.
4: Is het Trump-pak?
14: Ja, is het Trump-pak.
1: Dat vindt hij leuk.
2: Dat is Superman.
14: Nou ben ik wel benieuwd naar die laatste foto.
2: Nee, dat was niet Raymond.
14: Echt?
2: Het was Thomas.
14: Nee, joh. Op Kim's camping in Jafrang in Spanje. Echt? Ja. Toen was ik...
7: Maar heel blond.
14: Ja. Ik heb een pet op.
7: Nee. Er komt heel blond haar onder vandaan, hoor.
14: Ja? Ben ik echt, ja. Ja.
2: En de laatste?
1: Ja. Ja. Dat kan er één zijn. Overigens geen idee waar het is.
2: Nee?
1: Nee. Maar het was een foto met de hond.
14: Op een stijger, denk ik.
2: Dat weet je nog wel, wie de hond was?
1: Ja, Shella, een Bordeaux dog. Fantastische honden zijn dat. Ja. Film met Tom Hanks, Turner & Hooch.
2: Ja.
1: Daar speelt die hond ook een hoofdrol in. Niet mijn hond, maar zo'n hond.
2: Even een vraag, jongens.
14: Toch altijd? Even zo...
1: Ik weet niet of je zelf al gezien hebt als je een biertje drinkt. Dat heb jij ook.
14: Okay.
2: Even een vraagje. Het gaat over Leontien, Raymond. Ja. Toen zij de Tour won, hoeveel denk jij dat ze toen kreeg?
15: Oh, dat is een goede vraag.
2: Gulden tijdperken, help ik je even mee.
15: Een gok. 50.000 gulden.
7: Nee.
15: Nee?
2: Hoeveel?
7: 7.000.
14: Oh, zo. 7.000 gulden?
7: 7.000 gulden hadden wij. En we wonnen het eindklassement. Ik denk ook bijna alle truien. Ik denk dat we van de...
2: Maar mocht je dat zelf houden, die 7.000?
7: Nee, die moesten we delen. 7 rensters, dus we hadden... Duizend, ja.
2: Dus die tijden zijn wel veranderd?
7: Die zijn enorm veranderd. Demi Vollering, die won gisteren 50.000. 50.000, dus 50.000 euro. Ja. Maar als je kijkt naar de salarissen... ik denk dat Demi Vollering die verdient in de ploeg, in de Franse ploeg waar ze nu rijdt... ik denk een kleine miljoen per jaar. En Paula Blasi heeft, die reed bij UAE. Die heeft nu een contract getekend bij Movistar. Ook volgens mij van 1 miljoen euro. Dus er is heel veel gebeurd in dames. Ja.
2: Nou, ik wil nog wel, jij zei steentje, maar ik wil gewoon nog even zeggen... een steen bijgedragen.
7: Dankjewel.
2: Aan dit alles. Miljoen euro, verdient iemand dat bij NEC?
4: Nee, wij zijn, wat dat er gaat, de salarissen zijn bij ons een bepaald bedrag. Alleen we hebben natuurlijk wel af en toe een tekengeld en dat soort dingen. Nou, daar kun je soms nog wel eens ergens aankomen. Salarissen proberen we allemaal, en die zijn de laatste jaren wel gestegen bij ons. We hebben natuurlijk ook spelers als Schöne, als Thierry, Linsen. Die komen allemaal van verder, nu weer Tadic. Maar die hebben ook echt nodig om naar een hoger niveau te komen.
2: Waarom spreken jullie niet uit om een subtopper te worden?
4: Nou, ik denk dat we wel subtoppen zijn. De B7-8. Kijk, de top 6. Utrecht, AZ, Twente. Die hebben zulke grote stadions. Die hebben omzetten van 30, 40, 50 miljoen. Ja, we hebben 12.500 mensen. Dus we hebben het budget nummer 7-8. En we willen elk jaar daartussen prikken. En proberen te verrassen. Dat is vorig jaar gelukt. Dat is best wel moeilijk. En ja, dit jaar proberen we dat weer. Maar als wij de play-offs halen en weer mooi mogen doen in Europees voetbal. Zeker in dit jaar waarin we dus 50 wedstrijden gaan spelen. Dan doen we het goed. En ja, als we Nijmegen blij kunnen maken. Het staat hier, die stad is gek.
15: Dan zeg je eigenlijk met zoveel woorden... als we dit structureel vol zouden houden, hebben we een nieuw stadion nodig.
4: Ja, daar zijn we ook mee bezig om het stadion te vergroten. En dat kost ook weer geld. Dus ja, daarom hopen we wel dat we in Europa wat geld verdienen.
2: Waar kan je praktisch naartoe en waar zou je naartoe kunnen... als iedereen die een seizoenskaart zou willen hebben?
4: Nou, we hebben de wachtlijst nu van 7.000 en we 12.500, dus we kunnen naar 20. Ik denk dat wij momenteel een stadion van 4.000, 25.000 euro in Nijmegen vol zouden kunnen spelen.
14: Maar je hebt toch ook echt wel de boksen nodig? Want de stoeltjes zijn natuurlijk ook de bedragen, maar klopt. De boksen, daar, dat is natuurlijk voor jullie...
4: Weet je, Utrecht 34 skyboxen, ja. Ik geloof AZ 40, 50 skyboxen. Wij hebben er 12. Ja. Zelfs Sparta heeft iets van 30 skyboxen, daar verliezen wij het. We hadden 5 jaar geleden 7 miljoen omzet, nu 35 miljoen. Dat is ongekend, maar het pijlt eruit, het klapt eruit. Het is, we kunnen niet verder. Nee. Dus dat Europese voetbal en transfers, daar moeten wij het van hebben.
2: Ja, nou ja, niet alleen heel Nijmegen, maar ook heel Oranje Zomer. Die duimt voor jullie morgen.
4: Dankjewel, daar zijn Succes. We blij mee. Het gaat heel spannend worden.
2: Dan nog even deze. Het volkslied zingen in een stadion. Ja, we hebben het jou even zien doen.
15: Gaat Bas dat doen?
2: Nee, dat gaat Bas niet. Oh, wacht even. Voordat we daarin gaan. Ja. We hebben de audiofragment binnen.
14: Oh, we gaan allemaal luisteren.
2: Dames en heren.
14: Nee, dit is hem. Nee. Dit was hem niet. Nee. Je kunt mensen niet zo laten gaan slapen. Nee. Dit was hem niet. Kappen nu. Weg, dat spul.
4: Wacht even, dan heb ik nog wel een ander leuk filmpje.
15: Ja. Nou, jij zei net een paar keer van Raymond, jij houdt van country. Ik hou daarvan. Ik vind dit wel leuk.
14: Nee, niet meer.
15: Wow. Ja, hij wordt leuker des te vaker je hem ziet.
2: Ja,
14: je kijkt Bob. Hoppa. Ja.
2: Ja, midden in een verhaal.
15: Nee, laat me zitten. Ook niet schelen. Nee, dat ik country wel leuk vind. Maar ook vooral country artiesten vind ik heel sexy.
2: Ja.
14: Sexy?
15: Ja, heel sexy. Heel knap.
14: Oh, want hij met de gitaar in het hooi zat.
15: Niks mis mee.
14: Ja.
2: Kijk,
14: okay. We hebben weer misschien een fan erbij. Misschien is nu de tijd om af te sluiten.
15: We hadden nog een volkslied.
2: Het volkslied zingen in een stadion, dat is gewoon om kippenvel te bezorgen.
15: Ja, dat is altijd
2: dat gebeurde hier ook wel, maar dan op een andere manier.

0: Ik denk dat ze ruzie hebben.
1: Ja. Ja.
2: Is dit echt? Ja. Is dit echt?
0: Dit is absoluut echt. En Bas, we doen dit speciaal voor jou, zodat mensen niet met jou naar bed
3: moeten
0: gaan.
3: Heel fijn, dankjewel.
0: Ja. Dankjewel allemaal dat jullie er waren.

0: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Jullie dagen daar voortwaar, maar u bent er nog aan. Goeiedag.

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
1: Goed dat je kijkt of luistert naar de ZSM van dinsdag 11 augustus met Tim Redijk. Tim, belangrijke dag vandaag in Nijmegen, in de Goffert. NEC Olympiakos, 19:30 trouwens, let erop vanavond. Die wedstrijd, derde voorronde van de Champions League. NEC moet het gaan doen. Gaat het ook lukken?
2: Ik ga deze gewoon even counteren een keer. Want hoe is het met jouw vertrouwen? Ik bedoel, jij bent toch een beetje omgeving Nijmegen. Ja, goed hè, maar daarna ga ik mijn mening geven. Maar ja, ik wil het ook even van jou horen.
1: Ja, ik woon inderdaad in de omgeving Nijmegen. Ik sprak mijn buurman net nog eventjes. Die was een tikkie gespannen al. Maar die had ook wel aardig vertrouwen. Dus ik zeg, NEC gaat het flikken.
2: Oké. Ja, het is wel een soort bijzondere dag, toch? Ik bedoel, kijk, ik denk dat je vorige week... Toen ze die wedstrijd speelde bij Olympiakos... had ik op voorhand wel het idee van ja... Zeker gezien de fase waarin NEC zit. Hè, we horen Schreuder regelmatig in interviews toch ook dat zijn selectie nog niet op orde is. Vaak het jaar nadat je goed presteert is het ook lastiger om het door te trekken. Dacht ik, ja, dat kan ook zomaar ook een soort koude kermis zijn. Hè, om er maar eens een enorm voetbalcliché in te gooien. En ik vond de manier waarop NEC het daar deed, vond ik eigenlijk best wel overtuigend. Hoewel ik vandaag in een pro-stuk van onze collega Sander, NEC-watcher, las... dat Sherry en Schreuder er allebei niet zo tevreden mee waren. Met de manier waarop er in de eerste helft werd gevoetbald. Maar ik denk dat dat natuurlijk een uitstekend resultaat was daar, 0-0 spelen. En ja, je gaat het denk ik vandaag wel meemaken hoe het is als Olympiakos thuis kreeg. Ik ben vorig jaar bij NEC PSV geweest. Dat was de halve finale van de beker. En wat er toen daar loskwam, zeg maar... Ja, dat had ook duidelijk wel effect op het resultaat. En ik verwacht eigenlijk een soort gelijk avondje. Ja, dat zie ik eigenlijk straks ook wel gebeuren. Ja, ik heb wel het idee dat het wel goed kan komen. En het zou natuurlijk eigenlijk een waanzinnige stunt zijn. Hè? Want ja, we praten wel gewoon over de derde voorronde Champions League. En het is allemaal nog vroeg in het seizoen met selecties die aangepast worden. En de manier waarop ze zich vorige week presenteerden was denk ik heel positief. Natuurlijk wel de wedstrijd tegen Telstar gehad in het weekend. Dus hopelijk dat niet te veel invloed heeft. Maar ik heb toch wel het idee dat er echt kansen liggen vanavond. Het zou echt een extreem bijzondere prestatie zijn.
1: Ja, absoluut. Ook financieel een mooie klapper voor NEC zou het zijn. Ruim 4 miljoen wordt er dan bijgeschreven als je naar de play-offs gaat. Je begon al even over die wedstrijd tegen Telstar. Gaat NEC dat nog voelen, die wedstrijd, die zepert in de openingsronde van de Eredivisie?
2: Ja, ik denk het wel, want het is natuurlijk niet lekker, maar je kan het ook weer omdraaien. En dat las ik ook in de stukken van Sander wel terug. Rondom die wedstrijd hebben mensen zich natuurlijk ook afgevraagd van ja, dit is natuurlijk toch een beetje het lelijke tussendoortje, ook al is het de Eredivisie-opener. Tussen twee van de grootste wedstrijden die NEC ooit heeft gespeeld. En ja, ik denk wel dat het in die zin totaal onvergelijkbaar is. Wat daar vanavond los gaat komen bij NEC, dat is... Ja, dat is zo'n andere orde van grootte dat ik vermoed dat het wel meevalt. Bovendien heeft Schreuder best wel wat gerouleerd. Dan gaat hij volgens mij nu ook wel weer iets anders doen. Zijn wat spelers weer fit, hè? Storm is er weer bij, zag ik. Nou, gelukkig is ook Nejasmits erbij, wat ik ook een belangrijke naam altijd vind. Het is altijd goed als die meedoet als je een beetje controle wil houden in dat, hoe moet je het noemen, full gas voetbal van NEC. Wat verdedigers die langzaamaan weer aansluiten. Dus ja, nou, ik vermoed dat die wedstrijd van afgelopen zaterdag daar niet extreem veel invloed op zal hebben.
1: Ja, het is tot de vraag of Philip Center mee kan doen. Ook een belangrijke schakel. Hij wordt vanochtend nog getest om te zien of hij helemaal topfit is voor die wedstrijd. Ja, belangrijke pot. En als je dan een resultaat boekt, dan is het in de volgende ronde, de play-offs. Dan kom je tegen Bodø/Glimt of Union Saint-Gilloise. 3-3 in de eerste wedstrijd, zei ook vanavond. En dat is ook wel een aardig potje. Het is voor de fans wat minder, want of je moet naar Noord-Noorwegen of naar een klein stadion. Dus ja, niet ideaal voor de NEC-aanhang die mee wil.
2: Nee, absoluut niet. En bovendien zijn het ook twee, nog los van... Hè. Ik heb ze natuurlijk ook niet deze voorbereiding gezien. En ik weet ook niet wat er allemaal deze zomer is gebeurd bij deze ploegen. Maar ja, god, dat zou toch wel bijna een wonder zijn als NEC hier doorheen komt. Dat je Olympiakos en een van die twee ploegen voorbij komt. Maar het hele avontuur ernaartoe met alle ambities en het voetbal dat Schreuder voor ogen heeft. Ja, dat kan wel echt heel erg leuk gaan worden. Dus laten we het hopen, want voor het Nederlands voetbal, we kunnen inmiddels wel wat coëfficiënte optimisme gebruiken. Dus ik zou zeggen, zet hem op.
1: Ja, en wat er ook gebeurt, NEC eindigt sowieso in de groepsfase van de Europa League. Dus ja, ja. Dat luikje staat altijd open. Dus mocht je eruit vallen uit die voorronde van de Champions League, is het vandaag of anders in de play-offs, dan gaat NEC naar de Europa League. En dat is ook leuk voor iedereen in Nijmegen en omstreken. Wat ook leuk is, zijn transfers. Jouw club, PSV, die jij volgt,
2: ja,
1: die zijn bezig om Driemuntje te verkopen, hè?
2: Ja, zeker. Ja, dat is een transfer die... Ja, die zich eigenlijk al een beetje aankondigde eind vorig seizoen. We hebben hem toen een keer heel groot geïnterviewd. Het is een hele vrolijke, leuke jongen om te spreken ook. Best wel het hart op zijn tong ook. Die kan wel goed praten, maar wat in dat interview ook wel bleek... Eigenlijk verklapte hij al een beetje van... Ja, als ik niet het seizoen ga beginnen als basisspeler, dan wil ik eigenlijk weg. Want ik wil gewoon een compleet seizoen basisspeler gaan worden. En ja, je voelde al vrij lang aankomen dat het bij PSV niet echt een optie zou zijn. Met en Van Bommel die terugkeert, Perisic die op die plek kan. In deze voorbereiding is daar nog Bouhamdi bijgekomen. Een talent van Jong, die is geloof ik inmiddels 18. Maar het is in elk geval een enorm groot talent die hem eigenlijk al een beetje voorbij gestreefd is zelfs. Hoewel die tegen Fortuna wel matig inviel. Maar goed, er waren er wel wat meer die daar niet goed speelden. En ja, eigenlijk aan alles voelde je wel van... Ja, Driehoes die moet gewoon nu verder gaan kijken. Hij is 24. PSV kan een mooie som geld voor hem vangen. Want ze gaan hem voor rond de 8 miljoen euro verkopen. Terwijl ze hem destijds voor 4 miljoen hebben opgehaald. Hij is natuurlijk nooit echt basisspeler geworden. Hij heeft veel minuten gemaakt als invaller. Hij heeft hele belangrijke invalbeurten gehad. Liverpool, ja. Napoli, die wedstrijden kennen we natuurlijk allemaal nog. Maar hij is ook heel vaak... slecht ingevallen. Dat is ook iets wat altijd een beetje aan hem kleeft. Dat hij toch heel wisselvallig was. En dan met name in de Eredivisie had hij wel moeite om PSV naar een hoger niveau te trekken. Het is toch een speler die gewoon graag met heel veel ruimte voetbalt. En bij PSV, je hebt het ook weer tegen Fortuna gezien. Ja, er wordt gewoon heel regelmatig in Nederland een muur opgetrokken. En Driehoes is niet echt een speler om zo'n muur te slechten. Dus ja, ik denk dat ze die analyse ook bij PSV gemaakt hebben. En zeker als je dan ziet dat ze eigenlijk nog zo'n bedrag kunnen vangen ervoor. Want ik vind het echt best wel veel geld. Kan hij misschien bij Rangers wel echt zijn belofte gaan inlossen. PSV pakt een mooie zak geld. Heeft 2 jaar toch ook wel van hem genoten met dit soort momenten. Want dat had best een hoog rendement altijd. Dat dan weer wel. Memorabele wedstrijden gespeeld natuurlijk tegen Liverpool en Napoli. Dus ik denk eigenlijk dat het een win-win situatie is voor iedereen. En ja... Daarna is het wachten wat PSV zelf gaat doen. Hè? Want de roep om verdedigers is inmiddels wordt steeds groter. En daar zijn ze natuurlijk heel druk mee bezig. Maar dat is, daar zit op dit moment is daar nog geen... er zijn wel ontwikkelingen, maar niet ontwikkelingen... als in dat er morgen een nieuwe verdediger in het stadion is.
1: Ja, en nog even over die Driehoes. Want daar zat PSV lang achteraan. De eerste mislukte transferwindow waarin ze hem probeerden te halen. Uiteindelijk alsnog een keer doorgepakt. Ze zagen daar echt veel potentie in. Hoe kan het dan dat het dan zo afloopt dat je er nooit echt van genoten hebt op een paar memorabele Champions League avonden na?
2: Ja, ik denk toch dat hij dat ze toch hadden verwacht dat hij misschien in het voetbal dat PSV speelt beter zou renderen. En dat ze er toch geleidelijk achter zijn gekomen dat het echt een speler is die vooral heel prettig is als je hem... als hij 30 meter voor zich heeft. En dat hij met... want hij is natuurlijk razendsnel. Dat is eigenlijk ook zijn doorbraak. Is natuurlijk bij Excelsior geweest. Dat was heel vaak vanuit het lage blok gewoon gelanceerd worden. En dan zie je dat het... ja, het is natuurlijk een enorm wapen. En sterker nog, ik denk ook dat PSV hem ook dit seizoen... in die rol prima had kunnen gebruiken. Alleen, je kan hem eigenlijk gewoon tegen... Excelsior thuis, Fortuna thuis, kan je hem eigenlijk niet opstellen. Je kunt hem wel laten invallen als ze straks, ik noem maar wat, Real Madrid uitloten in de Champions League. En je wordt met je rug tegen de muur gezet. Dan is het eigenlijk wel een fijn wapen om weg te steken. Alleen het is gewoon in de kleine ruimte, is gewoon puur in de basistechniek, het overzicht, is het eigenlijk gewoon geen PSV-voetballer. En ik denk dat die analyse ook gemaakt is. En als je er dan nog zo'n som voor kan vangen, dan is iedereen daar tevreden mee. En ik denk dat Driehoes... want we kunnen alles van hem zeggen, maar met die snelheid... en ook wel dat rendement wat hij met weinig speelminuten heeft bereikt... denk ik dat hij alsnog, mits die bij de goede ploegen komt te spelen... echt een leuke carrière kan opbouwen. En dat heeft hij natuurlijk al gedaan, maar wat nog verder kan opbouwen.
1: Ja, ik bedoel vooral dat je dan wel die potentie in hem ziet... maar dat je dat gevaarlijk in de kleine ruimte... ze dus hem niet bijgeleerd hebben kunnen krijgen. Terwijl ze dat misschien wel op voorhand hadden gedacht... dat ze dat nou wel bij zouden kunnen spijkeren.
2: Dat denk ik eigenlijk ook, ja. Want anders dan had je deze transfer natuurlijk nooit moeten doen. Als je echt het gevoel had, hij is puur en alleen in deze rol gevaarlijk, dan is het natuurlijk eigenlijk überhaupt geen PSV-voetballer. En ik denk toch dat ze misschien hadden verwacht dat hij zich daarin sneller zou ontwikkelen, zodat hij uiteindelijk ook vaste basisspeler kon worden en zowel met veel ruimte als met weinig ruimte echt van groot belang zou kunnen zijn. En dat is eigenlijk toch niet helemaal gelukt.
1: Nee, Rangers lijkt zijn volgende bestemming te worden. In het Verenigd Koninkrijk, wie er ook waarschijnlijk heen gaat, is Troy Parrott, om het bruggetje even te maken. West Ham United heeft de bod neergelegd bij AZ. 18 tot 20 miljoen euro, zeiden volgens mij onze transferwatchers Joost en Tim. Is de Championship, West Ham United. Is dat zijn niveau? Ja. Ik had gedacht dat hij misschien wel naar de Premier League zou kunnen.
2: Ik had ook misschien wel onderkant Premier League in gedachten, omdat hij in die tijd bij Excelsior ook wel... Ja, als we het dan toch hebben over Driehoek, dat is ook weer een mooi bruggetje naar Parrott natuurlijk. Die hebben natuurlijk ook samen daarin gespeeld. En dan was hij daar, omdat hij ook wel een... hij heeft natuurlijk ook wel een speler die je kan wegsteken, zeg maar. In die zin denk ik dat hij onderkant Premier League misschien best wel had aangekomen. Ik vind het echt een hele goede spits. En wat je ook wel een beetje begreep uit die stukken is dat AZ echt wel op meer geld inzet. En zouden natuurlijk aan alle kanten rekening mee dat hij uiteindelijk gaat vertrekken. Of het nou West Ham is of niet. Want Meerding krijgt dit seizoen echt de kans als de eerste spits. En wordt ook zo neergezet en Parrott valt eigenlijk in. Dat is natuurlijk allemaal voorsorterend op wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Dus ik ben heel benieuwd of hij dit zelf ook ziet zitten. Want dat lijkt me wel een speler die in een van de topcompetities uiteindelijk wel ook op het hoogste niveau aan de bak zou kunnen. En tegelijkertijd zou je bij West Ham natuurlijk ook een geweldig contract kunnen tekenen. En dan zit je toch in dat Engelse voetbal. Maar ja, ik weet ook niet helemaal. Ik had zelf een beetje hetzelfde gevoel als jij. Van, er zit misschien nog wel iets meer in voor hem. En wat we eerder al begrepen is dat er ook wel clubs uit andere competities geïnformeerd naar hem hebben. Ik heb het daar een keer met Joost over gehad. Die noemde ook clubs als Betis. PSV schijnt zelfs wel eens een keer navraag gedaan te hebben voor het geval dat Peppi zou vertrekken. Ik noem maar wat. Dus er zullen best wel wat clubs hier en daar geïnformeerd hebben. Dus het zou mij ook niet verbazen als die alsnog ergens op het hoogste niveau uitkomt. Maar ik denk dat als je West Ham met dat stadion en het is uiteindelijk toch gewoon een enorm roemruchte club. Zullen heel veel doelpunten gaan maken normaal gesproken komend seizoen als ze weer om promotie gaan spelen. Dus het is ook helemaal niet uit te sluiten dat hij wel die kant op gaat, denk ik.
1: Nee, geweldige club. Maar ja, je verwacht misschien nog een stapje hoger. Red Bull Leipzig werd volgens mij, of RB Leipzig moet je zeggen, werd volgens mij ook nog genoemd door onze transfergoeroes. Ja. Dus ik ben benieuwd waar die eindigt. En nou, dit eerste bod van West Ham is in ieder geval vakkundig van tafel gewezen. AZ wilde wel iets meer voor hebben. Waar zouden ze op inzetten ongeveer?
2: Ik denk kleine 25 miljoen, zoiets. Maar dat is puur onderbuik, hè? Niet dat ik nu allerlei woedende AZ-fans achter maak. Ik zeg, nou ja, moet naar de 30. Maar ik zou zeggen, een miljoen of 25 lijkt mij een schitterend bedrag. Maar we gaan zien waar het eruit komt.
1: En dan moet je hopen dat er een Engelse ploeg voor hem komt. Want dan krijg je nog die bonus.
2: Die betalen wel makkelijker.
1: Wordt hij nog meegerekend en al homegrown meegerekend. Ja, ook nog een transfer, die kwam voor mij echt uit de lucht vallen bij de koploper van de Eredivisie.
2: ja. Dat gebeurt toch niet vaak dat je ze zo mag noemen? Nee, ja, Excelsior en Ali Reza Jahanbakhsh, hè? Die is terug in Rotterdam. Ja, ik vond het ook wel schitterend eigenlijk. Ook zo'n speler die in alle facetten van het Nederlandse voetbal inmiddels wel een keer hebt gezien. Is het niet bij AZ als topscorer, dan wel bij Feyenoord als landskampioen, bij NEC, Heerenveen, zeg ik het goed? En dan nu Excelsior, dus dat is toch wel heel opvallend en ook heel leuk. En het is natuurlijk echt een karakter, tenminste een karakter in het Nederlandse voetbal, hoe we hem de afgelopen jaren hebben gezien. En mega ervaren natuurlijk, maar ook altijd nog pas 32. Ik weet niet hoe oud jij dacht dat hij was, maar ik had het idee dat hij al iets verder richting de 40 ging, zeg maar. Maar
1: heb ik nieuws voor je. Hij is vandaag jarig, hij is 33 geworden.
2: Oh, nou ja, zo zet hij toch die voorzichtige stapjes richting de 40. Maar
1: hij is vandaag jarig, 33, namens ons allemaal. Gefeliciteerd. Ik weet niet of jij hem ook wel eens gesproken hebt, maar het is volgens mij de aardigste voetballer die op de Nederlandse velden rondloopt. Het is echt een wereldgozer, volgens mij. Dat lees je ook altijd.
2: Ja, klopt. Ja, ik heb hem nooit gesproken. Nee, die is in die jaren niet voorbijgekomen bij de clubs die ik heb gevolgd. Maar ik heb wel altijd gedacht van als dat een keer zou kunnen, of als die een keer bij zo'n club uitkomt waar jij toevallig zit, dan heb je daar als verslaggever wel een goeie aan. En ik vermoed dat Excelsior er als, wat veel belangrijker is, er als rechtsbuiten ook nog wel een goeie aan gaat hebben.
1: Ja, al viel hij mij een beetje tegen bij Heerenveen vorig jaar bij FC Dender in België. Het is vooral de ervaring die het hem doet. Hè. Ik zat naar die selectie te kijken van Excelsior. Na Stijn van Gassel, die is 29 uit mijn hoofd. Dat is de oudste speler, de enige speler boven de 25 bij Excelsior. Dus een ervaren kracht kunnen ze er wel goed bij hebben.
2: Oh ja?
1: Okay. Ja, die ervaring die heeft Alireza wel, hè?
2: Ja, nee, zeker. Ik wist ook niet dat het zo gesteld was. Het is inderdaad wel zo als je ze ook bij Cambuur zag spelen. Het zijn allemaal jonge jongens. Die Nauwjoks is volgens mij de aanvoerder. En die is 22, denk ik, uit mijn hoofd. Dus het is wel een groep vol gasten met vooral heel veel potentie. En ja, zo'n jongen die het allemaal een keer heeft meegemaakt. Nou, hij is al een keer kampioen geworden, hè? Dus hij kan zijn nieuwe teamgenoten nu gaan bijbrengen hoe het is om bovenaan de Eredivisie te staan.
1: Ja, dat zou. God, daar zou ik mijn geld op inzetten. Dan word je volgens mij steenrijk. Nog één klein dingetje. Sherelle Floranus, twee duels geschorst. Eigenlijk drie, maar één voorwaardelijk. Die kon je geven, die rode kaart, hè?
2: Ik vermoed dat er niemand in beroep is gegaan, toch? Daar hebben we niks over meegekregen.
1: Nee.
2: Dat sloeg eigenlijk echt helemaal nergens op. En ook echt onnodig. En ik had ook het idee dat hij het zelf snel door had, hoor. Want hij verontschuldigt zich eigenlijk al pal na de overtreding. Dus hij voelde denk ik zelf ook wel aan dat hij helemaal verkeerd zat. Maar het is natuurlijk eigenlijk de overtreding die Peck misschien wel de wedstrijd heeft gekost. Want wie weet hadden ze het anders kunnen volhouden tot een punt. Maar lijkt mij een zeer terechte schorsing.
1: Ja, tweede wels brommen, dat is hem voor Floranus. Hij eventjes dus afwezig bij Peck Zwolle. Dat was hem voor nu. De ZSM vanavond 19:30. We zetten je even in de agenda, want het is een raar tijdstip. NEC tegen Olympiakos in de Goffert. Tim heeft er vertrouwen in. Mijn buurman ook, dus dat gaat helemaal goed komen. Laten we hopen dat NEC gaat stunten tegen Olympiakos. Tim, bedankt voor nu. En tot ZSM.
2: Yo, jij ook. Tot ZSM.
3: We halen meer uit je radio. Meer uit je radio. Meer. Goede Zone FM.

0: luistert naar Godenzonen FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er zijn door de Brabantse politie twee personen opgepakt op verdenking van vernielingen en bekladdingen in de dorpen Engelen en Bokhoven. Het gaat om een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man uit de gemeente Den Bosch. Het duo wordt verdacht van het bekladden van huizen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven is het al een tijdje onrustig vanwege het voornemen om een opvang voor minderjarige asielzoekers te verwezenlijken. Vannacht was er een inbraak bij een brandweerkazerne in Maassluis. Er werd een ruit ingeslagen en speciaal gereedschap uit een brandweerwagen gestolen. Het gaat om gereedschap waarmee auto's en deuren kunnen worden opengebroken. Brandweerkazernes in de regio rond Maassluis waren de afgelopen tijd vaker doelwit van inbrekers. Dat gebeurde onder meer bij de brandweerkazerne in Rokanje, Vlaardingen en Heinenoord. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dat schrijven onderzoekers van de ING in een rapport dat vandaag verschijnt. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere btw op logies, aldus ING. Vorig jaar stegen de horecaprijzen al gemiddeld met bijna 4% door onder meer hogere personeelskosten. Volgens ING vinden de meeste consumenten de prijzen in cafés en restaurants nu veel te hoog. De Canadese politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt een aanslag te hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax in het oosten van Canada. Zondagavond zou het consulaat dreigementen hebben gekregen over een mogelijke bomaanval. In de auto van de 54-jarige verdachte vond de politie onder meer een gasfles en verschillende vaten met mogelijk ontvlambare vloeistoffen. Eind vorige maand vond er nog een schietpartij plaats bij het Amerikaanse consulaat in de Canadese stad Toronto. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzonen.

0: Goedenavond, welkom bij Voetbalpraat op deze 10 augustus. De maandag na de start van de Keukenkampioendivisie en de Vriendenloterij Eredivisie met Excelsior als trotse koploper. Benieuwd hoe lang ze dat gaan volhouden. Komend weekend spelen zij tegen PSV. Dat allemaal komende week. Eerst maar eens het afgelopen weekend bespreken met Mikkel Schouka van het AD. Terug van vakantie.
1: Zeker.
0: Ziet er fris uit. Christian Willaert ook daarvoor al op vakantie geweest.
2: Heel lang geleden al.
0: Heel lang geleden.
2: Ik ben alweer aan de volgende vakantie toe.
0: Dankjewel, Kenneth. Ja, jij ziet er eigenlijk altijd fris uit.
3: Tuurlijk.
0: En zin om weer je momenten te presenteren. Waar gaat het over?
3: Nou, weer verwachtingspatroon eigenlijk. Van zo'n seizoen eigenlijk. En dan begin je bij de eerste wedstrijd natuurlijk. Ik denk dat... ik heb ook zo'n ranglijst ingevuld. Ja. Heb je Telstar op 18. Maar je denkt, nou, zonder Correa gaat dat nooit lukken. NEC, dat eindigt wel hoog. Want dat is echt veel goede spelers ingekocht of whatever. Tadis gehaald en zo. Nou, 1-2, de eerste wedstrijd. Dan ben je begonnen.
0: Ja.
3: Aan een seizoen.
2: Is toch heerlijk?
3: En de eerste wedstrijd zegt niet heel veel, maar toch wel iets.
0: Ja.
3: Toch? En zeker. Ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld bij NEC, die supporters, die gaan natuurlijk overal zitten. Nou, NEC, wauw. We gaan hier wel, wat gaan de woorden? Tadis hebben we gehaald. Heel veel, dit is zo. Ja, dan kan het tegenvallen. En dan ben ik altijd benieuwd naar de reacties, naar hoe zo. Supporters. En ik moet zeggen, bij de Johan Cruijffschaal, de PSV-supporters waren super sportief.
0: Ja.
3: Ze verloren natuurlijk 0-4. Kansloos tegen AZ. Maar ze bleef klappen en dacht, nou, hè, het is natuurlijk een veredelde oefenwedstrijd. Nou, nu speelt 2-2 tegen Fortuna. Hoe ga je dan daarmee op reageren? En hoe moet dat verder? De onrust bij verschillende clubs. 1 wedstrijd gespeeld.
0: Ja.
3: Ik vind dat altijd super fascinerend. Na de eerste speelronde. Feyenoord hoorde ik. Nou, als er zo de eerste uur, zoals de eerste uur, dan wordt wel wat dit jaar. Vergeten dat de eerste 8 wedstrijden, na 8 wedstrijden vorig jaar, stonden ze eerste. Gedeeld met PSV.
0: Dus wat is nou eigenlijk de conclusie?
3: Conclusie is dat verwachtingen, voorbereidingen, dat soort dingen niet zo heel veel zeggen, maar wel iets doet met in supporter en met
1: pers.
3: Met pers. ja. En iedereen begint met frisse moed.
1: Je had Feyenoord als vierde.
0: Ja.
1: Ik heb er gelijk nagekeken natuurlijk.
3: Na 8 wedstrijden?
1: Nee, in jouw voorspelling van de eerste 8.
3: Oh ja, fijn. Ja.
0: Ja. Wil je dat nog aanpassen?
1: Kan nog.
3: Nee hoor, helemaal niet.
0: Nee?
3: Nee, helemaal niet.
1: Nee?
3: Nee.
0: Oh, je hebt niet de nieuwe kampioen aan het werk gezien op het kasteel gisteren?
3: Wat ik net zei, hij is 1 wedstrijd gespeeld.
0: Ik zit een beetje te...
3: En het was een uur en voor hetzelfde was het 1-1 geweest.
0: Nou, daar heb jij er weer gelijk in. Heb jij dat gevoel gehad gisteren?
1: Nou, het is natuurlijk allemaal een beetje vroeg, maar ik zag wel een frisse...
0: Nee, ik wou overdrijven, maar dat was een geintje.
1: Ik zie wel een frisse en fruitig Feyenoord, ja. En als je het vergelijkt natuurlijk met het gevoel wat er vorig seizoen was... Ja, dan zie je een ander elftal, maar ik ken het even wel gelijk. Ja, vorig seizoen zijn ze ook qua punten zeker goed gestart. Maar ik zie wel een manier van voetballen waarvan ik denk...
3: Je wil maar niet zeggen dat het best wel oké was vorig jaar in het begin, hè? Qua punten, zeg je dan.
1: Nou ja, qua punten. Nee, ik heb vorig seizoen eigenlijk niet 1 wedstrijd gezien die me is bijgebleven in positieve zin.
3: Ja, toch. AZ uit bijvoorbeeld.
1: Dat was gelijk, toch? 3-3. Ja,
3: maar het gaat ook om de... Nou, dit zeg je alleen maar punten. Het gaat dus ook om
1: gaat ook wel om winnen. Want Aston Villa thuis was ook goed. Maar die
3: nou ja,
1: ook
3: Feyenoord is tweede geworden, dus ze hebben wel best wel veel gewonnen.
1: Ze hebben best veel gewonnen, maar het was niet dat je zegt... er is geweldig voetbal gespeeld. En het is eigenlijk alleen maar minder geworden. Maar dat kan nu natuurlijk ook. Maar ik zie wel een Feyenoord waarvan ik denk... nou, je weet nooit hoe de selectie er straks aan het einde van de window uitziet. Maar ik zie wel een ploeg waar aan het voetbal gewerkt wordt.
3: Ze hebben wel echt een goede keuze gemaakt door... en het klinkt lullig wat ik nu ga zeggen... Maar dat ze Van Bronckhorst hoofdcoach heeft gemaakt, weet je.
1: Ja.
3: En die...
0: Sipke Hulshof.
3: Assistent.
1: Ja, maar andersom kan eigenlijk niet natuurlijk.
3: Nee, maar meer van... Sipke zal waarschijnlijk wel de grote tacticus zijn... en misschien de ook achter aan de slot en dat soort dingen. Maar als je hem zo ziet zitten...
1: Ja, en Van Bronckhorst is juist geknipt voor dit...
0: Ja,
2: maar wacht even, daar wil ik wel iets over vragen. We hebben natuurlijk voorbeelden gezien, hè? Met Rutte van Nistelrooy, met Keizer Heitinga. Is dit ook zo'n geval? Of doen we dan Van Bronckhorst tekort? Met de bagage die hij heeft gedaan, buitenland, finale Europa League.
1: Tekort natuurlijk, want hij is zelfstandig kampioen geworden met Feyenoord. Maar ik denk wel dat ze het echt in combinaties hebben gezocht. Volgens mij is Eenhoorn een type wat niet langer denkt in een trainer, een assistent trainer, maar in een soort van groep. Ja, dan is Sip Kuls of een uitstekende veldtrainer. Maar die moet je niet voor camera's zetten elke week.
2: Maar misschien ook inderdaad skills. Hè? Wie is waar goed in? Ja. En ik denk dat volgens mij is Van Bronckhorst ook wel degelijk een hele goede organisator. Iemand die heel goed de staf neer kan zetten. Ik heb wel eens met Dave Vos, die assistent van hem was bij Glasgow Rangers. Bij Rangers moet je zeggen. Daarover gehad. Ja. Hij is natuurlijk een hele wel overwogen manager eigenlijk ook.
1: Ik zag bij die eerste drinkpauze, dan let ik speciaal op, was hij aan het woord.
4: Bij de tweede ook.
1: Ja, dus dat zegt ook wel iets, hè? Want bij Van der Brom Slot kunnen we allemaal herinneren dat eigenlijk toen wel vooral het allemaal bij Slot vandaan kwam. En dat Van der Brom dat goed vond. Maar Van Bronckhorst was toch misschien dat ze het wel even door hebben genomen, maar hij was wel degene die het woord nam.
4: Ja, wordt er veel gezegd over die verhouding tussen die twee? Of is dat eigenlijk gewoon...
1: Nee, eigenlijk niet. Maar Van Bronckhorst heeft natuurlijk is een ster geweest natuurlijk als speler, 106 interlands. Maar hij heeft een klein ego. Hè. Ja. Hoeft niet per se de grote man te zijn. Volgens mij voelden ze zich prima zo. En ze hebben natuurlijk ook al samengewerkt. Dus als je nu twee onbekenden naast elkaar zet, dan is het misschien even een kwestie van aftasten. Maar zij wisten natuurlijk na een jaar Liverpool wel wat ze aan elkaar
4: hadden. Dat vertrouwen is er al gewoon. Ja.

0: gisteren is dat hij eigenlijk alleen naar de Premier League wil in dit stadium van de window. Dus dat Fenerbahce misschien later nog zou kunnen spelen, maar dat er vanuit Engeland geen concreet voorstel ligt. Alleen Brighton heeft geïnformeerd.
1: Dit is wel grappig, en dan weet jij ook, Mikkels, dat op het moment dat clubs zeggen, die en die en die en die spelers, die verdienen heel veel geld, die willen we kwijt, en dan komt er geld binnen, en dan gaan we dan hele goede voor halen. Maar het feit dat Feyenoord ze niet zoveel heeft opgesteld, en ze eigenlijk ook niet wil opstellen, geeft natuurlijk aan dat ze niet zo vreselijk goed zijn. En als ze dan ook nog heel goed verdienen, ja, dan gaan er weinig clubs.
0: Nou ja,
1: bij Ajax zijn bepaalde spelers, hè, ik praat even als de Ajax-volger dan, waar al 5 transferrondes van wordt gezegd, nou, als we die verkopen, dan kunnen we andere spelers binnenhalen. Die gaan niet weg.
0: Nou, Ivanušek bijvoorbeeld, ja. Dat is een koopoptie van 5 miljoen op bij PAOK. Hij heeft daar nauwelijks gespeeld. Maar Ahmed Hodžić zou je nog van kunnen zeggen, die verliest nu een beetje de slag. Hij heeft wel veel, redelijk veel gespeeld.
2: Maar die heeft het toch niet zo slecht gedaan voor zijn.
0: Niet heel slecht, maar je ziet nu natuurlijk met Sint-Juste die bij is Belen.
3: Maar
0: die
3: dat is natuurlijk ook wel, je zegt dat verliest de slag. Hè? Wij zijn 1 ronde onderweg. Hè? Dat kan natuurlijk, weet je, vormverlies, blessures, dat soort dingen. Je kan natuurlijk, je moet wel wat spelers hebben voor achter de hand. En natuurlijk moet je een selectie hebben die uitgebalanceerd is, niet te groot, ook niet te klein. Maar een te grote selectie is nooit fijn als trainer, ook denk ik. Want op het trainingsveld dan moet je wel spelers, als je 11 tegen 11 gaat spelen, moet je 3 spelers vragen om ergens anders te gaan trainen. Dat is nooit echt lekker.
0: Nee.
3: Maar het zijn toch wel spelers. Kijk, ik kan me voorstellen, de spelers waar ze heel veel geld voor betaald, Borges, Tingsted, dat is 18 miljoen bij elkaar volgens mij. Ja, die willen natuurlijk wel. Die verdienen natuurlijk ook na Wijnaldum.
0: Dat is natuurlijk heel moeilijk.
1: Maar daar ga je geen 18 voor krijgen.
0: Ja, dat is het natuurlijk. Die hebben zoveel geld gekost dat ze eigenlijk, je zou eigenlijk nog een keer met ze aan de slag moeten om te kijken of het echt niet lukt. Tankstedt lijkt nu wel. Hij was buiten de selectie, dus die lijkt wel klaar voor een vertrek. Maar Borges denk ik dat ze het nog wel willen proberen. Ahmed Hodžić is overigens niet zo dat ze nou de hele dag bellen dat hij weg moet. Maar als hij de slag verliest, is het natuurlijk wel iemand die een plek voor bijvoorbeeld die Tijmen Wessels tegenhoudt. Of als Belen terugkomt. Ja, Feyenoord is nog niet een club die spelers die heel veel geld kunnen verdienen op de bank houdt. Is wel gebeurd afgelopen jaar, maar dat is natuurlijk eigenlijk niet het beleid van de club.
3: Nee. Is dat gek, Mikos, dat ze vorig jaar dat soort bedragen heeft uitgegeven aan spelers waar het dus blijkbaar niet op één lijn zaten.
0: Ja.
3: Van nee, ja, ik moet eerlijk zeggen, als je Feyenoord zijn en met de beperkte middelen die ze hebben, denk ik. Tenminste, ze hebben niet. Dat ze zo makkelijk. Dan, als je een Borges haalt, dan moet de plan toch zijn. Nou, hij speelt bijna ongeacht wat er gebeurt. Of dan, ik bedoel, kans op kans op kans op kans geven om te kijken of het wat kan worden. Ik vind dat echt wel heel apart hoe dat gegaan is. Want blijkbaar heeft de trainer geen inspraak gehad. Want anders had hij hem natuurlijk wel af en toe opgesteld, lijkt mij.
0: Nou ja, ik weet wel dat hij spelers heeft afgewezen. Dus dat had hij in dit geval dan ook kunnen doen. Hè? Dus dat spelers die dichtbij een transfer waren, dat hij daarvan zei, uiteindelijk hoefde hij niet. Dus ik denk niet dat hij hem zelf ontdekt heeft.
1: De trainer van vorig jaar.
3: Dit bedrag vind ik het nogal. Ik ben nu even vergeten hoe de technisch directeur heet. Hoe heet hij ook?
2: Ter Kloeze.
3: Ik vind het nogal wat, hoor.
0: Nou, er is veel voor hem betaald. En je zou denken dat ze daar inderdaad wat meer kansen aan hadden moeten geven.
3: Want dit is dus de tweede trainer die dus geen heil ziet in Borges. Want soms zie je, dan komt een nieuwe trainer, die heeft andere inzichten, ziet, oh, die zie ik wel helemaal zitten als dit of als dat. En dat zie je natuurlijk wel. En dat daarom elke keer als een nieuwe trainer komt, nou rijdt iedereen
2: in
3: kans. Maar nu is het de tweede trainer die eigenlijk vrij resoluut zegt van, nou ja, die gaat niet spelen, niet invallen, niet whatever, niet eens bij de selectie.
0: Borges zat wel bij de
3: selectie. Ja, maar Tingsted bedoel ik dan.
0: Ja,
3: een
0: maar Tingsted is natuurlijk, de jongen van Persie is natuurlijk opkoming. Dus daar heb je eigenlijk al de rangorde dat hij naar plek 4 gaat. Borges zou nog wel kunnen, al vond ik het gisteren wel opvallend dat Sinhagel wel de voorkeur kreeg bij zijn
1: van. Het is wel heel wrang als je erover nadenkt. Eigenlijk, dat nu sleutelspelers als Van Houten en Ferry, ik weet precies niet bedragen uit mijn hoofd, maar die hebben samen minder gekost dan Borges.
0: Ja. Ja, daar is natuurlijk veel te veel voor betaald. Wij zijn nog in Portugal geweest met Feyenoord daarna, hè, tegen Braga. Ja, daar komen mensen tegen die hem dus wekelijks hebben zien spelen. Die kon niet geloven dat bedrag was betaald. Ja. Maar
1: en
0: goed.
1: Dan haalt Utrecht Alarcon voor...
0: Ja.
3: Ja, maar dat is geen vergelijking. Nee, dat is geen vergelijking. Want dit is echt anders bij een topclub spelen, dat weten we allemaal. Maar wat ik...
1: Ook als je Alarcon bij Feyenoord neerzet, dat hij het echt beter doet dan die Borges.
3: Dat is maar de vraag.
1: Twijfel je daarover?
3: Dat is maar de vraag. Dat denk ik echt, weet ik
1: echt
3: niet.
1: Waar?
3: Ja. Ja, maar
1: okay.
3: Christian, jij loopt 1000 jaar mee in de voetbal. Je hebt toch dit soort 1000 keer zien gebeuren. Dat spelers die je denken van, nou, recent heeft Feyenoord een aantal van die spelers nog gehaald.
2: Nacho Ferry was 8,5 miljoen volgens mij. En Van Houten was 6 miljoen. Dus
3: dat is ook best wel geld. Maar dat vind ik dan weer bedragen dat Feyenoord maar 11...
2: Ja, nee. Ja.

0: Vind ik veel. Als je niet 100% zeker zijn van, hey, dit is iemand die, daar hebben we echt wat aan. En nou, dat blijkt niet zo te zijn. Dus ik vind dat best wel. En je ziet het, je zag het bij Ajax met Mislintat natuurlijk, van je hoeft maar 3 of 4 of 5 keer van dit soort dingen, maar je komt er niet zomaar vanaf. De salaris blijft drukken, dus je kan niet verversen. Het gaat wel echt wel wat jaren overheen om dat allemaal.
1: Ja.
2: En nu was wel zijn kans natuurlijk. Er is niet echt een linksbuiten. Diarra was er vorig seizoen
1: waarom?
2: Ook.
0: Dat Sinhagen erin kwam, is natuurlijk wel al duidelijk dan.
2: Ja, alhoewel ik bij Borges wel het idee heb dat zij niet. Kijk, als er morgen een club komt die rond dat bedrag gaat zitten wat ze betalen, dan is hij natuurlijk meteen weg. Maar dat ze toch wel nog gaan proberen om hem aan de slag te krijgen.
0: Maar dat is toch wel gek, want Hans Moussa gaat eruit. Shaquille Persie komt erin als rechtsbuiten, die een spits is eigenlijk.
2: Ja.
0: Die links, Diarra ging eruit, Sinhagen komt erin. Ja,
1: dan weet je genoeg.
0: Maar dan wel,
2: Mikkel. Het was wel zo, als hij die invalbeurten nog eens terugkijkt, gaat hij waarschijnlijk 3 andere spelers brengen bij de volgende keer.
1: Want, onze spits van 8 miljoen die maakt ook niet de allerbeste indruk. Maar goed, één wedstrijd onderweg.
0: Dat is hetzelfde met de Hosanna-stemming.
1: Precies. Over Ueda gesproken, die wil dus zelf naar de Premier League.
0: Ja.
1: Zie jij dat voor
0: ik
1: je?
0: Ik ook trouwens, maar dat.
1: Ja, maar dat gaat niet meer.
0: Niet, denk ik, als voetballer.
1: Nee. Zie je dat voor je, Premier League, Ueda?
0: Nee. Ik denk echt. Nee.
1: Voor mijn gevoel is hij fysiek.
0: Hij kan wel goed zijn lichaam gebruiken. Hij kan natuurlijk heel goed springen en koppen.
1: Ja. Ja, maar nu je zegt, in de duels is hij eigenlijk best sterk.
0: Alleen
1: Villa bijvoorbeeld was hij juist eigenlijk wel weer goed.
0: Ja.
1: Denk ik me nu.
2: Op het WK ook wel. Alleen hij maakt nooit zijn goals tegen topclubs.
1: Nee.
2: Dus dat is natuurlijk voor een club die hij gaat halen. Hij is al wat ouder aan het worden nu.
1: Ja.
0: Ik zie meer van, als ik nu spitsen zie in Engeland, bij de clubs waar hij misschien Everton's. Ja, dat zijn gewoon free fighters.
1: Ja, daarom.
0: Weet je wel, dus, en dat is hij natuurlijk niet.
1: Santolu eigenlijk, die heeft het dan ook niet gemaakt. Maar,
0: dus weet je, het is. Poh.
1: Ja. Maar ja, wat gaat Feyenoord dan doen? Want als hij daar zelf, dan blijft hij dus misschien.
0: Ja, Nico zegt later misschien komt wel. Ja. Want de bedragen dat hij daar kan verdienen is ook behoorlijk, toch? Als je het een beetje hoort.
2: Maar daar werd ook Lukaku genoemd. Dus het is altijd een beetje de vraag hoe serieus ze echt zijn. Maar goed, als die blijft bij Feyenoord, dan heb je natuurlijk nog steeds de topscorer van Nederland.
1: Ja. Daarom, dat zou ideaal zijn.
2: Dan is het voor Ferry even afwachten. En voor Van Persie wordt het nog wat langer wachten. Maar voor Feyenoord is het geen ramp natuurlijk. En als hij gisteren het middenveld zag.
1: Ja.
2: Daar, zoals ik een beetje. Dat bedoel ik eigenlijk met wat ik had gezien. Dat eerste uur met Segiel en Valente. Dat zag er natuurlijk goed uit. En ik weet ook wel dat dat straks een keertje bij PEC Zwolle in Vrieskou heel anders zou kunnen zijn met deze type.
1: En die doe je dan een Rainy Monday eens ook.
0: Maar grappig, want dat gaat het mij niet eens om. Het gaat mij om, want de Segiel wordt nu zeg maar van. Dat is helemaal de shit. Dat in de wedstrijden die er echt toe doen. En dan heb ik het echt over de klassieker. Je hebt het over PSV. Je hebt het over een Europese wedstrijd. Ben je dan in meerwaarde? Of hoppel je een beetje mee? Want dan is het ook weer, nou ja, leuk. Hij doet het hartstikke goed. Leuke ontwikkeling ook wat hij meegemaakt heeft. Maar daar zie je wel van, ga je zoals Alaphilippe de eerste 3/4 jaar. Ben je dan de meerwaarde in de wedstrijd? Dat je van, wauw, hey, hier is iemand die Feyenoord beter maakt. Of hoppel je mee? Daar vind ik dat je het kan zien. En niet zozeer, want wat je hebt over dat Frieskou, daar heb ik het meer over de sterspelers. Weet je, kunnen ze het op, hoe zeggen ze in Engeland?
1: On a rainy Monday stoke
0: of zoiets. Dus ik wil wel zien straks, en dit is een goed begin, geen misverstand over bestaan. Alleen dat zijn de wedstrijden wat mij betreft van, oké, ben je echt. Voeg je iets echt toe aan Feyenoord?
2: Eens, maar als je natuurlijk zijn traject ziet. Onder Prieske speelde die al, kwam het er allemaal niet uit. En is hij naar Sparta gegaan en naar Utrecht. En als je dan terugkomt en ze zeggen, ja, je krijgt een kans. En hij is eigenlijk daardoor in zo'n situatie gebracht dat hij dacht, dan ga ik liever naar Lille.
0: Ja.
2: Als ik hier alleen een kans krijg. En als je dan in de eerste competitiewedstrijd eigenlijk wel de.
0: Karim
2: noemde
0: het
2: de beste speler van het weekend, volgens mij.
0: Karim kan het weten.
2: En, nou ja, die heeft er zelf gespeeld. Dus dan denk ik dat je wel meteen je visitekaartje afgeeft. En natuurlijk, nu moet het weer. En weer daarna moet hij het laten zien. Maar ja, hij heeft wel potentie en hij heeft wel echt die stappen nu gezet die hij 2-3 jaar geleden niet kon zetten.
0: En dat is wat we net al hadden, Christian. Van, we hebben genoeg spelers gezien die leuk speelt eens in de zoveel. En als je bij Twente voetbal is het leuk als je 1 op de 3 wedstrijden. Bij Feyenoord en PSV en Ajax is het gewoon, moet je het elke week.
3: Zeker.
0: Ja. Elke week moet je het opbrengen. Het is niet zo even, ah jammer, dit keer.
1: Nee.
0: En dat is ook niet zo helemaal meer bij Twente en zo. Dan wil je ook, weet je, dat is probeer natuurlijk ook daar naartoe. Maar dat maakt minder uit op een of andere manier.
2: Maar het kan ook snel gaan, hè? Steur heeft,
0: zeker.
2: Ook, heeft maar kort bij Ajax gespeeld. Pakt 27 miljoen Ajax op hem. Dus.
0: Hij is ook nog jong. Het is helemaal niet dat hij...
2: Maar 22 is wel, het is wel nu het moment. Het is wel aangebroken.
0: Op 22 jaar leeft hij dan? Ja.
2: Wel in de Eredivisie, toch?
3: Okay. Maar ik vind ook, wat jij net zegt, als een club als Feyenoord een Borges koopt, dan moet je hem echt kansen geven. Je kunt gewoon niet veroorloven om zomaar na twee slechte potjes te zeggen, dat geld schrijven we af. Tuurlijk niet. Maar je kunt je ook niet veroorloven als jij een jeugdopleiding hebt en pretendeert een club te zijn die jaar na jaar ook mensen wil afleveren die sterkhouders zijn bij Feyenoord. Als dan een CGL nu in de situatie is doorgebroken bij Feyenoord, bij Sparta goed gedaan, bij Utrecht goed gedaan, duidelijk ook gegroeid in spel zonder bal, enzovoort, enzovoort. Ja, als hij dan een goede voorbereiding draait, dan moet je hem ook gewoon erop zetten en laten staan. Ja. En ik ben met je eens, misschien gaat hij door het ijs, misschien niet, gaan we zien.
0: Maar Zegel kan bij Feyenoord voetballen, ja. Dat is niet, helemaal niet mijn punt. Natuurlijk kan hij bij Feyenoord voetballen.
3: Nee, maar je zegt
0: maar
3: ook
0: brengt hij ook, Feyenoord verder?
3: Ja. Ja.
0: Weet je
3: ja,
0: wel, dat bedoel ik niet even lekker mee, maar nee. Kijk, natuurlijk kan hij bij Feyenoord spelen.
1: Nou, dat gaan we dan zien vanaf begin september. Want dan komen pas de moeilijke wedstrijden voor de clubs. Want dat in augustus worden er geen moeilijke wedstrijden gepland voor topclubs. Dat heeft ook met voorrondes te maken.
0: Bij Feyenoord en moet je ook tegen Zwolle thuis. Moet je ook tegen...
1: Nee, dat klopt.
0: Kijk, ik bedoel, elke wedstrijd alleen...
1: Maar dat is niet echt een maatstaf als ik...
0: Nee. Het gaat meer om inderdaad van... Oké, kan je inderdaad in goede middenvelden van Ajax... een goede midden van PSV... kan je hem de baas zijn? En ben je echt zo nadrukkelijk aanwezig? Maar je kan, natuurlijk kan hij bij Feyenoord voetballen.
2: Ja. Dat kan ook snel gaan, hè? Stijn was vorig jaar in september international. Ja.
0: Daarom is het ook zo, elke keer als wij... We praten natuurlijk elke week. Daarom is het ook een dagvers
1: product. Ja, de eerste voetbalpraat, we hebben hem alweer. Ja. Dagvers product. Chris?
0: De tweede de voetbalpraat trouwens.
1: Ja,
0: naast, ook een voetbalpraat.
1: Nou ja, we hebben heel veel voetbalpraats gemaakt deze zomer. Maar de eerste, speelronde.
0: Op maandag dan.
1: Dus, dan kom ik er toch weer uit. Chris, we zagen Ajax gisteren transformeren. Een beetje het oude Ajax begonnen ze. En het werd een beetje het nieuwe Ajax met de aankopen. Er is bij vele volgers, met name bij concurrenten van andere clubs, fans, twijfel over de financiën. Is het nou te verantwoorden of is het toch een beetje bluffpoker?
3: Nee, het is geen bluffpoker, dat kun je niet zeggen. Er is wel wat veranderd bij Ajax. We weten, onder Kroes was de heilige regel voor 100 miljoen verkopen en mocht je voor 40 miljoen weer uitgeven. Het is ook mooi dat ze dan niet zeggen, voor 10 miljoen verkopen mag je 4 miljoen uitgeven. Nee, bij Ajax denken ze toch meteen aan 100 miljoen. Het ging vorig jaar over de grote investeringen die zijn gedaan. Kroes heeft 50 miljoen uitgegeven. In Nederland halen we altijd uitgaven en investeringen door elkaar. Want Kroes heeft ook 80 binnengehaald. Met onder andere Hato. Er is flink verkocht toen. Dus ook toen heeft hij niet die 40% gehaald. Maar er is wel een hele grote marge. Nou, dat is nu losgelaten. Door de bezuinigingen die zijn doorgevoerd bij Ajax. Ook het salarishuis is veranderd. Afhankelijk gemaakt van en welke Europese competitie speelt Ajax nu. Nou, dat is nu een relatief goedkope competitie. Dus daar is ruimte. Dat betekent dat wat er verkocht wordt ook min of meer weer mag worden uitgegeven. Dus netto wordt er eigenlijk niet geïnvesteerd. Dat is ook niet gebeurd. Want naast Steur, vergeet iedereen, is ook nog Ekpom verkocht voor 9,7 miljoen. Dat is nog een deal van Kroes. Maar daar heeft Ajax natuurlijk ook wel garen bij gesponnen. Ja. En daarnaast zijn Manswerk 2,5, Fitch Jim 3... Ja. O'Neill naar Saudi-Arabië nog voor ruim 1. Dus
0: maar haal je niet af wat ze ervoor betaald hebben?
3: Nee.
0: Ekpom.
3: Nee, Ekpom, dat is weer een ander verhaal.
0: Wacht even.
1: Nu wordt het heel erg boekhoudend.
0: Nu klinkt het alsof je hebt ze allemaal voor nul.
1: Nee, maar je kan dan... Ekpom was nog 2 jaar contract en die verdient dan, laten we zeggen, 2,5 miljoen salaris per jaar. Dan staat er nog 5 miljoen afschrijvingen plus de... 4 miljoen ongeveer.
3: Nee, we maken nu. Klopt. Maar we maken nu heel ingewikkeld. Want als je Leonardo koopt, dan is die 20 miljoen ook niet meteen weg. Die staat ook nog 4 jaar op de balans voor 16, 12, 8, 4. Dus.
0: Maar er is wel iets betaald voor de spelers, toch?
3: Zeker, zeker. Okay. Maar de spelers die je binnenhaalt zijn ook nog steeds geld waard, omdat hun contract nog een aantal jaren loopt.
0: Dat hoop je niet.
3: Dus, en als het goed is, is dat een evenwicht. Wat wel zo is natuurlijk, er wordt heel erg gewezen op de salarissen die betaald worden. Het zijn niet allemaal de goedkoopste spelers. Alleen, Ajax heeft wat dat betreft wel de hand op de knip gehouden in de meeste gevallen. Ze hebben een soort salarisplafond. Het is niet een hard bedrag, maar ze willen eigenlijk niemand meer dan 2,5 miljoen euro betalen in een seizoen zoals dit met Conference League. Dat hebben ze ook bij al die aankopen niet gedaan. Met uitzondering van Julian Brandt, die ze gratis hebben binnengehaald.
1: Ja, die krijgt dan gewoon tekengeld.
3: Die krijgt tekengeld. Die krijgt tekengeld in de vorm van wat was een relatief gunstig transferbedrag geweest. Ik las 8, 9 miljoen. Dat klopt niet. Dat bedrag ligt aanmerkelijk lager. Rond de 5. Dat bedrag wordt in 3 delen wordt dat betaald. In de 3 jaar contract die Julian Brandt heeft.
1: Ja.
3: Dus je zou kunnen zeggen, Brandt verdient dus ruim 4. Maar dat is nog altijd minder dan wat Ato, Brobbey, Henderson, noem maar op, hadden verdiend in een Champions League jaar.
1: Goed.
0: Champions League.
4: En nu weer Conference League, dat is de nieuwe realiteit. En dan straks
1: ook veel meer over PSV en andere clubs. Dus heel graag tot zo.

0: Welkom terug bij Voetbalpraat. We stipten de financiën van Ajax al even aan. Eigenlijk is je conclusie, Chris, dat het op dit moment redelijk binnen de lijntjes past. Maar we kunnen eigenlijk pas conclusie trekken op 2 september natuurlijk. Als we weten hoeveel er is uitgegeven, hoeveel er is binnengekomen.
1: Zeker.
0: Dus dat maakt het wel lastig.
1: De inkomsten van Steur, daar viel natuurlijk niet tegen. Dat kun je zeggen.
2: God staat op de nominatie.
0: Precies. Ja,
1: dan komt er nog 55, 60 binnen. Hè. Ajax zegt, voor minder gaan we hem echt niet laten gaan.
0: Nee.
1: Wat je wel zag is, als Gods niet meedoet... Ja. Carrizo is gehaald door Jordi. Dan zie je dat Jordi ook geen Messias is. Want die heeft zich nog niet...
2: Jordi is Jordi Cruijff, toch?
1: Ja.
2: Zo
1: gaat het bij Ajax. Nee,
2: ik ken hem niet als Jordi. Ik ken hem als Jordi Cruijff.
1: Maar die... Nou, ik moet zeggen, eind vorig seizoen had hij wel een paar goede invalbeurten. Maar deze voorbereiding en ook in die Europese wedstrijden... waar hij nog speeltijd heeft gekregen, heeft hij echt niet laten zien.
2: Glog wel in de voorbereiding.
1: Glog wel, maar ja. Goed, die is een middenvelder... en ook niet een jongen met diepgang. Nee. En dat is een beetje het probleem.
2: Nee, maar meer van je zegt over hoe laat je het zien in de voorbereiding. Het gaat ook om de knie. Het gaat ook om hoe speel je de eerste wedstrijd. Hoe speel je de tweede, derde, vierde, vijfde wedstrijd.
1: Maar ik zeg, Gods gaan ze heel erg missen. En dat zag je ook tegen Peck toen hij uitviel aan het begin van de wedstrijd. En dan komt dus niet Carrizo erin, een buitenspeler met diepgang. Maar hij kiest dan voor Ouazane, de betere voetballer... die geen diepgang heeft. Maar vervolgens zag je dat Ajax daar wel weer heel veel problemen mee had... met dat gemis aan diepgang. Het werd heel voorspelbaar.
0: Ja.
1: Ik heb het opgezocht. Ze hadden geloof ik 18 geblokte schoten. Ja, dat is vaak een teken dat spelers denken, we weten het niet meer. We gaan maar schieten zo van een meter of 16 en hopen.
0: Ja.
1: Ja. Dat is natuurlijk niet het spelletje wat ze willen spelen.
0: En je ziet natuurlijk ook nog het oude Ajax met veel spelers van vorig seizoen. Zie jij wel, vind je het wel gestructureerder ten opzichte van vorig seizoen? Gaat hij lachen?
2: Nee.
0: Je mag ook nee zeggen.
2: Nee, ik weet het.
0: Het was ook nog te vroeg?
2: Nou ja, het was meer van...
0: En dan kijk je ook naar...
2: Het was niet slecht, het was niet goed, het was wat ik altijd wil van schrik. En dat is dan als je dan zoveel aankomt en je bent bovengemiddelde spelers... anders speel je niet bij Ajax, dat is gewoon zo... dat je dan 11 tegen 9... Zwolle in de positie speelde, als je de bal hebt, speel 11 tegen 9... dat daar geen enkele rust in zat.
0: Nee.
2: Ik vind dat verbazingwekkend dat je als Ajax zijnde... of als Feyenoord zijnde of als PSV zijnde... dat je eindelijk niet één grote ronde kan spelen.
0: En toen stond iemand als Brand gewoon al op het veld.
2: Met Zwolle. Dat vind ik verbazingwekkend. Als Zwolle heel even in spits erbij zet... wat hadden ze daar? De verdediger volgens mij. Ze zetten spits erbij. De vroege lange bal, voorzet... Alle hands aan dek.
0: Ja, hetzelfde als bij Feyenoord eigenlijk.
2: Ik vind dat echt serieus apart dat je niet goed genoeg bent... om dat gewoon het positiespel te spelen. Zwolle komt er helemaal niet aan. Eén keer stappen ze in, hup, iemand diep en je scoort.
0: Ja.
2: Ze scoorden pas omdat Zwolle balverlies leed op het middenveld. Ja. En je kwam in een 4-2 of wat was het, 3-2 of zoiets. Ja, dan denk je van, ja, wat is het dan waard? Weet je? Ja. Hoe goed ben je dan eindelijk?
0: Ja.
2: En bij Feyenoord, idem dito, goede eerste uur. Maar voor hetzelfde geld zal ze doodzonde zijn, maar voor hetzelfde geld.
0: Ja. Ja, dus het niveau in de Eredivisie, dat moet nog even gewoon...
2: Nou ja, ik heb het over onze topploegen. Ja. Die horen, zeker tegen 10 man... Nou, die horen gewoon helemaal bam, bam, bam, positiespel. Komt er niet aan, Zwolle, alleen maar achter de bal aan. Ja, en dat gebeurt niet. En ik weet natuurlijk wel zo'n wedstrijd zoals Feyenoord tegen Sparta... speel je 11 tegen 11 en dan gaan ze opportunistisch en zo. Maar ja, daarvoor had ze het al moeten afmaken natuurlijk, hè, Feyenoord.
3: Ja.
2: Maar dat gebeurt niet, dan speel je voor hetzelfde geld 1-1. Zoals PSV nu.
0: Ja.
2: Niet dat PSV gaf namelijk zoveel kansen weg... dat ook 3-0 voor achter had kunnen staan.
0: Hoe is het om met Michel te communiceren? Want zijn persconferenties in het Engels zijn best vermakelijk...
1: Nou ja, we hebben tot nu toe eigenlijk alleen in mixzones voor de wedstrijd tegen PEC en in persconferenties gestaan. En dan wil hij graag in het Engels zijn verhaal doen. Ja, wat je ziet is dat hij wel steeds beter Engels spreekt, maar nog niet goed genoeg om echt goed uit te leggen hoe hij over dingen nadenkt. Dus het was wel een verademing, vond ik, om rond de wedstrijd tegen PEC, zowel vooraf als achteraf, hem in het Spaans te kunnen interviewen. En dan zie je ook dat hij best bereid is om veel te zeggen. Hè? Dat hij,
2: logisch, als je in je eigen... Je moet eigenlijk al die mensen, als het niet Engels machtig is, eigen taal. Want dan word je niet van die obligate antwoorden. Maar tofu, hè? Tofu, hoor.
0: Tolu.
2: Tofu, dat is iets anders.
0: Tofu is niet zo lekker.
2: Dat is niet zo lekker. Nee, ik ook niet eigenlijk, nee. Spreekt hij Spaans?
1: Volgens mij niet, nee.
2: Oké, okay, want na de wedstrijd, ik weet niet of je dat beeld hebt gezien, stond Michel een heel verhaal te vertellen aan hem. Van, en hij stond zo, ja. Dus dan, in welke taal is dat dan gegaan?
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat Tolu Spaans spreekt.
2: Nee. Dat vind ik wel. Ja. En de speler heel beleefd. Oh ja? Maar waarschijnlijk helemaal niks begrepen.
1: Maar dat is wel, dat vind ik ook zelf grappig. Er is natuurlijk heel veel gegaan, hè, over een taalbarrière en noem maar op. En spelers vallen over elkaar heen als je ze spreekt om te vertellen, helemaal geen probleem, de taalbarrière. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje lastig. En hoe lastig en hoe ver dat goed werkt. Ja, dat zullen we nog zien. Hè. Daar is het inderdaad nog.
2: Je hebt sommige trainers die. Oh, sorry.
1: Nee, maar om het verhaal te. Je ziet wel. Michel, ook bij de trainingen die we hebben kunnen zien in de voorbereiding, hij coacht 100% in het Engels. Voor het hele team alles in het Engels. Ook de spelers die Spaans spreken worden in het Engels aangesproken. En je ziet af en toe wel, tijdens de voorbereiding zag je wel eens blind even naar Mokyo toe lopen van, joh, hij bedoelt dit en dat. En dat is denk ik alleen maar positief. Dat je iemand hebt die weet hoe een trainer denkt.
2: Hij heeft hem voor een jaar gewerkt gehad.
1: Precies, ja. Daarom. Ik heb ook wel gezegd van, is blind dan misschien een beetje die assistent die Nederlands Engels spreekt, die je er nu niet bij hebt? Nou, absoluut niet natuurlijk. Blind was puur speler. Maar je ziet wel degelijk dat hij een beetje
3: dat helpt
1: die
3: rol
1: heeft. Natuurlijk. En dat helpt ook. Ja. Alleen wat ik, dat ben ik ook benieuwd wat jij ervan vindt, Kenneth. Ik denk dat het als trainer heel belangrijk is, als je het zelf niet verstaat, dat je in ieder geval een assistent hebt die in de kleedkamer, je weet wat er gebeurt. Op een gegeven moment, een wedstrijd loopt het niet zo lekker, dan zitten er drie in een hoekje, een beetje de leiders van een team, en die zeggen, nou, dat zonder druk zetten, dat proefwerk hebben we nog niet gehaald. Ik zou dan als trainer, ik wil dat horen. Ik denk, ik wil dat signaleren. Dan wil je daarmee aan de gang. Spelen dat zijn allemaal dingen die.
2: Spelers zeggen dat niet zo gauw.
1: Nee, zeggen ze dat niet onderling?
0: Maar je zegt dat toch
2: als
0: niet.
2: Als je persoonlijkheid bent, dan zeg je het aan de trainer. Ja. In de groep, zeg maar, van hé,
1: het
2: loopt niet, want we moeten
1: maar,
2: dit en zo.
1: Maar vaak is er dan al drie keer onderling eens een keer iets over gezegd, en dan op een gegeven moment van, we gaan nu naar die trainer toe, toch? Of duurt dat meteen bij de eerste wedstrijd dan niet loopt?
2: Nee, maar het is meer in de rust, dan heb je toch, weet je, dan zit je ook nog vol, dan ga je nog wel wat zeggen en zo. Maar sommige trainers willen heel graag in de detail. Dat lijkt me lastig als je de taal niet machtig bent, of de speler de taal niet machtig is. Het kan ook zo zijn dat de speler, ik weet niet of Mokyo, maar stel dat hij helemaal geen Engels begrijpt. Dat is natuurlijk lastig als de trainer wat zegt tegen jou in het Engels, toch?
1: Ja.
2: Maar dus niet alleen maar one way. Maar voetbal is zogenaamd universeel.
1: Ja.
2: En de ideeën heb je wel enigszins door, maar het hoeft niet een probleem. We hebben ook genoeg Nederlandse trainers gehad die bijna geen fatsoenlijk Engels sprak.
1: Nee.
2: En die hebben ook wat.
0: Die Bielsa bij Leeds. Ja. Bielsa bij Leeds kon ook geen Engels. En dat ging op een gegeven moment.
1: Ja, maar die had wel een tolk die 1 meter van hem afstond. 365 dagen.
0: Michel heeft Daily Blind. Dus moeten Sanchez zeggen. Daar moet niet meer Michel zeggen, geloof ik.
1: Michel Sanchez.
4: Ja, keeper ook, hè? Heb ook een andere naam nu.
1: Mark, ja, dat is André is eraf gevallen.
0: Ja, het is wel super cool om Mark ter Stegen gewoon in de Eredivisie te hebben.
1: Ja, en wat ik ook wel weer grappig vind, is dat hij wel één bal pakt. Ik dacht eerst, hij komt recht op hem af en dan zag ik die herhaling. Nee. Dat was niet zo. Dat was echt een hele goede redding.
2: Ja. Maar die speler Thomas zei ook van Zwolle, ja, dit is wel een ander soort keeper.
1: Ja.
2: Weet je wel, van nu moet je echt in de hoeken gaan schieten. Dat hoeft natuurlijk niet bij de vorige keeper. Bij heel veel keepers trouwens.
0: We zijn pas 1 officiële wedstrijd onderweg. Nou ja, PSV eigenlijk 2, want de Johan Cruijffschaal is ook een officiële wedstrijd. Zullen ze zich gewoon een beetje zorgen maken?
4: Nou, dat lijkt me wel, ja.
0: Ja.
4: Het is nog vroeg, dus er is nog van alles te repareren. Maar die verdediging lekt natuurlijk al wat langer. En ja, deze fase, zeker aan het begin van het seizoen, want volgens mij had Bos gezegd, we hebben wel vaker slechte fases gehad, maar het nieuwe is dat we het aan het begin van het seizoen hebben. Ja, dan is het in de voorbereiding al moeizaam gegaan. Dus het is wel zorgwekkend, denk ik, dat je nu nog steeds met dezelfde verdediger speelt, terwijl je, geloof ik, 9 middenveld.
2: Maar ligt het echt aan die twee verdedigers? Of ligt het gewoon ook als hoe je als team
4: ook
2: opereert? Ik vind het een beetje makkelijk om te zeggen, oké, Flamingo en in dit geval was het Obispo. Of Gasirovski. Ik zie heel veel, zeker als je in een stadion bent, dan zie je ook gewoon hoe het druk wordt gezet. Houdt ook niet altijd over.
4: Maar het zijn natuurlijk geen international Curaçao en geen international, denk ik, Flamingo. Dus dan, het is ook natuurlijk qua kwaliteit wel.
2: Jawel.
4: Het kan wel wat beter, toch?
2: Nee, oké, maar het is sowieso altijd lastig wanneer je niet als team goed druk zet. Of dat je niet met je man meeloopt. Weet je, dan komt er heel veel op je af. Het grotere probleem is dat ze niet echt aan voetballen toekomt met twee zulke verdedigers. Ja. En dat helpt natuurlijk straks als Dest komt. Als
1: Schouten weer fit is.
2: Wie was de linksback die Kostic, weet je, dat gaat natuurlijk wel wat helpen. Alleen het blijft natuurlijk wel van, dat was ook het probleem voordat Schouten naar achter werd gehaald. Ja, hoe komen wij van de eerste linie A, hoe komen wij fatsoenlijk naar B en het liefst naar C? En daar hebben ze heel veel problemen mee. En die spelers worden alleen maar, hoe vaker je ook fouten maakt, onzeker, hoe nerveuzer, onzeker je wordt. En eigenlijk is het niet zo heel moeilijk. Als je centraal verdedigd bent, hoef je, of moet je oefenen op een inspeelpaas. Meer is het niet.
0: Nee.
2: Maar je hoeft geen overstapjes en geen trucjes. Geen
0: uitstellen misschien.
2: Geen mensen uitspelen, maar wel uitstellen en dan linies overslaan. Het zien. Ja, dus ik zou zeggen, ja, dat verdedigen, dat kunnen ze wel, denk ik. Maar ga daarmee aan de slag. Dat je gewoon je blik verbreidt, want dat is het ook, hè, dat je een beetje het ziet. En als jij ziet dat iemand 1 meter vrij staat, dan kan je hem inspelen.
0: Ja.
2: Jij kan niet ingespeeld worden met 1 meter, want daar ben je niet goed genoeg voor.
0: Nee, precies.
2: Maar een middenvelder, die hoort dat wel te kunnen. Dus ja, speel hem hard in op de juiste been. Dat is gewoon trainen, zoals spitsen, afwerken, dat. Trainen.
4: Het is toch opvallend dat er 13 miljoen naar Mijnans, 15 naar Sano, vorig jaar 15 naar Wanner. Al het geld gaat naar het middenveld.
2: Ja.
4: Dus dat had natuurlijk ook wel voor zo'n bedrag een keer een goede verdediger.
2: Maar in verdedigen zoeken in Europa, alle Schouten, die profiel van Schouten hebben, die bestaat niet. Dat verzin je ter plekke. Zoals het ook bij PSV verzonnen is ter plekke. Die bestaat niet. Die kan je niet halen uit een Portugese leaker. Daar staat geen verdediger die dat kan.
0: Maar Kees Kwakman zei je deze week, en ik zie hem ook nog wel Sano achterin zetten.
2: Dat kan.
0: Dat hij drie weken kijkt op de training en denkt, nou, ik durf het wel aan.
2: Op een gegeven moment ga je het wel doen. Of als je gefrustreerd raakt doordat je niet... Maar je wilt dus je kanonnen aan het werk zien.
4: Settler zou dat toch bijvoorbeeld kunnen?
0: Ja.
2: Als die fit is.
4: Ja. Nou, Schouten is ook niet fit. Dus maar
0: dat zou wel een profiel zijn. Eén ding is zeker bij Feyenoord en Ajax is de honger naar de titel groot. Hoe moeilijk is het, denk je, om bij PSV die honger net zo groot te laten zijn na 3 kampioenschappen?
4: Nou, ik denk dat het ook wel een dingetje is. Er zijn natuurlijk ook spelers die nu nog niet meededen, hè, Veerman. Maar waar die toch op een gegeven moment hebben gedacht, ik speel ergens anders op een gegeven moment.
0: Ja.
4: Dus ja, dat zit er ook wel in, hè? Die teleurstelling van die spelers. En om ze toch weer voor 100% gretig te krijgen. Ja, dat zit er natuurlijk ook in. En ook nog een bondscoach, van de coach die misschien ook wel bondscoach had willen zijn. Voor je gevoel speelt dat natuurlijk toch ook wel een beetje op de achtergrond. Dus ja, bij PSV zit dat er ook wel in. Die gretigheid weer in het elftal.
0: Ja, jij kwam met de primeur dat Arne Slot geen bondscoach ging worden. Weet je nou iets meer hoe dat is gegaan?
4: Nou, ja, dat hij in ieder geval zijn voorkeur geeft aan clubvoetbal. En dat kwam aan het licht omdat Al Ali wilde hem graag hebben. En dat heeft hij moeten afzeggen.
0: Ja.
4: Toen ging dat rollen en toen hebben we het gecheckt. En toen kwam de uitleg vanuit het kamp Slot dat hij dat het niet ging om 2 jaar of om 4 jaar in Zeist. Maar dat hij gewoon heeft gezegd, ja, het gevoel geeft nu dat ik graag in Europa een club wil doen. En niet direct, want die zijn er in feite niet. Natuurlijk zijn veel clubs, maar niet waar hij nu meteen zou willen instappen. Dus het ligt aan hem dat hij niet in Zeist werkt.
3: Ja. Heeft hij daar nog een maand over getwijfeld en over gepraat met de KNVB?
4: Maar er is wel gesproken natuurlijk een lange tijd. Ja. Maar ik heb het wel het idee dat het gaandeweg inderdaad. Want als je het meteen weet, als je de Jong belt, dan kun je natuurlijk ook zeggen,
3: ik blijf in het clubvoetbal, dan ben ik nog de Jong.
2: Je wil het natuurlijk wel aanhoren. En misschien gaat het toch wel van, nou, waarom niet, of zo. Dus je geeft ze wel de tijd, maar de stigma wat er nu op de KVB is, van ze moeten doorpakken, ze moeten gewoon daar naartoe gaan en dan pakken ze hem. Ja, zo werkt dat gewoon echt niet. Want je hebt met de wensen te maken van in aan een slot.
4: Ja.
2: Je hebt met de wensen te maken van wie de volgende kandidaat is. Je kan niet zomaar, en dat is het probleem met bondscoach, je kan niet zomaar iemand kopen.
0: Nee.
3: Nee. Nee. Maar ik vind wel.
2: Dat kan toch niet?
3: Maar je kunt wel zeggen,
2: als jij goed zit
4: je
2: bij.
4: Je kunt het wel ergens weghalen. Ja, okay, is moeilijk. Maar
0: kan je het maken? Stel, ze denken nu, nou, we willen toch eigenlijk Peter Bos. Hmm. Kan je het maken om als KNVB nu bij PSV aan te kloppen en Bos proberen weg
2: Natuurlijk,
0: te halen?
2: Waarom niet?
4: Nou,
0: omdat dat een lid is van je, een prominent
2: maar
0: lid.
2: Maar is KNVB is toch de. We willen toch allemaal dat het Nederlands elftal het heel goed doen. En als wij vinden, als Nederlands voetbal, dat Peter Bos de beste kandidaat is.
0: Nou, ik denk
2: dan zou het een eer zijn om te zeggen, hey, wij leveren onze coach.
0: Denk je dat
2: aan de hoogste
0: orgaan. En er zo naar kijken?
4: De supporters?
0: Supporters.
3: Maar kijk, dat is nu voorbij. Dat is natuurlijk voorbij. Kijk, in juli is er natuurlijk ook wel contact geweest met Kamp Bos.
1: En ik weet niet om wat voor vorm en noem maar op. Maar zijn reactie en interviews. Ja, hij wilde niet het achter van zijn tong te laten zien. Maar ik twijfel daar niet.
0: Weet je zeker dat er contact is geweest?
1: Ik kan het niet bewijzen, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat het niet zo is. Alleen ik denk wel, jij zegt net, je kunt niet zomaar een bondscoach kopen. Je kunt wel zeggen, ik wed niet alles op één paard. Dus ik denk ook, het zal heel vreemd zijn als de KNVB niet in een vroeg stadium zegt, oké, we gaan alvast contact leggen met en Bos en Slot en Reiziger. We houden op de hoogte van hoe de voortgang van de gesprekken is. We proberen geïnformeerd te zijn wanneer een bepaalde trainer nog beschikbaar is en wanneer een bepaalde trainer met een club een afspraak heeft. Ja, nou is het voorbij. Kijk, PSV heeft natuurlijk misschien afspraken met Bos, maar dat zal niet zijn. 20 augustus kun je nog weg. Nee. Nee,
2: maar goed, de KNVB maakte je duidelijk de keuze.
0: Precies.
2: Na het WK gaan we pas kijken als stel je voor de finale had gehaald. Stel je voor.
0: Ja.
2: Nee, maar stel je voor dat Koeman was doorgegaan. Dan, ze wil ze niet binden. Dat was juist het hele...
0: Dat was het hele verhaal.
2: Wat heel mensen overvielen. Maar jij zegt dat ze wel met Peter Bos hebben gesproken.
0: In juli zegt Chris.
4: Maar het is natuurlijk heel raar dat je nog denkt...
1: Er is contact geweest. Ik kan niet bewijzen precies wat. Ik kan ook niet bewijzen dat de KNVB gezegd heeft... wil je doen, teken je hier ja of nee. Maar er is wel contact geweest. Dat merk ik aan te veel gesprekken.
2: Maar waarom heeft Peter Bos dan niet ja gezegd? Want hij wilde het graag.
1: Misschien was hij op dat moment...
2: Of was het na de verlenging?
1: Misschien was hij op dat moment nog niet de eerste keus. En is hij hem verteld, we praten met jou, maar we praten ook met Slot. En er is nog geen beslissing.
2: Maar dat is niet erg, toch?
1: Dat is prima.
0: Maar that ship is sailed, denk ik, Peter Bos.
1: Dat bedoel ik.
2: De KNVB had natuurlijk...
1: Nee, maar de KNVB had ook kunnen zeggen ergens, 15 juli... Arne, we moeten echt nu weten, anders gaan we doorschakelen naar Peter Bos. En als je dan 2-3 weken blijft doorsudderen... dan is op een gegeven moment Peter Bos niet meer beschikbaar. Dan is Arne Slot niet beschikbaar. En dan zit je in de situatie waar je nu...
2: Volgens mij helemaal niet gegaan.
0: Nee,
4: Peter.
0: Ja.
4: Maar nou, Peter Bos was toch nooit meer beschikbaar? Dat hadden ze me dus af. Volgens mij zijn er nog 3 kansen nu. Je haalt of een naam waar niemand aan heeft gedacht uit het buitenland. Of je zet iemand neer die de Nations League doet en je wacht op Bos. Als je hem toch graag
0: zou willen.
2: Dat geloof ik helemaal niet.
4: Ik geloof er ook niet in.
2: Nee, ik geloof echt in een lange periode.
0: Wel grappige dynamiek, hè? Want er lekt niks uit, wat natuurlijk positief is.
2: Dat is toch heel goed?
0: Ja, dat is hartstikke goed. Iedereen denkt dat het Reiziger wordt.
2: Dat wie?
0: Dat het Reiziger wordt, op basis, eigenlijk van heel weinig. En vandaag komt
2: omdat je geen andere naam hebt.
0: Nou ja, precies. En vandaag komt Vee dat Reiziger alweer een week niks heeft gehoord van de KNVB. En dat ze dus waarschijnlijk met iemand anders
2: bezig zijn. Hoe weet ze dat?
0: Ja, dat hebben ze waarschijnlijk uit het journalist hebben bronnen. Die kunnen ze niet prijsgeven.
4: Van de Reiziger bellen.
0: Nikkels weet er alles van, ja.
4: Maar dat zou natuurlijk... Kijk, er is natuurlijk wel iets gaande rond... als je Reiziger gaat benoemen, weet je wat je krijgt. Want je ziet nu al wat je krijgt.
0: Ja.
4: Dus je zou in Zeist ook kunnen denken... dat valt ons toch wel wat meer tegen dan wat...
0: Wat voor persconferentie zou dat worden?
4: Ja.
0: Ja,
2: daar komt een bondscoach.
0: Nee,
2: dat is duidelijk.
0: Nee, maar als nu met dit sentiment Reiziger wordt gepresenteerd... dan heb je bijna te denken, moet je dat...
2: Maar ja, als een buitenlander komt...
0: Nou ja, goed, het ligt aan...
2: Kijk, ook een sentiment, want wij gaan niet heel goed op buitenlanders, toch?
4: Nee.
2: In Nederland met buitenlandse coaches dan?
0: Nee. Maar goed, laten we hem met open arm ontvangen als het
2: heel
0: goed
2: graag, is. Heel graag, ja, dat zou mooi zijn.
0: John van den Brom zit er nog niet heel lekker in. Ik dacht eigenlijk na die 6-0... wie weet komt er weer wat positief sentiment... en dan verliezen ze weer in Heerenveen.
4: Ja, we volgen natuurlijk van een afstand... maar het is, je voelt wel dat daar spanning zit natuurlijk.
0: Ja.
4: En ook rond Weghorst nu, die alweer beschimpt wordt door de supporters. Het is toch niet wat ze ervan hadden verwacht. Al die wisselingen.
1: Niet gescoord de eerste wedstrijd.
0: Ja, het gaat allemaal hard.
4: Ja, maar ook 4 wisselingen. En hij staat eruit.
0: Het is wel één verschil dat Twente natuurlijk al 4 officiële wedstrijden heeft gespeeld.
4: Klopt, maar na die 6-0 en dan de eerste wedstrijd van het seizoen verliezen... En inderdaad, de wissels. En als je dan niet wint, dan moet je weer terug gaan wisselen. Dan heb je eigenlijk 2 partijen boos. Hè? De eerste spelers die gewisseld zijn en dan de spelers die daarna weer uitgaan. Ja, en natuurlijk Ten Hag, die als technisch directeur... natuurlijk de Bosloop liep die voorop, volgens mij. En het is ook niet een technisch directeur die vanuit zijn kantoortje... af en toe eens kijkt hoe het bij Van der Brom gaat.
2: Maar dat is wel, dat heeft hij wel bij ons, tenminste voor de camera's... voor de eerste wedstrijd tegen Feyenoord-Squadras... is eigenlijk Van der Brom die gevraagd heeft of hij niet... heel veel erbij wil zijn, Ten Hag.
0: Van der Brom vindt dat fijn.
2: Ja.
0: Dus in die
2: zin. Het is wel anders dan... En Van der Brom lijkt me ook precies zo'n type... die dat helemaal niet erg vindt.
4: Nee.
2: Dus het is wel, er werd natuurlijk gezegd, Ten Hag die bemoeit zich overal mee. Maar eigenlijk was hij van plan om afstand te nemen, zoals hij het bij ons uitlegde.
0: Ja.
2: Waarom zouden we hem niet geloven?
4: Maar ik heb nog nooit een technisch directeur bij de Bosloop voorop zien lopen. Jij?
2: Laten zien dat je fit moet zijn. En één iemand die niet fit is, dat is Van der Brom.
4: Ja, ja.
0: Ja, die ging op de fiets.
2: Dus het is mooi zijn als hij daar inspiratie uit haalt.
0: Van der Brom, die met knieën, man.
2: Nee, maar hij is toch ook te veel te zwaar. En,
0: ja,
2: maar
0: en ook niet echt last
2: van zijn knieën. Ten Hag kan zich daar niks bij voorstellen.
4: Maar het blijft natuurlijk een Ten Hag is natuurlijk een goede trainer. Ja. Als het slecht gaat, gaan supporters ook denken dan liever Ten Hag. Zoals ja,
2: van der Brom is ook een hartstikke goede trainer. Hij heeft vorig jaar echt waanzinnig goed gedaan bij Twente.
4: Maar iedereen kreeg toch het idee dat het niet de keuze is die ze eigenlijk het liefst hadden.
2: Dat merkte je aan alles. Want hoezo moest je zo lang? Het leek alsof ze ging wachten op dat hij een keer
4: ging
2: verliezen. Maar ja, dat gebeurde niet.
4: Nee.
0: En Sam Lammers is inmiddels ook zijn status stijgt ook.
2: Ik weet niet wie dat gecommuniceerd heeft bij Twente.
0: John van der Brom.
2: Of was hij degene die dat echt zo...
0: Nee, ik interviewde hem. Ik zeg, bij Genk in de oefenwedstrijd viel Lammers in navinnig bij de vesting. Hoewel zijn status niet, hij is derde spits, dat hebben we verteld.
2: Ja, ik vind het wel bijzonder dat je dat... Want we weten ook allemaal, en de trainer helemaal, hoe dynamisch en hoe vloeiend in seizoen is. Zometeen is hij gewoon eerste spits. Of gewoon de starting spits tegen weet ik veel wat. Dat betekent nog niet dat hij de eerste spits is, tweede of derde. Ik vond het best wel opvallend. Normaal, als je het zegt, is omdat je wilt dat hij weggaat.
0: Ja, daar lijkt het wel op natuurlijk.
2: Ja, anders zeg ik het ook niet. Nee. Want dan komt die zaak maar
3: in september zegt niemand
2: wat.
0: Nee. Nieuwe spelregels als jongens, tevreden?
2: Dat is twee uur lang duurende...
0: We hebben vandaag voorlichting gehad van Raymond van Menen bij
2: veel tekst.
0: ESPN.
2: Ja. Veel tekst en ik heb een beetje medelijden met scheidsrechters.
0: Want? Ze moeten veel doen.
2: Fuck man, ze moeten echt, ze moeten echt aan alles denken.
0: Ingooien.
2: Ingooien, 10 seconden, 5 seconden, 1 minuut. Ze moeten niet alleen maar, zeg maar best wel de regels en even waarnemen wat er aan de hand is. Maar ze moeten ook, wacht even, dat was dat gebeurd. Moet die 1 minuut, nee 10 seconden, nee 5, wat was het ook alweer? Oh, het is voorbij, kom we gaan weer.
0: Grappig was wel.
2: Het is toch echt veel te veel.
3: En de KNVB, de Nederlandse scheidsrechters, krijgen die regels van de IFAB. Dit is het dit jaar. Ja. De UEFA zegt, dit gaan we allemaal op die manier handhaven. Uniformiteit is gevraagd, dus zij moeten zich daaraan conformeren. Ze proberen
0: hier en daar nog wat dingen te tweaken. Zodat bijvoorbeeld die hoofdblessures, dat je dan verplicht eruit moet. Dat misschien wat logischer
2: maar gaat. Maar we gaan het volgen en wat ik hoop is dat ze langer dan 4, 5, 6 speelrondes
0: volhouden.
2: Scherp op blijven.
0: Ook met het protesteren.
2: Dat duurde ook 5 rondes, dan kon alles weer.
3: En geen soft penalties meer.
0: En geen soft penalties.
3: Ben ik voor.
0: Wellicht daarover meer de komende voetbalpraten. Want we zijn er dinsdag, woensdag en donderdag natuurlijk weer. En met heel veel andere dingen. Bedankt voor het kijken. Doeg.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op de provinciale weg N35 in Overijssel wordt tussen Nijverdal en Wierde door boeren gedemonstreerd. De boeren hebben de weg in beide richtingen met trekkers afgesloten. Op borden staat de tekst Omleiding Natura 2000 gebied te lezen en ook hangen er omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Die wil bufferzones invoeren rond beschermde natuurgebieden. De landbouw moet daar dan afnemen zodat er minder stikstof in de natuurgebieden terechtkomt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Er zijn wel Nederlanders geweest die het ministerie gebeld hebben omdat ze hun naasten in Colombia niet konden bereiken. Zoals gezegd werd het Zuid-Amerikaanse land gisteren door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Vanmorgen stond het dodental op 164 mensen. Door de lage waterstand in de Donau ziet het er naar uit dat Roemenië donderdag de laatste actieve kernreactor uit moet zetten. Er is te weinig koelwater voorradig om de kerncentrale draaiende te houden. De eerste reactor werd eind vorige maand al vanwege de droogte uitgeschakeld. De waterstand in de Donau is vandaag nog verder gezakt. De Roemeense overheid heeft de noodtoestand in het land uitgeroepen en onder andere bedrijven en huishoudens gevraagd zo min mogelijk stroom te gebruiken. Om tegenwicht te bieden aan de toenemende aanwezigheid in de Stille Oceaan en de Zuid-Chinese Zee gaan Australië en Vietnam hun militaire samenwerking uitbreiden. Dat heeft de Australische premier Albanese gezegd na een ontmoeting met de Vietnamese leider Tho Lam in de Australische hoofdstad Canberra. De twee landen werken al een tijd samen op het gebied van defensie, maar volgens Albanese is het nodig om dat uit te breiden. Vietnam is een van de landen die met China overhoop ligt over gebieden in de Zuid-Chinese Zee. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral files in het oosten van het land en dat komt door Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. Op beide wegen heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grenzen. En op de N35 is een boerenprotest aan de gang. De weg is in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal en het verkeer wordt omgeleid.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Bij Cooker werken we elke dag aan slimme, duurzame oplossingen voor in de keuken. Oplossingen die wereldwijd het verschil maken. In miljoenen huishoudens. En dat doen we gewoon hier, in de omgeving van Rotterdam. We zoeken mensen met ideeën, met lef, met ambitie. Bij ons krijg je de ruimte om te groeien, jezelf te zijn en echt impact te maken. Met volop aandacht voor innovatie en ontwikkeling. Klaar om jouw talent in te zetten bij een snel groeiend internationaal bedrijf? Ga naar werkenbijcooker.nl. Jij maakt Cooker.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: De AD Voetbal Podcast.
3: In Nijmegen werd hardop gedroomd van Real Madrid en andere grote clubs op bezoek in de Champions League. En die droom kan nog steeds. Moet er vanavond wel gewonnen worden van Olympiakos.
2: Etienne Verhoef.
3: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 11 augustus met Rick Elfrink. Ja, Rick, ik vroeg me gelijk af, is die blamage tegen Telstar dan de juiste wake-up call voor dit NEC, denk je?
4: Ja. Kijk, zij zijn er natuurlijk nu achter gekomen hoe dat is, hè? Om tijdens zo'n tweeluik om dan in één keer in de eredivisie te spelen, daartussendoor. Ja, we hadden het volgens mij vorige week of twee weken geleden over Etienne. Ploegen als Telstar, ja, die kunnen de hele week zich op zo'n wedstrijd voorbereiden. Bij NEC was natuurlijk een stukje succesbeleving zat er nu bij.
3: Ja.
4: Ja, dat zijn altijd hele makkelijke verklaringen, hè, van die mentale dingetjes. En toch spelen ze mee. Vroeger Toon Gerbrands noemde dat altijd een stukje adrenaline wat je dan weer moet oproepen. Dat is hartstikke lastig tijdens zo'n tweeluik om dan toch, hè, met alle respect, een kleine wedstrijd in de eredivisie om dat voor elkaar te krijgen.
3: Ja.
4: Nou ja, en Telstar heeft het natuurlijk geweldig gedaan door daar te winnen. Hartstikke knap.
3: Ja, dat klopt. Maar ondertussen wil NEC natuurlijk graag de Champions League in. En zie je toch ook wel een klein beetje dat deze ploeg het nog lastig heeft om twee wedstrijden in de week te spelen. En dat ze achterin, ja, daar heeft natuurlijk Schreuder al genoeg over gezegd, maar wel heel kwetsbaar zijn als Sandler niet speelt, hè?
4: Ja, nee, absoluut. Kijk, Sandler is dan gespaard afgelopen weekend. En Neasmis, die moest naar achteren. Ja, dan zie je ook dat eigenlijk zijn positie niet is. Het is natuurlijk een meer verdedigende middenvelder. Jammer, eigenlijk zou je zeggen, want dan is hij een beetje uit zijn kracht gehaald. Zoals onze collega Jeroen Bijma dat opschreef.
3: Ja.
4: Nou ja, je zou zeggen, als Sandler dan weer speelt tegen Olympiakos en Neasmis dan een lijn naar voren schuift, dan zou het toch uiteindelijk het elftal weer een ander aanzien krijgen. Ja, de spanningsboog zal natuurlijk ook heel anders zijn voor die wedstrijd. Olympiakos maakte vorige week ook niet veel klaar.
3: Nee.
4: Laten we die ook vooral niet te groot maken, maar blijft een ervaren en toch een ploeg die, blijft een ervaren ploeg die veel meer kapitaal op het veld heeft staan uiteindelijk dan NEC. Dus ja, we moeten ze ook niet te klein maken.
3: Nee, maar je ziet ook wel dat die ploeg heel veel moeite had met het tussen de linies voetballen wat NEC juist heel goed deed.
4: Ja, maar goed, de NEC is wel, wat ik zeg, zit wel in de problemen natuurlijk. Ze zijn wat vastigheden kwijt. Ze zijn natuurlijk nu Kodai Sano kwijt. NEC deed het hartstikke goed vorige week. Heeft echt een goede wedstrijd gespeeld daar in Griekenland. En had eigenlijk gewoon moeten winnen. Dat was ook wel de les, denk ik. Als je hem uiteindelijk nu niet pakt deze week, dan heeft misschien ook vorige week, is het zaadje ook vorige week geplant. Want ze hadden die wedstrijd eigenlijk met 0-1 of 0-2 moeten winnen vorige week.
3: Ja, dat hebben ze niet gedaan. Maar nog steeds houden ze uitzicht natuurlijk op die Champions League. Want hierna hebben ze nog een ronde te gaan. En ze zijn er nog niet als ze deze wedstrijd winnen, trouwens, voor de duidelijkheid.
4: Nee, maar het zou toch echt geweldig zijn als het lukt. Ik bedoel, en alleen al de premie. Hè. Ik geloof dat altijd die verliezerspremie is waar Edwin van der Sar zich ooit hard voor heeft gemaakt.
3: Ja.
4: Die heb je dan alvast binnen, die 5 miljoen. Dus ja, dan heeft NEC sowieso al een leuke zakcent verdiend aan deze voorronde campagne. Maar ja, de hoofdprijs, dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. Ze hebben dat Europa League ticket natuurlijk al voor de competitiefase. Maar die geel-rood-zwarte droom, die leeft nog voort. Ik heb dat afgelopen april ook een beetje gezien in Nijmegen. De stad was helemaal in rep en roer toen voor de bekerfinale, die dan verloren ging. Ja, ik vond dat eigenlijk geweldig. Alles, huizen vol groen-rood-zwarte vlaggen. Ik vond dat het voetbal daar meer leefde dan ooit, was mijn indruk. Ik vond dat eigenlijk heel erg mooi om te zien.
3: Het was inderdaad mooi om te zien. En laten we hopen dat ze die volgende ronde verder komen. Maar het is ook wel weer opmerkelijk, want dat is een beetje misschien ook wel bruggetje zometeen naar PSV. Je weet een tijd lang al dat je verdedigers nodig hebt. En dat het allemaal zo lang duurt, hè? Want het is nu augustus. En Schreuder heeft het ook al vaak gezegd, ik wil ze graag in het begin hebben. Ja, als je nu heel lang moet wachten, dan duurt het nog langer natuurlijk, hè?
4: Ja, Dick Schreuder heeft er behoorlijk wat over gezegd. Hij zegt er meer over dan Peter Bos in Eindhoven. Maar natuurlijk hetzelfde eigenlijk aan de hand is. En waar je dus ook ziet, meerdere clubs, ook NEC dus, hebben wat problemen om mensen te halen. Stel, je hebt je gefixeerd op een bepaald target. En dan moet je dan op wachten tot in de loop van augustus. Nou ja, dat heeft allemaal te maken met dat foeilelijke transfersysteem, wat natuurlijk al lang naar voren, of wat al lang afgeschaft had moeten worden in deze opzet, waar gewoon 1 augustus een einddatum voor moet gelden. Maar ja, dat, daar heeft kennelijk, of de mensen die het geld hebben, die hebben daar kennelijk geen belang bij. Maar vanuit sportief opzicht lijkt het natuurlijk eigenlijk nergens op.
3: Ik zag trouwens nog een bericht binnenkomen dat een reiziger gesproken heeft met de KNVB, maar daarna dagenlang niks meer gehoord heeft, al 8 dagen niet. Zouden ze bij de KNVB een beetje geschrokken zijn van de reactie als het gaat om reiziger als bondscoach?
4: Nou, dat zou ik toch wel gek vinden. Dan zouden ze toch in een soort ivoren toren zouden ze leven. Ja, volgens mij, Michael Reiziger, wat ik ervan zie, wat ik ervan denk, hartstikke aardige man. En verder kan ik ook niet zo heel veel dingen opnoemen waarom hij nou de ideale bondscoach zou zijn. Anderzijds, ja, terug weer naar Louis van Gaal. Ja, wordt dan in 2031 wordt Dick Advocaat weer bondscoach. Ja, of je dat moet willen, dat weet ik ook allemaal niet. Maar ja, zolang er niemand beschikbaar is die ja, aantoonbaar de kwaliteiten heeft om Oranje te leiden naar dat Europees kampioenschap en daar een topprestatie neer te zetten. Ja, Michael Reiziger, ik denk toch dat er andere kandidaten te vinden zouden moeten zijn. En als de KNVB
3: verrast
4: is over
3: maar
4: de reacties.
3: Maar kom dan eens met het lijstje, want waar komen we dan op? Want dan kom je inderdaad op Van Nistelrooy of Nagelsman of Xavi. Of waar moet je naartoe gaan?
4: Ja, nee, met name in het buitenland zijn die natuurlijk wel te vinden. Maar ja, ik zou zelf...
3: Of Ron Jans, moeten we Ron Jans als bondscoach vragen? Voor Volk en Vaderland.
4: Daarvan kun je dus afvragen. Kijk, Ron Jans...

0: Maar puur als naam vind ik dat een veel logischere naam dan Michael Reiziger, eerlijk gezegd. Ook als je kijkt naar de uitstraling naar buiten. En ik denk zelf dat Van Nistelrooy, hoe ik hem heb ervaren, is hij heel goed in staat om in korte tijd wel een groep voor iets belangrijks te motiveren. En daar kun je op het moment dat je vindt dat hij tactisch, dat hij dan niet altijd over de juiste bagage zou beschikken, daar kun je natuurlijk een paar zwaargewichten tegenaan gaan hangen, als dat je idee is.
1: Dat je een ervaren man ernaast of erachter zet, zeg maar, nog erbij.
0: Ja, je zou dan kunnen zeggen dan, hè, maar goed, PSV heeft dat toen natuurlijk 3-4 jaar geleden geprobeerd met Fred Rutte. Nou, dat was niet per se de ideale combinatie, maar je zou kunnen zeggen, zoiets zou ook een idee kunnen zijn, hè, dat je Ruud van Nistelrooy met een hele zware tacticus die niet aan zijn stoelpoten zaagt, dat je die erbij gaat zetten. Ja. Maar ja, dat zou ik helemaal geen slechte optie vinden. Maar ja, Reiziger, nogmaals, niet om de man af te fakkelen. Ik kan dat van de buitenkant natuurlijk ook niet zo goed beoordelen. Maar ja, ik puur qua prestaties, of qua cv, zou je zeggen, ja, dan moeten er toch anderen te vinden zijn.
1: Ja. Nou, eens kijken wat de KNVB gaat doen. Want,
0: maar wat vind jij dan? Ik bedoel,
1: we hebben de namen ook al geopperd de hele tijd. En de vraag is natuurlijk een klein beetje, de Nederlandse namen zijn wel een beetje op. Dus bij het WK zag ik ook Van Nistelrooy heel fanatiek vaak naast Koeman staan of zich bemoeien ook met de arbitrage. En dat was iemand die van de bank kwam en daar wel zijn zegje deed. Ja. En bij United heeft hij het ontegenzeggelijk goed gedaan in die korte periode dat hij daar zat. Dus op basis daarvan zou je kunnen zeggen, dat is niet dat is een goede periode geweest.
0: Het is ook een heel ander vak dan clubtrainer. Hè? Ik bedoel, je hebt die groep maar je hebt die groep natuurlijk maar korte tijd bij elkaar. En het feit dat je dan als clubtrainer misschien niet per se gered hebt. Ja, de bondscoachschap, Mark van Bommel gaat het nu bij België doen. Ja, het zou natuurlijk geweldig zijn als Ruud van Nistelrooy bij Nederland zou gaan doen.
1: Maar die optie had natuurlijk al lang voorbij kunnen komen. En die komt ook niet voorbij bij de KNVB. Dus kennelijk is dat ook niet iets waar ze dan aan denken.
0: Ik weet het niet. Misschien hebben ze nog een andere kandidaat waar ze op hopen. Ik weet ook niet of er een transfermarkt voor trainers is in dit verband. Of die ook op 2 september sluit. Ik weet het niet.
1: Je zou ook kunnen zeggen, we nemen nu iemand voor de time being. Of dat nou Van Nistelrooy is of iemand anders. En we proberen over een jaar, als het seizoen voorbij is, nog een keer bij Peter Bos aan te kloppen. Of een andere grote naam die dan beschikbaar komt misschien. Want je hebt nu alleen maar Nations League, hè?
0: Nou, dat kan natuurlijk als je dat zou besluiten. Tegelijkertijd is dat ook een beetje armoedig natuurlijk. Want je zou eigenlijk verwachten dat je voor die EK-cyclus natuurlijk iemand nu dan ook gelijk 2 jaar kunt vastleggen.
1: Maar dan hadden ze dat al moeten doen natuurlijk veel eerder. Dat is het punt natuurlijk. Dit is een beetje de rekening die ze nu gepresenteerd krijgen.
0: Ja, nou ja, goed. Uiteindelijk, de KNVB heeft in januari 2026 hebben ze natuurlijk een besluit genomen om te wachten op Koeman. We hebben allemaal gezien hoe dat heeft uitgepakt. Ja, soms pakken dingen inderdaad slecht uit. En dat is in dit geval ook zo. En daardoor ben je nu een beetje achter de feiten aan het aanlopen.
1: Ja. Zie je Van Nistelrooy, want je hebt met hem gewerkt, zie je daar een bondscoach in? Of is het op tijdelijke basis of langdurige basis?
0: Ja, wel qua uitstraling, absoluut. Ja. Alleen, wat ik zeg, misschien dat je dan, ja, dat je daar dan iemand tegenaan moet zetten. En een zwaargewicht in tactisch opzicht. Dat zou ik dan, denk ik, zou voor mij een combinatie kunnen zijn. Daar zou ik, dat zie ik zeker niet als heel gek, nee.
1: Nee, maar goed, het blijft wel armoedig eigenlijk, hè, dat het Nederlands elftal en ook de KNVB nu in deze situatie zit.
0: Je moet de beste bondscoach hebben, je moet de beste trainer hebben. Maar zo'n bondscoach heeft natuurlijk allerlei specialisten om zich heen lopen. Medisch, technisch, tactisch, data. En een bondscoach moet, vind ik altijd, moet ook een beetje een boegbeeld zijn naar buiten toe. Het is de hoofdvertegenwoordiger van het Nederlands voetbal. Nou ja, dan vind ik de naam Ruud van Nistelrooy in dat opzicht veel logischer dan Michael Reiziger. Los van de vraag welke capaciteiten, kwalificaties iemand heeft. En nogmaals, Ruud van Nistelrooy heb ik bij PSV aan het werk gezien. Ik zou het toch ergens gek vinden dat hij daar niet over zou beschikken. En waar je dan twijfel over hebt, daar moet je dan hem ondersteuning in bieden.
1: Ja, dan zet je daar de juiste mensen omheen. Over twijfel gesproken, hoe staat het met de twijfel in Eindhoven?
0: Nou, die is best groot, kan ik je vertellen, Etienne. En dat is ook niet zo onlogisch als je de wedstrijd van zaterdagavond hebt gezien tegen Fortuna Sittard, die heel matig was, zeker voor rust. PSV gaf eigenlijk de goals in die wedstrijd zelf weg. Ze hadden nog geluk dat Fortuna, die kregen echt 5 of 6 ballen zo cadeau op.

0: op de helft van de tegenstander dan. Ja, ze hadden geluk dat Fortuna er maar eentje maakte door een grote fout van Flamengo. En ja, alle andere ketsers bleven eigenlijk onbestraft. PSV kon daar ook niet zo heel veel tegenover zetten, vond ik. Na rust werd het wel beter, hadden ze wel een goede fase. Ja, en normaal winnen ze zo'n wedstrijd met 2-1. En dan is het nog steeds wel... dan is er heel veel kritiek, hè, na zo'n wedstrijd. Maar dan is het gevoel gewoon 100% anders. En nu is ook het gevoel heel slecht. Want ja, 2 punten weg in de kampioensrace die nu al gewoon begonnen is. Ja, en Feyenoord wint wel. Dik verdiend overigens, hè, want laten we daar ook niet moeilijk over doen. Feyenoord had bij Sparta al met 0-3 voor kunnen staan. Maar goed, ook op het laatst natuurlijk toch nog in gevaar. En Ajax had dan wat minder. Ja, ook wat maakte wat minder indruk, vond ik, dan Feyenoord. Had die rode kaart, denk ik, nodig. En ja, boekt wel een verdiende zege uiteindelijk, maar ook vrij moeizaam. Ik vond dat Feyenoord eigenlijk inderdaad, maar dat zei Mikos geloof ik ook al gisteren. Feyenoord maakte de meeste indruk.
1: Ja, maar dan even terug naar dit PSV. Hè? Want nou zegt Peter Bos, onze verdediging begint eigenlijk voorin. Dat is zeg maar zijn mantra wat hij al 3 jaar lang in Eindhoven roept.
0: Ja.
1: Nou kijk ik naar die opstelling bij PSV. Daar zie ik daar staan Peppi, daar zie ik daar staan een Van Bommel, Perisic in middenveld met Wanner. In middenveld met Til. Ik zie ook nog een nieuwe aankoop, Mijnas, rondlopen. Het is allemaal geen kattenpis, hè, wat er loopt. Die moeten toch wel in staat zijn om de boel stuk te spelen en met elkaar als team.
0: Ja, nou ja, wat mij opviel was dat PSV een ander systeem hanteerde. Dus dat ze 3-4-3 gingen spelen. En ja, je kan niet zeggen dat nou zo goed uitpakte. Om nou te zeggen dat al die keren balverlies, dat dan te maken heeft met een systeem. Ja, dat is misschien wat makkelijk, hè. Persoonlijke fouten, daar heb je als trainer ook niet per se grip op. Maar in een fase waarin je toch niet al heel lekker bent begonnen, ja, is het misschien ook niet heel handig om dan in een ander systeem te gaan voetballen. Maar dat is puur hoe ik er maar tegenaan kijk. Ik denk dan altijd van ja, dan moet je toch een beetje je vastigheden intact houden en proberen van daaruit iets erin te krijgen. Maar ja, uiteindelijk heeft PSC zich dan aangepast aan Fortuna. Dat met 5 man achterop speelde en heel defensief voor de dag kwam.
1: Dat doen ze altijd, dat weet je. Want dat is precies wat Danny Buijs fantastisch kan.
0: En het volste recht natuurlijk. Maar dan zie je ook dat er heel veel dingen misgingen. Dat bijvoorbeeld Perisic die pompte continu voorzetten erin. Ja, waarvan je afvroeg, waar zijn die nou voor? Nou ja, Van Bommel heeft eigenlijk meer ruimte achter de verdediging nodig om te excelleren. Hè. Daar ligt vooral zijn kracht. En PSV was zelf vooral heel slordig aan de bal. Het was ook een beetje veel van hetzelfde. Hè. Til Mijnans kwam er allemaal niet echt uit. Paul Wanner naar rust wel iets beter. Perisic en Mauro vond ik ook nog wel in hun voortrekkersrol vond ik belangrijk, vooral naar rust. Maar er waren ook een paar spelers die echt minder waren. Flamengo, ja, natuurlijk als grootste voorbeeld, hè, dankzij die fout, of door die fout. Maar ja, ook Fernandes maakte een prachtige goal. Maar had voor rust ook een moment van balverlies wat hem niet mag overkomen. Nou, dat had Wanner ook, dat had Van Bommel meerdere keren. Ja, kortom, niet goed.
1: PSV, maar is het niet een beetje inherent aan hoe PSV ook vorig jaar al voetbalde? Want toen hebben we toch ook een paar keer in deze podcast al besproken dat als een ploeg op deze manier staat, dat PSV er heel moeizaam maar doorheen komt eigenlijk, hè?
0: Ja, en dan ben je nu ook nog Saibari en Tillman kwijt. En dat zijn natuurlijk jongens geweest die de afgelopen jaren het vaak voor PSV hebben gedaan, hè? Die combinatie vind je niet zo vaak van kracht en souplesse.
1: Nee.
0: En zo'n speler mist PSV ook een beetje eigenlijk, vind ik. Je ziet niet echt iemand die door de as kan komen en ja, die dan PSV op gewoon een op een manier bij de hand kan nemen door gewoon zelf met een individuele actie iets te creëren. Dat zag je eigenlijk ook helemaal niet. En inderdaad, als er zo weinig ruimte achter die laatste lijn ligt, ja, daar is natuurlijk ook vaak Til bijvoorbeeld goed in, hè, om achter die laatste lijn te komen. Ja, dat kwam er nu ook helemaal niet uit.
1: Nee, en dat is toch iets waar Peter Bos al een half jaar of langer over na kan denken hoe hij dit probleem moet oplossen met deze selectie natuurlijk.
0: Ja, nou ja, dus de vraag is of dit de goede speelwijze uiteindelijk was. Hij zal zelf zeggen van wel.
1: Hij zei zelf dat hij geen fout had gemaakt, toch?
0: Wat zeg je?
1: Hij zei zelf dat hij geen fout had gemaakt.
0: Nee, maar goed, dat is ook zo goed recht. Bedoel, en kijk, achteraf weet je natuurlijk ook altijd alles. Dat is het mooie. Als je een wedstrijd hebt gezien, kun je altijd zeggen van zo had hij het aan moeten pakken. Met name ook de Peppi kwam er natuurlijk helemaal niet uit. Als je de map zag na de wedstrijd. De map in de zin van hoe liepen alle lijnen bij PSV. Ja, daar stond Peppi op Pampers ongeveer. Die heeft nergens Ja, die nam helemaal niet deel aan het spel.
1: Nee, maar dit is een beetje wat we toch ook al geconstateerd hebben afgelopen jaar en ook al aan het begin van het seizoen gezegd hebben, toch? Ja, het is iemand die de 20 voor je inschiet. Want is het de discussie, hè?
0: Ja, dat blijft een discussie, hè? Want Plea kwam er dus naar rust in. En toen ging het beter.
1: Kies je voor iemand die de 20 inlegt in een seizoen, wat logisch zou kunnen zijn, wat in principe Pepi zou moeten doen? Of kies je voor het elftal dat net even wat makkelijker kan voetballen, omdat je een voetballende spits voorin hebt staan?
0: Ja, daarom zijn het ook interessante tijden bij PSV. Er is concurrentie genoeg nog op veel plekken. Achterin is het te mager, te broos. Er moet nog een centrale verdediger bij. Maar Bos kan op een aantal posities kan hij absoluut kiezen. Veel spelers zijn nu fit. Ook na het WK zijn ze nu terug en komen ze gewoon weer in dat elftal. Dus er zullen slachtoffers gaan vallen bij PSV de komende weken. Dat kan niet anders. Als iedereen blijft. En dan praat ik ook over Veerman bijvoorbeeld. Hè. Als je kijkt naar het middenveld. Veerman, Wander, Mijnans, Til. Fernandes heb je dan nog, Van den Berg. Ja, je hebt toch wel behoorlijk wat namen. Dus, ja. Nou ja, en dan is Kodai Sano er nog bijgekomen. Hè. Die heb ik dan nog niet eens genoemd.
1: Precies.
0: Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat allemaal gaan managen.
1: Ja, hoe ze alle, zoals jij dat al mooi kan zeggen, alle kikkers in de kruiwagen
0: houden. Ja, de kruiwagen houden.
1: Ik heb geleerd hoor, van die uitdrukkingen. Ja. Maar dan even, want ik bedoel, het is wel even de Kliko-update. Hoe staat het met de verdediger? Is hij al een aantocht of niet?
0: Nee, nog niet. Ja, Lucharel Geertruida moet het worden. Hè.
1: Dat is de enige naam waar ze dan op gokken nu?
0: Daar ga ik wel vanuit dat ze dat proberen. En dat ze volle bak bezig zijn met Leipzig om daar beweging in te krijgen. Ja, nou ja, dat zal de hoofdkandidaat zijn. Ze zullen ongetwijfeld een lijst hebben met andere namen die zich niet met ons delen. Voor het geval dit niet zou lukken. Maar ze zullen eerst de topkandidaat blijven proberen. En als ze daar geen vertrouwen meer in hebben, dan gaan ze schakelen.
1: Ja, maar dat is nog nu niet in vraag, want het is 10 augustus. Dus je
0: heb
1: hebt nog
0: ik
1: eventjes,
0: niet gehoord.
1: Hè?
0: Nee, nog niet. Nee. Maar ja, kijk, een aantal andere dingen. De verkoop van Driehoek is natuurlijk rond nu. Die gaat naar Rangers, ijs en wederdienende, zoals ik dat altijd zeg, als er geen gekke dingen gebeuren. Nou ja, dat brengt dan weer 8 miljoen op. Ja, misschien dat een deel daarvan nog in die transfer van Geertruida kan worden gestoken. Dat ze daar nog weer wat extra miljoenen uit een potje kunnen halen. Nou ja, ze willen ook niet te veel betalen voor spelers. Maar ja, en andersom, het is wel fijn natuurlijk als zo'n transfer ook nog even valt. Want eerder die van Obispo en Nagalo, dat had ook 8 miljoen op moeten leveren samen. Ja, dat is mislukt. Dus dat was toch geld wat PSV best wel had kunnen gebruiken.
1: En jij zegt nu, 3 uur naar Rangers, dan komen we toch een beetje in de transfercyclus terecht. Nou heeft Rangers net Antman naar Anderlecht gedaan. Die hebben we toch gezien bij Go Ahead Eagles als een speler die in de diepte kan benutten op snelheid, die ook nog een goede assist kan geven.
0: Assist de koning, hè?
1: Ja, die mislukt dan kennelijk bij Rangers, mag naar Anderlecht en dan halen ze weer iemand die snel is, maar dan voor de andere kant.
0: Kijk, hij heeft veel kritiek gehad, hè, Driehoek, dat hij voetballend eigenlijk te mager, dat het te mager is. Maar toch heeft hij bij PSV het wel aardig gedaan in de wedstrijden waarin hij wel speelde. En in de invalbeurt heeft hij toch behoorlijk wat goals gemaakt. 12 in totaal. Ja, en met name natuurlijk die goals tegen Liverpool. Daar heeft hij wel een naam mee gemaakt. En je zag wel op het moment dat er veel ruimte inderdaad ligt in de slotfase. Ja, dan was hij wel regelmatig op zijn post. Hij heeft ook wel wedstrijden gehad, dan startte die. En dan viel het toch weer tegen. En je had soms het gevoel van oké, nu is hij erdoor. Hè, en heeft hij die invalbeurt met die goals achter de rug. En nu zal hij wel gaan doorstoten. Ja, dat is uiteindelijk toch niet gelukt. Maar ik vind wel, als hij die stap naar Rangers voltooit, als het allemaal klaar is en gekeurd en getekend, blablabla. Ja, dan vind ik dat toch wel een hele mooie stap, eerlijk gezegd. Rangers is natuurlijk gewoon een schitterende club. En daar zal zijn portemonnee ook niet minder van worden, denk ik.
1: Nee, kunnen wij nog een tikkie sturen?
0: Nou ja, we hebben toch een klein beetje geholpen door hem regelmatig positief in het daglicht.
1: Nou, ik bedoel eigenlijk meer Excelsior. Ik kan Excelsior een tikkie sturen naar PSV.
0: Op zo'n manier. Ja. Ja, zeker kan Excelsior een tikkie sturen. Ik denk dat. Eventjes kijken. 3 jaar heeft hij daar gespeeld, hè?
1: Ja.
0: Dat is sowieso 1,5%. Dus dat is dan 120.000 euro. Misschien hebben ze nog een doorverkoop afgesproken. En dat sluit
1: volgens mij wel. Volgens mij zit dat er best in. Nou, dan.
0: Kan er wel een tonnetje of 3-4 in zitten voor Excelsior. Dat is toch leuk geld.
1: Dat is toch leuk geld, daar kunnen we wat mee doen. Want Excelsior heeft ondertussen zelf ook een aanvallende versterking gehaald. Want hij komt steeds weer terug naar Nederland. Alireza Jahan Baks.
0: Ja, mooie naam. Ja, ja. Dat is dan. Ja, voor hun het buitenkansje, zoals je dat noemt, hè, in deze fase langzamerhand. Als je weet dat het augustus wordt, als dit soort termen gaan vallen. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe hij ervoor staat. Was natuurlijk wel in het verleden gewoon een heerlijke speler eigenlijk voor heel veel clubs. Nou ja, dan zal hij zijn vorm bij Excelsior moeten zien te hervinden.
1: En bovendien wel handig, want ze hebben natuurlijk de rechts zijn ze kwijtgeraakt in Holstein Kiel. Dus ze hebben sowieso op de vleugels wat nodig. Iedereen zoekt eigenlijk de juiste vleugelaanvaller natuurlijk, hè?
0: Ja, dat is een gewilde positie. Ja. En Jan Baks natuurlijk, we kennen hem allemaal nog uit zijn glorietijd. Bij Feyenoord natuurlijk ook wel mooie dingen laten zien. Ook wel mindere fases gehad.
1: Mm-hmm.
0: Maar als hij gewoon... Hij is 32 nu, geloof ik, hè?
1: Ja, 32,
0: 33.
1: Ja.
0: Ja, goed, dan moet je toch nog een behoorlijk niveau kunnen halen. Het is niet dat hij dan uitgerangeerd is, lijkt me. Ja, fit blijven, snel proberen aan te haken. Niet te snel. En dan weer van waarde worden. Ik ben benieuwd of het lukt.
1: Hoeveel is Troy Parrott waard?
0: Nou, wat zullen we zeggen? 25 miljoen?
1: Oké, ja, nee, want West Ham heeft een bod gedaan tussen de 18 en 20 miljoen ongeveer. Ze benaderen de vraagprijs van AZ nog niet, wordt gezegd. Maar West Ham heeft zich officieel gemeld bij AZ. Parrott staat sowieso in de belangstelling van veel ploegen. Wil zelf ook weg, bleek ook na de Johan Cruijffschaal. Leipzig heeft aan de telefoon gehangen om het eventueel te halen. Er wordt zelfs gesproken over Porto, wordt ook wel eens geroepen. Maar ja, de vraag is een beetje, wat is de ideale plek voor hem, hè?
0: Ja, wat denk jij ervan?
1: Ik snap wel dat hij naar Engeland wil. Dat is toch een beetje, daar komt hij ook vandaan. Hij kwam van Spurs naar Excelsior toen en toen door naar AZ.
0: Ja.
1: Maar ik vind met dit soort jongens, denk ik wel eens, is de Premier League niet één tikkie te hoog? Of de Championship? Maar zou je dan misschien gewoon moeten zeggen...
0: Championship kan hij natuurlijk makkelijk.
1: Ja, tuurlijk, dat klopt ook.
0: Maar onderkant Premier League, waarom niet? Dat moet toch wel kunnen?
1: Ja, ik vind de Duitslandroute voor dit soort jongens ook niet zo heel gek, hè? Om daar gewoon nog eens een jaar of twee jaar te spelen en echt doelpunten nog te maken op een ander niveau.
0: Maar hij heeft met Ierland toch ook al wel het nodige laten zien.
1: Ja.
0: Dus hij heeft op internationaal niveau zich ook al wel deels bewezen. Nou ja, waarom niet? Je zou toch ook aan de onderkant van de Premier League zou hij dat toch wel kunnen proberen, lijkt me.
1: Het zou wel weer een mooie verkoop zijn van AZ, hè?
0: Zeker, maar ja, dat doen ze daar altijd eigenlijk wel goed. Hè? AZ is natuurlijk een rijke club met een groot eigen vermogen. En ja, daar zijn ze op die weg gaan ze gewoon verder. En wat ik zeg, daar wordt wel goed beleid gevoerd al jarenlang. Dat doen ze goed. Daar is Niels van Duinen nu ook weer mee bezig. De nieuwe technische man, ja, die gaat gewoon op de lijn verder zoals die ingeslagen waren jaren geleden.
1: Ja, en die probeert het op die manier inderdaad weer verder te ontwikkelen. En misschien zometeen zelfs met een ploeg die ze zelf helemaal hebben opgeleid. Dat zou natuurlijk de droom zijn, zoals Nick Kok ooit zei in onze podcast 2 weken geleden.
0: Ja, hoewel ik dat bijna als een utopie zie. Ik denk dat je altijd wel een paar spelers nodig hebt die je toch van buiten afhaalt. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je het helemaal gaat lukken. Dat zou echt inderdaad, dat zou echt ontzettend knap zijn dat lukt.
1: Zou Liverpool nou blij moeten zijn met het feit dat Jeff Bezos van plan is om aandelen te nemen en zich in te kopen in Liverpool?
0: Als hij verder zich niet te veel met dingen bemoeit.
1: Ja, doelpunten bezorgen, dat zou mooi zijn. Maar dat doen ze natuurlijk niet altijd. Gegarandeerd natuurlijk bij Amazon, hè?
0: Nee, maar als hij zich niet te veel met beleidsmatige zaken bemoeit, denk ik wel.
1: Ja. Ja, maar het is wel bijzonder eigenlijk als je ziet hoeveel Amerikaanse ondernemers en topsporters inmiddels allemaal in al die clubs zitten, hè, om daar maar een aandeel in te hebben.
0: Nou ja, je kan er denk ik als club commercieel denk ik wel van leren soms. Maar het voetbaltechnische, daar moeten zij eigenlijk weg van blijven. En dat is toch vaak het beste. En wegblijven lukt nooit helemaal. Hè, want dat zie je bij NEC bijvoorbeeld ook, hè, bij Marcel Boekhoorn. Want ik denk echt wel dat hij een stem in het kapittel heeft als het gaat om dure aankopen. Bij PSV zie je het met Robert van der Wallen misschien ook wel. Hè, hoewel die zich behoorlijk afzijdig houdt, hoor. Dat is wel iemand die het echt aan Marcel Brands overlaat. Maar ja, ik geloof daar zelf nooit zo in. Dat mensen van buitenaf moeten zich niet te veel bemoeien met technische zaken vooral. En commercieel kun je natuurlijk vaak wel als club heel veel mensen die succesvol zijn geweest in het bedrijfsleven, daar kan je veel van leren.
1: Zeker. Rick, je weet, in deze podcast zijn we gek op de vraag van vandaag. Dus ook vandaag gaan wij nog even de vraag van vandaag doorheen gooien, toch?
0: Jazeker.
2: De vraag van vandaag.
1: Dit was de vraag van Mikkel Schister en die bracht ons terug naar een beroemd jaar van Hellas Verona.
3: Dat Hellas Verona had ook twee buitenlanders natuurlijk. Want er mochten er toen niet meer spelen dan twee. En wie waren die twee buitenlandse spelers waarvan je op voorhand zou denken, nou, als je die haalt, zou je dan zeg maar het verschil maken met die twee buitenlandse spelers? Om het iets makkelijker te maken, het was een Deen en een Duitser. En ik ben benieuwd wie in die kampioensploeg die twee buitenlandse spelers waren. Ze hadden ook geen derde op de bank zitten of zo. Twee buitenlandse spelers. Een Duitser en een Deen. En die hebben Hellas Verona kampioen gemaakt. Het is echt een sprookje natuurlijk dat die ploeg tussen al die grote namen kampioen werd.
1: Ja, tussen al die grote namen kampioen werd. Het ging om het jaar 85, hè, 1985.
0: Ja, eentje wist ik er. Dat was Preben Elkjaar Larsen. Omdat hij natuurlijk toch het grote Denemarken uit die periode... dan praat ik even... ik denk Laudrup, Arnezen... hem koppel ik een beetje aan die generatie, toch? Ja, dat is wel echt een hele bekende speler geweest. En de andere is Hans-Peter Briegel. Die wist ik niet.
1: Mm-hmm.
0: Die heb ik opgezocht. Maar ja, dat was natuurlijk in Duitsland een topspeler. Ja, dat was wel een periode waarin dit soort absolute toppers... Ja, die zaten toen nog bij deze clubs. En knap gedaan. Ja, Elkjaar Larsen was wel echt heel goed.
1: Ja, zeker. Nou, heel veel mensen wisten dit trouwens. Winnaar voor de eervolle vermelding is Danny Heijster. Die zei nog Briegel met de sokjes naar beneden. Schitterend inderdaad, dat kon in die tijd nog. Toen de scheenbeschermer nog niet gemeengoed was, hè?
0: Dik advocaat.
1: Ja, nou ja, Søren Lerby volgens mij ook toch, hè?
0: Ja, er waren er wat, ja.
1: Ja. Is een hele
0: Danny Heijster, nou, knap gedaan. Dat is ongekend. Was dat niet een tafeltennisser, Danny Heijster?
1: Ja, zeker. Dat denk ik ook, ja.
0: Dus, is hem dat gewoon, de Danny Heijster?
1: Ja, zeker. Als ik zat even zijn profiel inderdaad. Volgens mij wel, ja.
0: Nou, dat is, die man kon vroeger heel goed tafeltennissen toen ik jong was. Hij komt uit Didam, volgens mij.
1: Dat zou zo kunnen. Dat weet ik niet of hij uit Didam komt. Maar bij deze eervolle vermelding is voor hem trouwens, dus...
0: Nou, keurig.
1: Hey, heb jij een mooie vraag voor morgen?
0: Gezet ook.
1: Ja, zeker. Heb jij een mooie vraag voor morgen?
0: Jazeker. Er gaat een transfer plaatsvinden. Hè, normaal gesproken van de Eredivisie naar Schotland. Naar Rangers, toch een grote club. Wat ik van jullie wil weten... wie was de eerste trainer, Nederlandse trainer... bij een profclub in Schotland? En wie de eerste Nederlandse speler bij een Schotse profclub?
1: Zoals de eerste Nederlandse trainer bij een Schotse profclub... en wie was de eerste Nederlandse speler bij een... Ja. Oké. Okay. Nou, dat is een hele mooie. Als je dat weet wie Rick zoekt, geef me door via X of Blue Sky... met de hashtag AD Voetbalpodcast of reageer even op Instagram. @AD Voetbalpodcast is ons kanaal. Daar kan je ons volgen en gelijk ook eventjes reageren... als je denkt, hey, dit is een hele interessante, hier moeten we wat mee doen. Dus laat me weten. Reageer maar door. Ik zit trouwens nog even te kijken, Rick.
0: Moet te doen zijn.
1: Zeker. Er zijn veel mensen die reageren op Malik Tielman. Terug naar PSV. Een beetje ingeblazen door een tweet volgens mij van Ola Toivonen. Maar er zijn ook veel mensen die vragen... hoe zit het in de kliko bij PSV? Nou, daar hebben we natuurlijk wel veel over gesproken.
0: Nee, maar het is niet nieuw, hè? Maarten...
1: Maarten heeft ook al geroepen, ja, precies.
0: Onze gewaardeerde collega, eerder wie eerder toekomt... heeft het natuurlijk ook al geroepen. Alleen, ja, het nare natuurlijk aan het voetbal is dat geld. Ja. Altijd, en iedereen zag, die Malik Tielman... die zat hier geweldig op zijn plaats in Eindhoven. Dat was gewoon een jongen, ja, en dat is ook een jongen die moet mentaal een beetje zich wol voelen. Dat heeft hij niet op dit moment. Hij ligt helemaal niet lekker daar in Leverkusen. Sterker nog, hij, om dan te zeggen dat ze hem uitkotsen is weer overdreven. Sportief niet, alleen hij leeft een beetje in onmin met de supporters daar.
1: Ja.
0: En hier werd hij natuurlijk op handen gedragen. Hij was heel goed met de technische staf. Hè. Volgens mij met Rob Maas, de assistent van Peter Bos. Dat was, het was nog net geen huisvriend, maar het waren wel gewoon... die twee lagen elkaar heel goed. Dan is het altijd jammer dat het grote geld daar dan uiteindelijk een einde aan maakt. Hè. Dat is onvermijdelijk aan het huidige voetbal. En hem terughalen, ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet te doen voor PSV. Hij is voor 38 miljoen verkocht, Etienne.
1: Ja, nee, dat gaat niet makkelijk. Maar misschien huren voor een jaartje...
0: Dat zou dan misschien kunnen, maar ja, dan heb je nu wel een heel druk middenveld weer. Dus ik kan me voorstellen dat dat voor PSV nu ook geen prioriteit heeft. Al zou ik het sportief denk ik wel begrijpen, als ze het toch zouden doen. Maar ja, het zou wel een beetje opportunistisch zijn, want ja, je hebt nu 8 middenvelders. En ja, maar dan nog een 9e bij te halen, omdat die dan toevallig zo goed was. Ja, het kan, hè, maar dan is het wel een change of plans.
1: Zeker.
0: En, soms moet je die ook wel eens toepassen, hoor, in het voetbal. Niks is zo veranderlijk als deze wereld.
1: Nee, dan laten we kijken wat er de komende dagen gaat gebeuren in Eindhoven de komende weken. Bob Poel heeft nog een aardige vraag die ik even doorschrijf naar morgen. Want dan zit Johan in deze podcast. Die zegt, apart dat Ajax weer spelers haalt via de technisch directeur van dienst... in plaats van via de scouting, met een vraagteken. Daar krijg je morgen antwoord op, Bob, als Johan in deze podcast zit. Want die zit natuurlijk helemaal vol in Ajax. Dus morgen dat allemaal in de AD Voetbalpodcast. Rick, ik wens jou alvast een mooie dag. En ik spreek je graag later weer.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je kranten en magazines voor de allerbeste prijs. Van het AD tot de Volkskrant en van Libelle tot Donald Duck. Elke week nieuwe leesdeals. De actie van deze week? Bekijk hem snel op kiosk.nl.
5: Je hoort overal. Your Zomers. It's music and more. Alleen de allerbeste.
6: Gouden Zone FM.
7: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Er zijn wel Nederlanders geweest die het ministerie gebeld hebben omdat ze hun naasten in Colombia niet konden bereiken. Zoals gezegd werd het Zuid-Amerikaanse land gisteren door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Vanmorgen stond het dodental op 164 mensen. Op dit moment is het knap lastig om producten via de website van de Bijenkorf te bestellen. Behalve artikelen die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online wel besteld worden. De Bijenkorf kampt sinds vorige week met een groot datalek bij logistiekpartner Ceva, en dat brengt de nodige vertraging in de verwerking van bestellingen, terugbetalingen en retouren met zich mee. Vanwege de fatale schietpartij op een school in Thailand zijn nieuwe wapenvergunningen in het land opgeschort. Ook zullen bestaande vergunningen opnieuw tegen het licht gehouden worden. Een 14-jarige jongen opende het vuur op een school. Daarbij kwamen 8 mensen om het leven. Na zijn daad pleegde de jongen zelfmoord. In Thailand wordt gewerkt aan een strengere wapenwetgeving. In het land hebben zo'n 10 miljoen mensen een vuurwapen. Omgerekend betekent dat zo'n 15 wapens per 100 mensen. Gezondheidsdeskundigen vrezen dat kinderen in de Verenigde Staten in de toekomst mogelijk slechter tegen infectieziekten beschermd zijn. Dit omdat de Amerikaanse president Trump het vaccinatieprogramma op de schop wil nemen. Gisteren tekende hij een decreet waarmee hij het aantal landelijk aanbevolen kindervaccinaties flink wil laten dalen. Concreet houdt dat in dat kinderen dan niet langer beschermd zijn tegen 18 ziekten, maar 11. Ook wil Trump de manier waarop het combinatievaccin tegen bof, mazelen en rode hond wordt toegediend veranderen. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen doorrijden. Alleen op de A12 staat file door de Duitse grenscontroles vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en de grens doe je er 10 minuten langer over. En de N35 is nog in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal door een boerenprotest.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Ondanks de wake-up call is PSV nog niet wakker. Feyenoord trekt aan het langste eind in burenruzie. En Ajax door twee breekijzers langs PEC Zwolle. Verder staat Excelsior op de drempel van Champions League voetbal. Schuift Ten Hag nog dichter naar Mahmoud John. En is Telstar beter dan Olympiakos. We zijn weer los. En hoe? Op naar een nieuwe aflevering van de derde helft.
1: NAC heeft in een podcast gehoord dat ze Go Ahead Eagles moeten aanklagen. En nu gaan ze dat doen?
2: Ja, ik lig bibberend iedere nacht in bed.
3: Ik ben naar de Lidl vorige week gegaan. Heb ik een bestelling gedaan van 500 verschillende koeken.
4: De man is een legend, maar die moet een standbeeld van maken.
0: Hallo luisteraars van de podcast en hallo kijkers op YouTube. Ik ben Gijs en welkom terug bij Speelronde 1, een nieuwe aflevering van de derde helft. Nog altijd de Eredivisie-podcast, waarin we jou helemaal bijpraten over de, in onze ogen in ieder geval, de belangrijkste bijzaken van de belangrijkste Eredivisie-zaken. Vandaag word ik vergezeld door het olijke duo Tim en Snijboon en worden we gecompleteerd door niemand minder dan Marcel van Roosmalen. Welkom terug, Marcel.
5: Ja.
0: Hartstikke goed. 6 jaar geleden was je hier ook. Toen begonnen we de uitzending met het feit dat jij heel lang getwijfeld hebt om af te zeggen. En ook heel vaak op die dag zelf.
5: Ja.
0: Was dat vandaag weer het geval?
5: Nee, nu had ik er wel. Ik ben een paar keer tussendoor gevraagd. Telkens nee gezegd. Ik dacht, nu heb ik tijd.
0: Ja.
5: En ben jullie af en toe gaan volgen.
0: Okay.
5: En ik dacht, nou ja goed, het kan geen kwaad om er nu te zitten. Ik heb het ook wel even rustig. Volgende week begin ik weer. Dus ik dacht, nou ja, waarom ook niet?
0: We zijn je dankbaar. Ik heb vorige keer jou de Franse versie van je naam aangemeten. 50 minuten lang. Het is Marcel, toch?
5: Het is Marcel.
0: Marcel. Ja. Ja. Oké, ik weet het nu nog steeds niet, maar ik ging het toe. Marcel van
5: Marcel.
0: Goed zo. Tim.
6: Ja.
0: Ben je bekomen van alles?
6: Ik ben bekomen.
0: Ja, Tim Nieuwe moet ik zeggen.
6: Tim Nieuwe zat bij de Oranje Zomer afgelopen woensdag. We hadden er een eitje van gemaakt. Ik vond het heel fijn dat jullie alle vier erbij waren. Ze hadden één plek over in de uitzending. Naast Chris Woerts op het bankje. Daar mocht ik gaan zitten. Ik vond het spannend. Want ja, nationale televisie, het is live. Dus dan kom je daar binnen. En dan denk je, ze gaan je geruststellen. Dus ik kwam binnen en Johnny de Mol kwam in de kleedkamer. Zei, hey, Tim toch? Ja. Je bent hier voor het eerst. Ja, dan gaan we je wel even testen hoor. Ik zei, oh jee, oké. Okay. Vervolgens Chris Woerts. Nou, wij gaan het druk krijgen met z'n tweeën. Want die tafel, dat... Toen dacht ik, oh jezus. Ik had gewoon verwacht twee blokjes over... Eentje over NEC en eentje over de top 3. En dat was het. Mm. En toen kwam Raymond Mens nog even in de wandelgang van... Hey, het is nu nog gezellig, hè?
0: Geen woord daar gelogen.
6: Nee, het was echt alsof ik in de catacomben stond in het Colosseum. En Julius Caesar, duim naar beneden... En uiteindelijk ben ik tevreden met hoe het is gegaan. Want het ijs werd door mezelf gebroken toen... Eigenlijk was dat het spannendste moment. Dat Chris Woerts op een gegeven moment zei... Het ging over de analist Ron Jans bij Studio Sport. Dan wordt hij analist. En die zei van ja, het is alsof er een soort oude gymleraar of een oude schoolleraar stond. Toen had ik in mijn hoofd het grapje... Het is niet alsof hij dat was. Het is een oude schoolleraar. Ja. Die heb ik toen uiteindelijk... dat grapje viel aardig.
0: Zeker.
6: Dus toen heb ik het overleefd. Maar... Daarna ben ik wel echt heel goed in alles ontwijken aan reacties. Dat hoef ik ook niet te zien. En dat hoef ik ook van jullie niet te weten. Het enige wat ik weet is 10.000 luisteraars erbij. Is toch 10%. Is gewoon hartstikke leuk. Dus ik hoop dat er wat blijft hangen.
5: Zeker. En het is natuurlijk een ontmoeting met Chris Woerts.
6: Nou, absoluut.
5: En jij bent net al aardige man.
6: Zeker.
5: Ik heb altijd problemen als ik de man zie. Hij is inderdaad aardig, maar het is natuurlijk een pratende worst. Het is natuurlijk helemaal niks. Wat hij gezegd heeft, dat neem ik nog steeds kwalijk over Vitesse... Dat is ongelooflijk. Hij weet van toeten nog blazen.
6: Wat zei hij dan?
5: Nou, dat de club zeker niet zou blijven bestaan. Alle rechtszaken zouden zijn verloren. Hij had de dossiers doorgeworsteld. Klopt er helemaal niks van. Nou, uiteindelijk moet hij dan bakcel halen op alle punten. En dat doet hij dan niet. Het is een ongelooflijk dat die man op televisie mag met zo weinig parate kennis. Het is gewoon dom.
6: Heb je het nou over mij?
5: Nee, over Chris Woerts.
6: Nee, maar Chris heeft mij gered hoor. Want Johnny die ging het me inderdaad moeilijk maken. Die zei van ja, Tim, je bent nieuw. Dus je gaat. Wat we altijd doen met gasten is: je moet of een mop vertellen of een lied zingen.
0: Oh, dat bedoelde je ook met Tim Nieuwe waarschijnlijk. Oh, je bent nieuw.
6: Oh, zo bedoelde
7: hij. Hij bedoelde een nieuwe Tim.
6: En toen zei ik: nou, ik vind het vreselijk, maar geef me even de tijd. En toen in het reclamebok vroeg ik aan Chris: van ja, moet ik dat echt doen? En toen zei hij: nee, dat moet je nooit doen, want die beelden blijven altijd bestaan. Dus ik ben voor eeuwig Chris dankbaar hoor.
0: Ja.
5: Oké, nou ja, goed.
7: Moet je eigenlijk weten.
5: Zo gevuld,
6: nou, zeker.
7: Ja, mijn hoogtepunt was, denk ik,
6: toen ze een blokje begonnen over een hele zwarte grap. En ja. Dat ze naar dat Johnny de Mol naar Tim keek en zei... Tim, wat vind je eigenlijk van zwarte humor? Ja, ja, en dan Tim gewoon... Ik zag de golven ontstaan op je voorhoofd van... Ik wil hier helemaal geen antwoord op geven.
7: Dat hoefde ik ook niet te doen,
6: gelukkig niet.
7: Maar het was een mooi avontuur. En goed. We zien, hopelijk blijven luisteren.
6: Ja, maar volgende week gewoon TV Woerden of zo, toch? Om even zeker? Gewoon rustig...
7: Nou, ik sta open voor alle PR-aanvragen, maar ook jullie. Hè? Ik ga jullie ook naar voren schuiven.
0: Ja, ja. Oké, heel goed. Snijbonen snoes aan. De Fancy League gaat als de brandweer, hè?
6: Ja, zeker.
0: Maar we gaan meer doen.
6: Nou, we gaan meer doen. Wij gaan namelijk, naast dat onze ESPN Fantasy League natuurlijk weer geopend is. Ja. En alle bestaande leden die vorig jaar speelden zijn er nog. Maar je kunt je gewoon aanmelden.
5: Wat is de Fantasy League?
6: Ja, dan moet je een team samenstellen van spelers uit de Eredivisie. En aan de hand van hun prestaties in het echt krijg je daar dan punten voor. En dan ontstaat er zowaar ook een ranglijst.
5: Oké, okay. Ja. Ik denk dat het nieuwe spel leuker is.
7: Nou, dat denk ik ook.
6: Ja. Wat we ook gaan doen, en daar hebben we natuurlijk een klein beetje al geteased, maar wij gaan wekelijks, gaan wij eigenlijk dubbele nationaliteit doortrekken het clubvoetbal in. Wij gaan namelijk beginnen met de serie Je Tweede Clubpie.
0: Juist.
6: En bij Je Tweede Clubpie gaan wij jou eigenlijk een tweede club helpen. Want iedereen is fan van een club uit de Eredivisie, of niet, zoals ik. Maar eigenlijk is een hart is te groot voor maar één club. En het is ook zonde voor alle profclubs in het internationale en nationale voetbal. Dus wij gaan jou aan een tweede club helpen. Door wekelijks op donderdag bij Podimo een club te pitchen, zoals je dat van ons gewend bent. Zodat jij een tweede club kunt gaan omarmen.
0: Over de landsgrenzen, hè?
6: Over de landsgrenzen.
7: En we hebben onze gast gevraagd, heb je iets van een voorliefde, los van Vitesse, voor een club uit het buitenland? Marcel, wat was jouw antwoord?
5: Aston Villa.
7: Nou, dus dat wordt de eerste club die wij aan onze luisteraars gaan pitchen. Ja. Marcel komt donderdag terug om het met ons daarover te hebben. Ja. En wat goed is om te weten, tot en met 20 augustus... podimo.nl/de derde helft, 60 dagen gratis. Ja, dus wees daar snel bij. Ja.
5: 60 dagen.
7: Ja, dat is lang, hè?
5: Dat is ongelooflijk lang. Ja. Dus je krijgt 60 dagen...
7: En hoef je dus niks te betalen.
5: Alle andere podcasts af.
7: Ja, nou, zeker. Ja.
5: Jezus.
7: Ja. Ja. Maar dan gaat het vooral om je tweede clubje, Marcel. Ja. Aston Villa.
6: Ja. Vanaf donderdag, elke week.
7: Juist.
0: Ja. Heel goed. Jongens, we gaan naar de Eredivisie. En zoals waarschijnlijk de mensen die vanaf de Oranjezomer ingestroomd zijn... we beginnen altijd bij de koploper. En de koploper in dit geval natuurlijk is Excelsior. Excelsior speelde uit bij Cambuur. Samen met heel Leeuwarden keek Rogier meer uit naar deze wedstrijd... dan naar de opening van het WK-voetbal. In het fonkelnieuwe stadion van Cambuur was het Excelsior dat de klok sloeg. De lieve schatten van Henk de Jong waren kansloos... tegen de inmiddels gelauwerde Eredivisieploeg uit Rotterdam. Noah Naujoks trok de lijn van vorig seizoen door... en scoorde er 2 bij de 0-4... winst. Tim, een matig begin voor Cambuur.
7: Ja, maar ik heb wel de oplossing. Johan Plat is daar trainer. En

0: Excelsior?
1: Ja, vind ik gewoon heel leuk. Ja, ja, die trainer die is gebleven.
0: Ja.
1: Die Yegoyan.
0: Ook gebleven?
1: Die is gebleven. Naujoks is gebleven. Die waren vorig seizoen al heel aardig. Die zijn nu goed.
0: Ja.
1: En kijk, ik heb altijd bij Excelsior nog steeds de reputatie van Excelsior. Omdat zij, zolang als wij voetbal volgen, was Excelsior gewoon een degradatiekandidaat. Ja. Maar het is inmiddels een middenmotor geworden.
0: Hmm.
1: Schurkend? Nee, oké, okay, het is een middenmotor. Middenmotor.
2: Laat ze eerst maar gewoon 5 jaar middenmotor zijn.
1: Precies. Ja. Nou, gewoon echt geweldig.
2: En?
1: Wat?
2: Versterking, hè? Excelsior.
1: Ja. Aha. Nee, Alireza.
0: Alireza
1: heet hij. Ja. Ja. Je had meegekregen, Marcel? Ja.
2: Alireza Jahanbaj. Ze hadden al contact voor het WK. Dat is ook slim, hè? Zo'n grote speler. Moet je je lijntjes op tijd uitgooien, ja. Natuurlijk. Ja. Ja. Ik zat wel te kijken. Vorig jaar speelde hij bij Dender. 22 wedstrijden, 1 goal. Dus het is wel... Hè...
0: En waar is Dender?
3: België.
2: In België.
0: Ah, dankjewel.
2: Ja.
0: Oké. Okay. 22 wedstrijden, oké. Okay.
2: Ja. Jouw kennis stond echt bij de Eredivisie.
0: Ja, echt. Ja. En ver daarvoor eigenlijk al. Goed, Excelsior won met 0-4 in Leeuwarden. En gaat zo aan kop van de Eredivisie. De nummer 2 is Go Ahead Eagles. Devin Haan was er als de kippen bij om Willem II op voorsprong te schieten in Deventer. Het bleek alleen bij lange na niet genoeg voor een punt. Het andere gevogelte scoorde er namelijk 5. Waarvan eentje in de buzzer van de scheidsrechter. En dus werd het uiteindelijk 4-1 voor Jozef Oosting en zijn Eagles.
1: Heb je die parachutist gezien?
0: Ik wilde het net vragen, ja.
1: Okay, ik ga dat nu opzoeken.
0: Tim gaat het opzoeken.
3: Er was een parachutist geland.
1: Nou, ja. Maar er was een parachutist. Ja, ik heb hier Instagram niet.
0: Ja, dus ik zal schets de situatie.
1: Oké.
2: Okay. Je hebt een parachutist.
1: Je hebt een parachutist. Die kwam de wedstrijdbal brengen. Maar ja. Hij ging veel te hard. Dus hij kwam het veld op. Hij rende. Hij moest soort van remmen. Maar hij knalde vol soort van tegen de reclameborden aan. En wij denken de hele tijd van die marketingteams van voetbalclubs. Die komen altijd weer met soort van dezelfde dingen.
3: Ja, het is verschrikkelijk. Ik was toevallig bij... Vitesse RKC, geen eredivisie.
1: Nee.
3: Maar daar werd afgetrapt. Ze hadden gedacht, we beginnen het seizoen. Dat is nieuw in de keuken, kampioendivisie, wist ik niet. Ze beginnen met een opblaasbare, enorme bal. Ik denk van 40 meter hoog. En dan laten ze twee clubiconen die bal naar elkaar trappen. Wat helemaal niet kan, want die bal is veel te groot. En ik dacht al van, ja, er is maar één clubicoon. RKC had Ad van der Wiel. Nou, ja, anders.
1: Ja, ja, precies,
3: bij Vitesse weet je al, nou, Theo Jansen gaat niet tegen een opblaasbare bal trappen. Nee. Nicky Hofs natuurlijk ook niet. Dat zal Edward Sturing wel weer zijn. En ja hoor, zonder met z'n tweeën in de middenstip. Een enorme bal. En daar liepen ze dan alle twee tegenaan. De bal bleef liggen, moest daarna worden weggesleept. Ik hou helemaal niet van dat soort marketing dingen. De wedstrijd begon gewoon een paar minuten later vanwege de bal.
0: Het zou vet zijn als ze over moesten koppen, want dan had Edward er... Dat zou hij 40 meter doek over zich heen gekregen. Nee, ja, je blijft net als dat trainers in Engeland altijd weer een club vinden... terwijl ze grandioos onderpresteren en ergens ontslagen worden... is een marketing stunt altijd eigenlijk ongeveer hetzelfde in het voetbal. Nou goed, Go Ahead Eagles won met 4-1 van Willem II. En Willem II hebben vorige week al behandeld. Die scouten eigenlijk net verkeerd om. Dus die hebben nog zeer veel versterking nodig, zei Alberto en John Stegeman tegelijk. Gaan we naar de nummer 3 van de Eredivisie. Dat is AZ. Die speelde thuis tegen ADO. In Den Haag keken ze uit naar hun rentree in de K-stad. Bij AZ maakte één zwaluw van de Johan Cruijffschaal een waanzinnige zomer in het hoofd van Snijboon. En met wat moeite werd er een tweede zwaluw gevonden door AZ. En mede door de inbreng van good old Kelvin Stanks werd ADO helaas in het thuis nu met 2-0 verslagen. Snijboon. AZ, jij had advies voor ze, zei je.
2: Nou, kijk. Ik heb Ajax aan het werk gezien. Ik heb PSV aan het werk gezien. Ik heb Feyenoord aan het werk gezien. Ik heb AZ aan het werk gezien.
3: Voor de kampioen.
2: Ik denk dus, ook. Als ze Troy Parrott gewoon even houden. Want het is nu 17 miljoen om Troy Parrott geboden. Ja. Het is hun derde spits. In principe zou je denken, dat moet je doen. Maar AZ heeft nu echt weer de kans om gewoon echt Scheringa-achtige ambities te hebben. Ik denk gewoon dat ze moeten proberen. Troy Parrott gewoon houden. Mm. 30 miljoen voor je derde spits. Gewoon afwijzen. Gewoon met gewoon twee spitsen. Gewoon gaan. Het is gewoon echt een waanzinnige ploeg. En het is er gelukt. Goes hebben ze kunnen houden. Koopmijners hebben ze kunnen houden. Dus blijkbaar gooien ze ook wel met geld. In ieder geval qua salarissen. Want Koopmijners blijft
3: natuurlijk
2: niet.
3: Stikken van het geld.
2: Ja, Koopmijners blijft niet omdat hij AZ super lief vindt. Die heeft gewoon een krankzinnige salarisverhoging gekregen.
3: Ze zijn heel rijk, AZ.
2: Ja, klopt.
3: Zoveel winst gemaakt op al die spelers. Stengt ze erbij.
2: Ja.
3: Die meer denkt, daar verbaas ik me over eerlijk gezegd. Want die heeft een tijdje bij Vitesse gespeeld. Ja. Heeft werkelijk geen bal geraakt daar. Geen bal niet eens goed aangenomen. We vroegen ons allemaal, kan hij een bal hoog houden? Maar nu is hij weer geweldig. Ik denk echt dat AZ kampioen wordt.
2: Nou, ik dus ook.
1: Maar dit is wel het moment. Want toen Huibert er nog zat en Eenhoorn gaven ze ook nooit geld uit. Dus dan hadden ze nu Goes verkocht. Dan hadden ze nu Koopmijners verkocht. Maar omdat Niels van Duinen die denkt, ja, wacht even. Van Duinen, die gaat nu gewoon dit momentum benutten. Precies. AZ is ongelooflijk rijk. Hij zegt, nou, ik haal Stanks. Ik geef de jongens...

0: achterover gevallen toen hij de bankrekening zag. Hij liep daar binnen gelopen.
1: Die eenhoorn, dat is natuurlijk een hele behoudende jongen. Die gaat nu bij Feyenoord op de centjes letten. Maar het zegt op de centjes letten, inderdaad. Je moet het gewoon overboord kieperen. Wat er nu gebeurt. En ik denk dat het zijn vruchten gaat afwerpen.
2: Maar je wordt dus technisch directeur bij AZ. Dan doe je dus die kluis open. Daar stroomt gelijk allemaal goud uit. En dan vervolgens klopt Feyenoord op de deur te zeggen... Hey, willen jullie een gratis die favoriet van jullie hebben trouwens? Want die hoeven wij niet meer. Het is toch waanzinnig starten?
1: Ja. Dat is ook een gek verhaal, toch? Weet iemand waarom dat is? Ja, waarom Stenks weggaat bij Feyenoord?
3: Volgens mij verdiende die grof geld. Nou, eenhoorn natuurlijk, die let op alle duppies. Ja. En hij had toch wel echt zorgen om zijn fysieke fitheid.
2: Ja.
3: Zij woont, ADO. Hoe kijk jij ernaar?
2: Die hoeven zich nu nog geen zorgen te maken. En we hebben allemaal weten, die gaan al hun punten pakken in het uittenue. Want dat is het mooiste tenue van de Eredivisie van dit jaar. Dus die hoeven door een verliespartij uit bij de toekomstige kampioen... hoeven die zich nog geen zorgen te maken.
3: Heel goed. Warme woorden voor ADO. Maken wij een uitstapje van binnen de lijnen naar buiten de lijnen.
4: Edwin, Kevin hier, buitenspel.
5: Ik hoor je nu voor half.
4: Oké, Edwin, buitenspel...
3: Bij buitenspel nemen de mensen van tafel iets mee van buiten de lijnen. Marcel, we beginnen bij jou. Dat maakt niet uit, want ik wil eigenlijk al weten de staat van Vitesse. Dus na de 1-1 tegen RKC, even een voor de mensen die de KKD niet volgen... dus de Eredivisie-volgers, waaronder wij drie aan tafel. Hoe staat het ervoor?
1: Nou, het staat er geweldig. Het heeft er nog nooit zo mooi bijgelegen als nu. Dit is het eerste normale seizoen sinds 3 jaar.
3: Mm-hmm.
1: De afgelopen 3 jaar kregen we elke keer een hele sloot minpunten. Nou, de club is gered. Ik heb de nieuwe eigenaren ook zien zitten op de Westtribune in het Gelredoom... Hele fatsoenlijke regionale zakenmensen.
3: Mm-hmm. Is dat een soort...
1: Kramer, Wolf Nathan. Allemaal mensen die hun sporen hebben verdiend. Veelal in de afvalverwerking, gek genoeg, in de regio Arnhem.
3: Symbolisch, ja.
1: En het publiek in Arnhem is nog nooit zo enthousiast geweest. Ik bedoel, het stadion pelt uit. Het is ook echt dat je aankomt. En het Gelredome is geen... Ik vind het nog steeds geen mooi stadion. Mm-hmm. Maar je hart gaat echt sneller kloppen. Als je al die clubliefde... verzameld ziet, al die goed gemutstheid... wat ik helemaal niet ken van de Arnhemmers. Je gaat naar binnen, je gaat zitten op die tribune. Nou, ze hebben nieuwe lampen in het Gelredome. Dat is een soort mislukte lichtshow, wordt er gegeven vooraf. Housemuziek hou ik ook niet van. Maar de sfeer is buitengewoon goed. Het publiek, de stad heeft de club echt omhelst. Het elftal is matig. Maar ik heb zomaar het idee dat er, mede door die massale steun... dat er wel iets, een wonder kan gaan gebeuren. Dus dat er in ieder geval een periode, de na-competitie halen we. En dan kan eigenlijk alles. Ja, want al die Eredivisie clubs die nu straks onderaan staan... die doen het gewoon in de broek als ze zien wat voor groot stadion dit is.
6: Ja. Hoe is die Duitse trainer?
1: Fantastisch. Ja. Rüdiger Rehm, dat is nog echt een trainer van het oude Duitse stempel. Ik krijg bij dit Vitesse, als ik er naar kijk, krijg ik het Duitsland 1990 gevoel. Het is werken voor iedere bal. Ik heb nog nooit jongens, en dan zullen ze hun beperkingen hebben... maar ik heb nog nooit mensen zo zien rennen... zelfs op ballen die onhaalbaar zijn. Die houden ze binnen. En natuurlijk worden we aan de lopende band. Het was nu ook weer discutabel. Er is nog geen VAR in de keukenkampioendivisie. De keeper van Vitesse gaf een speler van RKC per ongeluk een tikje. Een heel klein tikje en die viel meteen neer.
3: Penalty.
1: Mm. En Vitesse had gewoon balbezit. Dus er was geen kans om zeep geholpen of wat dan ook. En die gaat er dan in. Maar wat mij geruststelt is de geweldige... manier waarop het publiek meeleeft, werkelijk iedereen zat te schelden. Dat doet me deugd. Dan denk je echt van, goh, het is de Bombonera niet, het Gelredome. Maar het komt er wel in de buurt. En ik had heel sterk het gevoel, ook als je iedereen dat stadion... met opgeheven hoofd ziet verlaten. Wij zijn de morele winnaar van alle... We hebben alle rechtszaken gewonnen. We zijn in feite eigenlijk een meer nette club... dan de gemiddelde Eredivisie-club.
6: Maar je zou eigenlijk elke club eigenlijk gunnen wat er met Vitesse is gebeurd.
1: Ja. Het is heel louterend geweest. Ja. Ook voor mezelf.
6: Wie is nu de speler die wij binnenkort in de Eredivisie mogen verwelkomen? Is er nog een groeibriljantje van Vitesse?
1: Maarschalk, zeg ik dan maar. Dat is een speler die een beetje uitblinkt.
3: Dat is voldoende.
6: Meer dan voldoende.
1: Om naar voorlopig de Eredivisie is dat voldoende.
3: Hartstikke goed. Tim.
6: Bij Tranmere Rovers is er een interview momenteel viraal aan het gaan. Dat is een League 2-club. Die hebben namelijk een speler gehaald, Jack McAvely. En die was ongelooflijk blij met zijn overgang. Dus hij zei van, ik ben erg blij om hier te zijn. Ik heb echt zin om aan het werk te gaan. Maar waarom is dit filmpje, valt het nou zo in de smaak? Omdat hij tijdens het hele interview er zo bij zat.
1: Geweldig.
2: Nou, hij had er zin in.
6: Hij had er heel veel zin in. Dus ga dit filmpje even kijken, want het is opvallend en grappig.
3: Heel goed. Zijboon.
2: Ja, ik wil jullie even meenemen naar de Braziliaanse competitie.
3: Ja.
2: Daar viel namelijk in de wedstrijd tussen Coritiba en Chapecoense.
6: Zeker.
2: Daar viel een doelpunt van Jazzy Maranhão, een verdediger van Coritiba. Die maakte een doelpunt. Die was daar verschrikkelijk blij mee. Die sprong over de boarding achter de goal. En die viel in de tunnel.
1: Hij sprong in de tunnel.
2: Die leidt naar de uitkleedkamer. Daar blesseerde hij zichzelf en hij moest gewisseld worden. En volgens werd het doelpunt afgekeurd door de VAR. Dat blijft gewoon verschrikkelijk grappig. Ja. Ja, het is niet ernstig. En Coritiba won uiteindelijk wel de wedstrijd. Dus is wel silver lining. Okay. Maar het beeld, ik vind dat beeld van zo'n verdwijnende speler.
1: Dat was fantastisch. Ja, ik heb het ook gezien.
2: Is gewoon. Gewoon van eerst home video's heel blijft dat gewoon. Ja. En door de VAR kan dat dus nog erger worden tegenwoordig. Ja. Ja.
3: Tim, voordat we teruggaan naar de Eredivisie, even naar de commercie.
6: Even blij met onze nieuwe adverteerder. Want Eredivisie is weer begonnen en onze adverteerder is Ziggo. Mm-hmm. En die heeft nu alle ESPN-zenders standaard in het Ziggo TV-pakket gezet. En dat
3: goed.
6: Daar zijn wij erg blij mee. Want dan kan iedereen altijd alle Vriendenloterij Eredivisie-wedstrijden op ESPN kijken. Dat is goed nieuws voor ons, maar wij zijn natuurlijk de fanatieke supporters. Dus wij zien die wedstrijden vaak al. Maar juist voor de casual voetbalkijker, die wel van voetbal houdt, maar niet iedere week aan had geschoven, voor die is het ook binnen handbereik. Dus dat is erg leuk. Niet alleen de diehards. Maar Gijs, vraag aan jou. Hoe fanatiek beleef jij gewoon de Eredivisie vanaf de bank? En hoe krijg jij de casual voetbalfan mee in jouw enthousiasme?
3: Mm. Ik denk dat ik het best fanatiek beleven. Ik sta niet te schreeuwen en te springen. Maar ik deel een huis met een vrouwelijk iemand. Mm-hmm. En die is zijdelings enthousiast over voetbal. Maar eigenlijk alleen als het om de knikkers gaat. Dus WK's kijkt ze mee. Champions League penalty series. Gaat allemaal goed. Mm. Maar nu moet je het ijzer smeden als het heet is. Hè? Dus je zegt, ik wil de televisie claimen. Er is over het algemeen maar één. En dan zet de voetbal aan. En dan kan je zeggen, kom even meekijken. Want weet je nog, die speelde ook voor Zuid-Korea. Of die speelde ook voor Saudi-Arabië. Ja. En dan
2: Alireza.
1: Bijvoorbeeld. Je kunt ook via de kinderen spelen. Dus dan maak je, ik weet niet of je kinderen hebt.
3: Maar nog niet.
1: Als je die eenmaal hebt, maak je zo'n kind heel jong fan.
3: Ja.
6: Heel goed.
1: Dan kun je meerderheid
3: creëren thuis. Dat is een beetje politiek.
1: Ja.
2: Stratego.
6: Ja. Dus voor de mensen die dit willen, altijd alle Vriendenloterij Eredivisie wedstrijden op ESPN standaard in het Ziggo-pakket. Ontdek meer op Ziggo.nl.
3: Heel fijn. Gaan wij terug naar de Eredivisie en wel naar PEC Zwolle tegen Ajax. Mika Gods lijkt op weg naar de uitgang en sorteerde zondag al voor door een plek op de bank te nemen. Het vernieuwde, maar zeker niet verjongde Ajax had het lastig in Zwolle. Totdat Floranus zijn breekijzer op het onderbeen van Rosa zette en het menselijk breekijzer van Ajax binnen de lijnen kwam. Uiteindelijk was het genoeg voor een gedegen start, zou ik zeggen. Het werd 0-2 voor Ajax. Marcel, er gebeurt verschrikkelijk veel bij Ajax.
1: Ja.
3: Stel, ze bellen je en ze zeggen, we willen graag dat je rapportage maakt.
6: Of een reportage.
3: Een reportage. Ja,
2: rapportage.
3: Je rapporteert over de reportage.
2: Is een insight.
3: Ja. Waar begin je?
1: Nou, thuis. Ik neem de telefoon op en ik zeg, nou goed, ik kom. En dan stel ik me eigenlijk centraal op. En dan, ik stel me voor dat ik dan in de buurt van het kantoor van Jordi Cruijff ga zitten. En ik denk dat ik in een stoel ga zitten en er niet meer uitkom. Gewoon kijk wat er allemaal gebeurt. Ik vind fascinerend wat er bij Ajax gebeurt. Mm. Ook. Vooral het Ajax-publiek fascineert me. Ik denk, er wordt nu heel erg gedaan van, we vieren met z'n allen de Conference League.
3: Mm.
1: En dat stoort mij op een bepaalde manier. Dat ik denk van, ja, zo zit het helemaal niet in elkaar. Zo werkt het helemaal niet. Ik denk dat het gewoon een heel matig team is wat Ajax bij elkaar heeft gekocht en gerommeld. En weet ik het allemaal niet. En Ik vind het optimisme in Amsterdam, ja, eigenlijk op heel weinig gebaseerd. Die spits, Leonardo. Ja, ik heb ernaar gekeken. Ik geloof het helemaal niet.
6: Nee, maar ik denk dat wat je net over Vitesse zei, de afgelopen jaren heeft voor Ajax natuurlijk ook louterend gewerkt.
1: Nou, dat mag het nog wel wat erger.
6: Ja?
1: Er staat nog steeds iemand. Weet je wat er ook op die tribune gebeurt? Die gast met die microfoon bij Ajax. Dat is toch Ajax onwaardig? Dat is toch onwaardig dat iemand op die tribune staat en allemaal roepen ze hem na, 90 minuten lang. Smurvelied, weet ik allemaal niet, wat ze er allemaal zingen.
6: Ja, dat klopt.
1: En
6: ja.
1: Dat vind ik gewoon. Ze denken dat ze een soort clubtrouw uitstralen van, wij zijn een echte hardcore voetbalclub. Maar in feite zie je allemaal mensen die wanhopig denken dat ze supporter zijn van een club die weer prijzen gaat pakken.
6: Hmm. Jij woont sinds kort in Amsterdam, of sinds kort een tijdje. Ben je anders naar Ajax gaan kijken?
1: Nou, ik vind het heel jammer, want vroeger vond ik Ajax echt een leuke club. Dat ze allemaal spelers uit de eigen jeugd omhoog brachten. En dat stond ergens voor. En dat heb ik helemaal niet meer. Ik zie nu, sinds het vertrek van Overmars, eigenlijk zie ik een club in verval. En de gelijkenissen met het Vitesse van een jaar of 10 geleden doen me wel op. Al die aankopen, die weten allemaal. Ik sprak toevallig Jan Strooyer nog, de grote manager van FC Twente, vroeger van Vitesse. Er is met al die spelers zit een vlekje aan, wat Ajax haalt. Het is natuurlijk niet de absolute top, maar het wordt wel zo gebracht. Ja.
3: Knijbo, nou werd net al even genoemd. Marcus Leonardo, jij maakt je zorgen.
2: Nou ja, ik, hoeveel wendbaarder kan je worden als je 5 kilo afvalt? Want ze zeggen dan, hij is nog niet helemaal fit. Je hebt 20 miljoen betaald voor iemand die niet helemaal fit is. Dan heb je dat dus gedaan, gebaseerd waarschijnlijk op beelden uit 2023, 24 of zo. Want toen speelde hij bij Benfica, was hij waarschijnlijk wel nog echt fit. Maar hoeveel, zeg maar, het is gewoon een enorme gok vooral. Want tuurlijk kan dit een hele goede spits zijn, maar het is nergens
1: geen goede spits.
2: Ja, maar op niks van wat ze de afgelopen tijd van hem hebben gezien kunnen ze baseren dat het een goede spits is. Momenteel. Voor 20 miljoen kun je dus ook Troy Parrott halen waarschijnlijk.
1: Ja, al die Leonardo's lijken ook een beetje op elkaar. Vroeger had je Leonardo bij Feyenoord.
6: Maar je had ook serieus Leonardo 2. Ja. Dat is heel erg leek op Leonardo 1.
1: Ja, en nu is dit Leonardo 3. Ja. Het is ook dezelfde gebrekkige techniek. Ja. Ik zag hem ook een paar keer die bal van zijn voet springen. Het zal wel dat hij nog niet fit is, maar ik zie er nog geen Romario in.
6: Maar je moet even opletten over op de.
2: Het zal er ook wel een reden zijn dat ze gelijk daarna nog een spits hebben gehuurd met een optie te koop voor 20 miljoen. Een soort van een week erop.
6: Ja, oké.
2: Zo ook dat ze op die eerste training dachten.
1: Blij zijn geweest al heel lang. Dat geloven ze toch gewoon niet.
6: Meestal is het andersom. Dat de Saoedische club aankomt en dat ze denken, wat een lekker bedrag.
2: Ja, dat er een bot binnenkwam daar. Dat komt ook binnen op een no-reply e-mailadres, omdat er nooit iemand een bot uitbrengt.
6: Ik ben benieuwd hoe lang de Nederlandse commentator gaat zeggen. Want hij is nog helemaal niks, hè? Maar die zeggen, ja, maar het is ook nog vroeg om te beoordelen. Ja, maar we zijn ook pas net begonnen. Dus ik ben benieuwd hoe lang dat gaat
2: ja, maar je mag toch best zeggen dat het er nu niet uitziet. Dat betekent ook niks voor de toekomst. Maar het ziet er nu niet uit als een spits van 20 miljoen.
3: Ja. Tim, wat vind je op?
6: Nou, wat ik wel interessant vind is, Michel spreekt nauwelijks
2: Sanchez.
6: Engels. Michel Sanchez, sorry. Maar ik zag aan het eind dat die Mokio omhelste en dat ze echt samen aan het lachen waren. En dat geloof ik dus wel.
1: Ja, dat geloof ik ook.
6: Want je hebt John Heitinga gehad, die lacht niet.
1: Nee.
6: Fred Grim die weet dat ook niet.
2: Maar Tim, jij zou ook niet lachen als je knieën zo versleten zijn als die van Heitinga.
6: Nee, en van Fred Grim ook. Ja. Ja, en dan heb je John van Schip, daar wordt misschien nog mee gelachen, maar die heeft helemaal geen tactisch vernuft. Dus een soort van een beetje de humor en menselijkheid terug.
1: Maar de humor is er wel, ik bedoel.
6: Nou, Jordi Cruijff.
1: Nee, maar als je toch al die trainers op een rijtje zet, hoe krijg je het bij elkaar gegooid?
3: Ja. Ja.
1: Hoe krijg je het verzonnen?
6: Ja.
1: John van Schip, maar mij dan technisch directeur, ik krijg dit ook nog wel verzonnen. Ja, ik denk, hier gaan we ook nog heel veel lol aan beleven, hoor.
2: En dan Jordi Cruijff die een reportage maakte.
3: Ja, precies, ja. Nou goed, we gaan het zien. Ze starten gedegen. Laten we daar bij houden. Gaan we naar Groningen tegen FC Utrecht. De frisse wind tegen de minder frisse wind was in Groningen. Deze wedstrijd werd gewonnen door de minder frisse wind van Lukien. Waardoor Tim's geliefde Correa geen frisse start maakte bij zijn nieuwe club. 2-1 voor Groningen, Tim. Wat wil je op?
6: Jorg Schreuders komt uit de jeugd van FC Groningen. Die is eigenlijk opgeleid als middenvelder / aanvaller. Was vorig jaar. Had weinig rendement. Dus werd door Dick Lukien op zijn kantoortje geroepen deze zomer om eigenlijk te zeggen, we gaan je op een andere plek neerzetten. En Jorg Schreuders zei van, ja, ik ben het wel met je eens, want inderdaad weinig rendement. Maar hij dacht, ik ga op middenveld spelen in plaats van linksvoor. Hij wordt rechtsback.
2: Was hij op zijn minst wel een naar binnen trekkende linksbuiten? Of staat hij nu ook nog op zijn verkeerde been?
6: Nee, hij was wel naar binnen trekkend. Okay. Rechtspootje. Maar dan, het is carrière bepalend, hè? Dat een trainer bepaalt op welke plek je wordt neergezet. Ik bedoel, ik vind Jurie Baas een goed voorbeeld. Farioli die zag in hem een centrale verdediger en ineens 20 miljoen waard. Weet je wel, in plaats van wisselspeler bij Excelsior. Maar zou je het lot van je carrière in handen willen leggen van Dick Lukien? Ja, dat vind ik interessant.
2: Ja, absoluut.
6: Ja, jij wel, ja.
2: Ja.
6: Ja, maar waarom dan?
2: Nou, omdat Dick Lukien heeft toch, als hij in iets zich bewezen heeft, is in het beter maken van individuele spelers.
6: Ja, maar ja, hij heeft toch niet echt zich bewezen als groot tacticus.
3: Nog nooit ontslagen.
2: Nee, dat is waar. Hij is nog steeds degene die Virgil van Dijk vraagt als hij belt als hij vragen heeft. Hè?
6: Ja, dat is waar. Maar ik vond het interessant en opvallend. Ja. En Jorg Schreuders was namelijk, ik heb een interview met hem gelezen, hij was ging er niet meteen mee akkoord. Maar uiteindelijk heeft hij toch schouder ophalen en gezegd, oké, ik word dan wel rechtsback.
2: Nee, het is de illusie dat je een keuze hebt. Ja. Er wordt je een vraag gesteld en die ander denkt... Ah, gaat erover nadenken, wat schattig.
1: Hij heeft het al lang besloten.
2: Ja.
1: Dat is ook Dick Lukien.
2: Of je wordt rechtsback of je bent weg.
1: Ja. Of weg, dat mag je dan hopen. Ja. Of je verpietert. Ja. Dan zit je in Groningen.
2: Speel bij Veendam, terwijl het geen selectie meer heeft.
1: Precies.
6: Ik maak me nog geen zorgen over Korea.
3: Nee.
6: Bij Telstar was het altijd het tweede seizoen zelf. Want hij is aan een...
2: Altijd, hè?
6: Ja, twee seizoenen op rij. Uh-huh. Ja, zeker. Vol gas, intensiteit, moet even de tijd geven. Tweede seizoen zelf komt helemaal goed.
3: Ja, Barca voelde zich net Messi, toch? Vorige week was het ook. Goed, jongens, gaan we naar Telstar. Telstar speelde uit bij NEC. En wat Olympiakos niet voor elkaar kreeg, lukte de mannen van Henk Brugge binnen de minuut scoren tegen NEC. Het was de opmars voor een geweldig resultaat voor Telstar. De 1-2 winst in Nijmegen zorgde voor een uitstekend humeur in Velsen. En inmiddels een bekend chagrijnig interview van Dusan Tadic. Marcel, wij hebben zitten denken en we moeten even iets aan je pitchen. Tim, leg uit.
6: Ik denk dat jij een boek over NEC moet schrijven. Heb je er wel eens over nagedacht?
1: Nee, dit is de eerste keer dat het...
6: denk je niet echt dat het verfrissend is?
1: Misschien wel. En ik heb in ieder geval, om terug te komen op deze wedstrijd... ik heb er ontzettend van genoten. Ik kan niet anders zeggen. Ik heb ook genoten van het Telstar. Vind ik helemaal niet per se een leuke club. Maar ik vind het eigenlijk te klein voor de Eredivisie. Maar ik vond het fantastisch. Het uitvak zat vol in Nijmegen. En die Telstar supporters hebben... 90 minuten lang Haarlem publiek geroepen daar tegen het NEC publiek. En ik vind het heel leuk dat het enthousiasme over NEC een beetje de grond in wordt geboord. Ze blijken het nu al niet te kunnen, op twee fronten tegelijkertijd strijden. Nou, ze gaan natuurlijk nooit de Champions League halen. En ze hebben in de Eredivisie al zoveel punten verloren straks, dat ook gewoon een middenmootplek is waar ze ook in feite horen.
6: Maar hoe heeft vorig jaar, heeft dat jouw mening over NEC veranderd?
1: Nou, ik stond altijd heel neutraal tegenover NEC. In Nijmegen wordt Vitesse echt gehaat. Van jongs af aan krijg je dat met een paplepel ingegoten. En wij hebben er altijd, vanuit Arnhem, ik heb ook in Nijmegen gewoond... schouderophalend naar gekeken. Alleen
3: misschien nog wel erger, toch, als reactie? Tegen
1: haat. Maar het deed ons ook echt niks. Ja. We dachten, ach jongens toch. En wat vervelend dat jullie zo over ons denken. We vinden jullie wel een leuke club. Maar dat veranderde helemaal toen Vitesse echt dreigde te verdwijnen. Of eigenlijk al verdwenen was. Dat ze daar zingend de straat op gingen. Mm. Allemaal brieven gingen sturen naar de Gelderland. Dat terecht was dat Vitesse verdween. En zelfs dat was nog niet genoeg. Het blijft maar doorgaan. En dat heeft bij mij wel een soort rancune opgeworpen. Dat ik nu denk van, nou, laat het ook maar eens een paar jaar slecht gaan met NEC. Mm. En ik denk dat wij moreel al gewonnen hebben. Want Vitesse is nu weer een echte voetbalclub. Dat zie je aan alles, dat proef je. En bij NEC zie je de goudzoekers al naar binnen komen. En je voelt, er hangt geen sfeer meer in dat stadion. Het is allemaal een beetje gemaakt. En ze hollen met z'n allen in die linkse stad Nijmegen achter een miljardair aan. Dat vind ik ook raar om te merken. En er wordt gezegd, Dick Schreuder speelt zo fantastisch voetbal.
6: Nou, ja, maar dat is toch zo?
1: Ja, vind je dat? Ja, ik vind het eerlijk gezegd, als ik het dan gewoon... Ik doe mijn best om ervan te genieten.
6: Ja.
1: Maar het is geen Barcelona wat je daar ziet. Het is vooral hard werken en hard rennen. En inderdaad, af en toe leuk combineren, maar...
6: Ja, maar het is gewoon fantastisch in de zin dat een trainer niet bang is om te verliezen. Dus hij is gewoon lekker aan het aanvallen. En dat is misschien is in het land der blinden. Maar ik geniet wel heel erg van Dick Schreuder. Want hiervoor zat Rogier Meijer.
1: Ja, die was verschrikkelijk. Ja,
6: maar daar heb ik dan niks mee, snap je?
1: Nee, ik heb ook niet zoveel met Dick Schreuder. Dat komt omdat hij in zekere bouwvakkers...
6: Die komt van Vitesse ook, hè?
1: Ik weet het. Zeker de bouwvakkers zijn uitstraling heeft. En ik vind het ook knap voor aanvallend voetbal. Ik vind het allemaal prima, maar we moeten er ook niet overdrijven.
2: Okay. Het is wel alsof de zoals wij dat vroeger noemden, de computer bij voetbalmanager al die spelers heeft gehaald. Dus dat ze in die zomer...
1: Wilco van Schaik zal ook met een computer werken. En hij zal ongetwijfeld met Grok werken of wat dan ook.
2: Want uit
1: dat hoofd komen niet zoveel geniale ideeën. En ik vind de aankopen van NEC... Ik vind Tadić helemaal niet zo'n goede aankoop. Een man van 37. Het is slecht voor Ajax. En die moet het daar dan gaan doen. Nou, en de manier waarop ze... ik weet niet. Ik vind het nog niet... Als je zoveel geld ter beschikking hebt... zou je ook willen dat ze gaan investeren in jonge spelers. Dat doen ze ook niet.
2: Ik vond het geniale, en het was zo tekenend... dat in de allerlaatste seconde was de laatste mogelijkheid... tot het creëren van een kans. Emre Mor, 30 meter, en die besloot dan om te schieten. En dat was alles wat Emre Mor is... werd samengevat in die ene actie. Namelijk op dat moment met iedereen die er in het veld stond... dan denken, ik schiet hem er wel van in vanaf hier. En dat is wel precies wat je met hem binnenhaalt. En daar hebben ze er misschien wel iets te veel van.
6: Ja.
3: we gaan het zien tegen Olympiakos.
1: Ik hoop dat ze doorgaan.
3: Ja.
2: Een legere logische conclusie van de afgelopen 4 minuten. Ja.
6: Maar dan komt de tune in de Goffert en dan wordt het geniaal.
3: Ja. Ja. 1-2 voor Telstar tot nu toe en 0 punten voor NEC. Gaan we naar Heerenveen tegen FC Twente. In Heerenveen kan het altijd dooien of vriezen. Zondag vroor het voor FC Twente en waren de Vriezen de baas. Ondanks een waanzinnige kanonskogel op de lat van mijn favoriete transfer deze zomer kon Heerenveen wel scoren. Iets dat Weghorst en Twente niet lukt. Het werd 0-1. Zo verliezen de mannen van Mahmoud John de openingswedstrijd en schuift Erik ten Hag langzaam op naar de positie naast Van de Brom op de bank. Snijboon, dit helpt Mahmoud John niet.
1: Heb je de nieuwe bril gezien van John van de Brom?
3: Ja.
1: Geweldig.
3: Ja, ja, ja,
2: ja, ja.
1: Dat geeft hem net dat smoezelige zetje wat hij nog nodig
2: ja,
1: had.
2: Ja, maar dit is aansluiting vinden bij zijn spelersgroep. Ja. Op alle mogelijke manieren. Ja. Ja.
6: Maar je doet dan ook niet meer je best om een chique trainer uit te hangen.
1: Ja, of de goldene handschoe. Ken je die film? Ja.
2: Nee, maar
1: dat
2: hij
1: is
2: heeft,
1: John van der Brom.
2: Ja, maar hij heeft natuurlijk boven zich heeft die Peaky Blinders Erik ten Hag. Dus hij dacht, ik moet gewoon een ander personage kiezen.
6: Ja.
1: Ja.
2: Dus hij dacht, ik ga gewoon full mokromafia met mijn bril dan. En dan is hij Peaky Blinders, ben ik mokromafia. En dan wordt het misschien nog wat. Ja, ja. Het is natuurlijk...
6: Ik moet jou een compliment geven, Snijman.
2: Dankjewel.
6: Op Substack dan hebben wij altijd de voorbeschouwing op de Eredivisie. En Snijman had geschreven, en dat vond ik echt raak. Marcel, dat vind jij ook. Het is heel raar dat je... John van der Brom, die weet, binnen de club is er een betere trainer. Maar dat is niet de trainer.
1: Ja, maar ik vind John van der Brom een betere trainer dan Erik ten Hag.
6: Oh ja?
1: Ik vind John van der Brom een geweldige trainer.
6: Oh, dat vind ik interessant.
1: Ik weet niet of je gekeken hebt naar FC Den Haag.
6: Jaar met Wesley Verhoek en Boulekin.
1: Ja, was een geweldig elftal. Ja. FC Utrecht heeft hij geweldig gedaan. Mm. Vitesse haalde, die de laatste keer de Vitesse Europees voetbal haalde, was onder John van der Brom. Hij heeft de gave om één te worden, ondanks het leeftijdsverschil. En zijn brillen, en zijn accessoires. En zijn voorliefde voor snacks.
6: Hij heeft geen laptops, hè, ook.
2: Wat voor het is snacks?
1: Gewoon een frikandelletje, een stukje kroket. Oh. Het gaat er allemaal in bij John van der Brom. En dat maakt niet uit. Hij maakt er een gezellig team van. Ze gaan paintballen. Alle teams van John van der Brom gaan voor hem door het vuur.
2: Maar is het dan niet nog onhandiger dat Erik ten Hag dan de hele tijd bij dat paintballen zo over dat hekje kijkt wat ze aan het doen zijn? Dan
6: zou iets van rechts moeten aanvallen.
2: Bij dat bolen zo achter die palen ligt om te kijken hoe ze het doen.
1: Maar ik geloof heel erg in dit FC Twente. Ik vind ook dat ze een geweldig team hebben met 3 ongelooflijk lange spitsen. Waar zie je dat nog? Dit is het oude Dick Nabbinga gevoel wat je daar gaat krijgen. En ze hebben verloren bij Heerenveen. Ik denk dan, dat kan gebeuren.
3: Juist.
1: Ik vind het een appie-happie elftal.
3: Wat goed.
2: Ja, ik weet het niet hoor.
6: Nou, ik ben... John van der Brom raakte heel snel in de stress.
1: Ja.
2: Daar heb je me.
6: Ja, maar, en dan, als je dan...
1: Ja, er is een reden waarom hij niet bij Ajax zijn of PSV zit.
6: Maar als je dan, in de organisatie iemand hebt zitten die beter is, vind ik, als trainer. Namelijk als je naar zijn tracker kijkt, is Ten Hag gewoon een betere trainer dan Van der Brom. Ja. Dan vind ik dat interessant om in de gaten te houden.
2: Ja,
1: ik vind stress... het is een factor, maar tegelijkertijd kijk naar jezelf. Je hebt tv-optreden achter de rug. Je zei
6: was
1: ook
6: gestrest.
1: Ik raak daar gestrest van. Het maakt je geen mindere presentatie.
2: Was Chris Woerts jouw Erik ten Hag?
1: Precies, dat is het. Er is altijd een Chris Woerts in iedere organisatie.
2: Ja. Ja. Ik zie wel echt gebeuren, dat schreef ik ook, dat Erik ten Hag ergens dit seizoen neerdaalt uit de box en de plek van John van der Brom inneemt.
1: Ik denk dat Erik ten Hag heerlijk zit op het plus. Hij gaat die prestatie die hij geleverd heeft bij Ajax nooit meer overtreffen. Dat weet hij zelf ook. Hoe dat tot stand is gekomen, niemand die het weet.
2: Nou, Overmars.
1: Overmars.
2: En toch? In ieder geval mede.
6: Nou, kijk, Ten Hag is gewoon een heel interessant casus. Want bij Bayern 2 heel goed gedaan. Mm-hmm. Geen idee trouwens. Nee. Ja. Maar Go Ahead Eagles wel echt goed gedaan. Maar
1: Utrecht,
6: ja, is KKD. Nee, Utrecht goed. Echt wel goed.
2: Ja.
6: Europees voetbal gehaald. Toen Ajax. Ja, waanzinnig gedaan. Ja. Geweldig materiaal. Daarna is het helemaal down the drain gegaan. Ja. Nee, dat klopt. Maar Manchester United, niet de makkelijkste club.
2: Nee, Leverkusen was zo raar. Dat ik vind het ook moeilijk om daar conclusies aan te verbinden. Hoe dat is gelopen.
6: Ja.
3: Ze hebben alle Friese kikkers in de kruiwagen.
2: Ja, die gaan gewoon heel rustig door met waar ze mee bezig waren. Namelijk, niemand let op ze. En ze gaan gewoon heel veel punten halen. En we hadden het vorige week over. Dirk Proper is de beste transfer van de afgelopen transferperiode. Het viel bij NEC net buiten de boot. Omdat ze dus allemaal paradijsvogels hebben gehaald. Maar dat is stiekem gewoon een hele goede eredivisie-speler.
1: Ja. Heel stom dat je die wegdoet. Hele stomme zet van Wilco van Schaiken.
2: Ja.
1: Heel...
6: Ja. Het is zonde, ja. Nee, dat ben
2: maar bij Heerenveen pakt hij eigenlijk gewoon precies de rol die Van Overheem had. Alleen hij is 6 jaar jonger. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig beleid.
6: Ja, zo is het.
3: Goed, het werd 1-0 voor Heerenveen. Gaan we naar Sparta tegen Feyenoord. Een burenruzie zo vroeg in het seizoen waar niemand echt op zat te wachten, werd een prooi voor de grootste van Rotterdam. Nieuwbakken aanvoerder Valente zorgde ervoor dat Feyenoord met de hakken over de slotgracht van het kasteel won van Sparta. Zo blijft de Meijermobiel met pruttelende motor stilstaan op Spangen. Het werd 0-1, Tim. Lekker voor Giovanni om zo te beginnen.
6: Het is lekker voor Giovanni. Ik hoor de hele tijd, ik ben heel slecht in metaforen, maar ik weet wel dat ik er hier niet mee eens ben. Giovanni van Bronckhorst, iedereen zegt uithangbord en visitekaartje. Maar dat is toch altijd een sprankelend iemand die een soort van aantrekkingskracht heeft. En dat is Giovanni van Bronckhorst eigenlijk niet. Het is gewoon een hele degelijke, beetje kleurloze gast. Volgens mij heel sympathiek wel, maar daarmee is ook alles gezegd. Maar wat is nou een metafoor waar we hem mee kunnen opzadelen? Of is dat te moeilijk?
1: Ik was toevallig op vakantie in de Achterhoek in het plaatsje Bronckhorst.
6: Ja, ja.
1: En toen dacht ik, hij heet Van Bronckhorst. Ja. En dat is een heel klein plaatje waar helemaal niks gebeurt. Dat is ook Giovanni van Bronckhorst. Heel weinig.
6: Oh, dit is de reden.
2: Misschien kan hij wel echt weinig, soort van dat hij echt soort heer wordt van die plaats weer. Gewoon oud Gelders land.
6: Hey, was je ook bij Varsseveld in de buurt?
1: Ja.
6: Dan staat het toch ook van Koreaans zo onder dat het bordje Varsseveld staat in het Koreaans. Gehoord. Ja. Ja, dat is ook waanzinnig.
2: Komen er nog denk je dat er nog steeds een Koreaan per jaar daarheen komt voor gezinning?
6: Nou, gozer, zeker.
1: Ja.
2: Ja?
6: Ja, nou, dat denk ik.
2: Hij denkt het zeker. Brengt het
6: ik wil even met jullie ook iets over het aanvoerderschap. Want we hebben er altijd de hele tijd over.
2: Je had het goed, hè, trouwens.
6: Ik had het goed voorspeld bij de Oranje Zomer. Ik stond onder druk, maar ik presteerde daar niet meer.
1: Heel goed. Wat heb je daar gezegd?
6: Luciano Valente, nieuwe aanvoerder van Feyenoord.
1: Heb je daar onthuld?
6: Nee, ik heb gezegd, dat moeten ze doen. En dat,
1: dat hebben ze gedaan.
6: En toen ook goed onderbouwd. En dat werd hij toen.
1: Precies.
6: Maar toen ging ik nadenken, een aanvoerder.
2: Dat heb je Giovanni van Bronckhorst van Bronckhorst gedaan.
6: Een aanvoerder. Wat is er nou?
1: Ja, nee, goed. Goed voorspeld.
6: Hoor. Ja, heel goed. Ja.
2: Het gebeurt niet vaak, dus daar moet je wel gebruik van. Ja.
6: Een aanvoerder boeit helemaal niks voor het team. Dus ik zat te denken, de keuze voor een aanvoerder, dat moet je heel erg individualistisch zien. Dus heb ik een speler die ik beter maak door hem de band te geven? Want en Valente is denk ik zo iemand. Dus volgens mij moet je helemaal niet. Kijk, wat heb je nou aan aanvoerder in het veld? Ik bedoel, als je tactisch of verlengstuk van de trainer, dat soort bullshit. Die spelers gaan echt wel, die zetten het echt wel neer. Ook als ze geen band hebben, toch? Dus je moet. Snap je wat ik bedoel? Ja. Het is hoe kan je een individuele speler optillen? Dat is volgens mij je aanvoerder.
3: Dus wie kan je het meest optillen met een band?
2: Ja, daar horen ook altijd allemaal kutklusjes bij je. Dat is waarom Gijs een waanzinnige aanvoerder is. En ik het altijd verschrikkelijk vond. Want het is ook in de van de boetepot. En ervoor zorgt dat alles klaar ligt en zo. Er zitten allemaal van die corvée-klusjes
6: bij. Wat was jij voor voetballer eigenlijk?
1: Type Gloesefiets.
6: Oh ja, dat weet ik nog van 6 jaar geleden, Igor. Ja.
3: Vet.
6: Ja. En was je ook aanvoerder of dat niet?
1: Nee, ik heb niet zo vaak meegedaan. Ik heb maar kort op voetbal gezeten. Maar de paar keer dat ik meedeed.
3: Was je wel Gloesefiets?
1: Ja, dan heb ik denk dat ik in mijn carrière 6-7 goals gemaakt heb.
2: Allemaal met het hoofd.
1: Ja, nou, één keer kreeg ik bijvoorbeeld een bal keihard in mijn gezicht als een doelpunt. En dan denk ik, ja, dat was Igor Gloesefiets. Ja,
6: heel goed.
1: De slechtste spits die ik ooit bij Vitesse heb gezien, maar die wel scoorde.
6: Welke club was dat?
1: Bij Vitesse.
6: Nee, jij?
1: VVO.
2: En was Boni dan de beste spits? Of was dat Maglas?
1: Ja, ik vond. Nou, Maglas was. Hans Schielhaus was ook niet te onderschatten spits.
6: Boni
1: verbaasde
6: me
1: omdat het allemaal heel langzaam ging. Dus dat vond ik eigenlijk fascinerend aan Boni.
6: Ja, maar die was zo
1: die
6: sterk.
1: Die naar de goal en schoot hem erin.
6: Ja.
1: Maar Maglas en Kurovic was mijn favoriete spits.
6: Oh ja. En waarom?
1: Helaas overleden. Nou, omdat hij niet leefde voor het voetbal. Te dik was. Een kanonschot. En omdat hij zichzelf bij de spelerspresentatie DJ Superstar. En daarna twee keer scoorde in de derby tegen NEC. En dan ben je wel iemand die wat neerzet.
2: Ja, dan ben je klaar. Ja,
3: ja.
2: Ja, waanzinnig.
3: We waren bij Feyenoord.
1: Sorry.
2: Ja, we
3: dwalen af. Nee, helemaal niks.
6: Oh ja, Rogier Meijer.
3: Ja.
6: Die heeft de Sparta-mars uit zijn hoofd geleerd, omdat hij daar nu trainer is.
1: Is hij daar trainer?
6: Ja, ja.
1: Dat vind ik.
6: En toen vroegen ze de hele Sparta-mars zei die nee, alleen Terug Vrij. Maar dat is volgens mij alleen SPARTA, toch?
2: Ja.
3: Ja, maar daar
2: voorzitter
3: wel.
2: Hij is dyslectisch.
6: Dat is lastig zat.
3: Zijn voorzitter nog wel iets wat niet ontcijferen valt, weet ik altijd.
6: Ja, klopt.
3: Laat je horen.
1: En jaren nog hierna.
3: Oh ja.
1: Zullen wij laten horen SPARTA.
6: Ah. Ik vind het wel een geweldig nummer. Er blijft altijd in mijn hoofd zitten.
1: Maar ik vind Sparta wel een soort club. Het is echt de nationale cultclub. En dat begint op een beetje te wringen.
2: Ik vind Rogier Meijer aanstellen daar wel afbreuk aan doen. Nou, omdat hij veel te normaal is.
1: Het helemaal nergens op. De man is duidelijk niet helemaal goed, Rogier Meijer. Ik bedoel, toen hij trainer was van NEC, Dat was ook liedjes zingen, als ze dan gewonnen hadden, op het plein, mensen ophitsen. Ja, ik heb weinig sympathie voor Roger Meijer.
3: Hij werd toch wel dat ze winnen, toch? Net als
6: hij
3: NEC.
6: Werd toch na twee.
1: Wat zeg je?
3: Nee, je hoopt wel dat ze winnen, net als bij NEC. Weinig sympathie voor NEC. Ze hopen dat ze winnen van de Olympiakos. Weinig sympathie voor mij.
1: Voor Nederlandse voetbal.
3: Ah, okay.
1: En omdat ik weet dat NEC niet op twee fronten tegelijkertijd kan.
2: Ja,
1: strijden.
2: Dat vooral. Ja. Okay. Ja. Want in principe die coëfficiëntenpunten heeft Vitesse dit jaar nog weinig aan.
1: Nou ja, als ze gaan promoveren hebben we er over 3-4 jaar heel veel aan natuurlijk.
3: Ja. Ja. Tim, dat was hem volgens mij.
1: Hè? Je kunt de KNVB-beker winnen.
2: Dat is waar.
6: Ja.
2: Snelste weg naar Europa.
6: Doet Vitesse dan mee in de eerste ronde, of niet?
1: Ik denk het. Ze zullen wel heel ongunstig zijn ingedeeld. Daar ga ik vanuit.
3: Ja. Alles werkt ze tegen. Ja. Ja, goed. Het werd 0-1 voor Feyenoord in en tegen Sparta. Gaan we naar de laatste wedstrijd van deze speelronde. De laatste wedstrijd is PSV tegen Fortuna. De wake-up call van Peter Bos en PSV leidde tot 2 grote transfers. Maar zaterdag werden ook de eerste 2 punten verloren. Tegen Fortuna stond Flamingo 1 keer op zijn verkeerde been en 1 keer op zijn goede, maar de mannen van Diego Dwangbuis, Simeone uit Sittard waren veerkrachtig en sleepten een verdiend punt uit het vuur. 2-2. Snijboon, was dit dan een wake-up call die ze hadden?
2: Dat was nog even 1 keer snoes, hè? Ja, ze waren zo druk met die transfers dat ze hun wake-up call net even gemist hadden, maar hè, Sano eindelijk onder het juk vandaan gekomen uit Nijmegen en Kostic als een soort paradijsvogel op de linkerflanken nog bijgehaald. Dus nu zou PSV dan toch wel echt klaar moeten zijn voor het nieuwe seizoen. Ik vind het niet des PSV's dat het zo laat pas op orde is. Maar dat, daar hebben ze dus nu al wel in 2 wedstrijden wat van gemerkt. Ja, het is ook niet... Dit was niet... Ze waren veel beter en per ongeluk werd het 2-2. Het was ook echt niet goed.
6: Nee.
1: Nee.
2: Dus
6: het is toch heel opvallend dat je... Hoe lang zit Bos daar? 4 jaar? 3 jaar?
3: Dit wordt jaar 4.
6: Dat je ieder in principe... Al die spelers kennen zijn speelwijze. Maar het stond gewoon erg slecht.
2: Ja. Ik had ook... Zoals jullie weten volg ik onze eigen socials niet heel goed. En ik had vorige week had ik dan gekscherend gezegd... dat verlies tegen AZ en de rode kaart van Joey Veerman... dat Peter Bos dat allemaal bedacht had als een soort wake-up call voor PSV.
1: En heb jij dat gezegd?
6: Maar het was sarcastisch.
2: Ja, maar dat snapten de mensen op de wereldwijde web... snapten dat weer eventjes niet, zeg.
6: Nee.
2: Je merkt altijd als onze content buiten de bubbel van de derde helft geraakt... want dan
3: daar is het al snel, hè, buiten de bubbel.
2: Nou, ik ben wel met een pet en een zonnebril op even in de trein gestapt een paar dagen... want het was wel weer raak, hoor.
6: Ja,
3: Peter Bos gaat zijn 4e seizoen in. Wij hebben altijd moeite om hem nou te plaatsen. Wat voor een persoon is dat? Is het een... Speelt hij spelletjes met de media? Hij is niet te lezen. De ene keer antwoordt hij heel eerlijk in mijn ogen. De andere keer lijkt hij het een beetje weg te lachen allemaal. Jij hebt hem meegemaakt bij Vitesse.
1: Ja,
3: is het dezelfde persoon nog?
1: Het is nog wel dezelfde persoon. Mijn waardering voor hem is wel gegroeid.
3: Mm.
1: Ik vond hem toen heel erg vijandig. Naar journalisten toe enzovoort. Maar ik vind zijn speelwijze altijd aanvallend.
3: Mm-hmm.
1: En hij is eigenlijk ook nog wel verbaal. Hij doet zijn best. Hij is niet echt grappig, maar hij probeert los over te komen. Ik denk dat het een hele goede trainer is.
3: Mm. Dus we moeten
1: los
3: niet te veel
1: van dat het menstype misschien niet iedereen aanspreekt. Ik denk dat het de beste trainer van de Eredivisie is.
2: Mm. Ik vind het wel altijd echt moeilijk dat hij denkt... dat hij inderdaad verbaal en mens tot mens... dat hij altijd de overhand heeft. Dus hij komt dan met allemaal van die hele simpele trucjes naar journalisten... Ja. En dan loopt hij daadwerkelijk weg en dan denkt hij zo. Daar zijn ze wel lekker mooi ingestoken.
1: Heb je het niveau gezien van de Nederlandse sportjournalist?
2: Ja.
1: Ik denk dat hij de helft ook gewoon inmaakt... en een paar jongens die er dan niet intrappen. Maar dat is toch ook om te huilen?
2: Ja. Is dat heel anders? Was dat vroeger echt anders? Had je het moeilijker als trainer vroeger? Met de pers?
1: Nee, maar het niveau was al nooit zo hoog in Nederland. Maar ik vind het nu wel... neemt ook wel een beetje rampzalige gevolgen. In de helft van de mensen op de perstribune is clubwatcher. Dus die zijn er sowieso al niet om kritische vragen te stellen. En als je naar de gemiddelde televisie-interviews kijkt... dat is toch ook huilen met de pet op.
2: Ja.
6: Heb jij veel bij die persconferentie gezeten vroeger?
1: Heel veel.
6: En deed je dan je best om een originele vraag te stellen, of niet?
1: Nee, ik stelde nooit een vraag. Ik observeerde, maar nu is de helft van de persconferenties is er niet meer. Hè? Dus
6: niet?
1: Bij FC Utrecht is bijvoorbeeld helemaal geen persconferentie meer.
6: Oh.
1: Daar hebben de trainers geen zin meer in om domme vragen te krijgen.
6: Echt? En wij domme antwoorden. Daar heb ik geen zin meer in. Dus op zich is het prima.
3: Ja.
1: Ik vond het wel een cult gebeuren.
2: Maar de oplossing zou niet zijn... we schaffen de hele persconferentie af. De oplossing zou moeten zijn... laten we er iets beters van maken, toch?
1: Het is voor de liefhebbers van het menselijk tekort... was die persconferentie echt geweldig.
6: Ja.
1: Atemos zocht altijd de zondebok onder de journalisten. Ging dan iemand voor lul zetten. Ja, daar kon ik dan wel van genieten.
6: En pakte ze jou ook wel eens dan?
1: Nee, ja, hij maakte, er werden wel opmerkingen gemaakt, maar goed. Dan sta je daar en dan doe je net of je het niet hoort.
6: Nee.
1: Dat kan ook.
2: Gewoon doen alsof jij het niet bent.
6: Fascinerend.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Speelronde 1 zit erop, jongens.
1: Is dit speelronde 1?
3: Dit was
6: zeker.
3: Ja. Ja.
2: Vlieg voorbij, hè?
3: Nog 33 te gaan.
6: En nu gaan we de grens over.
3: Ja, nu gaan we eerst de grens over.
6: Ja.
1: Dit is nu achter de muur. Of wat is het?
2: We gaan, we gaan eerst afsluiten.
3: Ja, ze komen eerst af.
6: Oké, wacht. Dit is wel de teaser. Ik denk dat we de beste jingle hebben gemaakt in de geschiedenis van de derde helft. En dat is de jingle van je tweede clubje. En die gaan we nu nog niet laten horen, maar straks wel. Maar.
2: En de lat ligt gemiddeld, hè?
6: De lat ligt zeer gemiddeld.
3: Ja, precies. Goed, kijkers, luisteraars. Dus kom met ons achter het muurtje. Dat kan door, volgens mij is het... Podimo.nl/de derde helft.
6: Zeker.
3: Doe dat voor 20 augustus. Dan heb je namelijk ongelooflijk lang gratis.
6: Juist.
3: 60 dagen.
1: Ja. 60.
2: Weet je wat je in 60 dagen allemaal kan doen?
3: Ik denk 8 afleveringen van je tweede clubje luisteren.
2: Minstens.
3: Heel goed. Dan gaan wij samen met Marcel Snijboon, Tim en ik, gaan wij Aston Villa eens even extra in het zonnetje zetten. Dus komt dat horen en komt dat zien. Dag.
7: Op dit moment verwacht je weer zo'n saaie podcast-trailer.
8: Maar in plaats daarvan vertellen we je graag over ons revolutionaire concept.
7: 3 mannen met een comedy-podcast.
8: Klopt. Alleen is dit een comedy-podcast die wel grappig is.
7: Voor iedereen van student tot dertiger.
8: Om je maandag net wat lichter te maken.
7: En als je niet lacht, ben je af. Luister nu 3 over 20 in je favoriete podcast-app.
8: Gezellig, jongens.
7: Ja, echt zin in.
8: Hoi.
7: Oh,
8: man.

0: jouw regels.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De blokkade die boeren met hun trekkers op de N35 in Overijssel hadden opgeworpen is opgeheven. De weg tussen Nijverdal en Wierde is weer vrij. De politie hoefde niet in te grijpen, de boeren zijn zelf vertrokken. Sinds vanmorgen 10:30 werd de weg met behulp van zo'n 80 trekkers afgesloten. Er waren bij het protest ongeveer 100 boeren aanwezig. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Die wil bufferzones invoeren rond beschermde natuurgebieden. Naar aanleiding van de zware aardbeving die Colombia gisteren heeft getroffen, heeft het Spaanse Koningshuis op sociale media gereageerd. Het Hof schrijft oprecht mee te leven met degenen die een dierbare verloren hebben en iedereen die door de aardbeving is getroffen. De gedachten gaan ook uit naar de vermisten, onder wie veel Spaanse staatsburgers. De beving had een kracht van 7,4. Er zijn ondertussen 164 doden geregistreerd, maar de verwachting is dat dit aantal verder zal oplopen. De nieuwe Hongaarse regering onder leiding van premier Péter Magyar heeft een strafrechtelijke klacht ingediend over de uitgaven van de vorige regering van Viktor Orbán. Volgens de recente regering werd er extreem veel geld uitgegeven aan het maken van video's en foto's voor de sites van Orbán. Het zou gaan om een bedrag van ruim 11 miljoen euro. Na 5 regeringsperiodes werd Orbán dit voorjaar door Magyar van de troon gestoten. In sommige delen van Duitsland worden benzine en diesel als gevolg van de lage waterstanden een stuk duurder. De brandstof wordt voor een gedeelte via rivieren aangevoerd, maar doordat het water zo laag staat, kunnen binnenvaartschepen veel minder vracht vervoeren of zelfs helemaal niet varen. Het transport moet dan via de weg plaatsvinden. De korting die de regering dit voorjaar instelde vanwege de oorlog in het Midden-Oosten zal volgens het ministerie van Transport niet langer betaalbaar zijn. Het probleem heeft wel de volle aandacht van de Duitse politiek. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Leuk dat jullie zijn ingeschakeld voor een extra aflevering van Rondje Buitenland. Daarin gaan we de Premier League voorspellen. De mooiste competitie van de wereld, tenminste wat mij betreft. Met alle sterren aanwezig. En die sterren hebben we hier ook aan tafel natuurlijk. Pieter Zwart en Bas van der Hoven.
1: Ik dacht al, de sterren die we net in de leaders zagen, die zijn eigenlijk allemaal niet aanwezig.
0: Ja, dus iedereen is een klein beetje sip van, oh, geen Matthijs Soelie. Maar dat komt allemaal nog, mensen. Komt allemaal nog, die schrijven vanzelf weer aan. Wij gaan het voorwerk doen.
1: We moeten Soelie rustig opbouwen natuurlijk.
0: Ja, precies.
2: Realiseren naar het WK.
0: Soelie naar de groenteboer. Ja,
1: die is nog
0: kunnen.
1: Niet klaar om 90 minuten te spelen.
0: Nee. 21 augustus begint het. Dus we kunnen al. Ja, het is een beetje lastig voorspellen nu. Ik weet niet, jullie hebben allemaal lijstjes gemaakt met wat jullie denken waar de clubs zullen eindigen. Vond je het lastig?
1: Het is heel lastig. Het is heel veel fantasie. Dus je moet eigenlijk dan naar City kijken en dan moet je denken, oh, daar staat Kovacic. Maar dan moet je eigenlijk denken, oh, Kovacic is niet Kovacic. Kovacic is misschien Rodri, maar Kovacic is misschien ook Boadi. Maar Kovacic is misschien ook Anderson. Ja. Dus er zit je zit in een lastig emotioneer proces wat dat betreft met al die teams. Want ja, ik heb ook Liverpool gezien met een Griekse rechtsbuiten. Dat ik ook denk, nou, ik weet niet of die er straks staat als de Premier League daadwerkelijk gaat beginnen. Kijk, net nog een oefenwedstrijd van Spurs tegen Getafe. En dan zie je gewoon zo'n zieke wagen, die naast het veld staan. Dat je denkt, goh, wat ben ik nou in de beland? En wat zegt dit over een nieuw seizoen? Het is nu nog wel heel erg koffiedik kijken in de Premier League.
2: Ja, ik vind wel, als je oefent tegen Getafe, je kunt hem vast klaarzetten, toch?
1: Ja, ik denk dat ze gewoon eigenlijk in iedere hoek dat ze een ambulance hadden neergezet. Ja, wel verstandig.
0: Ik zal jullie niet het hele jaar verantwoordelijk houden voor wat jullie nu voorspellen in ieder geval. Maar het is wel leuk om alvast te kijken wat voor teams zijn en wat voor mutaties hebben er reeds plaatsgevonden. En wat kunnen we een beetje verwachten. Zullen we gelijk beginnen? Want ik kan zomaar een lange show worden, maar we gaan proberen zo compact mogelijk te houden. Tenminste, dat hebben we van tevoren afgesproken.
1: Ja, dat we even snel een beetje door de onderkant heen gaan. Ja. Zodat we ook als we bij de topteams aankomen, dat we nog hier vol enthousiasme zitten.
0: Ja,
1: zeker. Wat we dan denken, we raffelen het af.
0: Ja, ik heb dit glas water, dat moet ik verspreiden over de komende tijd. En dat komt helemaal goed met mijn strotje. Overigens, misschien wel gelijk goed om te zeggen voor de mensen die hem ook terugkijken. Fantasy Premier League, Bas. Je hebt dat even nog snel aangepakt.
2: Dat is de laatste jaren natuurlijk alleen maar populairder geworden. En we hebben ook met VI onze eigen subleague voor de volgers, waar ze ook tegen verschillende VI-mensen kunnen strijden. Meld je aan voor Fantasy Premier League en je hebt vorig seizoen al in onze pool gezeten. Stroom je automatisch weer in. De league is vernieuwd. Maar je kunt natuurlijk ook een transfertje maken en een aansluiten in onze league. En dat is met de code die in onze omschrijving verschijnt. Hè?
0: Ja, en ik heb hem opgeschreven, dus ik kan hem opnoemen. Dat is RSN566. Dus als je die code invult, dan kom je automatisch bij ons in de league. Gezellig kun je strijden tegen de mensen van VI en de VI-community, als ik het zo zeg.
2: Ja, een superleuk spel. En wereldwijd doen er, ik geloof, meer dan 10 miljoen mensen mee. En het is echt, het geeft wedstrijden als bijvoorbeeld Leeds United Everton net een beetje extra spanning. Ik vind het een leuke manier, zeg maar, om de Premier League met nog meer intensiteit te beleven.
0: Ja, zeker. Nou, we gaan gelijk beginnen, mannen. Want zullen we beginnen met de promovendi, Coventry City. Kampioen geworden in de championship met Lampard aan het roer. Ook leuk, 25 jaar weg geweest uit de Premier League. En nu zijn ze dan weer terug. 2017 nog op het vierde niveau. Waar hebben jullie de winnaar van de championship staan?
1: In je meteen naar de... Volgens mij
0: dat begin ik gewoon eens makkelijk.
1: Volgens mij op plek 19.
0: Oh, je doet het. Je gaat weer uit je hoofd doen.
1: Ik weet niet of ik het al in mijn hoofd weet.
2: Dadelijk eindig een vier ploeg op plek 19. Dat is, daarom heb ik het briefje, ja.
1: Ik heb ook wel naslagwerk, maar deze durf ik nog net aan mijn hoofd.
0: Je mag altijd je telefoon erbij pakken.
1: Ja, dan pak ik op een gegeven moment mijn telefoon erbij, maar hier plek 19, die durf ik aan.
0: Oké, nou in ieder geval op degraderen hebben ze allebei gedaan.
2: Ja, heb ik ook gedaan. Want ik zie wel duidelijk een ploeg die nieuw is, die zwakker is. Daar komen we zo op. Coventry natuurlijk volgens zo'n kampioen geworden wel echt met veel machtsvertoon. 95 keer gescoord ook in de Premier League, aanvallende ploeg. Met Milan van Ewijk als sneltrein op rechts. Interessante speler trouwens voor FPL.
1: Gustavo Hamer lijkt er nog bij te komen.
2: Ja, die gaat terugkeren. Ik ben ook wel benieuwd naar Frank Lampard. In het begin, ik weet toen bij Chelsea, hij was niet altijd even positief. Hij kreeg met name spelervatting, had hij toen een tijd lang niet op orde. Maar lijkt nu toch wel stappen te hebben gezet als trainer.
1: Ja, heel goed seizoen in ieder geval achter de rug in het championship. Dus ben ik nieuwsgierig naar in de Premier League. En je ziet de laatste jaren wel dat voor veel teams die promoveren dat het steeds lastiger wordt. Op een gegeven moment was het ieder jaar dat drie die promoveerden er alle drie weer uit vlogen. Vooral vanwege het vele geld natuurlijk wat er aanwezig is. Dus ja, zeker voor zo'n team dat voor het eerst promoveert, ja, gaat heel lastig worden. Eigenlijk alles wat zij presteren is denk ik bonus voor zo'n club als Coventry.
0: Ja. Ja, en je moet met geld smijten, want ik zal af en toe ook wel even wat bedragen noemen. Inmiddels is er al 100 miljoen uitgegeven en dat is helemaal niet zo gek. Als je toch wel een beetje wil aanhaken, toch? Tenminste, ik weet niet, hoe zien die clubs het eigenlijk als je promoveert van proberen door te stoten of gewoon, ja.
2: En je hebt eigenlijk twee manieren van denken. Sommigen proberen voor te beduren op wat ze hadden, ook qua speelwijze. Ik weet Burnley toen met Compagnie, met ook de voetballende keeper Treffert. Die hadden wel de intenties zeg maar, om eigenlijk een speelstijl waarmee ze gepromoveerd waren trouw te blijven. En je hebt ook ploegen je hebt natuurlijk die parachuteregeling. Hè? Dus als je degradeert, dan kun je nog de salarislast en zo kun je in de seizoen daarna met die parachuteregeling nog redelijk opvangen. En jij ziet natuurlijk ook bij de drie promovendi nu wel een totaal andere aanpak, ook qua investeringen. En ik denk dat die investeringen die jij noemt, dat ook wel echt nodig is om die kloof te dichten. Want ploegen als Leeds United na een paar seizoenen Premier League met al het geld dat binnenstroomt, die sterken ook gewoon aan. Hè? Je moet er toch één, misschien wel twee zien voor te blijven.
1: Ja, die geven nu 100 miljoen uit. Maar Leeds geeft er dan ieder jaar 100 miljoen uit. Op een gegeven moment heb je wel goede selecties dan. Ja.
0: Topaankoop 27 miljoen. Jirenki, dat zijn eigenlijk dat is kinderspel voor in de Premier League.
2: Ja.
1: Dus,
0: Fooitje inderdaad voor Coventry City. We gaan het zien onder Frank Lampard. Ik ben wel benieuwd inderdaad wat hij kan. Ja, ik heb hier een mooi pak papier, jongens. Maar ik had beloofd, we gaan in het begin even snel doorheen. Ipswich Town, ben je ook benieuwd naar? Zijn we al een beetje in het voorgesprek met Gary O'Neill. Tweede geworden in de championship. En dit is de lijst met aan- en verkopen, dus daar is genoeg gebeurd. Waar heb je die staan? Of ook op degraderen?
1: Ja, nee, die heb ik niet op degraderen staan. Ik zoek even de lijst op. Maar ik zat inderdaad naar het aankoopbeleid te kijken van hen. En toen dacht ik, ik kreeg er een beetje Sunderland-vibes bij. Ze hebben natuurlijk ook met Gary O'Neill wel een trainer gehaald die snapt wat er nodig is in de Premier League. En ze hebben natuurlijk al gehad dat ze eerder onder McKenna waren gepromoveerd. En dat ze toen hebben geleerd dat je niet te weinig geld moet uitgeven om erin te blijven. Dus ik kreeg bijna een beetje Sunderland vibes. En toen dacht ik, het is ook wel leuk om niet alle promovendi direct te laten degraderen. Dus ik heb ze op plek 17 uiteindelijk neergezet.
0: Oké.
1: Ipswich Town, 17e. Ja. Nou, dat zou een stunt zijn, toch?
0: Zou zeker een stunt zijn.
1: Onder andere twee keepers uit Nederland van 2,20 meter. Dus,
0: nou, jij zegt 2,20 meter, maar het is wel zo dat dit tenminste, ik heb het opgezocht. Ik weet dus niet, internet is niet altijd eenduidig erover, maar het zou zomaar eens de langste keeper ooit in de Premier League kunnen zijn. Kjell Scherpen met 2,06 meter.
1: Ja, maar Kane van Oevel is ook heel lang.
0: Het is ook heel lang, ja. Dus het is ongelooflijk wat dat betreft.
1: Ja, misschien dat ze een soort basketbal gaan spelen.
0: Goed. We hebben nog meer namen. Azor Matusiwa natuurlijk, Nederlander. En Tjuba Ekpom. Ik zit even te kijken naar
1: de die zat op de bank in het promotiejaar, maar er zat een clausule in dat als ze promoveerden dat hij moest komen. Dus
0: Nee, ze hebben veel geld betaald voor centrumspits Emerson van Toulouse, 28 miljoen. Maar ja, dat zijn ook weer aankopen inderdaad.
1: Diop van Marokko vind ik wel.
2: Vond ik echt een stunt. Omdat ik zei tegen Pieter, dat leek me nou echt typisch een speler die eigenlijk een WK-transfer zou maken. Hè. Die zich toch echt goed heeft laten zien op het WK. Nee, ik had eigenlijk helemaal niet gek gevonden als die bij een subtopper in de Premier League was beland. Misschien
1: nee,
2: wel als basisspeler. Of niet, misschien bij een topclub wel als derde of vierde centrumverdediger. Sterk, rustig. Aan de bal ook rustig. Dat vind ik wel echt. Uit die aankoop spreken wel ambities.
0: Ja, zeker. Ik ben benieuwd inderdaad. Als jij zegt niet degraderen, jij zei. Wat zei je? Welke plek had jij zei?
2: Ik heb zo'n 18e, wel de meest kansrijke nieuwkomer.
0: Oké, heel goed. Hoe zit dat dan met Hull City? Ja, we gaan er snel doorheen. Ondertrainen.

0: hoe mooi het ook is, te vroeg komt om, ja, om levensbestendig te zijn in de Premier League.
1: Ja, wel mooi natuurlijk, die McBurney die ze naar de Premier League schuift.
0: Ja, het is een mooie cultspits, hè?
1: Ja, ook gewoon hoe die eruit ziet. Dat je denkt, ja, die kan je ook gewoon de kroeg tegenkomen. En ja, daar moet je geen ruzie mee maken ook. Tenminste, ik ben altijd
2: niet veel. Het is een typische schot die eruit ziet. Alsof hij nog nooit een straaltje zon heeft gezien. Dus, ja, echt goed.
1: Nee, inderdaad.
2: Wel zo'n rare speler die altijd, zeg maar toen ook bij Swansea natuurlijk, gewoon zo'n jongen die altijd wel iets geks ineens kan doen.
0: Ja. Beetje Jamie Vardy-achtig vind ik ook wel. Gewoon met het optimistische spel.
2: Ik denk dat je van hem een highlight reel kan maken, zeg maar, van 3 minuten.
0: Ja.
2: En dat als dan een willekeurige Eredivisie-club hem haalt, dat ze denken dat ze een wereldsensatie hebben weer gehaald.
0: Ja.
2: Je kunt ook een samenvatting maken van 10 minuten van acties, dat je denkt, wat is die nou de hele zaal aan het doen?
1: Ja, en misschien gaan we erheen, hè?
2: Corendon is hoofdsponsor.
1: Corendon, de mensen denken, hebben dat Corendon nou niet een keer gehad? Een hele zomerlang. Maar die zijn de hoofdsponsor, die hebben dat best wel goed gedaan. Heb ik zo begrepen. Die staan die prijken op het shirt. Dus wie weet vliegen we die kant op. Zou je leuk vinden?
0: Ja, ik zou het zeker leuk vinden.
1: Ik ken het stadion niet echt goed eigenlijk, moet ik zeggen. Maar
0: ik ook niet.
1: Maar nee, gaan we dat heel snel ontdekken. Yo, we gaan even, inderdaad. Zit het een goed tempo zo voor jullie?
2: Heerlijk tempo. Heerlijk tempo.
1: Anders steek je gewoon je hand op. En of mensen moeten me even superchat sturen. Als je zegt, ik wil dit toch echt heel graag weten over onder andere Hull City. Dan gaan we de Premier League clubs bespreken van vorig jaar. En ternauwernood in de competitie gebleven Tottenham Hotspur. Dit jaar onder Roberto de Zerbi. 17e dus geworden in de Premier League. Ja, wat daar is gebeurd, jongen, daar is de partij geld uitgegeven. 267 miljoen staat de teller op dit moment op. Ja, zeg maar. Ja,
2: nee, het klinkt absurdistisch bijna, als je die bedrag gaat optellen.
0: Het is, vorig seizoen zijn ze zich natuurlijk rot geschrokken. En eigenlijk met de afgrond in zicht toch nog ontsnapt. De Zerbi die het schip op tijd wist te keren. Hè. Had maar 7 wedstrijden de tijd, maar het was toch knap, echt de progressie die je zag. Al het zelfvertrouwen was eigenlijk uit die ploeg weggecijpeld. Vond ook, hè, als je naar die selectie keek, bijvoorbeeld Bergval, echt een groot talent als middenvelder. Maar moest daar eigenlijk ook door de blessureproblemen die ze hadden opstaan als een soort leider, ook met creativiteit. En Madison natuurlijk lang uitgeschakeld. Kulusevski al hele tijden niet gespeeld.
2: Simons viel natuurlijk op een gegeven moment nog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kudus die ook een kwakkelseizoen had. Ja, ik vind nu de investeringen die ze gedaan hebben echt heel indrukwekkend. En ik verwacht eigenlijk meteen dat ze met deze ploeg, ik zou het gek vinden als ze niet in de top 6 eindigen.
1: Ja, want waar heb je ze nu gezet?
0: Ik heb ze zesde.
1: Zesde, ja. Jij had zesde.
2: Ik ook zesde.
1: Ja, dan gaan we weer. Ja. Eredivisie.
0: Nee, maar Sandro Tonali vind ik echt een stunt.
1: Ja.
0: Om die weg te halen bij Newcastle wil ook zeggen, wat ze hem hebben voorgespiegeld, dat ze hebben aan hem ook wel kunnen laten zien van wij kunnen doorpakken en op lange termijn ook Newcastle echt wel voor.
2: Nou ja, van Hekken natuurlijk ook wel, van Brighton. Ja. Dat natuurlijk gewoon een club is die de laatste jaren wel redelijk structureel linker rijtje speelt in de Premier League. Ja, als je daar gewoon spelers wegpakt voor een serieus bedrag.
1: Ja. Matheus ook. Matheus Tonali, dit heb je gewoon al 200 miljoen uitgegeven. Heb je twee spelers binnen.
0: Ja, en stiekem de selectie ook wel een stuk breder gemaakt. Hè? Want Senesi erbij gepakt. Robertson voor de linksback-positie. Dan zou Spence ook nog kunnen spelen. Udogi heb je natuurlijk nog. En vorig seizoen was het ook. Hè? Ze hadden wel wat pech met bestuurs, maar het was allemaal vrij dun. Eén vraagteken, en dat heeft de Zerbi ook besproken, is voor mij wel eigenlijk de bezetting voorin. Mm. En Richarlison doet het in de voorbereiding aardig. Ja, wil je daarmee het seizoen in als eerste spits? Solanke hebben ze natuurlijk veel voor betaald hè, toen hij over kwam van Bournemouth.
1: Je heeft ook wel wat vertrouwen nodig.
0: Ja, ook blessureproblemen gehad. Eigenlijk tegengevallen daar. En die linksbuitenpositie is wel een probleem.
2: Cody Gakpo op de lijst, collega Joost Blauw, of meld het?
0: Ja, wel hartstikke logisch eigenlijk als je naar de selectie kijkt.
1: En voor de toekomstige bondscoach is het toch ook toch wel lekker. Volgens mij heb je dat ook wel eens gezegd. Dat als je gewoon een paar spelers hebt die gewoon bij elkaar in het team zitten, dat voor het nationale elftal ook niet gek is.
2: Ja, voor België was het natuurlijk ook jarenlang top. Dat was natuurlijk ook bij Spurs met al de wereld Vertonghen.
0: Ja.
2: Als je gewoon 2 centrale verdedigers hebt die precies weten van elkaar wat ze doen. Ja, dat helpt natuurlijk enorm als je dat mee kan nemen richting een nationale elftal. Dus dat is mooi meegenomen.
1: Want jij hebt een opstelling gemaakt, hè? Ik weet niet of je die erbij
0: Ja, ik heb een verwachte elf neergezet.
2: Kan op basis van wat nu al binnen is, er kan natuurlijk wel wat gebeuren.
0: Ja, dus Gakpo staat hier nog niet in, maar de verwachting is dat ze op die linksbuitenpositie echt nog wel iets gaan doen. Omdat Tel

0: eigenlijk ook wel meer comfortabel is als spits. Maar ja, waar kun je nou linksback, zou dus ook Udogi kunnen worden of... Spence kan er eventueel ook spelen. Ja, ik ben benieuwd of hij het aandurft op middenveld om op deze manier te gaan spelen. Het is wel vrij aanvallend. Tonali zou ook met de punten achter kunnen spelen. En dan meer een nummer achter bij in plaats van Madison.
1: Ja. Ja, en dan... ik denk niet dat hij heel snel dat doet, de Serbi.
0: Dat hij eerder zo gaat spelen?
1: Ja, ik denk sowieso met de dubbele zes. Ja. Dat is wel een beetje zijn filosofie. En dan een spits die eruit komt en die buitenspelers juist hoog en breed.
0: Ja.
1: Dat hij op die manier ook bij Spurs gaat doen. Dat zou ook meteen terugkomen toen hij aangesteld was. Dat je die patronen die je van hem kent, van Brighton, Sassuolo, Shakhtar, dat hij dat ook gewoon meteen bij Spurs deed. Dus ik verwacht dat hij inderdaad gewoon met een dubbele zes gaat spelen.
0: Ja.
1: En dan eigenlijk met twee tienen. En dat is natuurlijk een beetje ook met die spitsen lastig. En dat hij wil dat hij eigenlijk een van die spitsen, zoals Welbeek dat bijvoorbeeld deed bij Brighton, dat hij heel diep komt en dat hij eigenlijk centrale verdedigers lokt, zodat die buitenspelers in die ruimtes kunnen gaan lopen. En dat daar, zowel Richarlison als Solanke is voor zijn rol net niet helemaal ideaal eigenlijk.
0: Nee. Mm. En Tel ook niet. Mm. Maar Tel zou inderdaad wel, als hij wegzet als buitenspeler met zijn snelheid, om die gaten in te duiken.
1: Ja, zeker. Alleen als dat je enige keuze is. Dus daar met Gakpo erbij. En die zou natuurlijk ook nog in die spitsenrol, zoals hij dat voor zich ziet, daar zou die ook nog kunnen functioneren. Mm. In principe Gakpo.
2: Mm. En Van Hekken gehaald, dus voor Vuskovic verkocht. Is ze daardoor beter geworden, denk je? Bas?
0: Nou, op de korte termijn wel. Vuskovic, heel groot talent. Alleen ja, vorig seizoen zag je dat die selectie met Archie Gray, die ook heel veel speeltijd kreeg. Ja, toen was Tottenham echt nog een ploeg in groei. Alleen ik denk dat ze echt geschrokken zijn van vorig seizoen, hoe dichtbij degradatie ook kan komen. Ik denk niet dat ze dat verwacht hadden. En dat ze nu toch ook iets meer in een andere leeftijdscategorie zijn gaan investeren. En dat die transfer eigenlijk daar exemplarisch voor is.
1: Ja, en natuurlijk ook een manier om even... op de korte termijn geld te genereren, ook met financial fair play en zo. Als je die binnenhaalt en al die andere bedragen. En die krijgen natuurlijk vaak contracten voor 5 jaar. Dan kun je het uitsmeren over 5 jaar. Ja. Dus als je die 250 miljoen, dus iets meer. Als je dat uitsmeert over 5 jaar, heb je 50 miljoen.
0: Ja.
1: Dus voor 50 miljoen verkoopt, boekhoudkundig ben je dan. Die voor het eerste jaar uit de problemen. Veel verder kijken die clubs natuurlijk vaak ook niet. Dan 1 jaar, dan wie dan leeft, wie dan zorgt. Dus de afschrijvingen gaan wel omhoog. Maar goed, dat is dan voor later een probleem. Dus ik denk dat je Vuskovic vooral op die manier moet zien. Van, hij gaat waarschijnlijk niet spelen, want je hebt nog Van de Ven. En je kan Senesi erbij halen en je kunt geld ervoor krijgen.
0: Ja.
1: Nou, dan druk je op de verkoopknop.
0: Ja,
2: dan druk je op de verkoopknop. Voor de mensen die denken van, is er een speeltuin aangelegd naast het studio van de Voetbal International? Dat is niet waar, maar loop je wat kinderen
1: rond. Ik weet alleen niet of de mensen... Ik hoop niet dat de mensen die kijken, dat die hetzelfde geluid horen op de achtergrond als wij. Maar er is een collega die dacht, het is vandaag, ik neem de kinderen mee naar werk dag.
2: Ja, precies. Nou ja, misschien zo meteen komen ze hier nog binnen. Je weet het niet inderdaad. Plek nummer 17 hebben we gehad, tenminste van vorig jaar. Voor de mensen die wat later in zijn geschakeld, we gaan van 17 naar 1. Dus alle ploegen komen langs en we hebben de promovendi zojuist besproken. Gaan we naar, ik moet even wel op het papiertje goed leggen, naar Nottingham Forest. Vorig jaar is 16e geworden met onder Vito Pereira ook wel weer...
1: dat was een van de 18 trainers voor het seizoen.
2: Af mogen maken inderdaad. En,
1: de 3 hebben ze er gehad, toch?
0: Zo, ja.
2: Met die gekke voorzitter.
0: Nuno begon denk ik als coach.
2: Spierers,
1: klopt ja. En daarna... heb je natuurlijk nog...
0: Dice?
1: Ja, die heeft inderdaad... Maar ook nog, volgens mij, de... Postecoglou heeft er ook nog gezeten.
0: Oh ja, ja, klopt. Ja.
2: Ja. Dus nu is het aan Vito Pereira. Hebben jullie vorig jaar nog een beetje een lijn gezien?
1: Of nee, maar die is ook alweer weg.
2: Oh, pardon. Oh, nou heb ik dat...
1: Ja, zijn we nu Oliver Klaassen.
0: Ja.
1: Hebben ze als nieuwe
2: Klaassen manager. Natuurlijk, ja, sorry. Ja, hier, die hadden het van tevoren al over, inderdaad. Klaassen, nou ja, dat is dan een ploeg die... of een trainer die een stijgende lijn moet brengen bij Nottingham Forest... met zo'n gekke voorzitter achter je aan.
1: Nou, daar heb ik wel alle vertrouwen in.
0: Ja,
1: dat Oliver Klaassen, dat hij daar is goed van gaan maken. Die is natuurlijk ook al gewend. Bij Crystal Palace is het natuurlijk ook een hele raar gerunde club eigenlijk. Maar die jarenlang best wel heel goed heeft gepresteerd.
2: Ja.
1: Dus Ik heb er alle vertrouwen in dat Glasner bij Nottingham, dat hij daar wel wat van kan maken. En Nottingham, die zit natuurlijk ook in. Die zijn heel creatief met Financial Fairplay. Want die voorzitter heeft nog een andere club, Olympiakos. En de ene na de andere speler wordt die kant op gesluist.
0: Ja.
1: Ja. Ja, en dan heb je weer inkomsten. En die kun je dan weer uitgeven. Ja, dus dat is heerlijk boekhouden op die manier.
2: Ja,
1: die...
2: wel veel al huur, geloof ik. En ze hebben inderdaad... Carmo verkocht voor 9 miljoen. Nou, kun je die wel even lekker bijschrijven.
1: Ja.
2: Overigens wel staan ze in de plus met 124 miljoen in de groene cijfers.
0: Ja, door de verkoop van Elliot Anderson natuurlijk. Ja. Maar ik denk wel dat de keuze van Glasner, daar kun je wel uitlezen. Het is altijd onrustig bij Nottingham Forest de laatste seizoenen. Maar het is wel een club die de portemonnee kan trekken. En Glasner had natuurlijk na zijn goede werk bij Palace, waar hij eigenlijk gewoon het plafond had bereikt en telkens zijn beste speler zag vertrekken iedere transferperiode, had hij de clubs wel voor het uitkiezen. En dat hij dan voor Forest heeft gekozen, is voor mij wel een teken dat daar geïnvesteerd blijft worden. En ik vind die selectie eigenlijk ook al behoorlijk goed. Met Gibbs White, een van de beste nummer 10's. Zeker van het rechterrijtje.
1: Ja.
0: Hudson-Odoi, goede speler. Best brede selectie.
1: En het jaar ervoor zijn ze natuurlijk ook hoog geëindigd. Ja. Dus dat laat wel zien dat er in ieder geval kwaliteit zit in die selectie. Nou, vorig jaar een heel rommelig jaar gehad.
2: Ja.
1: Met de ene trainer naar de andere trainer. Maar als dat weer... En toen was er ook Europees voetbal erbij. Ja. Denk je dat ook niet moet onderschatten voor die wat kleinere clubs. Als je dan het dubbele programma hebt en dan de intensiteit van de Premier League.
0: Ja.
1: En dat vaak zo'n selectie daar niet op gebouwd is. En nu met een enkel programma. Mm. Alle vertrouwen in Nottingham. Ja. En met een goede trainer.
2: Ja, en de spits natuurlijk die ze hopen te behouden. Want die heeft toch de nodige doelpunten gemaakt.
0: Igor Jesus.
2: Ja.
0: Ja, zeker. En die draait in de voorbereiding ook al heel goed. Ja. Dus dat is ook voor FPL, als je een goedkope spits zoekt, wel een interessante. Maar ja, ze hebben gewoon ook op de flanken. Ik vind Hudson-Odoi toch in goede doen. Vind ik wel echt eigenlijk wel kaliber top 6.
2: Ja. Hey, Reinders staat ook in de belangstelling. Vinden jullie dat een goede club voor hem? Of denk je dat in zijn hoofd kijkende dat hij denkt, nou, Forest, die sla ik even over?
1: Poeh. Ja, ik vind het moeilijk om in zijn hoofd te kijken. Maar dat is net een beetje hoe hij er naar kijkt. Van, ga je ervoor? Bij City is natuurlijk ergens wel een vacature, omdat Bernardo Silva weg is. Misschien gaat Rodri nog weg. En kun je daar in één keer erin spelen? Want ja, er wordt nu veel gesproken over een vertrek. Maar hij staat momenteel, met al die WK-gangers, staat hij nog in de basis bij City. Dus dan is het een beetje een kwestie van, nou ja, laat je daar positief zien. Dan liggen er misschien ook wel kansen uiteindelijk voor Rijn. Ook weer iets anders spelen onder Enzo Maresca. Maar goed, je kunt ook kiezen voor, ik ga echt naar Nottingham en dan ga ik gewoon alles spelen. En dan heb je in ieder geval die meer garantie. Al heb je met Nottingham natuurlijk ook. Ja, die zijn ook tot op zekere hoogte die garanties.
0: Mm.
1: Maar dat systeem kan wel voorstellen dat het lekker is voor hem. Als je zeg maar met één echte controleur, 3 centrale verdedigers erachter. En dan weer gaan. En dat is natuurlijk, maakt zelf ook geen geheim van dat die nummer 8 positie.
0: Ja.
1: Dat wel zijn. Stel, Sangaré, zou je zeggen, die speelt er bijvoorbeeld naast.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is toch genieten?
0: Dat je speelt.
1: Dat je 3 centrale verdedigers achter je hebt en Sangaré. Dan kun jij lekker lopen, hoor.
0: En hij moet eigenlijk die 2-10 dan ook gaan vinden natuurlijk. Met zijn passes.
1: Nou, Hudson-Odoi die een beetje aan het zwerven is voor.
0: Gibbs White.
1: Gibbs White, ja.
2: Waar had jij ze staan? Ik
0: heb ze 13e.
1: Ik moet even mijn administratie op gaan zoeken. Maar die staan vrij hoog, 9e.
0: Oké,
2: kijk eens.
0: Ja, het staat er veel twijfelgevallen in die regio.
2: Ja. Nou goed, want het zit allemaal een beetje kort bij elkaar. Als je bijvoorbeeld Crystal Palace erbij hebt, ook geen hele drukke transferzomer gehad. Ze zijn vorig jaar 15e geëindigd. Natuurlijk, prachtige Europese prijs aan de Palmares toegevoegd. Dus wat dat betreft hebben die een mooi seizoen gehad. Maar ja, doorpakken, dat is een beetje de vraag. In hoeverre denken jullie dat Crystal Palace dit seizoen, in ieder geval in de competitie 15e geëindigd, maar over ogen kan?
1: Die worden elk jaar slechter. En dat is ook de reden dat Glasner natuurlijk dat hij gedacht heeft, geef mij een portie maar een fikkie, ik ben weg voordat het in elkaar dondert. En meestal als je dat soort dingen ziet gebeuren, zeg maar, zo'n trainer die dan eigenlijk weggaat, waar je vanuit de buitenkant een beetje denkt van, hoezo ben je in één keer weg? Dan weet je wel dat die trainer dingen heeft gezien.
0: Ja.
1: Achter de schermen dat hij denkt, als ik niet wegga, dan gaan mijn cv eraan, want deze club die dondert.
0: Die houden ook een goed voorbeeld natuurlijk. Ja. En daarom vrees ik ook wel voor Crystal Palace. Als ik bijvoorbeeld Ipswich Town zou zijn, dan zou ik eigenlijk met de meeste interesse Crystal Palace volgen nu. Omdat ik denk, dat is de club om te targeten. Die kun je misschien voorblijven. Dus ik heb Palace nu 17e staan. Ja. En ja, als je ziet wat ze de laatste jaren allemaal zijn kwijtgeraakt. Met Olise, Esse, nu Lacroix.
1: Kwee
0: natuurlijk.
2: Ja. Ook gewoon nog 60 miljoen gehaald voor Lacroix en nog niks uitgegeven. Tenminste, ja, huursommen dan. Ja, Kumbiasu is erbij gekomen en Mingueza. Maar...
0: Ja. Het enige wat denk ik, wat ik dan wel verstandig vind, is met Sagan, de nieuwe trainer. Die gewend is om 3-4-2-1 te spelen. Dat denk ik, oké, daar is die selectie op samengesteld. Daar was Glas natuurlijk succesvol mee. Dat is handig gedaan. Mateta zit nog bij de ploeg. Brennan Johnson hebben ze vorig jaar gehaald. Vind ik voor die posities achter de spits wel echt een goede speler. Wharton natuurlijk ook wel.
2: Nou ja, Wharton.
0: Alleen ja.
2: Dat is een groot talent, maar.
0: Ja, zeker.
2: Speelt het trouwens ook goed in die finale.
0: Ik vind Dean Henderson ook wel een goede keeper. Alleen ja, het houdt wel een keer op met telkens inleveren. En ze hebben nu eigenlijk 4-5 transperiodes achter elkaar ingeleverd.
2: Ah, Kamada zit ook nog wel.
1: Ja, Kamada. Ja, ik heb ze 18e laten worden.
2: Oh,
1: ja, natuurlijk. Ja,
2: 18e.
1: Ik geloof in de vooruitziende blik van Glasner.
2: Ja, en ze hebben gewoon weer dubbel programma natuurlijk.
1: Ja, en ik zat het aankoopbeleid, weet je wel. Met dan ja, nu Tomiyasu, die natuurlijk ook die zware blessures heeft gehad. En ja, moet je daar dan... Ja, is dat dan je vervanger van Lacroix of Mingueza, wat ik echt een brokkenpiloot vind.
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: En het is toch raar dat hij in één keer in de Premier League belandt.
0: Ja, ja. Ja. Celta de Vigo werd een soort, op een gegeven moment een soort leiderfiguur, maar ook vanwege zijn cv natuurlijk.
1: Ja,
2: ja. Ja. Ja, Anan Galaili, Israëlier, zou dan nog voor 30 miljoen gehaald worden van Union Saint-Gilloise. Maar ja, goed. Ja, er moet toch wel wat bij.
1: Ja, die is dat systeem inderdaad gewend, maar nou ja, ik... Ik hou mijn hart een beetje vast voor Palace. Inderdaad, helemaal met dubbel programma.
0: Ja.
1: Dan moet ik nog maar even zien of ze daar klaar voor zijn.
0: Ik ben er ook bang voor.
2: Nou goed, ik heb het feestje mee mogen maken in Leipzig. Feesten kunnen ze wel.
0: Ja, het is geweldig.
2: Bij Crystal Palace, maar goed, dat is dan misschien als ik jullie zo hoor.
1: Maar een jaar daarna weer als ze promoveren.
2: Oh ja, dat zijn ook, dat zijn ook leuke feestjes.
0: Toevallig werd ik laatst op een feestje aangesproken. Iemand die wilde een voetbaltrip naar Londen maken. Ik zou Palace absoluut meepakken.
1: Kun je daar naartoe met Free Travel?
0: Daar kun je naartoe met zeker weten.
1: Hmm. Hebben we dat dan wel gezegd ook op dat feestje?
0: Ja, natuurlijk.
2: Nou, al video's nog even laten zien van...
0: Nee, maar wil je die ook in Londen, hè? Bijvoorbeeld, je kunt ook naar Brentford, niets mis mee, mooi voetbal. Alleen wil je die authentieke beleving, dan is Selhurst Park wel een absolute aanrader. Het is niet de beste wijk van Londen waar het in ligt. Het zuiden van Londen, Croydon, het stadsgebied. Alleen, ja, het is een klein stadion, knus. Ja, het is echt... Ja, ouderwets, zeg maar, in de positieve zin van het woord.
2: Ja, ja, ook geweldige songs hebben die gasten. Ja, ik heb ervan genoten. Maar goed, succes voor alle Crystal Palace supporters komend seizoen. Gaan we door naar Leeds United. Vorig jaar 14e geworden, ook best knap, denk ik.
1: En heel goed eigenlijk die eindsprint van Leeds.
0: Ja.
1: Ze hebben zeg maar vanaf januari hebben ze echt heel veel punten gepakt. Ook bijna alle topclubs in die fase lastig gemaakt. Dus daar zit wel... Wat mij betreft echt een stijgende lijn in bij Leeds.
2: Ja, zes speler in de match,
0: ja. Ja, een van de zes spelers, Ampadu, vind ik ook... het was bij Chelsea natuurlijk echt een toptalent... die daar eigenlijk als zes gewoon heel goed zijn werk doet. Met Daniel Farke natuurlijk al een trainer die er een hele tijd zit. Wat vaak toch ook een enorm voordeel is, gewoon qua speelwijze, duidelijkheid ook in wat je in het aankoopbeleid vervangt.
1: Calvert-Lewin vind ik ook nog steeds echt een wapen.
0: Ja.
1: Dat je gewoon zo'n spits hebt van 2 meter waar je de lange bal op kan spelen. Ook al die topclubs, die hebben het ook altijd toch lastig met hem.
0: Mm.
1: Want die willen 1-op-1 gaan over het hele veld en dan heb je zo'n unit voorin staan.
0: Ja.
1: Ja, waarvan hij dan ook al spelen en dan daarna pressen, dus...
0: Het is ook echt, want best veel spitsen hebben die lengte. Of tenminste, in de Premier League hebben dat. Maar hij benut het ook goed. Hè. Hij is echt vaardig in het laten bijsluiten van middenvelders, het kaatsen. Die rol heeft hij zich wel echt eigen gemaakt. Zeg maar kapstok zijn van een ploeg in het rechte rijtje. Daar is hij eigenlijk perfect voor.
2: Ja, en ze hebben een topkeeper aangeschaft.
0: Ja, absoluut. Want Treffert, het scheelde weinig. Donnarumma kwam natuurlijk op de markt vorig jaar. Alleen het scheelde weinig of Treffert was gewoon eerste keeper geworden bij City. Dus best wel een stunt om die als Leeds dan binnen te halen.
2: Ja, en ik heb me ook verbaasd over de transfersom van Pascal Struijk. 23 miljoen heeft hij nog opgebracht. Of is dat? Ja, nou goed. Dan gaan
1: die
2: we weer
1: is
2: weer
1: verkocht.
2: Ja, ja precies. Ja. Die heeft, ja, dat hebben opgebracht voor lease. Maar dat is
1: aan Brighton. Dat was wel een transfer. Ik zat me voor te bereiden. Toen dacht ik, oh, ja. Deze is ergens waarschijnlijk tijdens het WK door mijn radar geschoten. Maar,
2: ja, dat is het leuke van die voorbereiding. Dus daarom doen we deze show natuurlijk ook. Maar is 23 miljoen, ga je jouw wenkbrauwen daarvan omhoog, Pieter? Of voor Pascal Struijk?
1: Ja, hij geldt ook denk ik als in Engeland opgeleid. Omdat hij relatief vroeg die kant op gegaan is. Dus dan kun je eigenlijk ook bedrag keer 2 doen. Dus dan is 23 miljoen is dan een koopje.
0: Ja. Ja.
1: Zo moet je een beetje rekenen in de Premier League.
0: Het is wel leuk om je een keer op een rij te zetten. Want dat is een factor, hè, die wordt vaak een beetje vergeten. Dat zijpelt weg. Alleen bijvoorbeeld bij City ook. Hè, dat was vaak een reden. Scott Carson is daar een tijd lang een derde doelman geweest. Eigenlijk vanwege die homegrown staat best veel clubs zitten daarmee in de knel.
1: Van de 25 die je kan inschrijven. En als je er minder hebt, kun je dus ook minder spelers inschrijven. Dus ja, die paar spots, ja, die zijn enorm waardevol als je een speler hebt die daar genoeg kwaliteit voor heeft. En veel van die topclubs, ja, die zitten ook een beetje vaak klem met die spots dat ze daar net te weinig voor hebben.
0: En Brighton is natuurlijk een beetje in de Premier League ook wel een vreemdelingenlegioen. Of tenminste, ze hadden graag spelers bijvoorbeeld uit de Belgische competitie. Scouting is natuurlijk dik in orde en op die manier creëren ze ook waarde. Dus ja, juist Struijk is dan een beetje zo'n solide factor die dat eigenlijk faciliteert.
2: Ja. En waar hebben jullie, ik weet niet of ik het nou gevraagd heb, waar hebben jullie Leeds staan?
1: Ik heb Leeds, moet Leeds even opzoeken hoor. Ik heb Leeds vrij hoog staan, 11e.
0: 16e heb ik ze.
2: Oh, daar zit al een schilletje.
1: Ik kreeg zelfs, ik had op X gevraagd aan mensen wilde voorspellingen. Maar ik kreeg zelfs mensen die zeiden Leeds United Europees voetbal. Ja, dan geloof je er wel in, toch?
0: Ja, dan geloof je er wel in.
1: Je moet ook af en toe iets durven. En maar ik vond 11 al gewaagd eigenlijk.
0: Ja, vond ik ook gewaagd.
2: Harry Wilson ook nog gehaald bij Fulham, dus wat dat betreft.
0: Goeie traptechniek. Ja. Altijd wel nuttig voor het rechtstrijdje.
2: Ja, dan gaan we naar Everton, mensen. Vorig jaar 13e geworden. Ik vind Everton, ja, misschien belediging mensen, wat altijd een beetje zo'n grijze muis in de competitie. En dan is het pas 13e er ook wel goed bij. Dit seizoen wel zonder Coleman. Die heeft het toch ook...
1: Dan blijft er niks meer hetzelfde.
2: Dan blijft er eigenlijk niks meer hetzelfde. Everton zonder Coleman, dat is toch ook weer wat, hè?
0: Je had natuurlijk altijd een boegbeeld op die backposities daar. Met Leighton Baines, een soort voetballende Beatle. Hè. Die zit inmiddels in de staf van David Moyes. En Coleman was er ook zo een.
2: 17 jaar geloof ik bij Everton gezeten, ja.
0: Everton is wel het toonbeeld van een oerdegelijke ploeg. Hè. Ja. Ook met die selectie is eigenlijk ook precies samengesteld zoals Moyes het graag heeft. Ook op het middenveld met James Gardner en Kieran Dewsbury-Hall. Twee Premier spelers waar eigenlijk niets op aan te merken is. Maar je gaat er ook geen Europees voetbal mee halen. Maar wel gewoon een solide selectie met Pickford, met Brentwaite natuurlijk ook achterin. Ik denk niet dat Everton in problemen gaat komen.
1: Dat denk ik ook niet, nee. Helemaal niet, zeg maar. Ze hebben natuurlijk ook wel eens een paar van die experimenten gehad. Dat ze dachten, we willen ook leuk gaan voetballen.
0: Ja.
1: En dan komt op een gegeven moment wordt Sam Allardyce weer ingevlogen. Ja. En dan is het blok tackles en verre inworpen en dan erin blijven. Dus ja, ik denk als ze daarvoor gaan. Dus natuurlijk ook West Ham, die maakt op een gegeven moment ook natuurlijk zo'n afslag.
0: Ja.
1: Van dat je dan met de selectie die er eigenlijk niet voor gebouwd is, dat je het op een gegeven moment denkt, we gaan wat leuks doen.
0: Ja.
1: En dan kun je er nog wel eens uitvliegen. Maar zolang ze inderdaad denken, die bal blijft in de lucht, dan komt het wel goed, denk ik.
0: Dat is wel een grappige vergelijking, want het zijn eigenlijk twee clubs die hebben even geroken aan het aansluiten bij de top 6. Hè. Dat was eigenlijk ook de opdracht die Marcel Brands meekreeg toen bij Everton. Het was eigenlijk ook het idee, hè, want de eigenaar zei van ja, wij zitten bij Liverpool natuurlijk, wij zitten dicht bij Manchester City, bij Manchester United. Wij kunnen zeg maar de voetbalregio van de wereld worden en ook ons daarbij knokken. En het hebben zich ook een beetje vergalopeerd met allemaal jongens die eigenlijk ook, ja, bijvoorbeeld André Gomes, die bij Barcelona tekort kwam. Hè. Daar hadden ze best veel van die jongens in die categorie, dure jongens. En ja, ze waren eigenlijk ook niet goed genoeg om te domineren, terwijl ja, wel spelers die gewend waren om te domineren. Dus dat was een soort mismatch.
1: Nog die periode met Ancelotti en James Rodriguez.
2: Koeman heeft natuurlijk ook nog gezeten.
1: Koeman ook nog.
2: Maar goed, gewoon lekker 13e worden. Ik moet zeggen, die Ndai is wel echt een lekkere speler om naar te kijken. Dus die flirt het altijd een beetje op als je wedstrijden van Everton aanzet, toch?
0: En Tyler Dibbling, mooi talent, ook al op zijn flank. Dus.
2: Ja, dus moeten we die ook op de bank zetten of als we bij de service voor?
0: Ja, die was bij Southampton. Was die ook goed.
1: Ja. Zeker. Dus, ja.
2: Oké, okay, Everton. Had ik al gevraagd? Nee, heb ik nog niet gevraagd.
1: 13e.
2: 13e, hetzelfde? Ja. Oké, okay, consistent.
0: Ja, ik heb ze 15e, maar zonder problemen.
2: Om en nabij. Oké, dan gaan we naar een wat interessantere club. Tenminste, daar is genoeg gezegd en geschreven over de volgende club. Newcastle United. We hebben natuurlijk een nieuwe trainer. Jaisle, als ik het goed uitspreek. Matthias Jaisle. Vorig jaar 12e geworden. En dat is ongelooflijk teleurstellend, denk ik. Tenminste, helemaal als je kijkt naar de eigenaren van Newcastle United.
1: Ja. Ze zitten klem. Toch?
0: Als ik Newcastle supporter was, dan zou ik op vakantie niet meer naar de kiosk lopen om de krant te halen. Want die wordt eigenlijk met de dag meer gedeprimeerd.
1: Elke keer als die social media open, dan is er weer een sterspeler verkocht.
0: Ja, het is onvoorstelbaar.
2: Hoogste transferbalans, geloof ik, van alle Premier League clubs, 114 miljoen in de plus.
1: Is dat maar al inclusief Bruno Guimarães?
2: Die staat er inderdaad bij, ja, die voor 87,5 miljoen. Ja. Natuurlijk Tonali verkocht, 108, ja. Gordon voor 80 miljoen. Voor de rest transfervrije spelers, Target en Trippier. Maar het is, ze hebben Touré ervoor teruggehaald, Bamba en natuurlijk Sean Steur voor 23,5 miljoen. Ja, ze hebben gezegd, we gaan een beetje inzetten op jong talent. Maar dat is soms ook altijd een beetje een rookgordijn, toch? Van, we gaan het maar, denk maar eens anders aanpassen.
0: Je moet er natuurlijk een verhaal aan zien te knopen. Ja. Alleen, Newcastle had eigenlijk, hoe hoog ze ook stonden, ze hadden wel zo ongeveer het beste middenveld van de Premier League. Of tenminste, een van de beste vijf middenlinies van de Premier League. En dat hebben ze nu uitgekleed. Hè. Ze hebben het verzilverd. Alleen de manier waarop ze zich versterkt hebben. Ja, inderdaad in jonge spelers geïnvesteerd. Ja, dat spreekt eigenlijk heel weinig ambitie uit voor de korte termijn. Vorig jaar was natuurlijk het opvangen van het vertrek van Isaac was natuurlijk al een heel probleem. Hè. Met Wissa en Woltema. Daar hebben ze toen eigenlijk het geld een beetje gesplitst. En twee kandidaten die het allebei niet de gewenste vervanger bleken. Ja, die selectie. Nu, ik vind de backs vind ik goed. Lewis Hall en Livramento. Maar verder is Newcastle echt. Ja, hebben ze gewoon
2: Jolien ingeleverd. Jolien Ton misschien nog een beetje dan de topspeler. Moet hij ook fit blijven. Maar voor de rest is het. Is het niet. Waar hebben jullie Newcastle staan eigenlijk? Want het is echt wel lastig in te schatten.
1: Ja, ik heb ze wel richting die degradatiezone geschoven. Even kijken waar ik ze nou precies heb staan. Newcastle 16e.
0: Ja, het zou me niet verbazen. Ik 12e. Ik heb ze in ieder geval onder Sunderland staan.
2: Ja, andermaal. Maar vooral die verkoop van Bruno Guimarães, dat is ook wel een doodsteek toch eigenlijk voor je elftal en voor je aspiraties.
1: Kijk, ook hier heb ik een beetje wel die indicator gepakt van als in één keer Eddie Howe, die er jarenlang zit.
0: Ja.
1: Dat hij in één keer als een soort dief in de nacht weg is in de zomer. Dat is voor mij wel een signaal dat hij gedacht heeft, oké. Nou, de mogelijkheden zijn hier wel zo beperkt. Dit gaat een heel moeilijk seizoen worden. Tabé en veel succes ermee.
2: Ja, want die Jaisle, die komt uit de Zandbak. Of ik weet niet welke ploeg precies.
1: Ja, hij zat in Saudi-Arabië.
2: Saudi-Arabië,
1: ja. En Saudi-Arabië zit natuurlijk ook achter Newcastle. Dus wat dat betreft is het een snelle link gelegd. En ja, klassieke trainer uit Red Bull school.
2: Hey, daar hebben we er weer één.
1: Ja.
2: Dus, dat zegt overigens niks voor voetbal wat je dan te zien kan krijgen. Maar of een beetje een indicatie.
1: Nou, dat zegt wel wat over het voetbal wat je te zien gaat krijgen, normaal afgesproken.
2: Ja, maar dan moet je wel de spelers voor hebben die dat tot uitvoering kunnen brengen.
1: Ja, nee, tuurlijk. Dat is altijd zo. Maar dat gaat hij zeker wel proberen.
2: Oké. Lewis Miley is wat inderdaad genoemd. Zou je nog iemand van Newcastle in je team zetten, in je Fantasy Premier League team? Zeg je van nou, ik zou het zelf lekker
0: Nou, ik vind Lewis Hall vind ik altijd wel een aanvallende back. Die natuurlijk ook dicht tegen de Engelse ploeg zat. Een groot talent geweest bij Chelsea. Alleen ja, ik vak dus heel weinig van Newcastle. Je wil een verdediger die ook af en toe de nul houdt. Ik zou meteen. Charles is voor mij eigenlijk ook meteen weer een kandidaat om als eerste trainer ontslagen te worden. Omdat ik denk dat de sfeer daar echt snel giftig kon worden. Omdat de ambitie was gewoon. Newcastle zou eigenlijk de nieuwe club worden die de aansluiting zou vinden bij de top 6. Met natuurlijk het Saoedische geld. Alleen ja, door de regelgeving bleek het best lastig. Het geld is er, dat is het probleem niet. Alleen. Het geld mogen uitgeven, dat is het volgende ding. Aston Villa loopt daar natuurlijk bijvoorbeeld ook tegenaan. Die dan met Unai Emery een toptrainer hebben en een goed transferbeleid. Ook waarmee ze dat eigenlijk knap weten te verbloemen. En ja, bij Newcastle zie je dat nu toch wel een beetje ontploffen eigenlijk. Dat die supporters die zijn ook lekker gemaakt met het verhaal van wij gaan die top aanvallen.
1: Ja, ze hebben de afgelopen jaren natuurlijk ook gewoon Champions League gespeeld.
0: Ja.
1: Ja. En als er dan nu zoveel minder gaat zijn. Ja, het publiek van Newcastle kan natuurlijk al vrij snel cynisch worden.
0: Ja.
1: Het is daar altijd al grauw.
0: Ja.
1: Ja, dus ja. Kan een heel grauw jaar worden, denk ik, voor Newcastle.
2: Ja, misschien wel. Nou, Elanga, die heb ik wel mooie dingen zien doen op de EK.
1: Ja, Wissa schijnt toch Wissa in de voorbereiding te draaien. Dus
2: als
1: je
2: een
1: gokje wil wagen, kun je daar misschien voor gaan.
0: Ja. Het zegt eigenlijk ook wel alles, als je een beetje met een cynische blik, als de goede voorbereiding van Wissa de bron van hoop is tegenover het vertrek van Tonali en Guimarães, dan zegt veel. Gordon natuurlijk.
2: Ja, ook nog eens inderdaad. Denk je dat Gordon het goed gaat doen bij Barcelona? Heel klein zijstapje met het.
0: Nou ja, Gordon ziet er
2: 80 miljoen, hè? Dat is echt veel.
0: Ja, ik vind Gordon, hem wordt wel vaak tekort gedaan. Het is natuurlijk een speler die met heel veel loopvermogen heeft, intensiteit. Dat is denk ik ook een belangrijke reden dat Flieke hem haalt. Alleen, hij is wel meer dan dat. Ja. Hij is meer dan een. Hij ziet natuurlijk uit ook als een typisch Engelse rempaard, zeg maar, op de flanken.
1: Alleen, maar ik vind hem ook wel echt in grote ruimtes, zoals Newcastle soms ook kon spelen, natuurlijk wel aanmerkelijk sterker dan in kleine ruimtes. Dan verwacht ik bij Barça dat hij toch vaak in kleine ruimtes komt. Mm. En dan vind ik het wel voor dit bedrag een vrij vreemde aanval.
0: Ja, voor dit bedrag wel, ja. Nee, hij gaat geen basisspeler worden natuurlijk. Nee. Eigenlijk voor die rol die Rashford had. Alleen Rashford is toch, ze spelen, het is een soort van zijn tweede natuur om het een beetje te laten lopen als de bal niet in zijn buurt is.
1: Daar hoef je bij Gordon dan weer niet bang voor te zijn.
0: Nee, maar stel dat je iemand op de redactie hebt, zeg maar, waarvan je weet, die heeft de neiging om, als ik even niet oplet, om het te laten lopen. Dat is natuurlijk ook toch een grote bron van frustratie. Dat kost gewoon veel energie. Denk ik ook. En met Gordon heb je in ieder geval ook op de trainingen. Ik denk dat Flick gewoon op het trainingsveld wel blij wordt van Gordon in plaats van Rashford.
1: Ja, die komt op het trainingsveld op. Die denkt, het regent hier niet.
0: Ja.
1: Is weer een jaar lang elke dag blij.
2: Ja. Dat is helemaal opvleuren inderdaad. Nou, maar ik ben benieuwd. Ja, Engels en Spanje is altijd leuk. Gaan we naar de nummer 11 van vorig jaar. Fulham. En dat is denk ik het meest interessante. De trainingswissel. Arbeloa staat er nu aan het roer. Wat verwacht je daarvan?
0: Nou, ik vond de selectie is dun, want ze hebben nu 3 centrumverdedigers met Diop, die ze natuurlijk zijn kwijtgeraakt. En Joakim Andersen, ik spreek het op zijn Engels uit, Andersen.
2: Ja,
0: en Kelvin Bessie zijn er daar 2 van. Nee, ik vind de selectie best goed, als ik eerlijk ben, met Oscar Bob, groot
2: Bob
0: talent.
2: Stop. Heb je ooit wel eens gezegd, hè, Pieter?
1: Ja, zeker. Bob is ook top.
0: Josh King, zeer talentvolle nummer 10. Smith Rowe, als hij fit is, vind ik toch ook altijd wel kwaliteit hebben. En Gonzalo Garcia, weghalen bij Real Madrid, is voor mij wel een stunt. Stunt.
2: 40 miljoen is ervoor betaald. Dus dat,
0: ik zat te denken, toen Morata bijvoorbeeld wegging bij Real Madrid, ging naar Chelsea en Juve. Ze hebben dat kaliber clubs.
1: Ja, maar dit was toch wel een hardwerkende spits die toch uiteindelijk wel duidelijk tekort kwam voor Real Madrid. Ja. En of die dan meteen in de Premier League bij zo'n team echt een verschil maken. Ik vond het meer zorgwekkend om te zien dat ze eerst een trainer aanstellen waarvan je denkt, op basis waarvan stel je hem een hele naam aan. En dat hij vervolgens ook nog geld mag gaan uitgeven. Toen dacht ik, voer hem een paar plaatjes naar beneden in mijn rangschikking.
0: Ja, het voor 50 miljoen aan Real Madrid talenten. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, voor iemand waar die straks in de winterstop is al lang weer ontslagen.
0: Ja, ik vond.
1: En dan zit je met die 2 Spanjaarden die denken, wat is die rot weer.
0: Nou, ik vond toch Gonzalo Garcia.
1: Ik had eigenlijk Fulham ook moeten laten degraderen nu ik er zo over nadenk.
2: En waar heb je ze staan dan?
0: Nee, ik ben het wel met je eens, hij komt tekort.
1: Ja, ergens in de middenbouw. Ik ga even.
2: Ik vind het leuk dat je ook in je telefoon weer je zak doet.
1: Nummer 15.
2: Nummer 15,
1: oh, nummer 15.
0: Ja, ik heb ze 14e.
2: Nou.
0: Omdat ik vind de selectie te dun. Alleen Gonzalo Garcia, ik ben met je eens, hij komt tekort voor Real Madrid. Maar een jong talent, zeg maar, dat onder Xabi Alonso zich vroeg in het seizoen daartussen weet te spelen. Het is geen misselijke ploeg waar je tussen moet spelen. Dat vind ik wel ook wel een blijk van heel veel kwaliteit.
1: Ja, het is gewoon een goede, dienstbare speler, zeg maar. Die dan ook in dienst kon spelen van de Mbappé's en de Vinicius Juniors. Alleen, dat is natuurlijk een beetje het probleem als je dan naar Fulham gaat voor veel geld. Ja, dan gaan mensen misschien toch vanuit dat je.
0: Ja, te veel verwachten.
1: Nou ja, dat je zelf iets gaat doen.
0: Ja.
1: En hij heeft geen Vinicius nu om zich heen.
0: Nee.
1: Dus dan kan hij wel het vuile werk opknappen. Maar dan krijg je misschien een beetje zo'n Joe Linton bijvoorbeeld bij Newcastle. Altijd toen hij binnenkwam ook.
0: Mm.
1: Van, dat was ook spits voor heel veel geld. En pas toen ze erachter kwamen, als je hem hard laat werken op het middenveld, dan is het echt een fijne speler. Maar die is ook daarvoor afgeschreven als miskoop naar Firmino bij Liverpool. Dus er komt echt zo'n soort verhaal van. Ja, die werd ook binnengehaald. Er werd ook met veel vraagtekens lange tijd naar gekeken, tot het op een gegeven moment Klopp kwam en dat hij dan op de juiste manier werd gebruikt. En dat je dan goede spelers eromheen hebt en dat je dan begrijpt, oké, binnen de context van het team kan het een hele nuttige speler zijn.
0: Hij hoeft alleen, niet van zijn goals te hebben.
1: Nee, ja. Als ze bij Fulham verwachten dat hij er 20 gaat maken... Nee. Dan kunnen ze nog wel eens van een koude kermis gaan thuiskomen.
0: Ja.
1: Ja. Ja. En ik ben dus een beetje bang dat Arbelo het einde van het seizoen niet gaat halen.
2: Oké.
0: Okay. Oplichter.
2: Oplichter. Arbelo.
0: Hoor ik Pieter zeggen.
1: Ja, nou ja, waarvan is hij dan...
0: Ja.
1: Ja. Ja, hij heeft op een gegeven moment Rit B niet fantastisch gedaan. Vervolgens bij het eerste elftal, dat heeft hij totaal van de rails laten lopen. En dan de beloning mag hij naar de Premier League.
2: Ja. Ja, dan heb je ze eigenlijk best wel hoog ingezet. Als
1: ja,
2: ik
1: maar
2: zo
1: hij wordt ontslagen. En dan komt er een of andere... Ja, gewoon een Engelse ouderwetse trainer, Dice of zo. Die lange ballen gaat spelen. En dan voelt het toch voor de Premier League behoud met 3 extra aankopen.
0: Al de ballen, de Theems en daar.
1: Nou goed. Dat is mijn verwachting.
2: Oké, schrijf op. Gaan we naar. Ik ben heel benieuwd wat jullie nu gaan zeggen.
1: Gewoon mooi is als Arbelo de grote trainersverrassing nu.
0: Ja.
1: Garcia, 25 goals.
2: Ja. Dat gaan we straks ook nog wel even doen. Even een leuk quizje. We gaan gauw door, mensen. Chelsea. Daar ben ik ook zo benieuwd naar. Hè? Maar jij zei ook al van tevoren... Ja, ik heb geen idee wat we van Chelsea moeten kunnen verwachten.
1: Hey, die hebben nu natuurlijk ook nog de fase van het seizoen... dat ze 50 spelers hebben.
0: Ja.
1: En dat je denkt, ja, ik weet niet wie er over gaan blijven... wie er allemaal nog verkocht gaan worden en wat het idee is. Maar wat wel voor Chelsea pleit is dat... na 8 jaar heel veel jonge spelers kopen... dat ze toch de conclusie hebben getrokken... God, het is misschien toch handig als je er ook iemand tussen hebt... die wat ouder is, om wat stabiliteit te hebben in je elftal... Nou, dat duurde wel een beetje lang, maar goed. Ja. De les is getrokken. Ja. Dus, en nu met Xabi Alonso, wel een goede trainer aan het roer. En een ander type aankopen, dat je denkt... Nou, misschien dat ze wat stabieler kunnen gaan presteren komend seizoen.
2: Nou, ik vind die aankopen best vet. Morgan Rodgers, daar hebben ze wel voor in de buidel moeten tasten... met 138 miljoen. Lacroix hebben we hier staan. Henderson natuurlijk, ben benieuwd of die gaat spelen... of dat het weer voor de kleedkamer is. Danny Welbeck, ook een spits met de nodige ervaring. Dus wat dat betreft... En natuurlijk Mudryk, hè, weer terug.
0: Ja, daar verwacht ik niet veel van. Okay. Maar Henderson... eigenlijk ze probeerden Xhaka natuurlijk weg te halen bij Sunderland. Henderson daarna gekomen. En ja, Xabi Alonso die gaf laatst ook een interview. En die zei van juist dat eigenlijk alle verschillende leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn in een selectie. Vond hij heel belangrijk. Ik denk dat je in dat licht ook wel de aankoop van Lacroix kunt zien. Ook een beetje haak staat bij Chelsea. Hadden in eerste instantie liefst eigenlijk spelers van 2021 die in waarde alleen maar zouden toenemen. Nou, Lacroix is eigenlijk gewoon een volwassen speler, 27 uit mijn hoofd. Ik denk dat Chelsea een stuk stabieler gaat worden. Heel brede selectie. En geen Europese belasting. En,
2: ja, een tiende geëindigd inderdaad.
0: Ja, de laatste keer dat ze eigenlijk geen Europese belasting hadden uit mijn hoofd.
1: Conte?
0: Ja, leidde Conte ze naar de titel.
1: Jij zegt Chelsea kampioen.
0: Ik heb ze wel tweede.
1: Nee, omdat tweede?
0: Ik denk dat geen Europese belasting echt een enorm voordeel is. Voor een ploeg die kwalitatief wel een dusdanig goede selectie heeft.
2: Je hebt ook een verwachte opstelling gemaakt, geloof ik, toch, van Chelsea?
0: Ja, zoals met het materiaal dat ze nu hebben.
2: Ja, dat kan nog van alles...
0: Ja, want ze gaan de linker wingback van Rayo Vallecano waarschijnlijk weghalen. Hato speelde in de voorbereiding nog wel af en toe linksback. Alleen dan speelde Chelsea ook met 4 verdedigers. Ik verwacht dat uiteindelijk dat hij naar deze formatie
2: Kukurea natuurlijk gaat. Weg, dus dat is wel een aderlating, denk ik, voor de Blues.
0: Ja, zeker.
2: Ja, dit zeker. Is... Maar dit is wel... Ja, nee, ik snap op zich, als je dit ziet, vind het wel echt een gruwelijk elftal. Alleen João Pedro is altijd een beetje wissel of hij er goed in zit.
0: Ja, met deze ploeg heb je nog, natuurlijk...
1: Ja, ze hebben er nog Welbeck en Jackson.
0: Ja.
2: Oh ja, die komt weer terug natuurlijk, ja. Maar ja.
0: Nou, als je kijkt wat je nog op de bank hebt zitten, hè, want dit is dan... Dan heb je Estevao nog op de bank zitten. Nou, Gittens verwacht dat hij naar de bank verhuist. Malo Gusto zit er dan nog. Nou, misschien dat hij weggaat. Palestra hebben ze gehaald. Ook centraal achterin. Ik heb Hato nu even het voordeel van de twijfel gegeven. Maar er zitten Fofana en Aschampong nog erachter. Het is een brede selectie.
2: Ja, en dan hebben ze ook nog eens Emega in de vroeg stadium gehaald. 25 miljoen.
1: Nou, oh ja, dat is ook nog een spits.
2: Lekker, dan ben je inderdaad... Nou, dan gaat hij zich er ook niet tussen spelen. 25 miljoen. Ja goed, dat is weer wisselgeld voor de Premier League. Kan ik wel enthousiast van worden van zo'n bedrag, maar... Ja, die zal ook wel hebben gekeken van, nou, lekker dan. Natuurlijk, het zat volgens mij... Mag
1: ja, Straatsburg, nou ja, ze hebben dezelfde eigenaar. Dus Er is een connectie, dus die schuiven ook spelers eindeloos heen en weer tussen die clubs. De Jurgensen, de keeper, die gaat weer die kant op. Dus,
0: ja, Bachko.
2: Ja. Ja, maar het is voor hem toch belangrijk dat hij gaat spelen. Ik bedoel, dit is een vakante positie. Een spitspositie is vakant bij het Nederlands elftal. Ja. Ga nou spelen, weet je wel.
1: Ja, wie weet dat hij weer verhuurd wordt, denk ik. Toch?
0: Ik verwacht het wel. Ik zeg niet dat hij het seizoen ingaat als Chelsea speler.
2: Maar eigenlijk ook weer gek dat ze dan 25 miljoen voor hem hebben betaald, toch? Of is het gewoon weer, nog het oude beleid, veel geld betalen voor jeugdig talent?
0: Ja, maar je hebt ook die topclub. Kijk, we hebben het net over Arbeloa. Die ja zegt op een gegeven moment op de kans om even trainer van Real Madrid te worden. Nou, die volgens als vangnet komt hij nog bij Fulham uit. Had hij die kans bij Real niet gegrepen, dan was hij vanuit de tweede elftal van Real trainer van Fulham geworden. Niet, dus kijk.
1: En het is natuurlijk voor Chelsea eigenlijk onder de marktwaarde, 25 miljoen.
0: Ja.
1: Ik denk dat Emega voor clubs in Frankrijk. Ja, is hij, ik denk dat hij op de huidige markt is hij wel 40 miljoen waard.
0: Ja.
1: Maar als hij nu voor 50 miljoen kan kopen. En misschien kunnen ze hem deze zomer gewoon zelfs nog weer definitief sluiten voor 40 miljoen.
0: Ja.
1: Nou, heb je 15 miljoen boekwinst, waarvoor je dan weer andere spelers kan kopen. Je moet het toch meer zien als een handelshuis eigenlijk, dat hele Chelsea.
0: Chelsea doet dat ook heel, heel goed. Die hebben ook de laatste 10 jaar Chelsea, denk ik ook, sowieso bij de 3 clubs die het meeste verdiend hebben ook aan de verkoop van jonge spelers. Ze kopen natuurlijk heel veel in, maar het zijn spelers die ook heel weinig waarde verliezen. Want bijvoorbeeld over Gittens, dat is nog niet geworden wat hij ervan gehoopt had op Stamford Bridge. Maar heeft hij nu een waarde ingeleverd? Nou, ik denk het ook niet.
1: Het is natuurlijk heel apart. Kijk, als je met een voetbalbril naar kijkt, is het absurd. Maar het is natuurlijk gewoon een soort Amerikaanse investeerder.
0: Ja.
1: Die dacht, oké, die televisieinkomsten nemen ieder jaar toe. Dus in principe de transferwaarde van spelers neemt ieder jaar toe. Nou, als ik een jonge speler koop, voor 7 jaar vastleg. Dan kan ik hem waarschijnlijk ooit met winst verkopen. En dan stal ik hem een paar jaar bij Straatsburg. En dan koop je hem voor 10 miljoen, dan verkoop je hem voor 20 miljoen. Een soort... zo'n pandjesbaas, zo moet je het eigenlijk zien.
2: Ja, maar
1: die dan overal pandjes heeft, die daar staat te verstoffen. En dat je denkt, ja, dat is wel een beetje zonde eigenlijk van het pand. Maar hij wordt lachend rijk.
2: Ja. Maar wel tiende worden dan. Nou goed, Xabi Alonso. Gaan we Xabi Alonso voetbal zien zoals we bij Leverkusen hebben gezien?
1: Ik hoop het. Ja, het is natuurlijk een beetje voor hem treurig geweest hoe het gegaan is bij Real Madrid. En ja, ik gun hem wel revanche. Ik vind het wel jammer dat hij eigenlijk bij Chelsea is beland. Ik had een mooiere club eigenlijk gehoopt voor Xabi Alonso.
0: Zoals? Liverpool geweest, verleden ook.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, het is niet dat het... Tenminste, ik weet niet welk sentiment jij hebt bij Chelsea. Nee. Maar helemaal zeg maar, met deze eigenaar dat je dan denkt... Ja, het is niet een project zeg maar, waar je instapt.
0: Waar ik wel benieuwd naar ben, Pieter, hoe kijk je naar de tandem Palmer-Rodgers? Want die moeten gaan samenspelen. Ik ken elkaar natuurlijk van City. Zijn vrienden. Maar ook 2 jongens die wel graag een beetje dezelfde zone op het veld opereren.
1: Ja.
0: Denk je dat het gaat werken met die 2?
1: Ja, ik zie dat op zich. Met die 2 achter een spits. Ja, ik heb er wel ergens vertrouwen in, jij.
0: En met jou, Pedro, die dan ook af en toe ruimtes laat vallen?
1: Ja, bijvoorbeeld. En dan kun je inderdaad in die ruimtes komen. Zeker Rodgers heeft natuurlijk soms ook wel diepgang zonder bal. Dus dan kan ik me best voorstellen dat dat gaat werken.
0: Ja, meer de dribbelaar van 2 natuurlijk, Rodgers.
1: Ja,
2: en je hebt aan de andere kant kun je ook nog Quenda, dat Portugese talent.
1: Ja, groot die talent. Is natuurlijk ook een echte wingback uit dat Amorim-systeem.
0: Ja.
1: Amorim die er zelf wat minder goed voor de dag kwam met AC Milan tegen Chelsea.
0: Ja, die gaat het... Ja, goed. gaat het misschien wel lastig.
2: Ja, is dat een statement? Dat Amorim het lastig gaat krijgen.
0: Ja.
2: Goed, dat komt weer in een andere show.
1: Dat is wel leuk om te verklappen.
2: Ja, verklap maar hoor.
1: Volgende week Serie A voorspellen.
2: Weet je, was het ook wie komt te zitten?
1: Met Süleyman Öztürk, maar... Ook met...
0: Ja.
2: Oh, jij weet het al.
0: Ja, ik weet het al.
1: Emil Schelvis.
0: Ja. Amici Sportivi.
2: Ik kijk.
0: Ja, nee, maar dat is top, toch?
2: En Matthijs zit hier dan. Nou, dan heb je toch 3 liefhebbers. Dat wordt echt een topshow. Kijk enorm uit. Maar goed,
1: ik denk dat het 5 uur gaat duren, maar het wordt wel echt een
0: aanrader. Ja, ik vind het leuk. Ook gewoon een mooie verhaal over Fiorentina bijvoorbeeld. Ja.
2: Zeker. Nou, deze show belooft in ieder geval dat gaat niet 5 uur duren. Dus we gaan gauw weer door. Tenminste, of willen jullie nog iets kwijt over Chelsea?
0: Nee, ik ben benieuwd waar
1: onze,
0: het...
1: positie...
2: Oh, ja,
1: maar
2: heb je staan. Jij zegt 2.
0: Tweede, maar...
2: Heb jij gezien in de
1: 4e?
2: 4e. Oh, nou vind ik ook wel hoog. Dus nou ja. Maar iemand zegt, heb jij te lang in de eetbar in de gegeven moment gezeten?
1: Je bent wel weer gespot.
0: Vanwege deze voorspelling.
2: Ben je er geweest?
0: Nee.
1: Mensen in de chat weer wel gespot, Bas. Dus dat vind ik een beetje een raar verhaal.
2: In mijn hoofd zit je daar elke avond gewoon tegen die barman een beetje je verhaal te vertellen over wat je allemaal gezien hebt. Maar dat, zo vaak kom je er niet.
0: Ik zal binnenkort weer eens gaan.
2: Nou, daar hebben we in het wild te spotten, Bas, bij Eibar Gemert. We gaan door. Even kijken. Oh, Brentford heb ik opgeschreven. Want die zijn vorig jaar 9e geworden. Ook wel weer knap. Met het budget wat ze hebben, met Keith Andrews. Ik zit even te kijken naar de spelers. Ja, niet veel tot de... Ja, Jordan Henderson dan weg natuurlijk. En ze hebben 48 miljoen betaald. Maar liefst voor centrale middenvelder Sangaré van Lens.
0: Dat is meteen een FPL-tip, want die jongen kan... Je hebt defensive contributions. Je scoort punten met intercepties, balveroveringen. Dat soort zaken. Die jongen is daar een monster in, volgens de Premier League experts.
1: God, dat zou niet zomaar uit de datamodellen kunnen zijn gerold bij Brentford.
0: Ja, dat zou zomaar eens kunnen.
2: Hangt een beetje dat als een dataclub, zeg maar, met Keith Andrews. Nou, goed, daar hadden we het van tevoren al een beetje over gehad. Wat verwacht jij dit seizoen? Ze hebben ook een speler van Salzburg gepakt. Een Red Bull jongen. Wat verwacht jij van Brentford dit jaar?
1: Nou, gewoon weer wat Brentford de laatste jaren is. Gewoon een heel stabiel team in de middenmoot. Heel vervelend voor iedereen om tegen te spelen. Ja, goed in spelervattingen. Ja. En weten toch iedere keer weer spelers te verkopen. En dan eigenlijk weer nieuwe spelers binnen te halen. En die ook weer te ontwikkelen. En dit jaar valt het eigenlijk ook qua spelers die zijn vertrokken. Vorig jaar was natuurlijk eigenlijk een pittiger seizoen, als je puur kijkt wat er allemaal vertrok.
0: Ja, met de trainerswissel toen.
1: Trainerswissel inderdaad. En Wissa die natuurlijk toen wegging. Nou, toen werden ze wel inderdaad een beetje uitgekleed. En nu...
2: En Beumel,
1: ja. Ja, en Beumel ook nog inderdaad. Dus toen waren ze echt twee topaanvallers kwijt. En dat hebben ze relatief makkelijk overleefd. Dus,
2: ja, dat is eigenlijk wel knap eigenlijk, ja.
1: Ja, ik heb er wel goede hoop op bij Brentford.
0: Ik vond het volgend seizoen echt razend knap.
2: Omdat, twee snijtanden kwijt, zeg maar. Dat is toch...
0: Ja, een beetje het verhaal wat wij net over Crystal Palace vertelde. Het ging vorig seizoen eigenlijk wel op voor Brentford. En ze hebben dat toch echt heel goed opgevangen. Igor Thiago, die natuurlijk echt een wonder seizoen had toen. Ik ben benieuwd of hij dat kan herhalen. Maar ja, ze hebben zich met hun aankoopbeleid nu over een dusdanige periode bewezen. Dat je ook gerust vertrouwen mag hebben in wat ze deze zomer weer gaan doen zijn.
2: Ja, inderdaad. Wat je zegt, spelervatting is altijd leuk bij... Om te kijken bij Brentford.
0: Met trendsetters zijn het.
2: Ja, vooral met die ingooien, dat is wel waanzinnig natuurlijk. Waar hebben die staan?
1: Ik zag in de chat 10e, daar heb ik ze ook staan.
0: Ik een 9e.
2: Ja. Nee, nou, dat is ook consistent, Brentford. Maar goed, dat hadden we al geconcludeerd. Gaan we gewoon door, mensen, met Brighton. Vorig jaar 8e geworden en misschien ook wel even leuk om in te zoomen op een andere Nederlandse enclave. We hebben dat bij Tottenham enigszins. En we hebben drie Nederlandse spelers, Wiever, Verbrugge en Struijp. Gaan ze alle drie spelen, denk je, bij Brighton?
1: Verbrugge wel.
2: Ja.
1: Struik, dat verwacht ik niet dat hij gaat spelen.
2: Nee, zeker. Wiever heeft een goed seizoen, heeft zichzelf een beetje opnieuw ontdekt.
1: Ja, als rechtsback.
2: Ja.
1: Nou, Veldman is natuurlijk ook weg. Dus zijn perspectief is denk ik beter nog geworden als rechtsback. Dus die gaat denk ik genoeg minuten maken. Ja, Struik. En daar is natuurlijk ook wel het Vuskovic is natuurlijk ook nog gekomen voor die plek. Moskakli is je daar ook onder andere nog.
0: Ik keek naar die selectie en ik dacht toch, als jij technisch directeur bent van bijvoorbeeld een grote club in Nederland. Moskakli, je zou. Nee, maar ik vind het wel apart dat het stil is rond hem. Je zou toch zeggen dat hij op de markt moet komen?
1: Ja, gegeven inderdaad dat zij meerdere linksbenige centrale verdedigers hebben.
0: En vorig seizoen zo weinig gespeeld heeft.
1: Ja.
2: Dat PSV, je bedoelt dat PSV hem dan gewoon wel lekker terughaalt?
1: Nou, maar goed, ja, dat zou zo kunnen.
2: Ja. Oh ja, nee, ik weet niet, weet je meer?
1: Of nee, ik weet niet meer, maar
0: als je ernaar kijkt, gewoon hoe hij het daar vorig seizoen gedaan heeft. Je kijkt nu naar de selectie van Brighton, je verplaatst je een beetje in de jongen die daar toch ook bijzonder ongelukkig moet zijn geworden eigenlijk van zijn debuutseizoen. Het is niet gehoopt dat hij, niet geworden wat hij ervan gehoopt had.
1: Het enige wat een beetje in zijn voordeel pleit is toen dat je natuurlijk Van Hekken, die ook veel inschoof ook van achteruit. En als je daar een wat conservatievere rechtercentrale verdediger nu zou krijgen, dan zou je misschien... een wat meer opbouwende linkercentrale. Hmm. En dat zou zijn perspectief kunnen verbeteren. Maar nu is een beetje de voorbereiding afgelopen. Krijg je straks de eerste wedstrijd van het seizoen. Dan wordt een beetje duidelijk wat de hiërarchie is. Ja. En als hij dan laag staat in de hiërarchie... dan wil hij misschien op een gegeven moment ook verder kijken. Ja. Dus dan ben ik wel benieuwd. Hebben die Ajax heeft weinig linkercentrale verdedigers ook. Dus,
2: dat zou dat ook wel wat zijn. Hey, nog once to watch, om te noemen. Ze hebben ook nog... Johanna gekocht, staat ook Johanna rechtsbuiten van AIK uit Zweden komt die spelen, 28 miljoen. Hebben we nog verder wants to watch? Bij,
0: nee, ja, ze durven gewoon heel...
2: Ja, Fuskovic wel, ja.
0: Ze durven gewoon heel veel te investeren in jonge spelers. Maar ook een beetje door wat we net zeiden. Als je er 5 haalt en er zijn 2 voltreffers zitten erbij. Dat hebben ze natuurlijk gehad met onder andere de verkoop van Caicedo. Mm. Ja, dat, dat levert op termijn. Als je weet van onze scouting is goed, ja, dan levert het op termijn wel op.
1: Ja, vooral de datamodellen zijn goed, hè?
0: Ja, ja, dat eigenlijk. Ja. Ja. Ja,
2: basis van we hebben nu 2 dataclubs gehad. Dus allemaal middenmoot. Volgend jaar hebben jullie ze staan op, of dit jaar bedoel ik.
0: Ik heb de dataclubs ook bij elkaar staan. Brentford 9e en Brighton 8e. Ja.
1: Brighton 7e.
2: Nou.
1: Hebben we ook nog natuurlijk dezelfde trainer nu met Huursler. Dus die kunnen daar ook wel een beetje op gaan voortbouwen. Dus ja. Nou, ik heb op zich wel vertrouwen in Brighton.
2: Ja. Nou, we hebben het elke keer over Fantasy Premier League inderdaad. Voor de mensen die denken, waar gaat het over? En die laatst zijn ingeschakeld. Ja, we hebben een eigen subleague met Voetbal International. Heb jij weer keurig geregeld voor de show. Als je mee wilt doen met die subleague, dan vul je de code RSN566. Ik zal nog wel even een comment zetten hieronder. En dan doe je mee. En ja. Jij eindigt al. Hoeveel ben jij geëindigd? Je hebt volgens mij...
0: Ik had volgens mij het kantoorseizoen.
2: Je bent eerst geëindigd, toch? Van het kantoor, of niet?
0: Van kantoor wel, denk ik, ja. Ja.
1: Maar in de subleague zijn mensen boven je geëindigd.
0: Ja, ja, en... ja maar ik had echt goed... Nou, we hadden een hoofdprijs aangekoppeld aan de subleague. Op een gegeven moment kom ik echt in de buurt. Een voetbalreis met VE Treffer. Ja, het is ook gek om... Ja, het is eigenlijk ook een mooie prijs om te laten liggen en zelf niet te gaan, maar
2: ja.
1: Maar goed, toen heb je het weggegeven. Ja, zo is Bas, hè?
2: Nee, want er is altijd nog iemand hier op kantoor, Tim Tempelaars, die niet zo goed tegen zijn verlies kan als het op Fantasy Premier League gaat. Is misschien ook, dat is niet de reden waarom hij hier nu zit. Hè. Die is lekker aan het genieten van zijn vakantie. Vorig jaar zat hij hier.
0: Ja.
2: Maar die neemt het meest serieus van iedereen hier, denk ik, geloof ik.
1: Dat denk ik wel, ja.
2: Dus die luistert...
1: Ik denk dat hij s'nachts dat hij wel eens over Fantasy Premier League praat.
2: Ja, ja.
0: Nou, je hebt mensen die echt maken. Magnus Carlsen, de topschaker, die is ook een erkend FPL-speler. En die heeft natuurlijk wel inzicht en een vrij hoog denkniveau. Maar mensen die, die er echt studies van maken en ook bijzonder intelligent zijn, waar wij helaas niet toe behoren, dat kan zich wel lonen in dat spel. Het is wel leuk om te zien.
2: Ja.
0: Het
2: is ook een leuke, maar jij doet nooit mee, hè?
1: Ik heb in het verleden wel meegedaan.
2: Doe je dit jaar een keer mee?
1: Nee, ik ga niet meedoen. Ja, dat vergeet ik dan weer en dan, dan is
2: het elke week
1: heb verziekt. Ja, nee hoor, ik ga niet meedoen.
2: Nou, dan vraag ik jou wel gewoon op tips. Dan doen we het samen.
1: Vrijblijvend tips kan altijd. Ik krijg ook altijd vragen van Sam over zijn fantasy team in Nederland.
0: Ja.
2: Oh ja?
1: Ja hoor, dus
2: Sam vraagt jouw advies.
1: Ja, die altijd een beetje spakken van of die, waar zou jij het aan uitgeven? Ja.
0: Sam had vrijdagavond nog een beetje keuzestress.
1: En dan gaat zijn hele team alweer op de kop gooien.
0: Maar dan je zet elkaar aan het denken. Dat is juist leuk van die spel.
2: Ja, goed. We gaan door, mensen. Sunderland, de revelatie van vorig seizoen natuurlijk. Onder Regie Lebrie. We hebben Brobbie, we hebben Roefs zien excelleren daar. Maar kunnen ze het nog een jaar, Pieter?
1: Ja, ik denk dat dit gewoon weer een stabiel jaar wordt voor Sunderland. Ik verwacht niet dat ze Europees voetbal halen. Ik verwacht ook niet dat ze degraderen. Dus ergens daartussenin.
2: Ja, want ze gaan ook nog eens dubbel programma in, Europa League. Omdat ze vorig jaar 7e zijn geëindigd. Ja, wat jij net eigenlijk al zei, dan kan het ook weer moeilijkheden.
0: Nou, met het ook daarop verwacht ik wel dat ze in de komende weken nog wel wat gaan doen. Want nu, inkomende transfers, de enige inkomende transfer is transfervrije komst van Thomas Meunier.
2: Ja.
0: Met die Europese belasting die erbij gaat komen, kan ik me indenken dat zo'n sport wat onrustig worden. Ik had daar tot nu toe ook nog wel meer van verwacht. Nee, er zal ongetwijfeld iets aankomen. Het is een goed gerunde club de laatste jaren. En ik vond die selectie vorig seizoen was dusdanig sterk dat ik nu eigenlijk ook wel verwacht dat ze niet in een probleem komen.
2: Ja, want jij zei ook al, ze hebben inderdaad nog niet veel uitgegeven, maar dat hebben ze vorig jaar al gedaan. Piet. De Sunderland, vorig jaar al wat geld. Je was even.
1: Ja, ik was even op de chat. Bas werd vergeleken met de Wout van Aert. De Wout van Aert van VI. Dus ik zat even dit allemaal te verwerken in mijn hoofd.
2: Ja, oké.
1: Okay, er kwam ook een vraag aan.
2: Ja, mijn vraag was inderdaad, omdat Sunderland het geld dan vorig jaar heeft uitgegeven. En we hadden het net over Promovendi die probeerde aan te haken. Ja, en dan nu ook nog. Ja, ik weet niet of dat Europese geld of dat dan ook een voortje is voor die clubs. Geld wat ze krijgen omdat ze actief zijn in de Europa League. Maar nou ja, goed. Spelers worden misschien ook wel wat meer waard als je daar ook nog actief bent.
1: Zeker, ja, maar dat zal meespelen. Dat, je kunt niet ieder jaar een pot geld op tafel smijten. Maar die zullen nu op zoek gaan in die laatste dagen van de window. En dat hebben ze de vorig jaar ook al deels gedaan. Hè, dat er best veel, ook Brobbie en zo, die komen relatief laat. uiteindelijk binnen. Toen kwam ook in één keer nog een Geertruida met een huurdeal op de markt. Ja. Dus misschien dat zij ook wel van dat deel van de markt een beetje afhankelijk zijn. En dat ze moeten wachten tot bepaalde spelers elders net buiten het boot vallen om daar dan toe te kunnen slaan.
0: En je kunt natuurlijk, waar we het over hadden met trainers die vertrekken, dat je daar iets uit kunt aflezen. Hè? Bijvoorbeeld met Eddie Howe. Je kunt er ook iets uit aflezen dat Xhaka nee zegt tegen Chelsea en bij Sunderland blijft. Dus daar gaat ongetwijfeld nog wel wat komen.
2: Lefay is van punten pakken voor Fantasy Premier League.
0: Ja, heel leuk speler. Ja, ja. Ook bij standaard situaties belangrijk daar. Dus,
2: Ja, Robby, zou je die kiezen als spits voor je elftal?
0: Nou ja, ja. Met zijn ontwikkeling. Ja.
2: Okay.
1: Zou je hem pakken in een fantasy team?
0: Nou ja, hij is vrij goedkoop, hè. En, het is een vrij sterk team, zeg maar, van de goedkoop geprijsde teams. Dus. Ja, ik zou er wel over nadenken als derde spits.
2: Ja,
1: ja oké. Okay.
2: Maar Jenda spits weggaan, dus...
0: Kijk, als je, anders kom je bij je categorie uit, Pieter, dan ga je twijfelen over speeltijd en zo. Hij is wel vrij gegarandeerd daarvan, natuurlijk.
2: Ja.
1: Dat is waar.
2: Ja, Isidore heb je natuurlijk nog als zijn plek. Maar goed.
0: Ja.
2: Ja. Nou, ik denk dat Brobbie wel een goede kaart heeft voor komend seizoen. Zullen we naar Bournemouth gaan? Ook altijd weer een hartstikke leuk team, maar ja, dat is ook weer een...
1: Ja, hebben wij nu onze voorspelling doorgegeven voor dit team?
2: Heel goed, heel goed.
0: Sunderland 11e.
1: Ja, ik zal ook even kijken. Sunderland 12e.
2: Ja, dat is wel goed. Als jouw telefoon er niet ligt, dan weet ik dat je nog niet... Ja. Maar 12e, oké, okay, schrijven we dat op.
1: Ja.
2: Mensen schrijven natuurlijk ook mee. En die moeten
1: natuurlijk.
2: Het zelf ook voorspellen, dus heel goed. Ik zal het niet overslaan. Maar ik werd alweer enthousiast van Bournemouth. Dat toch elk seizoen ook wel weer verwonderd. Maar moet het nu doen met een andere trainer. Irola natuurlijk weg bij de Cherries. Marco Rose. Is dat een beetje een trainer in dezelfde lijn? Nee, toch?
1: Ja, niet helemaal. Wel ook van pressing. Hij is meer uit de Red Bull school. Dat hij ook weer Red Bull school trainer. Dat hij uit afkomstig is. Ik weet nog dat hij toen destijds ook de Youth League won met Red Bull Salzburg. En heeft sindsdien, voor mijn gevoel, iedere club in het linkerrijtje van de Bundesliga gecoacht.
0: Ja. Ja.
1: Van Mönchengladbach tot Borussia Dortmund. En alles wat daar tussen zit. Als je zegt, hij heeft ook Wolfsburg getraind, dan geloof je het. Ja, is
0: Leipzig
1: niet zo.
0: Natuurlijk, ja.
1: Leipzig, maar hij heeft daar behoorlijk wat gehad. Hij heeft ook al bij Leeds United gezeten toen, toch?
0: Ja.
1: Ja, nou, dus is nu weer terug naar de Premier League. Maar ik schat er niet zo hoog in als trainer als Iriola, om heel eerlijk te zijn.
0: Ik vind het aankoopbeleid bij Bournemouth is het laatste jaar wel echt goed geweest, natuurlijk.
2: Bizar, wat voor spelers daar weg zijn gegaan voor de...
0: Ja.
2: Voor de hoofdprijs.
0: En nu natuurlijk op die flankpositie met Rayan hebben ze echt een weergeloos talent. Het zou helemaal niet gek zijn als die Estevao's naar Chelsea gaan. Nou, Rayan vind ik daar niet veel voor onder. Het is echt een categorie wel. Of een talent in de categorie bijzonder. Of Alvaro Rodriguez als spits erbij gekomen, vind ik interessant te spelen.
2: 25 miljoen gekocht van Eltje.
0: Lange jongen. Bewegelijk.
1: Een goede spits, ja.
0: Ja.
2: Ja, want je hebt bij Bournemouth altijd spelers, ook bij Fantasy Premier League, ja, daar gaan we weer. Maar daar zitten ook altijd in dat pareltjes tussen. Hè. Je had Kerkes, die had toen een geweldig seizoen. Nou, Semenyo, ja. Die daar tot wasdom kwam en echt veel punten opleverde voor je team. En natuurlijk weer daarmee een transfer afgedwongen.
1: Kroepie.
2: Ja. Kroepie junior, dat was vorig jaar een van de goedkoopste spitsen, geloof ik.
0: Ja.
2: En hij staat gewoon, die eindigt gewoon in de basis.
0: Ja, maar hoe is dat doen? Hè? Met Kroepie bijvoorbeeld, maar ook met Dean Huizen. De meneer Bournemouth is gewoon echt een club geworden waar de grootmachten vaak hun scouts naartoe sturen. Dat zegt alles over hoe goed het beleid daar is.
2: Ik zie nu iets in de comments. Heb ik iets in mijn baard zitten?
1: Nee, maar er is een grijs stukje daar wat er op beeld inderdaad net wat anders uitziet dan hier het echt. Maar kan mensen...
2: Ik zit al te blijven.
1: Het is geen spuug. Hij heeft ook niet. Het is gewoon... Hij wordt gewoon wat ouder, dacht je.
0: Het geeft karakter.
2: Ja, is het zo? Ja. Moet ik maar mijn baard gaan. Zijn er mensen die een baard verven? Weet ik niet. Dus moet dat allemaal overwegen.
1: Ja,
2: dan.
1: Maar
2: dat is, dat iedereen maar elke keer zo aan zit te kijken in de bus. Heeft hij nou spuug? Nou ja, goed. Ja,
1: het komt er op beeld ongelukkig uit. Want de rest wordt eigenlijk donkerder gekleurd. Maar dat is ene plukje grijs en het blijft heel erg grijs.
2: Ja, nou lekker jongens. Ja, heerlijk. Met mijn schorre stemmetje. Nee, ik goed.
0: Antonio Silva wordt genoemd.
2: Ja, verdediger. Ja,
0: vind ik wel een stunt dat ze hem halen. Een paar jaar geleden hebben we bij Fika een van de snelle speeltijd gekregen, daar doorgebroken. Het leek eigenlijk een soort pad zoals Ruben Dias te gaan bewandelen. Werd ook gelinkt aan het tal van echt grote clubs. Knap dat Bournemouth, hij is nu 22.
1: Ik vind dat ook wel een typische Bournemouth aankoop in de zin dat zij best wel goed in van die spelers die dan op een gegeven moment enorm in waarde eigenlijk stijgen. Omdat ze dan een heel goed jaar hebben met doorbreken. En dan pakken ze hem niet zeg maar in de periode dat ze er 80 miljoen voor vragen.
0: Ja.
1: Dan heeft hij eigenlijk een terugvalletje en is hij niet helemaal zeker meer van zijn plek. En afloopt het contract en dan in één keer pam. Gaan ze er toch voor en halen ze hem binnen. Hebben ze natuurlijk ook met Finisterre, die ging natuurlijk eerst...
0: Solanki,
1: dat soort spelers die dan eerst voor veel geld ergens heen gaan. En dan in één keer zit Bournemouth ertussen. Dus dat doen ze, meestal doen ze dat wel echt slim.
2: Ja, en de club groeit steeds meer. Er zit wel echt een heel klein gezellig stadion. Dat je dat Vitality Stadium zijn was geweest daar?
0: Nee.
1: Ik ben er nog nooit geweest. Ga je naartoe te kunnen met Vee Treffel?
2: Nou, dat is zeker aan te halen. Ik ben een keer in een voorbereidingswedstrijd geweest. We waren best wel gaaf. Maar dan gaan ze ook allemaal uitbouwen. Dus denk je dat Bournemouth ook een sleeping... geen sleeping giant. Maar een club is die, als ze zo doorgaan... kun je natuurlijk ook met al het geld wat je binnenhaakt... kun je steeds meer groeien.
0: Nou, het is wel ontzettend knap dat we hier nu eigenlijk... ik denk voor het vierde jaar op rij zitten. En dat je Bournemouth gewoon zonder aarzeling ergens in de middenmoot neerzet. Dat zegt wel veel over hoe die club groeit. Want inderdaad, qua achterland en qua stadion... zou het een degradatiekandidaat moeten zijn.
2: Ja, en waar hebben jullie ze staan?
1: Ja, ergens in de middenmoot.
0: Tiende.
1: Veertiende.
2: Dat is wel...
1: Ja, ik verwacht toch een iets moeizamer jaar met Rozen in plaats van Iraola. Vorig jaar was natuurlijk voor de winter het eigenlijk ook wel echt moeilijk om al die...

0: Er zijn toch een paar posities waar je over twijfelt. En waar het eigenlijk opvallend rustig is geweest. Ja, bijvoorbeeld over de opvolging van Salah. Dat is eigenlijk toch...
1: Gewoon een vraagteken, ja.
0: Bij het ingaan van de transferzomer was dat eigenlijk het vraagstuk bij Liverpool. Hoe ze dat zouden gaan doen en hoe ze die positie zouden gaan invullen. Nou, tot nu toe met niemand eigenlijk. Dat vind ik wel verbazingwekkend.
2: Ja, Munoz is binnen, maar die is eigenlijk ook beter op links nu dan dat hij op rechts is. Ja. Ja, tot nu toe speelt Koetsas speelt daar.
0: Ja.
2: Ja, dat...
0: Nee, maar het is gek, want het is ook geen dagelijks topic, zeg maar.
2: Ja, Bradley Barcola zijn ze natuurlijk mee bezig.
0: Ja.
2: Dus dat zal er misschien degene zijn waar ze echt op inzetten. Dat ze hem misschien ook aan die rechterkant zien. Eigenlijk ook rechts en links natuurlijk. Dus dat is een naam die het meest hoort.
0: Ja.
2: En Munoz is er dan bijgekomen. Ja, Elliot is bijvoorbeeld ook terug. Ja. Die speelt momenteel ook niet.
0: Ook nog wat zwaar.
2: Ja.
0: Ja, te zwaar.
1: Maar hij is altijd een beetje koddig, geloof ik. We toen... Ik kwam ook op dat jeugdtoernooi of de jeugd-EK. Toen
0: ik moet zeggen,
1: speelde hij echt goed. Maar als je gewoon naar hem zit te kijken, toen deed hij zijn shirt uit. Dacht ik, nou, doe maar weer aan.
0: Ooit vertekent het gezicht van een speler een beetje. Want het is een shirt uit. Denk ik van, ja, wel een absolute topsporter. Elliot deed zijn shirt uit. En die, maar goed. Ja. Die is volgens mij natuurlijk heel lullig tussen wal en schip brand. Met die constructie die ze met de Aston Villa hadden. Dus... het is wel, die jongen is wel een mooie stap gegund weer.
1: Mm. Van Dijk ook een jaartje ouder natuurlijk.
2: Ja, en ik zag Jeff Bezos wordt waarschijnlijk een van de eigenaren van Liverpool. Wel,
0: die heeft wel wat te besteden.
2: Die heeft wel wat te besteden. We zijn nog Amazon-aandelen verkocht. Dus die is even de kas aan het spekken om misschien dan die vervanger van Salah mede te financieren. Ja. Maar... die komt er misschien als investeerder bij.
0: Mm.
2: En dat zou misschien wat mogelijkheden geven ook weer op de transfermarkt voor Liverpool. En wat wel denk ik positief is dat de twee grote aankopen van vorig seizoen... die toen natuurlijk een halve voorbereiding hebben gehad en niet helemaal hebben waargemaakt... die vind ik tot nu toe wel onder Iraola een goede indruk maken. Florian Wiertz op 10 en Isak echt als diepe spits.
0: Ja.
2: Dat ziet er wel echt goed uit.
0: Iraola heeft ook uitgesproken, hè, Wiertz... Gaat als 10 spelen. Niet meer hangend vanaf de flank. Gewoon heel duidelijk onze meest aanvallende middenvelder. Centraal achterin staan ze op het punt, als je de verhalen mag geloven, Araujo nog bij te halen van Barcelona. Ja. Die bijzonder snel is. Gewoon in de duels. Agressieve verdediger, kan met veel ruimte in de rug spelen.
2: En dat zou goed nieuws kunnen zijn voor Frimpong.
0: Ja.
2: Toch? Als je hem ziet als rechter centrale.
0: Ja.
2: En dat je dan misschien toch een type als Frimpong rechtsback zou kunnen hebben.
0: Ja. Ja,
2: zou het ook kunnen dat daar nog wel iets gaat gebeuren? Want dat is allemaal. Er zijn natuurlijk wel spelers. Alleen het is wel allemaal een beetje twijfelachtig qua zowel niveau als inzetbaarheid.
0: Ja. Ja, die rechterflank is eigenlijk gewoon nog één groot vraagteken.
2: Ja, Szoboszlai is de enige die een beetje kan invullen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Die blij was dat er eindelijk weer intensiteit was. Dat was ook een beetje een raar, pijnlijk interview wel.
0: Ja.
1: Ja, want hoe heeft Slot dit Liverpool achtergelaten? Behalve dat het toch met name bij de fans een hoop chagrijn is. Maar ja, dat hadden bij de spelers leek het er ook wel een beetje op alsof het de vlag half stok ging.
0: Ja, je kon niet aan de indruk onttrekken dat er op een gegeven moment ook een soort tweedeling ontstond. Ze speelden natuurlijk die Champions League-wedstrijd in Frankfurt, denk ik, hè, zonder Salah. Heel goed.
2: Ja.
0: 1-5.
2: Ja, zeker.
0: Waar het eigenlijk een stuk frisser oogde, waar de aankopen ook meer op hun plek oogden, waar het spel dynamischer leek. En het inpassen van Salah gaf toch vaak een probleem, zeg maar, de compromissen doen. Veel aankopen die ook wel tegenvielen. Kerkes had ik verwacht, eerlijk gezegd, dat hij daar geruislozer zou meespelen in zijn debuutjaar. Natuurlijk al Premier League ervaring op zak.
2: En voor hem natuurlijk wel weer prettig dat er een coach komt
0: die hij kent. Ja.
2: En die heeft ook alweer zich daar positief over uitgelaten. Dat hij weer... Ja, net natuurlijk een iets andere manier van verdedigen op detailniveau.
0: Ja.
2: En dat heeft dan toch blijkbaar wel voor zo'n speler aanpassingstijd nodig. Dat hij ze toch even weer moet aanpassen aan... ze willen hier niet dat ik volle bak doorsprint richting een rechtsback. Maar ik moet wat meer in positie blijven. Dat dat hem misschien toch minder goed lag op de een of andere manier.
0: Ja.
1: Ja, en voor Van Dijk denk ik ook lekker dat... Dat hij in een ander centraal duo komt te staan. Of in ieder geval meer keuze. Ik had wat vorig jaar met Konaté, dat zag er niet altijd even goed uit. Niet dat het altijd aan Van Dijk ligt. Maar
0: nee, een probleem,
1: wat heeft hij nodig naast hem om komend seizoen Liverpool ook weer te dragen van achteruit?
0: Ja, het probleem volgens mij was natuurlijk.

0: Ook dat er niet doorgewisseld kon worden. Ja. Van Dijk moest meer spelen dan nodig was. Konaté ook, die ook nog met trieste privéomstandigheden te maken had. Ik denk dat Araujo, dat Van Dijk dat enorm zou toejuichen. Als je een,
1: die is ook wel blessuregevoelig, hè?
0: Die is wel blessuregevoelig. Maar bijvoorbeeld bij Barcelona in de Klassico's werd hij heel vaak als rechtsback neergezet. Eigenlijk als de oplossing voor het probleem Vinicius Junior. Omdat hij natuurlijk echt veel snelheid heeft ook en veel dicht kan lopen. Dus ik denk dat Van Dijk dat wel toejuicht.
2: Kan Gravenberch zich verder ontwikkelen onder Iraola? Zie je een goede connectie? Vind je het de trainer die bij hem past?
1: Ja, het zou kunnen. Het is een beetje de vraag hoe dat middenveld in elkaar gaat vallen. Ze hebben natuurlijk ook Szoboszlai daar. McAllister die loopt daar ook nog rond. En hij zal daar echt voor een van die twee controleursposities in aanmerking komen. En is dan eigenlijk de meest controlerende van de twee. Dus ik denk dat hij eigenlijk met McAllister om dat plekje moet strijden. Dat waarschijnlijk naast Szoboszlai gaat spelen. Er zijn ook wel wat talenten die de kans hebben gekregen. Je leest ook wel wat verhalen dat hij het op zich ziet zitten in Curtis Jones. Dus ja, dat is een beetje afwachten hoe dat in elkaar gaat vallen. Maar ik moet zeggen dat hij speelde tegen Monaco. Speelde hij wel goed, Gravenberch. Dus die liet zich wel meteen op een positieve manier zien in die wedstrijd.
2: Ook niet de speler die vorig jaar echt door de mand is gevallen. Dus dat helpt misschien ook. Ik weet niet hoe verder dan Iraola gaat kijken.
1: Hij was wel minder goed dan het jaar daarvoor. Toen was Gravenberch natuurlijk echt een openbaring. En dat zakt ook wel een beetje weg uiteindelijk.
0: Eigenlijk als je dat kampioensjaar, het middenveld van toen kijkt, dan is Szoboszlai wel duidelijk stappen vooruit gezet, ook in de hiërarchie. Ja. En McAllister en Gravenberch minder.
1: Klopt.
2: Ik denk wel het leukste affiche van de eerste speelronde. Newcastle tegen Liverpool.
0: Ja.
2: Dat is lekker, hè?
0: Ik ben heel benieuwd naar de sfeer op St. James' Park. Met alles wat er gebeurd is deze zomer.
2: Ja, zeker. Nou ja, dan wordt de toon gelijk gezet. Hey, waar hebben jullie Liverpool staan?
1: Volgens mij, uit mijn hoofd, ik denk derde.
0: Vijfde heb ik ze.
2: Vijfde, oké. Okay. Ja. Nou, dat is hetzelfde als dit jaar. Oké.
1: Okay. Dat is ook omdat ik wel verwacht dat er nog wel iets gaat gebeuren in die laatste weken op de transfermarkt voor Liverpool. Ja. Dat is wel nodig. Als dat niet gebeurt, dan kan het ook nog wel eens tegen gaan vallen.
0: Ja, en dat is een beetje dat, ook omdat het rustig is rond een echte topaankoop. Ja, Barcola wordt dan genoemd, maar het duurt ook lang. Vandaar mijn twijfel eigenlijk aan die vijfde plek.
2: Ja, en je had ook nog een gekke situatie met die Ndoukwe, die dan toch niet mag spelen. Een jong talent die
1: ja, nog geen werkvergunning die nu een hele goede indruk maakt in de voorbereiding. Maar ja, nog niet mag spelen.
2: Ja, dat staat ook alweer lekker, ja. Maar goed, genoeg te doen nog voor Liverpool. Gaan we door naar Aston Villa. Vorig jaar vierde geëindigd onder de Emery. Ook een Europese prijs gepakt. Moeten we ook niet vergeten, Europa League. Maar die moet even gaan zoeken hoe hij dat middenveld nou gaat invullen. Want Onana geblesseerd, Tielemans weg. Rodgers is ook weg. Lekker dan.
0: Ik vraag me eerlijk gezegd af wanneer het geduld van Emery op is. Omdat vorig seizoen was het natuurlijk echt wel een probleem dat ze weinig konden investeren. Eigenlijk al in de zomer hebben ze uiteindelijk nog wat huurdeals gedaan om die selectie wat breder te maken. En nu zoveel belangrijke spelers ingeleverd. En
1: dien je ook nog weg natuurlijk.
0: Ja.
2: Die inderdaad 128 miljoen in de plus, hè? Dus de transferbalans.
0: Ja.
2: Dus wanneer gaan ze geld uitgeven? Dat is misschien meer de vraag.
0: Nou, lijkt me.
1: Ja, zij zijn eigenlijk de gaten van iedere jaren nu aan het dichten.
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk voor een manager nooit een lekkere periode om in te zetten.
0: Nee, lijkt me zo frustrerend. Want dan is eigenlijk een trainer die al 2-3 seizoenen op rij aantoonbaar maximaal uit die selectie perst. Alleen ja.
1: Zelfs een setpiece coach is er vandoor.
0: Ja.
2: Die
0: ja,
2: gozer met lange haren, weet je ook weer.
0: Ja, McVie.
2: Ja, inderdaad. Ja. Oh, die heeft transfer gemaakt naar Chelsea. Ja, dat.
0: Ja, een transfertje gemaakt. Ja, mooi toch?
2: Ja, we hebben toen tijdens die finale hebben we een beetje op die man zitten letten. Ja. Dat is wel een interessant persoon. Ja, zeker. Manzambi natuurlijk wel gehaald. Dat is dan weer bij mij goed. Je moet wel de bal ook weer kwijt kunnen aan medespelers met kwaliteit. 60 miljoen is ervoor betaald. En João Gomez voor 40 miljoen.
0: Ja, Morgan Rodgers was zo ontzettend belangrijk voor het aanvalsspel. Daar met vaak aanspeelbaar, maar ook fysiek sterk. Hè. Tussen de linies kon je hem ook gewoon aanspelen in het wegdraaien. Niet makkelijk van de bal te zetten.
1: Bij Massambi toch ook. Kijk, als je ook vorig jaar kijkt vanuit Bundesliga naar Premier League. Met bijvoorbeeld Wiert en Frimpong. Dat je toch ook wel ziet dat het best wel moeilijk is. Chelsea heeft het natuurlijk ook een paar keer gehad met van die Havertz en Werner. Dat je toch gewoon spelers die zo goed waren in de Bundesliga. Dat je dan toch ziet, als Xavi Simons natuurlijk eigenlijk ook een voorbeeld. Hij was echt dominant daar. Ja. En dan in de Premier League was het toch twijfelachtig.
0: Ja.
1: Ja, dat ik niet een 100% garantie heb van Massambi. Die komt naar binnen bij Aston Villa en die gaat meteen vanaf de eerste dag presteren.
0: Als ik uit mijn hoofd de laatste moet noemen die geruisloos die stap heeft gemaakt, is Haaland. Dat is eigenlijk de enige die ik zo kan bedenken uit de laatste jaar.
2: Lekker, dan moet je 12 augustus tegen PSG spelen.
0: Ja, woensdagavond. Ja. Ja, leuk.
2: Nou ja, leuk. Weet ik niet of hoe
0: nou ja, PSG, niet PSG, nou, je treft eigenlijk PSG natuurlijk wat nog lang niet op stoom is. Hè? Want die, als je het over WK-gangers hebt.
2: Ja, dat is waar.
1: Ja, dat is een samengesteld elftal eigenlijk voor Frankrijkers en Spanje. Ja. Die allebei tot het laatste moment meededen.
0: Ja, dus ik verwacht eerlijk gezegd...
1: Tegen Lee Kang in en Kosvorten gaan ze al tegen spelen. Ja. Ja, dus misschien toch inderdaad dat MRI denkt... toch weer een prijsje die ik kan pakken.
2: Ja, het is wel een prijzenpak. Ja, weet ik wat je zegt inderdaad.
1: En als ze tot penalties slepen... dan hebben ze ook eigenlijk een garantie met Martinez op doel.
0: Ja.
2: Die er ook, ook nog steeds. Dus ja, wat dat betreft... Maar goed, waar hebben jullie als er veel op staat? Wat moeten de fans rekening mee houden? Overigens ook.
0: Zevende.
1: Ja. Aston Villa, achtste.
2: Nou, zijn we het daarover eens?
0: Het zit wel redelijk in de buurt allemaal.
1: Ja.
2: Ja. Ja, nee, maar ik zit nog even te denken. Het zat toch ook wel weer verder. Als je het gewoon bij elkaar optelt. Europa League, vierde geëindigd en dan ook nog tegen PSG. Als je die prijs dan ook nog pakt. Supercup heet het toch, of niet?
1: Europese Supercup.
0: Ja, de Europese Supercup. Ja, zeker. Ja.
2: Nee, daarom. Ik moet even zoeken naar het woord.
1: Op de dag van de Champions League loting.
0: Die werd eerst toch...
1: Nee, vroeger was dat. Nu is dat niet meer zo. Eerst werd het inderdaad op die vrijdagavond...
0: In Monaco werd het ook altijd gespeeld. Ja.
2: Dan een club waar ik ook benieuwd ben wat jullie daarover te zeggen hebben. Of zeer benieuwd, moet ik erbij zeggen. Manchester United, vorig jaar derde geëindigd. Ja, knettergek seizoen natuurlijk.
0: Mm.
2: Ja, met een droomeinde zou je bijna kunnen zeggen. En waarbij Michael Carrick toch zijn vaste aanstelling heeft verdiend. Maar ja, nu moet hij het over een heel jaar gaan laten zien. Wat verwacht jij, Piet?
1: Poeh. Ja, ik zat hier ook naar te kijken, Manchester United, en ik dacht... ik vind het wel gewoon best wel lastig om er al heel erg een beeld bij te vormen. Ja. Dus het is natuurlijk ook op de transfermarkt nog relatief weinig is er eigenlijk gebeurd bij United. Het is natuurlijk wel Tielemans erbij en met Santos nog een middenvelder erbij. En daar zijn ze natuurlijk relatief dun op die posities. Dus daar hebben ze dan wel een wat gerichte versterkingen binnengehaald. Maar... ja, ik kan me van alles voorstellen bij United. Ik kan me best voorstellen dat het misschien in één keer een seizoen wordt... dat ze echt gaan meedoen. Maar ik kan me ook voorstellen dat zij in één keer achtste eindigen. En alles daartussen acht ik ook gewoon mogelijk. Ik vind het heel moeilijk om er echt een goed beeld en gevoel bij te krijgen.
0: Ja, die aanval hebben ze natuurlijk een jaar geleden flink onder handen genomen... hè, met Mbeumo en Sesko. Ik verwacht dat die twee ook voorin... Mbeumo wordt ook nu als spits gebruikt, maar... met Cunha, belangrijk, ze hadden die 6- en 8-positie natuurlijk echt geïdentificeerd als oké, hier moeten we ons versterken. Ze waren ook in de markt voor Elliot Anderson, voor Matheus Fernandes. Nou, uiteindelijk dan aankomen bij André Santos, die vrij is gekomen bij Chelsea. Maar ik vind Juri Tielemans ook wel een verstandige transfer. Hè? Met wat Xabi Alonso zei over het samenstellen van de selectie, dat je juist ook gewoon wat meer betrouwbare... constante kracht hebt voor die zone. Dus ik denk wel, ik vind dat ze middenveld het toch wel goed versterkt hebben, ondanks die twee afwijzingen eigenlijk.
2: Weet je, hebt een opstelling.
0: Ja.
2: Ja, kunnen we wel eventjes naar kijken en mag je hem toelichten?
0: Ja, ik verwacht dat het er zo gaat uitzien. Op het middenveld is er nog een beetje een vraagteken, die twee posities achter Fernandes natuurlijk. Waar ze dus ook Tielemans voor hebben. En Mason Mount speelt in de voorbereiding natuurlijk ook nog.
2: Ja.
0: Dus dat zou er iets anders uit kunnen zien. Maar ik verwacht dat Carrick aan Mainoo vasthoudt. Die ook belangrijk heeft gemaakt toen kort na zijn aanstelling. Dus ik denk dat het zo een beetje gaat over.
2: Ik vind het eigenlijk wel echt best wel een keurig elftal, hoor, inderdaad. En ik heb ook die laatste wedstrijden van het seizoen ook wel echt genoten van United. Dat was om af en toe ook gewoon echt niet om aan te zien. En Fernandes natuurlijk kan niet weer laten zien. Vorig jaar ook, ondanks alle malaise, hoe die toch eens blijven presteren.
0: Dat is knap, hè?
2: Echt, echt heel knap.
0: Ja, zeker.
2: En als je ziet hem ook als het middenveld er zo uitziet... dat hij dan ook nog steeds zelden kan laten zien. Hij moet natuurlijk ook gewoon wat achter zich hebben om... voor een aanvallende middenvelder ook bijzonder productief. wat doelpunten qua assist.
0: Ik denk dat hij, dat hij vooral heel blij is dat Kerk niet meer van hem vraagt om zich vroeg in de opbouw echt het spel te gaan dicteren. Wat hij van Amorim nog wel vaak moest doen. En dat nu hij zal het enorm toejuichen dat die posities achter hem worden aangepakt. Want daar heeft het lang aan ontbroken bij Manchester United. Eigenlijk met in de periode met Pogba was het eigenlijk ook al een beetje een probleem. Hè? Pogba was bij Juve natuurlijk eigenlijk als de aanvallende middenvelder in dat viertal toen heel bepalend. Alleen die moest bij United eigenlijk ook drie rollen tegelijk gaan vervullen.
2: Ja.
0: En Fernandes overkwam eigenlijk zo.
2: Ja. Rashford, wat gaan ze daarmee doen?
0: Ja, ben benieuwd.
1: Ja, geen idee.
0: Nee.
2: Sancho komt ook weer terug, geloof ik.
1: Ja, dat is die trainen toch mee bij een 18e klasse of zo. Ik weet niet dat ze daar heel veel plannen mee hebben met Sancho.
2: Nee.
1: Maar goed, ja, die moeten ze nog wel ergens zien te slijten. Ja.
0: Ook een apart carrièrepad, hè, die.
2: Ja.
1: Ja, maar goed, wat je natuurlijk iedere keer wel terug hoort over hem, ook van mensen die met hem gewerkt hebben, is dat het is niet het prototype topsporter, zeg maar. Dus dat laat deze tijd denk ik toch wel zien dat als je dat... Ja, vroeger kon je daar wel echt mee wegkomen. En nu, als je er niet echt voor leeft, dat kom je in de huidige tijd met die volle programma's, kom je daar gewoon niet meer mee weg.
0: Dat moet het eigenlijk ook, dat moet het wel zijn bij hem ook. Met zijn talent, als je dan ziet hoe het allemaal verlopen is.
2: Mm. Ja, en je hebt gewoon nog Maguire ook gewoon in het centrum nog steeds.
0: Ja, ik verwacht wel dat hij gaat. Ja, Joro zou hem natuurlijk ook kunnen uitspelen daar.
2: Zou toch wat zijn als hij nog een seizoen... Hij vond zelf ook jammer dat hij niet bij de Engelse ploeg was, geloof ik. Dus vond hij ook wel dat hij dat moeten zijn.
1: Kwam trouwens vandaag naar buiten dat José Mourinho aanvankelijk de opvolger zou worden van Ferguson.
0: Ik heb wel zin in die documentaire trouwens. Die komt ook deze week uit, denk ik.
1: Ja, volgens mij wel, ja. Ik las allemaal analyses van mensen die hem al hebben kunnen zien, de Engelse journalisten.
2: Analyses, ja?
1: Ja, gewoon een soort recensie wat je ervan kan verwachten. Ja. En dat het drie seizoenen zijn, dat het drie afleveringen. De eerste aflevering vooral gecentreerd rond zijn periode bij Chelsea. Dan eentje rond zijn periode bij Real Madrid. En dan eentje over de rest, een soort van.
0: Ja. Mourinho is toch altijd top. En nu ook bij Real Madrid. Mm. Zelfs zijn perspraatjes naar oefenwedstrijden. Ook de manier waarop die Denzel Dumfries na zijn eerste minuten, die moest al 70 minuten spelen, volgens mij was tegen Fiorentina. Hoe groot hij hem maakte met het offer dat hij had gebracht voor de club Real Madrid om meteen 70 minuten te moeten spelen. Terwijl hij net terug was van zijn vakantie. De manier waarop hij het verwoordt en ook de grote spelers. Zeg maar dat warme gevoel geeft waar Wesley Sneijder nu nog vol lof over praat. Dat is toch wel one of a kind in dat opzicht.
2: Ja, gaan we maar kijken, zeker.
1: Sancho's contract schijnt afgelopen te zijn trouwens.
2: Dat is waar inderdaad, die stond bij dat rijtje met
1: free agent. Ik dacht al apart dat hij bij een zoveelste klasse was opgedoken als hij nog wel onder contract stond.
0: Ja, verhuurd.
2: United heb jij staan op? Ja, je zei het eigenlijk net al, het kan alles zijn, maar waar zou je ze nu neerzetten?
1: Volgens mij de derde of vierde, waar had ik ze? Nee, vijfde. Toch tragisch laag eigenlijk.
0: Ik heb ze vierde.
1: Maar vorig jaar hadden ze natuurlijk geen dubbelprogramma, nu wel weer. Dus,
2: En de licht inderdaad, als die ook eens een keer fit zijn.
0: Die wel weer opdook op de foto's voor het trainingskamp. Dus dat is een bemoedigend teken.
1: En hij trekt een opmerkelijke lijn in zijn carrière door de licht. Dat hij iedere voorbereiding heeft daar weer een nieuwe trainer.
0: Dat
1: is wel echt een heel bizar feitje, maar...
2: Chris Jellybeard.
0: Bij Juve was het natuurlijk ook enorm onrustig.
1: Klopt, ja.
0: Zijn,
1: Maar Bayern natuurlijk ook. Ajax begon natuurlijk het eerste jaar onder Bos en toen Keizer en Ten Hag en toen ging hij natuurlijk alweer.
0: Ja.
1: Dus
0: Kerk is volgend jaar geen trainer meer?
1: Als de licht blijft, dan kijk ik het licht kan de stap maken. Dus het is het een of het ander.
0: Ja.
2: De beleidsbepalers zouden zeggen eerder weg met de licht dan inderdaad. Want, ik was daar weer bijna vergeten, de licht joh. Maar goed.
1: Misschien mensen in de chat suggereren dat Ajax Sancho binnen kan halen. Hij kan waarschijnlijk goed zijn weg vinden bij alle waterpijpen die je in Amsterdam kan vinden. Ik zou hem ver van de selectie proberen te houden, om heel eerlijk te zijn.
0: Als je de zaakwaarnemer bent van Sancho en dit is een beetje het verhaal van zijn carrière, weet ik ook niet of Amsterdam de beste werkomgeving is.
2: Dat gaat helemaal niet.
1: Nee, het is wel vraag om probleem.
0: Ik zou meer in Leipzig zetten.
1: Ja, gewoon een hele saaie omgeving.
0: Hoffenheim.
1: Hoffenheim,
2: Oh nee, dan moet je hem naar Wolfsburg sturen. Moes, oh, als je ja, je daar kan ook van maken, dan ben je een grote, hoor.
1: Ja. Nou ja, Sancho naar Wolfsburg, here we go.
2: Ja. Het moet voelen als een inrichting voor hem of een gesloten afdeling. Oké, we gaan door. Met de nummer 2 van vorig jaar, Manchester City, natuurlijk ook razend interessant. Per weg, grotere schoenen zijn er niet te vullen, denk ik, toch?
1: Nee.
2: Ja, en dan is het aan Enzo Maresca. Ga maar laten zien. Wat denk je? Wat denk je? Heb je al iets gezien van City eigenlijk?
1: Of ja, zeker. Ja, nou, dus hij gaat dan meer proberen. Pep Guardiola was natuurlijk iedere wedstrijd ook een beetje een nieuwe tactiek qua veldbezetting. Heel erg op het tegenstander inzetten. En hij schijnt wat meer toe te willen werken richting gewoon een speelwijze met wat meer constante erin. Dus ja, daar is hij nu mee bezig om dat in te slijpen bij City. Dus dat wordt wel interessant. Ook ja, details net wat anders. Vorig jaar speelden ze natuurlijk wat vaker met één back heel erg hoog met O'Reilly. Nu lijkt het erop dat hij meer gaat spelen. Ja, hoe hij op een gegeven moment ook bij Leicester speelde. Met eigenlijk twee backs laag aan de binnenkant naast een controlerende middenvelder. En dan één controleur die doorschuift. Dat is de rol die Reinders nu heeft. Eén nummer 10 die al hoog staat. Nou, dat is nu Foden. Dat zou dan Cherky kunnen worden. En twee buitenspelers echt hoog, breed acties maken. Dat zijn nu Semenyo en Savinho die daar spelen in die rol. En in druk zetten vaak nu de spits iets terug. Eigenlijk vanuit het middenveld en dan met die zijkant ook druk, zodat je dat middenveld echt helemaal volbouwt. Dus daar zijn wel accenten die je nu kan zien waar hij mee bezig is. Ja, en hoe dat eruit gaat zien. Ja, het wordt heel moeilijk. Ik denk dat je nu wel een beetje gaat zien dat Pep Guardiola toch wel echt een vakman is. Hij heeft daar natuurlijk wel op zich die selectie goed achtergelaten. Dus het is wel een selectie waar al doorgeselecteerd was. Een beetje wat natuurlijk was ook wel een beetje het geval na Klopp bij Liverpool. Dat je wel al iets van doorselecteren had gehad. Heel anders dan Ferguson, die in zijn laatste jaren gewoon allemaal spelers binnenhaalde die eigenlijk al zeg maar op de top van hun kunnen waren. Waarvan die wist, als ik straks weg ben, dan gaat het heel snel downhill. Dat heeft Guardiola niet gedaan. Dus op zich, Maresca komt in een gespreid bedje. Maar ja, ik heb toch ook niet het idee dat hij meteen kampioen gaat worden, om heel eerlijk te zijn.
0: Terwijl die selectie, als je kijkt de opties, we hadden het vanochtend over de verwachte opstelling.
2: Ja, die heb je ook gemaakt, hè?
0: Nou, achterin heb je, nee, 4 centrumverdedigers. Voor iedere centrumverdediger kun je wel een punt maken eigenlijk waarom die in de basis hoort te staan. Nu hebben we de variant met Kuzenov en Gay op de bank. Cherky speelt hier dan, dat betekent dat Foden niet speelt. Die selectie is natuurlijk wel enorm luxe. O'Reilly kun je op verschillende posities gebruiken. Nou, dat is dan de vraag of Rodri blijft. Ik had ook wel het idee, die tactische variatie van Guardiola was ook natuurlijk ook wel een handige manier om met die veelzijdige selectie om te gaan. Hè? Dat bijvoorbeeld zoals Cherky op een gegeven moment zich dusdanig profileerde dat het loonde wel ook om de ploeg een beetje aan te gaan passen, zodat er plek voor hem was.
1: Klopt.
0: En als je met een vastere formule gaat werken, dan moet de Cherky en Foden echt alle speelminuten op de teampositie
1: gaan afdelen? Ja, als hij echt van plan is om te blijven spelen, wat hij tot nu toe in de voorbereiding doet met twee wingers die het echt heel breed moeten houden. Alleen, dat weet je natuurlijk ook niet 100% zeker, want hij heeft natuurlijk destijds ook wel bij Chelsea op een gegeven moment Palmer af en toe hangen vanaf rechts. Dus kan het best zijn dat hij daar gedurende het seizoen mee gaat variëren. Maar ja, als het klopt waar hij tot nu toe op inzet, dat hij wel echt met wingers wil gaan spelen. Ja. En dan komt daar bijvoorbeeld inderdaad Foden niet voor in aanmerking.
0: Nee, en daarom heb ik eigenlijk mijn twijfels bij Chelsea voor komend seizoen. Of bij City voor komend seizoen.
1: Hij staat daarvoor bij Chelsea inderdaad.
2: En geen Bernardo Silva.
1: Ja, en maar Rodri gaat misschien ook nog wegvallen. En Stones is natuurlijk weg uit die kampioenselecties. Ja. Dus
2: okay,
0: ik denk wel dat het een lastige balansoefening wordt. Hè? Want hij heeft in een interview naast Haaland heeft hij ook Foden en Guardiola duidelijk naar voren geschoven als twee leiders binnen de selectie. Foden heeft ook net zijn contract verlengd. Ja, gaat Cherky geen basisspeler worden na wat hij vorig seizoen heeft laten zien? Ja, lijkt mij ook lastig voor te stellen.
2: Nou, misschien met de WK was het wat minder.
0: Ja.
2: Toen heeft hij zich niet van de goede kant laten zien.
0: Ja, nee, maar goed, bij geen onaardige ploeg.
2: Nee, dat is waar.
0: Nee, maar als het nu al voelt als een enorme balansoefening, dan denk ik van, dat is niet lekker.
1: Nee, ja, maar Moes die krijgt nu natuurlijk weer bijvoorbeeld in de voorbereiding de kans. Die maakt dan ook gewoon weer doelpunten. Maar die weet straks ook al, Haaland komt terug. En moet die weer op de bank gaan zitten. En misschien, veel van die spelers denk ik ook wel dat ze soms een beetje gekomen zijn voor Guardiola. Mm. En ja, voor Guardiola op de bank zitten is denk ik toch ook weer net iets anders dan voor Maresca op de bank zitten.
2: Daar ben ik ook benieuwd naar. Want als iemand, ja, weet jij beter dan ik, maar zo zou ik het zeggen. Maar als er een trainer is die veel vraagt van je, gewoon veel is, dan is het Guardiola. Dus daar ontstaat ook, denk ik, een stuk ruimte tussen trainer en speler. En dan moeten die spelers dat nu zelf gaan doen.
1: Ja, Guardiola is natuurlijk extreem veel eisend richting die spelersgroep continu geweest.
2: Kan ook voor opluchting zorgen misschien, maar ik weet het niet.
0: Ja, maar het is ook zeg maar...
1: Ze hebben wel natuurlijk het is niet een heel ander type. Ze hebben natuurlijk wel gewoon een voormalig assistent die ze dan doorschuiven. Dus ja, het zou ook wel weer veel van hetzelfde zijn. En dan, kijk, dat kan goed uitpakken. Dat je dan eigenlijk doorgaat op de ingeslagen weg. Alleen het kan ook zijn dat mensen er eigenlijk naar kijken van ja, nu hebben we de assistent die Guardiola aan het spelen is.
0: Ja.
1: Dus toch even iets anders dan Guardiola. Dat is het risico wat je erbij loopt. Ja.
0: En waar als Guardiola echt flinke omzettingen deed, zeg maar de 9 van de 10 keer slagen of 8 van de 10 keer. En je merkt op een gegeven moment dat van de eerste 5 flinke aanpassingen die Maresca doet halverwege of voor een specifieke tegenstander dat er 2 of 3 slecht uitpakken. Dan kruipt het natuurlijk ook wel... Je gaat toch vergelijken, hè? Dat ze overal zo zijn.
1: Ze zijn de afgelopen 2 jaar natuurlijk al minder stabiel dan die periode ervoor. En ik denk dat zeg maar, de spelers die eigenlijk op het eerst op het wedstrijdformulier stonden, zeg maar Rodri en Bernardo Silva, als die allebei weggaan, waar natuurlijk ook wel echt die winnaars waren, die snapten
0: wat een
1: rol, die standaard, als die dan wegvallen en je gaat daar overal nieuwe spelers in, ik geloof bijna niet dat dat dan meteen tot een kampioenschap gaat leiden.
0: Bernardo Silva ook, hè? Hoe nu bij Real Madrid al over hem gesproken wordt. Hè? Dat we echt van staan te kijken van gewoon het niveau wat hij al aantikt, iedere training.
1: Nou, was hij niet fit volgens Mourinho.
0: Nee, klopt. Maar Bernardo was een jongen die zei... Bernardo is een type mens dat als hij vakantie heeft, moet hij ook echt vakantie hebben. Dus geen rondje hardlopen om in conditie te blijven. Dat is Mourinho ook al die zit.
2: Oké.
1: Ja, die moest even 100% uittunen. Dus die was daar al, nu was hij nog niet in goede conditie.
2: Oké.
0: Van Marie heeft alweer een geweldige wijsheid.
2: Ja.
1: En hij sprak blijkbaar fantastisch Spaans. En er werd hem ook naar gevraagd, Bernardo Silva, van hoe dat kwam. Maar hij zei, ik sprak altijd bij City met de trainerstaf ook altijd Spaans. En dan was het een uur per dag of zo had hij het over. Dat de trainerstaf in het Spaans aan het praten was.
0: Ja.
1: Dus
2: die gaan ze denk ik wel missen. Hey, grootste hoofdpijn dossier altijd voorafgaand aan het Fantasy Premier League seizoen is wel of geen Haaland. En heel vaak denken mensen, nou, dit seizoen, hij is natuurlijk de duurste speler. Dus dan kun je ook weer andere mooie spelers, of moet je toch wel gewoon een groot gedeelte van je budget reserveren voor...
0: Begin vorig seizoen had je nog een discussie met Salah. Had je natuurlijk een andere superdominante ster. Tenminste, zo ging die toen nog het seizoen in. En die discussie is nu niet meer. Dus ik denk dat iedereen eigenlijk Haaland als kapstok neemt en daar zijn ploeg omheen gaat bouwen.
2: Ja, natuurlijk omdat een andere trainer heeft. Wacht jij ook weer dat Haaland weer aan de lopende band gaat scoren? Want dat zou toch wat zijn als hij...
0: Ja.
2: Wat voor machine heb je dan? Hij is natuurlijk nog jong. Dus om zich heen verandert hij veel. Maar andere trainers...
1: Het zou absurd zijn om te voorspellen dat Haaland niet veel gaat scoren.
2: Ja, hij heeft wel een dipje gehad. Hij heeft wel een keer een paar bleek...
1: Ja, maar bij Haaland praten mensen over een dip, zeg maar, als hij 4 wedstrijden op rij niet scoort. Ja, terwijl als bij Arsenal een spits de cijfers haalt die hij haalt. Haaland, dan is het 8e wereldwonder, zeg maar.
0: Ja, je gaat ook
1: en bij hem is het een teleurstellend seizoen. Die verwachtingen zijn gewoon absurd hoog bij Haaland.
0: Je kunt niet om hem heen. Het is de eerste klik in je team. Je gaat ook geen toolploeg bouwen zonder Pogacar.
2: Ja, precies.
0: Die
2: dat
0: status
2: is
0: heeft hij, toch?
1: Ja, zeker.
2: Ja. En dan is Fernandes, denk ik, dan een beetje Vingegaard.
0: Ja.
2: Toch?
0: Ja.
2: Ja. Oké.
0: Okay. Zullen we de doortrekken?
2: Hey, zullen we naar de koploper van vorig jaar gaan? Of de landse kampioen? Kampioen van Engeland. Arsenal onder Arteta. Gaan ze het weer doen? Laat ik het gewoon maar gelijk zo vragen. Wat denk jij, Piet?
1: Ja, omdat dit toch de ploeg is waar ik de minste vraagtekens bij heb. Al die andere ploegen daaromheen. Dat ik toch denk, en dat is nu nog heel moeilijk in te schatten wat ook het niveau is, omdat ze spelen nog niet eens met iets wat ook maar lijkt op de basis zelf waarmee ze straks gaan spelen. Dus heel moeilijk om er een echt gevoel bij te krijgen. En hier denk ik wel van, nou ja, ze zijn stabiel. De afgelopen jaren zijn ze al stabiel. Ik denk ook niet dat je dit seizoen, je hebt niet een 9500 punten aantal nodig om kampioen te worden, denk ik, gegeven de concurrentie. Ja, en dan als Arsenal in de buurt komt bij de aantallen die ze voorgaande jaren gehaald hebben. En dat denk ik eigenlijk met de deelnemersveld als kampioen worden. Ze hebben natuurlijk ook met Bruno Guimarães wel weer een speler erbij Ja, wat ook alweer een upgrade is op dat middenveld erbij. Waardoor je daar toch ook weer wat makkelijker iets kan opvangen. En dat is natuurlijk wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben. Dat ze ervoor gezorgd hebben dat in plaats van dat ze 13, 14 goede spelers hebben, dat ze er 18, 19 hebben. Nou, dan zet je net die stap voorwaarts die ze denk ik nodig hebben.
0: Als je nu kijkt naar de mutaties in de selectie, hè? Nurgaard is vertrokken, Guimarães is erbij gekomen.
1: Nou, dat is weer een upgrade.
0: Dat is de enorme upgrade die ze hebben, waardoor ze Rice natuurlijk ook fitter kunnen houden richting de beslissende fase van het seizoen. Nee, ik vond Rice tijdens de WK niet meer fit ogen. Alleen dat had natuurlijk ook alles te maken met, er staan zoveel meters op te tellen bij die jongen die... Ja, die is volledig uitgeperst de laatste jaren. Alleen ja, ze hebben die selectie op een slimme manier weer sterker gemaakt. Op heel veel plekken vind ik Arsenal gewoon... bijvoorbeeld die linksbackpositie met Calafiori en Hinkepje. Twee super betrouwbare krachten. Lewis Kelly zou er dan ook nog kunnen spelen voor een iets andere invulling. Voorin die linksbuitenpositie, Tsolis, heeft meer een actie dan Trossard. Dus kan daar voor meer verrassing gaan zorgen in het aanvalsspel. Dat was vorig seizoen natuurlijk wel de aanmerking ooit dat het vanuit open spel een tikkie stroperig was tegen tegenstanders die zich echt ver terugtrokken.
2: Nou, dat druk je nog veel uit. Want we waren best wel kritisch over de attractiewaarde van de wedstrijden van Arsenal.
1: Ja. Ja, al waren dat denk ik ook vaak niet Arsenal-fans. Ik weet ook niet of al die mensen daar zo kritisch op waren.
2: Nee,
1: ja,
2: Arsenal vindt het altijd leuk natuurlijk.
1: Nee, maar ik denk ook niet dat de mensen die daar zo heel kritisch op waren, dat ze heel veel wedstrijden van Arsenal hebben gezien. Die hebben gewoon een beetje voorbij zien komen van, ze scoren veel uit spelervattingen en ze scoren niet zoveel. Oh, Arsenal is saai. Ik heb niet het idee dat die mensen die daarover praten, dat die daadwerkelijk Arsenal kijken.
0: Kijk, ik heb City van Guardiola, en zeker in Europese weken, wat natuurlijk ook vaak een factor is. En als je tegen tegenstander speelt waarvan je weet van oké, als het echt moet en we geven nog een half uur gas, dan lopen we er overheen. Dan heb je ook wel eens een beetje een lamlendige eerste half uur.
1: Ja, en het gekke eigenlijk aan dit kampioensteam is wel dat ze... Ik vond het eigenlijk het jaar ervoor beter dan het jaar dat ze daadwerkelijk kampioen werden. Alleen, ze zijn natuurlijk zo verdedigend stabiel. Dat helpt gewoon heel erg.
0: Ze hadden vorig seizoen natuurlijk heel veel blessures ook. Kijk, hè? Met Saka die echt tijden heeft uitgeleverd.
1: Nou, Saka en Ødegaard, wat eigenlijk je twee beste aanvallende krachten zijn, die zijn dat hele jaar niet top geweest. Dus met die blessures
0: was je beste flank ook.
1: Ja. Timber viel natuurlijk op een gegeven moment nog weg. Nou, als je die weer terug hebt.
2: Die ook nog eventjes, toch? Geloof ik.
1: Ja, maar hij traint wel weer mee, volgens mij.
0: Het gaat wel de goede kant op.
1: Gaat de goede kant op zijn atleten,
2: Zullen we jouw opstelling
1: maar goed, het gaat toch wel heel lang de goede kant op bij Timber.
2: Ja, daarom. Dat is ook wel weer sneu voor die jongen. Even misschien nog voor het beeld jouw opstelling erbij pakken. Dan kunnen we wat beter hebben. Dan heb je Havertz in de spits. Dat wordt dan...
0: Gyökeres was toch niet... Dusdanig dominant vorig jaar dat hij nu als onbetwiste eerste spits denk ik het seizoen ingaat.
2: Wat maakt dat nou
0: maar
2: zo
0: een
2: moeilijk?
0: Ander type.
2: Wat maakt nou zo moeilijk als voor die spitsen bij Arsenal? Jesus natuurlijk heeft wel een goede periode gehad, maar ook nog niet zijn stempel op de elftal kunnen drukken. Ja.
1: Dat zijn natuurlijk ook allemaal net niet spelers van het niveau Haaland, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus het zit daar net onder.
2: Nee, ze hebben dan bijvoorbeeld wel 87 miljoen betaald voor Guimarães, Tsolis voor 40 miljoen, maar je zou denken reserveren. Klein beetje budget, of wat extra budget, voor echt een goede spits. Die er gewoon staat en die er gewoon 20 maakt per jaar. Ja, is dat makkelijk gezegd?
1: Ja, dit is wel een beetje, wie zou het moeten zijn?
0: Ja, dat is het ook een beetje. Kijk, Liverpool heeft natuurlijk veel geïnvesteerd in Ekitik en Isaac. Ja, Isaac werd ook gelinkt aan Arsenal, hè, toen die zoektocht naar een dominante eerste spits nog gaande was. Hè. Ik denk ook dat het bij Arsenal lastig is dat... Het is natuurlijk een vrij geduldige speelwijze aan de bal. Dus dat in een thuiswedstrijd tegen Leeds kan het zomaar zijn dat Gyökeres in het eerste half uur 4 balcontacten heeft. Dat geduld. Ik vond Gyökeres, je zag wel dat hij daar ook wel gefrustreerd van raakt. En Haaland kan dat geduld vaak wel langer opbrengen. Ja, plus het is gewoon een paar niveautjes minder.
2: Ja, maar toch blijft het bij mij, vind ik, fascinerend voor de nummer 1. Van de competitie, of de grootste competitie.
0: Wat ook wel meespeelt, denk ik, trouwens bij Gyökeres, is dat Arteta heeft natuurlijk eigenlijk best lang uitgesteld om deze versterking te doen. Hij dacht er best lang eigenlijk wel omheen te kunnen. Hmm. Door te spelen ook met de valse spits. En het is ook een beetje met frisse tegenzin dat hij toch het idee had van in bepaalde wedstrijd, bepaalde scenario's missen wij zo'n type. En toen is die investering gedaan.
1: Klopt.
2: Mag je opstelling nog zien? Want je had geen Guimarães tussen.
0: Ja, dat vond ik eigenlijk dus tekenend voor Ja, voor de kracht in de breedte. Dat, ze hadden een topspeler voor heel veel geld. Maar ja, in plaats van wie had ik hem dan hier neer moeten zetten? En ik denk gewoon dat er veel meer gerouleerd gaat worden bij Arsenal dan vorig seizoen nog het geval is.
1: Dat denk ik ook wel, ja. En Saliba is natuurlijk in eerste instantie ook uit.
0: Wie zou jij dan slachtoffer voor Guimarães? Als je hem zou moeten opstellen?
1: Ja, dan Rijs, of dat Subimendi eruit en dan Guimarães erin. Hij zou natuurlijk ook wel echt als enkele zes eventueel kunnen spelen. Dus ja, dat zou kunnen.
2: Ja, als je het zo ziet inderdaad, ja, denk toch ook over.
1: Alleen Saliba wordt natuurlijk wel interessant van. Ja, dus denk ik wel echt de beste verdediger die ze hebben. Ja, of je die fase door kan komen zonder al te veel puntenverlies. Dat je hem moet gaan vervangen daar rechtsuiteraard achterin.
2: Hoe heet die vervangen?
0: Mosquera.
2: Oh ja, ja, ja, Mosquera inderdaad. Ja. Ja. Maar ook niet. Ja, dat doe je wel een jasje uit inderdaad.
0: Ja, het is lastig natuurlijk om een echte topper te halen.
2: Oh, hier in de chat, 5 maanden. Dat is best wel flink inderdaad.
0: Ja.
2: Ligt hij eruit. Ja, ze hebben ook geen cv erbij gehaald, dus inderdaad. Dus dat zit. Maar goed, dat zou er dan nog aan zitten te komen. Als we toch wel wat geld
0: hebben. Ja, dit is een beetje de ideale elf voor als iedereen fit is.
2: Ja. Ja. Oké, dan hebben we denk ik alles aangeraakt. Ik zit even kijken in de chat. Volgens mij hebben we alles wel een beetje. Oh ja, ja. Wie zou je van Arsenal kiezen in je team? Je mag er meestal maar drie. Of je mag het ook team.
0: Gabriel Magalhães is echt heel duur gemaakt. Dus ik vraag me af of hij dat met het aanvallende rendement. Vorig seizoen viel het aanvallende rendement van Guimarães nog wel een beetje tegen. Of. Magalhães, sorry.
2: Ja, ja.
0: Dus ik weet niet of ik daarvoor zou gaan. Rice is eigenlijk altijd wel, misschien iets minder speeltijd. Saka blijft razend interessant, ook met de corners die hij vaak neemt.
2: Ja, ik heb Raya denk ik ook weer als keeper. We hebben vorig jaar ook geen windeieren gelegd. Dus.
1: Ja, je kan natuurlijk een beetje gaan kijken van wie uiteindelijk die vacature van Saliba gaat invullen.
0: Ja.
1: Want dat zou misschien een relatief goedkope rechtercentrale verdediger zijn. Ja, waarmee je dan toch ook puntjes kan gaan scoren als Arsenal weer vaak de nul gaat houden.
0: Je hebt een paar van die relatieposities. Hinkepier, als Calafiori ook fit is, dan speelt hij misschien 5 van de 8 keer. En dat is eigenlijk toch te weinig voor FPL. Dus inderdaad, als rechtscentraal zeg maar niet zo'n concurrent erachter zit nu.
2: Afijn, deze voorspellingen zijn allemaal dagvers. Want
1: we zitten nu inderdaad 2 weken voor de start.
2: Maar dat is
1: er gaat
2: toch,
1: nog veel gebeuren. Ja. Ja, je gaat denk ik de komende wedstrijden, komend weekend en dan de Community Shield, ga je denk ik echt zien een beetje van hoe vallen die elftallen in elkaar. En dan wordt het interessant.
2: Ja, heerlijk. Ik zit even kijken naar het lijstje van de wedstrijden inderdaad. Heerlijk.
0: Het is wel lang geleden, want we hebben Arsenal allebei als nummer 1. Dat is een ploeg zeg maar als zo'n uitgesproken favoriet het nieuwe seizoen ingaat.
2: Ja, daartussenin en de degradante, dat is op zich nog wel enigszins te voorspellen. Maar voor de rest is wat er tussenin gebeurd kan. Mede ook omdat met het transfergeweld en de centen die de ploegen te verspijkeren hebben.
1: Kijk, stel dat Arsenal wel, dat zo liest, dat het toch een te grote stap blijkt. Dat Salibades nog een vervelende blessure krijgen. En dat dat iets tegenvalt, dan kan het ook wel echt de spannendste titelstrijd in jaren worden. Waar gewoon heel veel verschillende teams toch in één keer mee kunnen gaan doen.
0: Ja.
1: Dus dat kan ook best interessant zijn.
0: Ja.
1: Dus het kan echt een heel leuk Premier League seizoen worden.
0: En daar heb je dus dan een Chelsea bij zitten met een vrij brede selectie die 1 wedstrijd per week spelen.
1: Ja. Ja, en een United en een Liverpool met een nieuwe trainer.
0: Ja.
1: Misschien Spurs met de Serbi. Die kan me voorstellen dat die bijvoorbeeld een vliegende start hebben. Dat mensen ook op een gegeven moment denken, Spurs kampioen, kan dat misschien gebeuren? Ja, dus er kunnen wel echt gekke dingen gaan gebeuren, denk ik, dit seizoen.
0: Ja.
2: Oh, sowieso Spurs Arsenal. Dat, met de elftallen die ik net heb gezien, dat wordt er ook wel eentje van. Ik kijk sowieso uit naar de Premier League. Nogmaals voor de spelers die mee willen doen in onze subleague, RSN566. Ik zet het nog in de comments en dan kunnen jullie meedoen met onze subleague. Jullie hebben in ieder geval zijn nu voorzien van voldoende informatie. Zoals gezegd, dagves. Heren, hartelijk dank voor jullie bijdrage. En jullie ook bedankt voor het kijken naar deze extra aflevering van Rondje Buitenland. En we zijn er snel weer. Tot dan.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Fietsfabrikant Axel is failliet verklaard en vakbond FNV noemt dat verschrikkelijk voor de 340 werknemers in Nederland. Sommige personeelsleden hebben het nieuws tijdens hun vakantie moeten horen. De vakbond hoopt dat er een doorstart gemaakt kan worden en dat de curatoren snel met eventuele kopers in gesprek gaan. FNV ziet met dit faillissement nog meer reden om actie te blijven voeren tegen het afzwakken van de sociale zekerheid door het huidige kabinet. In Hongarije staan de neuzen dezelfde kant op wat betreft de keuze voor een nieuwe president. 140 parlementsleden zijn voor András Baka, 6 leden waren tegen. Baka was onder andere rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In 2012 werd Baka door oud-premier Viktor Orbán als rechter van het Hoge Rechtshof ontslagen. De huidige premier Macsár prijst Baka juist voor zijn eerdere werk als rechter. Techniek Nederland meldt dat consumenten steeds vaker nep-airco's aanschaffen die als echte airconditioners verkocht worden. Op internet staan veel misleidende aanbiedingen, maar vaak koelen die goedkopere apparaten amper en blijkt het om een luchtkoeler te gaan. In advertenties wordt dat volgens Techniek Nederland regelmatig niet duidelijk gemaakt. Echte airco's hebben een buitenunit om de warmte uit een ruimte te halen en naar buiten af te voeren. Libanon heeft een wet aangenomen waarmee de doodstraf wordt afgeschaft. De doodstraf werd in 1943 ingevoerd, maar de afgelopen 22 jaar heeft niemand de doodstraf gekregen. Libanon is het eerste land in het Midden-Oosten dat officieel een streep door de doodstraf zet. De Libanese justitieminister Nasser zegt dat het land weer pionier in de regio wordt wat betreft het beschermen van mensenrechten. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 5 tot 13 graden. Morgen veel zon, maar ook wat sluierbewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 26 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Fietsfabrikant Axel is failliet verklaard en vakbond FNV noemt dat verschrikkelijk voor de 340 werknemers in Nederland. Sommige personeelsleden hebben het nieuws tijdens hun vakantie moeten horen. In Hongarije staan de neuzen dezelfde kant op wat betreft de keuze voor een nieuwe president. 140 parlementsleden zijn voor Ondras Baka, 6 leden waren tegen. Techniek Nederland meldt dat consumenten steeds vaker nep-airco's aanschaffen die als echte airconditioners verkocht worden. Libanon heeft een wet aangenomen waarmee de doodstraf wordt afgeschaft. De doodstraf werd in 1943 ingevoerd, maar de afgelopen 22 jaar heeft niemand de doodstraf gekregen. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 5 tot 13 graden. Morgen veel zon, maar ook wat sluierbewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 26 tot 31 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn veel ongelukken gebeurd vanmiddag. Onder andere nu weer eentje op de A10 West bij Amsterdam Slotervaart. De vertraging richting de Koentunnel is 5 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg ging het mis. De linker rijstrook is dicht, kost je een kwartier. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda bij Breda-West ook een ongeluk. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Vanaf Etten-Leur is de vertraging een kwartier. En op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven-Zuid is de weg nu dicht door een ongeluk. Je kunt nog wel via de af- en de oprit. Vanaf Waalre kost je dat ruim een half uur.
3: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Dat gebeurde in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst speciale interventies. De wagen werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. Na de crash vluchtten 3 inzittenden weg. De politie vond in de auto explosieven en liet toen woningen en een verzorgingstehuis in de omgeving ontruimen. De politie zoekt nog naar de 2 andere verdachten. Fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Baboe, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het Heerenveense Axel kreeg vorig jaar ook al een flinke klap door de problemen met de onveilige Baboe-bakfietsen. Er moesten toen 10.000 stuks worden teruggeroepen omdat de frames konden breken. Bij Axel werken bijna 2000 mensen, onder wie zo'n 350 in Nederland. Vakbonden FNV en CNV hopen nog op een doorstart. Een 29-jarige man uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 176 dagen voor de illegale handel in jonge honden. Hij verkocht 14 vaak zieke dwergkeeshondjes met vervalste paspoorten en vaccinatiestickers. 4 honden overleden snel na de verkoop. De man kocht de puppy's in Bulgarije en verkocht ze als gezonde, ingeënte honden via Marktplaats. Hij moet ook nog zo'n 19.000 euro schadevergoeding betalen en hij mag 5 jaar lang geen honden houden. En bij de Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia vannacht zijn zeker 6 mensen omgekomen en 19 gewond geraakt. Daarbij gebruikte Rusland volgens president Zelensky ballistische raketten uit Noord-Korea. Hij zegt dat Rusland ook nieuwe Noord-Koreaanse troepen en raketten krijgt en dat er zo'n 50.000 Noord-Koreaanse militairen naar Rusland worden gestuurd. Zelensky waarschuwt dat de samenwerking tussen Rusland en Noord-Korea een gevaar vormt voor andere landen in Azië. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is nog lang zonnig en het blijft droog. Er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind die vrij krachtig is langs de zuidwestkust. Vannacht blijft het droog bij zo'n 5 graden in het noordoosten en oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee. Er staat een zwakke tot matige oostelijke wind. In de ochtend is het al snel zonnig, blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop, het wordt zo'n 24 graden in het Waddengebied tot 32 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgenavond is het vrijwel helder, waardoor de gedeeltelijke zonsverduistering in het hele land goed te volgen zal zijn. Na morgen houden we droog, zonnig en erg warm weer met 30 tot 36 graden en de hoogste temperatuur op vrijdag met mogelijk 38 graden in het oosten. Vanaf zaterdag wordt het langzaam minder warm met meer bewolking en ook kans op een regenbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen de afrit Beek en de grens is de verdraging 10 minuten.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle boeren die gisteravond met hun tractoren over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete omdat landbouwvoertuigen niet op de snelweg mogen rijden, aldus de politie. De boeren kwamen daar terecht na een protest in het Friese Seksbieren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Bij sommige trekkers waren de kentekens afgeplakt, wat ook verboden is. De politie probeert nu uit te zoeken van wie die tractoren zijn. Bij eerdere boerenprotesten konden daardoor geen bekeuringen worden uitgedeeld. In 4 provincies gaat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel. En donderdag volgen dan de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens de introductieweken van studenten worden er extra water en schaduw geregeld, worden evenementen aangepast of mogelijk verplaatst. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Dat gebeurde in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst Speciale Interventies. De wagen werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. Na de crash vluchten 3 inzittenden weg. De politie vond in de auto explosieven en liet toen woningen en een verzorgingstehuis in de omgeving ontruimen. De politie zoekt nog naar de 2 andere verdachten. En fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Babu, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het Heerenveense Axel kreeg vorig jaar ook al een flinke klap door de problemen met de onveilige Babu-bakfietsen. Er moesten toen 10.000 stuks worden teruggeroepen omdat de frames konden breken. Bij Axel werken bijna 2000 mensen, onder wie zo'n 350 in Nederland. Vakbonden FNV en CNV hopen nog op een doorstart. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file bij de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar de grens. Vanaf Beek tot de Duitse grens 5 minuten extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: van NEC.
1: Ja, Gretas heeft gelukkig Philip Sender voor zich. Want dat was nog even een vraagteken. Ook Tobias Storm aan de rechterkant is van de partij. Links dan Fonfield. Dus dan heb je eigenlijk weer de verdediging die je had in Athene. En ja, wat Mieke net al zegt, het is ultra aanvallend wat NEC opgesteld heeft. Want Nejasmis is dan de zes die ook voor de controle zorgt. Lebreton die eigenlijk naast hem speelt. En Tadic, daar is dan plek voor ingeruimd. Want die speelt dan eigenlijk waar Lebreton normaal gesproken speelt. Nu is het een slordige bal van Storm. Die wilde Uwaisa bereiken, maar die liep vooruit. Dus kwam die achter Uwaisa, ging die over de zijlijn. En is het de linksback uit Nigeria, Onyemachi, die gooit naar Pirola. Pirola naar aanvoerder Retsos. Retsos lang richting Gelson Martins. Die kopt door, althans, die raakt hem niet. En dan is het Sender en dan is het echt oppassen. Want dat is een klasbak daar in de spits. Dat is Ayoub El Kabi. Dat is een uitstekende spits. Dat heeft hij al laten zien bij de vorige wedstrijd. Lebreton die heeft nog een beetje de zenuw in de benen, lijkt het wel. Want hij schiet de bal naar rechts. Lang, maar die bal komt niet zo lang. Die gaat juist hoog de tribune in. Waardoor weer die Onyemachi, ik ga het denk ik steeds beter doen naarmate de tijd voordat hij vaak aan de bal komt. Niet een hele makkelijk uitspreken naam, maar die gooit de bal in naar Pirola.
0: Achterin weer gespeeld bij de captain. Nu dan opgejaagd door Brian Linsen. Die gaat er met de brommer achteraan, dan een balletje naar voren. Opgevangen door Sandler. Die kan nu over de middenlijn heen lopen met de bal. Hij speelt hem dan richting de as. Daar staat Sherry, neemt hem aan op de borst. Ligt wat ruimte ook aan de rechterkant. Dat ziet Sherry nog niet. Nu dan richting de linkerkant. Daar is natuurlijk ook wel wat ruimte bij. Komt die bal richting de tweede paal. Excuus. En dan vervolgens wordt hij daar weggewerkt door een Griek. Maar er zitten de NEC'ers kort op. En ze proberen die bal weer terug te veroveren. Terwijl er nu al gefloten is door de scheidsrechter. Een vrije trap in het voordeel van Olympiakos. Net buiten het 16 meter gebied. En laat Dick Schreuder wel zien dat zijn ploeg er alles aan wil doen om te winnen. Met veel druk naar voren.
1: Inderdaad, ja. En deze vrije trap die was eigenlijk best wel slim uitgelokt. Volgens mij, dan moet ik even goed zeggen, of is het Jota Silva of João Silva? Het is Jota Silva. Hier op het opstellingsformulier staat het verkeerd. Want ik had Jota Silva ook gezien. Is inmiddels goed werk nu wel van Lebreton. Die goed verdedigend erbij zit. Bal doortikt op Uwaisa. Uwaisa terug naar Lebreton. Oeh. Die bal diep, die komt net niet aan. Dat is goed, goed ertussen gezeten door volgens mij weer die Jota Silva. Is het Dani Garcia, ervaren Spanjaard op middenveld en nummer 14, die snel de vrije trap wil nemen. Maar dat dan laat aan Pirola. Pirola diep richting die Ayoub El Kaab. El Kabi, die bij Marokko nog op de bank zat tegen het Nederlands elftal. Hè. Weet wel, die wedstrijd waar we s'nachts voor op moesten staan en waar we uitgeschakeld werden. El Kabi kwam niet binnen de lijn, speelde wel een andere wedstrijd tegen, ik meen, Haiti. Nu is het Dani Garcia diep, is het Kretas, ja, die is er op tijd bij. Die schiet de bal omhoog, dan is het in het zonnetje. Wie gaat hem koppen? Nou, dat is niemand, want Pirola die neemt hem op de voet richting de diepte. Maar Storm, die zit er goed tussen. Sherry haalt nou terug uit naar Kretas. Kretas onder druk gezet door El Kabi. En nu een lange bal richting Linsen. Maar die loopt natuurlijk altijd wel. Is het Retsos, dat is toch wel een redelijk ervaren speler die goed daartussen zit. Is het nu een duel tussen Gelson Martins en Fonfield. Terwijl leek gevaarlijk spel door Uwaisa. Maar Devron Fonfield die beschikt over karakter. Die wordt nu opgevangen door die Braziliaan op rechts achter Rodinei. Die ook al een aantal jaren daar speelt bij Olympiakos. Een van de spelers, dan moet ik het even goed zeggen. Die ook in die UEFA Conference League finale meedeed tegen Fiorentina. Bal moet even terug. Er wordt gefloten, ik weet eigenlijk niet waarom. Maar misschien omdat Rodinei hier geen gele kaart krijgt. Ik denk dat het ook niet hoefde. Niet zo ernstig overtreding was. Maar nu is het Tadic richting Bischoff. En gaat hij er langs? Ja, dat is zo. Maar de bal die gaat dan net te hard. En ik hoopte op een corner, maar ja, het is een doeltrap. En Popovic gaat hem pakken.
0: Popovic dan nu met de bal stuiterend richting zijn 5-meterlijn. Dan gaat hij de bal neerleggen. Een paar passen achteruit richting zijn doel. Heeft zijn beide centrale verdedigers wel naast zich staan. Kijkt waar de ruimte ligt. Daar bij zijn spits, bij El Kabi. Daar komt die bal nu ook. Hoge bal. Maar hij komt op het hoofd van Nejasmiets. En die is van NEC. Kan Philip Sendler overnemen. Speelt de bal weer eventjes terug naar Kretas. Nu op de 5-meterlijn. En vervolgens wel tegen El Kabi aan. De bal verdwijnt over de achterlijn heen. Maar wel gevaarlijk eventjes voor de keeper van NEC. Omdat El Kabi daar in de lijn stond richting Storm. Waardoor Kretas de bal weer terugkreeg van de spits van Olympiakos, nu dan de bal door Kretels op de 5 meter lijn gelegd. Afgespeeld naar rechts, daar staat Philip Sandler. Schijnbewegingen vervolgens door de as gespeeld richting Le Breton. Die heeft nu Martins achter zich aan, kan hem doorgeven daar aan de linkerkant richting Bischoff. Maar verspeelt die bal dan, waardoor het een inworp wordt voor Olympiakos aan deze zijde van het veld, recht voor Dick Schudder.
2: Ja, ik wilde bijna net gaan vertellen hoe lang we al gespeeld hebben. Maar net zoals zondag is het scorebord, dat heeft het weer begeven. En dat andere scorebord, ja, dat zit zeg maar op een bepaalde plaats waar ik het gewoon niet kan zien. Ik heb wel een stream aanstaan, die loopt wat achter. Dus ik denk dat er inmiddels iets meer dan 7 minuten gespeeld is. Bijna 7,5 minuten. Er zit Kretels weer met een lange bal richting die Elkabi. Want daar kiezen ze veel voor. Hè, dat zei Schreuder ook. Ze kiezen veel voor die lange bal en dan zijn ze gevaarlijk. Vooral met die Elkabi die overal op doorloopt. Maar Kretels zat er goed tussen. Inmiddels toch weer Olympiakos die... de bal heeft. De bal gaat terug op keeper Popovic. En die legt de bal eens rustig neer. En ja, wat er voorspeld is door Schreuder. Ze spelen veel te lange bal. Dat deze ook in Athene. Dat gebeurt nu ook. Want die Elkabi, dat is een grote vent. En die sterk in de lucht. Maar niet zo sterk als Fonviel net was. Bischoff, die wat slordig is. Die levert in. Nu is het gevoetbald. Aardig gevoetbald, wilde ik zeggen, door Olympiakos. Maar de diepe bal van... in dit geval de nummer 8, Gustavo Sá, richting Dani Garcia, is te hard. Waardoor het een doeltrap is voor NEC. Kretels die nu ook de bal neerlegt. Niet kort speelt, maar ook lang gaat. Kretels die nu tegen de zon in moet kijken. Is ook wel een factor wat mee zou kunnen spelen. Maar goed, de tweede helft speelt NEC natuurlijk wel deze kant op. Daar gaat het natuurlijk ook om. Voor de supporters. Maar Kretels die ja, toch best wel last van die zon heeft. Omdat hij de arm ook ervoor houdt. Zijn uittrap belandt via het hoofd van Bischoff over de zijlijn. En is het de Braziliaan Rodinei die vooruit gooit.
0: Die gooit hem weer richting zijn spits. Martins loopt er overheen. Die kan hem misschien overnemen. Fonviel zit er goed kort op. Waardoor de bal rustig naar Kretels gaat. En weer op het hoofd van Rodinei. Dus als ze rechtsback speelt. Maar ook als ze rechtsbuiten kan fungeren. Nu dan Linsen eruit. Misschien heeft dan wel 2 spelers van Olympiakos bij zich. Maar dan is het vervolgens Bischoff die kan profiteren. Schiet hem nu wel tegen Rodinei aan. Een snelle inworp van Tadić richting Linsen. Komt Linsen aan. Kan hem voorgeven. Is het Anice die eruit kan komen? Oeh, hij schiet hem tegen de lat aan. Stuit het even op de doellijn, is er niet overheen. Is het de Thierry die daar goed liep en meteen kolkt het stadion weer in Nijmegen. Want het was een hele goede kans daar over de linkerkant snel. Ingespeeld door Linsen op Thierry. Naar die snelle inworp. En is het Thierry die richting de achterlijn komt. Schiet hem in één keer in de korte hoek. Gaat via de grond tegen de lat aan. Stuit het weer terug in het veld. Daar zat NEC heel erg dichtbij. Die 1-0 voorsprong.
2: Zo, ja, dat was in ieder geval Thierry die dan vanuit de korte hoek gewoon meteen schiet. En inderdaad via de grond. En de keeper dat die bal op de lat ging. Popovic staat er een beetje als een ijskonijn bij. Van oh, niks aan de hand. Maar het is toch wel een hartelijk moment daar voor de goal. Goede bal nu zegt op Gelson Martins aan de rechterkant. De rechts buitenpositie. Ja, die kan makkelijk passeren. Die wijft naar de grensrechter van de kort vastgehouden. Nou, die zegt niks. Die doet niks. Doorspelen Oenejasmic. Met een slordige bal. Dat we niet van hem gewend zijn. Maar wat we wel van hem gewend zijn is dat hij het dan wel meteen weer herstelt. En nu wel Le Breton bereikt. En dat is nu goed uitgespeeld van NEC. Via Fonviel weer naar Darko Nejasmic. Die op zijn vertrouwde positie speelt. En ja, daar natuurlijk ook het beste kan staan. Tadić, ja, dit is mooi. Dat hoogstandje, ook die snelle ingooi net. Zie je toch wel dat Tadić er zin in heeft. Althans, hij wil heel graag. Dat zag je zondag ook. Dan loopt hij zichzelf soms een beetje voorbij. Maar wie weet heeft hij nu het ritme te pakken. En dat Tadić wel eens mooie dingen heeft laten zien. Dat staat er wel bekend om. Dus hopelijk vandaag weer. Is het een bal van Storm terug op Kretels. Kretels met een lange bal. Linsen besluit niet te lopen. Waardoor Pirola die bal laat lopen. En de bal uitkomt bij keeper Popovic.
0: Popovic dan met de bal onder zijn voet op de kop van de 16. Heeft Linsen daar voor zich. Wacht eventjes. Gaat die bal misschien oppakken. De scheidsrechter die bemoedigt er even met Fonviel en Martins die daar met elkaar in conclaaf zijn. Dan een verre bal van Popovic weer richting die spits richting Elkabi. Zit Sandler goed bij. Is het Miasmic die door kan koppen. En dan is het uitkijken daar aan de overzijde voor onder andere Onyemachis. Die speelt hem eventjes terug. Die blijft daar staan. Onyemachis krijgt nu wel bijna de bal wil ik zeggen. Maar Thierry zet goed druk op daar op de achterhoede van Olympiakos. Daar wordt de bal nu rondgespeeld. Terwijl NEC veel druk naar voren heeft met Linsen. Dan een slechte bal van Popovic krijgt hem wel bij Retsos. Maar die kan hem niet goed controleren. Maar dan is het heel erg jammer dat Bischoff daar uitglijdt. Waardoor Olympiakos toch het balbezit blijft. Nu dan een goede actie van Kretels ver uit zijn doel. Om die bal goed te geven. Is het Uwaiza die daar door kan lopen. Mouwaiza, nee, die stuit daarop. Drie verdedigers van Olympiakos. Maar wat een tempo zit er in deze wedstrijd in die eerste 11 minuten die er inmiddels al gespeeld zijn. Terwijl we zien dat de bal alweer rolt via de linkerkant. Daar is het Dani Garcia die de bal heeft ter hoogte van de middenlijn. Heeft daar wat hulp nodig op die middenlijn. Speelt hem dan naar de rechterkant. Dan komt hij weer in de voeten van Roddy Nijs. Speelt hem nu door en al Kabi is wat teruggezakt. En dan is een dikke overtreding. Is het een gele kaart. Een gele prent. De eerste van de wedstrijd voor Dani Garcia, de Spanjaard. Die schoffelt daar een NEC'er onderuit.
2: Ja, het was Le Breton. Die was net iets eerder bij de bal. Dani Garcia was iets te laat. En ja, deze Italiaanse scheidsrechter Maurizio Mariani. Arbiter er ook bij het WK. En de laatste wedstrijd die floot was Brazilië-Japan. Dus iemand die wel ervaring heeft op de internationale velden, kan ik zeggen. Of die, ja, terwijl er een hele vrolijke, vriendelijke mevrouw koffie aanbiedt. Dat slaan we natuurlijk niet af ondertussen. Dat kon ik zeggen, omdat we ook aan het drinken zijn met spelers. En de Sendler, voordat alle spelers weer in positie zijn, die bal gewoon weer genomen heeft. Le Breton staat weer, dat is belangrijk. Die kan gewoon door. En ja, is het Fonville die nou terugspeelt op Kretas?
0: Kretas dan. Net buiten zijn 16 meter gebied. Lange bal naar voren. Probeert Linzen weer te bereiken. Daar wordt hij op het hoofd weggekopt door Pirola. En vervolgens door Niasmic weer teruggekopt richting Tadic. Dan is het Le Breton die bal een beetje onhandig speelt richting de rechterkant. Daar wordt hij weer opgepakt door Olympiakos. En dan glijdt er een speler uit van Olympiakos. Die blijft ook even liggen. Dat is Jota Silva. Die grijpt nu ook naar zijn
1: hamstring,
0: inderdaad. Blijft ook even liggen daar wel in het zonnetje. Is het meteen Niasmic die even komt kijken of alles oké gaat. Die bal die is wel doorgeschoten. Hij ligt nog in het veld, maar hij is nu eventjes uit. Het spel wordt toch even stilgelegd. Kijken we even naar de bank. Daar zien we dat de twee verzorgers op het veld komen rennen om deze Jota Silva van of zijn kramp of van een andere blessure in ieder geval op te lappen. Zien we dat Linse onder andere naar de zeilen loopt richting Dick Speuder. Die krijgen wat tips. Ook Sherry komt even een bidon ophalen. Spelers maken ook gebruik aan de zijde van Olympiakos om daarbij de trainer nog even het een en al te sparren. Onder andere Roddy Nijs staat daarbij. En Martins komt ook even wat drinken terwijl de speler Jota Silva wordt opgelapt door de verzorgers uit Griekenland.
1: Ja, het wisselgebaar wordt al gemaakt. Jota Silva die gaat deze wedstrijd niet uitspelen. Die gaat eraf. Die is, denk ik, gekweld door een spierblessure, de hamstring. En ja, we hebben nu een kwartier, denk ik, gespeeld. Ja, het scorebord doet het niet, maar vanuit de stream die ik hierbij me heb, die wat achterloopt, is dat die inschatting. De tijd is wel omgevlogen. Tempo is hoog.
0: Heel hoog, ja.
1: En ja, dat hoort er ook wel een beetje bij. Hè, met een wedstrijd wat op topniveau gespeeld wordt. Dat vraagt natuurlijk ook veel van spelers. Jota Silva is zo te zien teleurgesteld, wat natuurlijk begrijpelijk is, want hij wil spelen. Maar ja, die wordt vervangen, nummer 7. Dan moet ik even gaan zoeken wie dat is. Dat is Kostas Fourtinis. Die hem komt vervangen. Volgens mij ook een vleugelaanvaller. Dus qua tactiek zal Medilibá, de coach, de Spanjaard, die met Sevilla de Europa League won en met Olympiakos de Conference League won, is ook een ervaren man. Die kiest gewoon denk ik voor dezelfde tactiek. Alleen een andere speler op die plek.
0: Ja, nummer 7 achter op zijn rug speelt als een 11e seizoen voor Olympiakos. Dus echt jongen van de club, Fortunis. Hij komt erin dus voor Jota Silva, die geblesseerd het veld moet ruimen. Nu dan de inworp voor Olympiakos. Kon je mail sportief over de achterlijn heen, waardoor Kretas die bal weer op kan gaan halen. En weer het spel kan hervatten. Legt de bal nu weer eventjes op zijn 5 meterlijn. Heeft er Sendler en ook Storm naast zich. Storm natuurlijk een van de nieuwe aanwinsten van NEC. Is een Deen met ook een Japanse roots. Bal nu naar de linkerkant naar Fonville. Wordt opgejaagd door een Martins. Dan de bal doorgespeeld naar Tadic. Probeert hem te verlengen. Om hem dan vervolgens bij Bischoff terecht te krijgen. Nu de bal op het middenveld in de voeten van Olympiakos. Kan Le Breton er vandoor. Heeft wel goed druk op de bal samen met Tadic. Je kan de bal nu meegeven aan Bischoff. Dus wordt hij vervolgens uit het 16 meter gebied verwerkt. Door een van de verdedigers van Olympiakos. Maar wel een snelle inworp van Vonville richting het hoofd van Tadic. Komt die bal weer terug richting de middenlijn. Daar staat Sendler hem bijna op te vangen, wilde ik zeggen. Maar hij neemt wel aan met zijn knie. Vervolgens Breton. Le Breton met de bal. Die kan hem diep geven richting Tadic. Die verlengt hem weer op Bischoff. Die vinden elkaar al prima hier in dit eerste 20 minuten van het veld. Nu dan Cherry met een schot. Joehoe! Hij wordt nog aangeraakt. Cherry op de kop van de 16 krijgt die bal vanaf de linkerkant. En speelt hem dan hard in de linkerhoek, maar wordt onderweg nog aangeraakt.
2: Nee, kennelijk niet, want het is een doeltrap. Althans, of door een NEC-speler kan ook. Het was een beetje... Ja, Cherry is hartstikke linksbenig en dat is met het probleem.
0: Hij neemt hem rechts mee.
2: Ja, nee, precies. Hij nam het rechts mee. Dus er zat niet heel veel precisie inderdaad. Hij gaat ernaast. Is het,
0: maar wel bijzonder dat hij zo vrij staat op dat punt.
2: Zeker, ja. Ja, ja. En Linssen die nu een overtreding maakt met een hooggeven been op die aanvoerder Retsos, die naar de zijkant loopt. Misschien wel voor een bloedneus of iets dergelijks. Of scheidsrechter Mariani loopt achter hem aan. En die gaat even kijken, die gaat even overleggen. Ook overleggen met coach Medini Bar. Het is een vrije trap voor Olympiakos op de middenlijn. Ja, wat moet er meer van zeggen?
0: Nou ja, de scheids spreekt inderdaad even de coach van Olympiakos toe. De bloed blijkbaar niks. Hij gaat toch gewoon eventjes naar de zijkant toe. Maar krijgt nu wel een bidon. Die gooit hij nu eventjes terug het veld uit. Terwijl er op de middenlijn dus een vrije trap wordt genomen door Olympiakos. Is het Linssen die daar een metertje of drie vanaf staat. Die wacht tot die bal genomen wordt. Dan wordt die bal doorgegeven aan Retsos. Hij is degene die toch die vrije trap kan gaan nemen. In plaats van Hetchy. Die staat er ook nog op het middenveld. Die krijgt nu wel de bal. De Argentijn. Nu de bal dan naar de linkerkant. Goed daar onderschept door Storm onder andere. Die kan die bal meegeven. Is het Nejasmic die bal opvangt? Le Breton komt mee verdedigen. En dan de bal, lange bal naar voren van Kretas richting de linkerflank. Daar staat Rodinei. Die vangt die bal op richting Martins. Die wordt nu door twee mensen. De onder andere Tadić zit er kort op hoor. Vandaar speelt die bal weer door naar Bischoff. Maar dat heeft Rodinei doorzien. Speelt dan via Martins weer door richting de as van het veld. Maar daar zit Storm. En die kan die bal weer oppakken in de as. Maar er is al gefloten. Want Rodinei is daar blijven liggen. Na die, denk ik, duel met Bischoff.
2: Ja, er werd nog even twee ballen vooruit gespeeld. Maar dat was uiteindelijk balverlies voor Olympiakos. Waardoor Rodinei volgens mij eerder dacht van... Ik sta gewoon op als het goed gaat. Maar nu bleef hij maar liggen. Op zich ook wel redelijk slim gedaan. Want nu staat hij daar, neemt hij zelf de vrije trap en is er eigenlijk gewoon helemaal niets aan de hand. Hij werd natuurlijk wel geraakt. Schreuder staat er ook bij en denkt ook van ja, wat is er nou precies aan de hand? Volgens mij niet zoveel. Nou ja, wel weer een ingooi voor Olympiakos. Rodinei is wat opgeschoven. Nu komt de vierde man volgens mij. Die gaat even helpen. Die zegt van ja, een paar passen terug Rodinei. Nou, Rodinei doet dat. En richting die Elkabi, Ayoub Elkabi, die wel wordt gezocht, maar niet echt wordt gevonden in de eerste... Nou ja, wat is het? Bijna 20 minuten van deze wedstrijd. En wel de verdiensten van de NEC. Nu wel weer een lange bal op die Argentijnen Hetze. Die de eerste wedstrijd verstek moest laten gaan vanwege een blessure. Maar wel vrij belangrijk schijnt te zijn voor de ploeg van Medini Bar voor Olympiakos. Die nu ook weer de bal krijgt in het zonnetje. Bal gaat naar links, naar de nieuwe man volgens mij, die Fortunis. En die speelt die bal naar rechts, naar Rodinei, die door is gelopen. Ook best wel een stevige bom, ja, Braziliaan. Een sterke jongen. Die volgens mij ook wel de klappen van de zweep inmiddels wel kent. Vrij ervaren speler ook. Nu wel een overtreding maakt op Bischoff, die daar eigenlijk heel slim ook gaat liggen. Kon ook niet anders dan gaan liggen, volgens mij, omdat hij werd geraakt. Dat is Fortunis, die dan niet verder mag met de bal. Maar het moet later aan Fonville, want die kan een vrije trap nemen voor NEC. Op een meter of 10, 15 van de middenlijn op de eigen helft.
0: Fonville dan met links over de verdediging heen wil hij hem eigenlijk neerleggen. Richting Linssen, maar daar wordt hij weggekopt door Retsos over de zeiling heen. Inworp dan voor NEC is het Bischoff die daar gaat ingooien. Dan komt hij bij Le Breton terecht. Is het Bischoff die bal weer over kan nemen tussen twee spelers door. Het even aangeraakt. Dat heeft de scheidsrechter ook gezien. Is het dus een vrije trap voor NEC op de helft dus van Olympiakos. Zo'n 23 meter denk ik vanaf de achterlijn. Dan links van het 16 meter gebied is het Cherry die zich uiteraard daarvoor gaat melden. Met zijn linkerbeen. Of toch wel Bischoff de Deen met zijn rechterbeen. Kom ook over dit uit Denemarken. Onder andere Storm had daar ook volgens mij nog wel een rolletje in gespeeld. Die ze had al gezegd tegen hem, het is hier hartstikke leuk, dus kom maar deze kant op. En zoals ik net al zei, vinden hij en Tadić elkaar flink. Want het gaat veel over de linkerkant. Een tweemans muurtje nu van Olympiakos. Is het Thierry met links of toch... Thierry wordt het met links. Wordt hij meteen weggekopt daar door Rodinei in het 16 meter gebied. En vervolgens weer opgevangen door Kretas. Nu ver uit zijn doel. Bijna bij de middencirkel. Krijgt meteen in de voeten bij Bischoff. Die kan hem in één keer doorspelen op Le Breton. Nu goed gespeeld door NEC. Is het dan Thierry weer in de korte hoek op de handen van Popovic. In de tweede instantie kan NEC er misschien nog een keer uitkomen. Nu nog een keer met Bischoff. Speelt hem tegen Rodinei aan. Bischoff nog steeds aan de bal. Willen proberen het tussendoor te spelen bij Sandler. Die is meekomen helpen daar in het 16 meter gebied. Thierry dan aan de bal. Die schopt dan ook nog Rodinei tegen zijn been aan. En dat betekent dat er een vrije trap nu is in het voordeel van Olympiakos. Door dat duel bij Rodinei. Ja, is een slimme speler. Fysiek sterk. Brede gast ook. En zet zijn lichaam goed in. Maar nu kreeg hij toch echt een tik tegen zijn... Tegen zijn schenen aan. Hij is wel een beetje boos ook nu, zie ik.
2: Ja, volgens mij ook een beetje woordenwisseling met zijn coach. Die hij al een tijdje kent. Want ze spelen allebei, althans, hij is al een tijdje speler van Olympiakos. En de coach, ja, die zit er ook al even. Met die Libar. Maar goed, er zit temperament in bij beide. En nu staan ze een meter van elkaar af. En dan hebben ze nog met elkaar over van alles en nog wat. Maar goed, de bal is inmiddels wel de Rodinei ingegooid naar Retsos. Retsos naar... die andere centrale verdediger, Pirola, die linksback, Onyemaashi. En nu is Ayoub El Kabi aan de linkerkant beland. Die legt die bal terug. Is het Fortunis? Die wil hem doorspelen op Gustavo Sa. Maar daar zat Tobias Storm tussen. Wel ten koste van een ingooi. En die ingooi die door Gelson Martins, maar door die... Onyemaashi wordt genomen met een lange aanloop. Ja, dat zijn van die verre ingooien waar het ook altijd best wel link door kan worden. Er komt wel Fortunis zich aanbieden, maar nu is het Onyemaashi die toch wat verder weggooit. Is het Storm die doorkopt, Tadić die goed meeverdedigt, bal omhoog schiet, Retsos die inbrengt. Hier wordt die bal ook weer ingebracht. Nu is het oppassen met die El Kabi en is het Von Viel die er een corner van maakt. El Kabi geeft een applausje aan Fortunis, want die Retsos en Fortunis, twee Grieken, kan die bal bijna bij de Marokkaanse grote, lange, sterke spits. Maar Von Viel, ja, die zat er net tussen. Maar dat moest wel bekopen met een hoekschop voor Olympiakos. Waar Fortunis zich voor gaat melden en Rodinei hem van alles influistert. Die de bal ook overneemt van hem. Inderdaad een groot sterke vent. Met rechts afdraaiend. Ja, de eerste corner voor Olympiakos. En dan zullen ze hier gevaarlijkheid kunnen worden, is de vraag.
0: Ja, is het Fortunis die nu het veld weer inloopt. Trekt Thierry ook weer mee terug in het 16 meter gebied. Rodinei dus nu met zijn rechterbeen. Een afdraaiende bal. Toch een korte variant met Fortunis. Die speelt hem in een tweede instantie richting de keeper. En daar is het verdedigend werk van Sandler en van Kretels. Die ervoor zorgt dat NEC de bal weer herovert. Daar hadden ze meer uit kunnen halen, denk ik, Olympiakos. Dat was in ieder geval een ingestudeerde variant die niet helemaal uit de verf kwam. Nu dan de bal weer richting het hoofd van Bischoff. Die vaak wordt gevonden ook door keeper Kretas. Daar schiet de bal overheen. Waardoor die ook in voeten weer belandt van keeper Popovic. De man uit Montenegro pakt de bal nu op. Nu Brian Linssen daar een beetje komt storen voorin. En zal zoals verwacht wordt weer een lange bal gaan geven. Nu richting de rechterkant. Is het El Kabi die wat is gaan zakken naar de rechterkant ook. Maar Le Breton vangt hem in de as van het veld weer op. Speelt de bal weer terug naar Kretas. De boel dan nu opgejaagd door Dani Garcia. Door de as heen op Le Breton. Daarom hoort u het oor. Omdat het toch wel een beetje gevaarlijk is door die as heen. Maar nu Storm gevonden. Gaan we eindelijk een keer over rechts dan in de Goffert vanavond. Hij wordt wel geprobeerd om hem via rechts te krijgen. Maar daar wordt hij weer over de zijlijn heen gewerkt door Onyemaashi's. En daardoor wordt het een inworp nu voor NEC aan de overzijde van het veld.
2: Ja, terwijl Uwaisa gebaar naar de bank. Die oogt niet okselfris en die is dat volgens mij ook niet. Dus dat zal, dat zal denk ik gewisseld moeten worden. Scheidsrechter Mariani komt ook naar hem toe. Er volgt een gesprekje. En Uwaisa heeft, ik zie het nu ook op de beelden bij Ziggo, duidelijk het gebaar gegeven. Die leek ook straks bij een dieptebal niet helemaal meer voluit te kunnen lopen. Dat is wel nodig in deze wedstrijd. Terwijl dat eigenlijk net heel, er werd wel all-all gezegd, maar heel mooi uitgevoetbald was met Kretas en Le Breton en Nejasmic.
1: De bal kwam uiteindelijk bij Owaisa, die werd dan verdedigd. Maar ja, die gebaarde dan gelijk dat het klaar was. Dus het volgens mij Emre Mor die ze gaan klaarmaken is om Owaisa te vervangen. Hier zie ik het op de beelden bij Ziggo. Dat het bij Owaisa er ook een beetje in lijkt te schieten. Ja, en die heeft duidelijk het gebaar gegeven. Gerry zegt het nu ook. Die moeten dan aan de andere kant uit, Owaisa. Niet fit genoeg om door te kunnen spelen. En Emre Mor, dat is ook een aanwinst met een toch een best wel een aardig voetbalverleden. In zijn jonge jaren. En Owaisa loopt teleurgesteld van het veld af. Langs het overigens bomvolle uitvak van Olympiakos met wat spandoeken en wat Grieken in dat eigenlijk dat mooie rood-wit gestreepte shirt wat ze hebben. De thuisshirt waar ze dus nu niet in spelen. En in de golf wil men ook weer sfeer brengen door iedereen op te laten staan. Wat wel bekend is bij jullie allemaal natuurlijk. Hè. Als je hier vaker komt, dan wordt er vaker stand-up voor NEC gezongen. Ik kan het allemaal zeggen, omdat er eigenlijk weinig gebeurt. We kijken allemaal aan elkaar. Die bal ging volgens mij uit aan de zijkant. NEC moest gooien, maar scheidsrechter Mariani je gebaart ook naar de zijkant. Maar Emre Mor was kennelijk nog niet klaar. Dus dan is NEC met een man minder. Wat eigenlijk wel zonde is. Want Storm wordt door Mariani aangemaand om te gaan gooien. En
0: is het met zijn oor lijkt wel. Moet afgetaped worden.
1: Moet het afgetaped worden of iets dergelijks. Nou ja, goed. We zijn weer doorgegaan.
0: De bal speelt nu achterin bij Olympiakos. Wordt daar doorgekopt richting Nijasmic. Dan weer overgenomen door Storm daar aan de rechterkant. Even Le Breton voor zich. Die valt daar eventjes in voor Emre Mor. Nu dan voor buitenspel gevlakt al.
1: Ja, in ieder geval, ik zit even te kijken ook naar die beelden. Hij lijkt zijn oor te hebben, een oorbel of zo, die er niet uit is en die eruit moet. Dat duurt lang, maar ja ik heb in het amateurvoetbal gespeeld. Ik ken wel een trainer die daar helemaal gek van zou zijn geworden. En Schreuder een beetje kennende, die zou er ook zeggen van ja, dat is niet echt een bepaalde professionaliteit die hij verwacht. Er is nog steeds een verzorger aan zijn oor aan trekken. Terwijl Olympiakos nu de bal heeft. Ja, dat is,
0: je moet gewoon ready zijn. Als je inderdaad moet je gewoon ready zijn.
1: Moet je ready zijn, inderdaad. Je hebt ook van die spelers die heel lang dan de tape om de sokken moeten doen en zo. En dat soort ongein. En Schreuder, je ziet nu ook een close-up op Ziggo. Die is daar bloedzagrijnig over. Wat volledig kan begrijpen. Gelson Martins is inmiddels aan het dribbelen naar Pirola. Pirola diep op Gelson Martins. Le Breton in de achtervolging. Die zet hem laag voor. Sendler, die peert hem maar weg. Met de vraag naar ook een Tadic, die trekt dat ook slecht, zoals ik net zag. Terwijl Le Breton natuurlijk nu keihard werkt voor die bal.
0: Ja.
1: En hoopte dat NEC moest gooien, maar dat is niet. Het is Olympiakos die gooit. En nu zegt Mariani, ja, mooi, je mag komen. Hij is kennelijk goedgekeurd bij zijn oor. Maar NEC heeft dan natuurlijk wel na 1,5 minuut met een man minder moeten spelen.
0: Ja, dat is prachtig.
1: Nou goed, ik hoop dat Mor nu extra gemotiveerd is om het te laten zien.
0: Onyemachi nu dan met inworp. Krijgt die bal weer terug. Speelt hem dan een keer naar voren. Daar opgevangen door Sendler met zijn hoofd. En vervolgens vanuit de heup geschoten door Fon. Viel die bal naar voren naar Linsen. Die kan goed timen. Komt ook iets hoger dan zijn directe tegenstander. Bal gaat wel weer naar voren. Richting Olympiakos is het weer Sendler die bal terug probeert te koppen. Dan Martins aan de linkerkant. Ze heeft gewisseld van kant. Die kan hem nu meegeven. Komt die bal voor. En is het Nijasmic die daar goed staat te verdedigen. En die bal heel rustig uit 16 meter gebied loopt. Dan de bal nu meegeven aan Storm. Die kan hem meegeven aan Nijasmic. Is er overheen gelopen. Is het de bal naar de linkerkant. Daar Tadić voorbij. En vervolgens Bischoff gevonden. Nu dan voor NEC. Bischoff aan de bal. Loopt het 16 meter gebied in. Kan uithalen. Wacht even. Legt hem daar af. Op de kop van de 16. Duurt allemaal veel te lang. Nu naar de linkerkant. Via Le Breton. Weer terug naar Tadić. Heeft nu Rodinei voor zich. Dan even terug naar Le Breton. Op de punt van de 16. En dan een paar metertjes naar achter. Weer Tadić gevonden. Nu Bischoff weer gevonden. Die vinden elkaar nogmaals super goed deze wedstrijd. Maar het komt nog niet tot een doelpunt. Nu dan Tadić met een goede schijnbeweging. Tadić met links. Oeh, wordt die bal weer weggewerkt. Daar in het 16 meter gebied door Olympiakos. En nu moeten we schakelen. Moeten we snel terugschakelen. Maar is het mag het spel door, zegt Bischoff. Bischoff zegt het spel door. Tadić dan. Tadić geeft hem voor richting de tweede paal. Daar staat niemand van NEC. Daar gaat hij overheen en hij verdwijnt over de achterlijn heen. Er gebeurde van alles daar bij Bischoff. Die werd aan zijn shirt getrokken. Het spel mocht door. Zij de scheidsrechter, het was voordeel voor NEC. NEC maakt ook gebruik van dat voordeel door weer via die linkerkant te gaan met onder andere Tadić, die daar goed wegdraaide hoor. Van zijn directe tegenstander in dat 16 meter gebied. En hij gaf hem nog voor, maar hij ging daar over alles en iedereen heen. En ook dus over de achterlijn. Terwijl de scheidsrechter nu uitleg aan het geven is aan onder andere Bischoff, maar ook aan Fortunis. Zij mogen eventjes bij de scheidsrechter komen. Inmiddels een dik half uur gespeeld. Ik denk wel bijna 40 minuten.
2: Ja, en een lange bal van Popovic. Ja, wat er net gebeurde was dat Bischoff een flinke beuk kreeg van die Gustavo Sá. Of na een half uurtje, ja precies. Ja. Inderdaad, 32 minuten gespeeld. Ja. Ja, we moeten het wel doen met de stream van Ziggo en een beetje vertraging die erop zit. Maar goed, ja, er kreeg Bischoff een beuk en die lag daardoor. Dat was wel echt, die werd opgevangen door een speler van Olympiakos, door Gustavo Sá. Maar Mariani zegt niet zo flauw doen, gewoon doorvoetballen, want je had de bal. Oeh, een storm die met een hakbal, zeg maar, het wilde proberen. Nu is het Moore, die net op zo'n aardige bal naar links. Nu ook weer een bal naar links. En is het Rodinei die in de rug loopt van Bischoff. Die gaat liggen. Terwijl Mariani dan zegt van Bischoff, ga maar staan. Niks aan de hand, want hij moet Rodinei opnieuw gooien. Ja, op een of andere manier wilde hij even een standje geven aan Bischoff. Waardoor de rest even moest wachten. Gelukkig maar, want Rodinei die was dribbelend al weg naar Ayoub Elkabi. Ik zie daar ook een speler van NEC een hesje uitdoen. En dat lijkt Montero te zijn. Is er dan toch nog een speler die niet fit genoeg is? Je hoopt niet dat Sandler nu zeg maar de brui eraan geeft en zegt van nou ja, een half uur is genoeg. Maar goed, of Montero is gewoon weer gaan zitten omdat hij weer mocht gaan zitten. Kan allemaal. De bal is weer ingegooid en is het Gustavo Sá aan de rechterkant met een voorzet. Is het Sandler, ja, die vallend wegkopt. Ja, je moet hier gewoon echt jezelf ervoor gooien en vallend gaan koppen. Want dat is Europees voetbal, zeker op dit niveau. Is het Hetze die doorkopt, Tadić die er goed tussen zit. Nejasmic die goed zijn lichaam houdt. En hetzelfde geldt voor Bischoff, zou ik zeggen. Maar die speelt de bal op Fonville. Fonville nu diep. En Linssen die gaat er als een haas achteraan. Die maakt het Retsels lastig. En Retsels, ja, die speelt de bal op de zijlijn. Tot groot gejuich van de Govert en Tadić. Die pakt die bal en die wil hem zo snel mogelijk weer ingooien.
0: Ja, wacht al even tot Bischoff ook is bijgeschoven. Die krijgt nu ook de bal van Tadić. Dan is het volgens Fonville die daarachter staat. Vangt die bal dan op. Iedereen behalve Kretas op de helft nu van Olympiakos. Dan een balletje weer richting Bischoff. Die vindt Tadić daar weer. Tadić legt hem in één keer voor richting Sherry. Maar daar wordt goed verdedigd door Onyemachi. Die werkt die bal daar weg wel over de zeilen heen. Dus het is een inworp. Maar zien we wel dat er een speler in gaat komen,
2: ja,
0: nu.
2: Het is weer Sandler. Godverdorie. Sandler eraf. Pereira erin. Dat betekent denk ik dat Storm naar het centrum gaat en Pereira op rechtsback komt.
0: Het is wel kort hoor. Ik had verwacht dat hij wel een uurtje zou kunnen spelen.
2: Ja, of een uur misschien wel.
0: Ja.
2: Ja. Maar goed.
0: Pereira erin dus.
2: Ja. Nou, we zien het op de beelden. Sandler die teleurgesteld ook van het veld loopt. Ja, dan is hij toch niet fit genoeg gebleken voor wat langer dan 34 minuten.
0: Nejasmic dan nu met de crosspaas richting Sherry aan de overzijde van het veld. Of is niet Sherry natuurlijk, dat is aan de overzijde van het veld.
2: Morgen was dat.
0: Ja. Nu dan de bal weer in het 16 meter gebied gelegd door Popovic. Speelt de bal in één keer weer naar voren richting Elkabi, de spits. Maar daar achterin opgevangen door Storm. Die staat nu ook als een storm daarachter te verdedigen. Bal naar Kretas en vervolgens weer de bal naar voren richting Linssen, wil ik zeggen. Maar Rodinei is daar eerder bij. Speelt hem nu via Retsels weer terug naar de keeper. Dan goede druk van Brian Linssen naar voren. De bal komt in de middencirkel terecht. Wordt hij opgevangen weer door NEC. Kan NEC er weer misschien uitkomen met Fonville en onder andere Pereira. Moet even wennen aan Martins. Dus nu zijn directe tegenstander is wel sterker dan hem. Is wel een kop kleiner dan Martins. Maar weet zich daar uitstekend te redden. Bal nu door het midden van Kretas richting Nejasmic. En dan een crosspaas richting Tadić. Daar wil hij overheen. Dus het frustratie bij Tadić. Maar ook wel een duimpje de lucht in. Omdat hij wel zag dat het idee in ieder geval goed is. Terwijl we zien dat Sherry wat druk zet op de verdediging van Olympiakos.
2: Ja, lange bal van Popovic. Zo, er is Elkabi die een beuk geeft aan Pereira. En daardoor is een overtreding gemaakt. Okawi die dan een beetje met zijn arm zwaait van oeh, het doet pijn of zo. Hij heeft ergens pijn, misschien in zijn pols. Maar goed, dat was, die liep vooruit. Ik denk niet dat er heel veel opzet bij zat. Pereira die en schudde elkaar op de hand inmiddels. Het is weer goed, maar Okabi die vooruit liep en Pereira die daar stond. Ja, dan is het overtreding van de sterke Marokkaanse spits. Die, als ik zo zie op zijn, aan zijn postuur, dan past Pereira daar wel twee keer in. Maar goed, ja, je ziet het ook in de herhaling. Die wilde diep lopen, Pereira stond in de weg. Inmiddels een overtreding op Le Breton die goed wegdraaide. En net over de middenlijn is het een vrije trap voor NEC. Is het Storm. Storm naar Fonville. Fonville naar Tadić. Die zich nadrukkelijk meer aan de linkerkant laat zien. Is het niet een goede bal op Bischoff. En dan is hier Okabi met Storm. Ja, Okabi die geslepen is hoor. En daar net voor Storm komt. Goed doorspeelt. Is het aan de linkerkant een voorzet. Richting de tweede paal. Richting Okabi. Die voorzet was van Onyemaachi. Maar die bal die gaat Okabi voorbij. En gaat over de achterlijn. Ja, 37 minuten gespeeld. En het tempo is ontzettend hoog. Het is echt een wedstrijd van alles of niets. Ja. Dat is het ook gewoon.
0: Ja,
2: hè? Want het is gewoon nog hartstikke 0-0. Beide ploegen willen door. Want bij NEC zit er een belang bij. Maar bij Olympiakos zit er natuurlijk ook een belang bij. Want ja, die willen in die grote toernooien natuurlijk ook altijd meedoen. Dat, ja. Dat is volledig te begrijpen. De lange bal van Kretas op Linzer komt niet aan. Die gaat over alles en iedereen heen. Waardoor Rodi Nij als rechtsback net voor de neus van Dick Schreuder mag gaan gooien.
0: Ja, gebaart nu naar Fortunis. Dat hij verder de diepte in moet gaan lopen. Want hij kan heel ver gooien, geeft hij nu aan. Hij gaat ook verder dan Fortunis. Hij komt op het hoofd van Fonville terecht. Die verlengt hem weer naar voren. Komt zijn voeten bij Rodi Nij. Dat is goed werk van Bischoff. Is het Linzer die komt helpen? Het bal verdwijnt over de zeilen heen. Nu mag NEC dan gaan gooien. Is het Fonville die zich daar uiteraard gaat melden voor die inwerp als linksback zijn. De Storm die sluit ook bij. Het spel verschuift nu een beetje naar de linkerkant van het veld. Nu dan ver ingegooid weer op het hoofd van Rodi Nij. Vervolgens op het hoofd van Le Breton. En dan zit Nejasmic die er vandoor kan met die bal op de borst nu van Le Breton. En dan in de as Sherry gevonden is het Moor die vraagt voor om die bal. Die krijgt die bal nu ook aan de rechterkant. Wil versnellen. Speelt hem eventjes terug op Pereira met felgele schoenen. Eventjes terug richting de as. Daar staat Storm nog opgesteld. Met Kretas achter zich. En nu is naar die bal toekomen. Wat ik eigenlijk wil adviseren daar aan de rechtsback die daar staat. Want anders zit Olympiakos te kort op. Maar nu wel een vrije trap in het voordeel van NEC. Omdat Emre Moor daar eventjes aan werd getikt. Klein mannetje aan de overzij van het veld speelt met afgezakte sokken. Vrije trap nu dus op de helft van Olympiakos door Pereira. Even kort ingespeeld op Storm. Dan de bal terug naar Kretas. Die nu halverwege de helft van NEC staat in de as van het veld. Nu de bal naar de linkerkant. Dus het Bischoff die wordt gevonden. Eventjes het balletje terug. En dan vervolgens moet die bal weer naar voren via Tadić. Maar daar wordt hij al over de zeilen heen gelopen. En dan is het een inworp voor NEC.
2: Ja, Fonville die de bal pakt. Een minuutje of 40 gespeeld. Is het Le Breton. Bal ging naar rechts. Maar die wordt door Bischoff opgevangen. Die met een hakje probeert Linzer te bereiken. Bischoff naar Sherry. Ja, die bal komt net te hard. En is het een lange bal richting die Okabi. Maar is het Kretas. Oeh, dat zag er een beetje gek uit. Maar die bal komt bij Storm terecht. Godzijdank. Maar Kretas deed wel goed mee. Dat doet hij eigenlijk de hele tijd. Die staat echt goed voor zijn goal te keepen. Waardoor de lange bal ook door Kretas vaak onschadelijk wordt gemaakt. Is het goede bal leek dat van Moor richting Bischoff. Maar die komt niet aan. Is het Linzer die ook niet de druk kan geven die hij wil geven. Is het Storm met kopbal naar voren. Is Le Breton die het duel niet wint. En is het ruimte hier voor in dit geval Gelson Martins. En is het Kretas met een geweldige redding voor NEC. In de 1-op-1. En is het Gustavo Sa die net de bal steekbal gaf goed op Gelson Martins. Geen buitenspel. Is het nu de bal geopend naar de rechterkant naar die Fortunis. Maar die heeft moeite met die bal controleren. En Fonville die als een razende erop gaat. En als een razende doorgaat. En Bischoff die moet sprinten om die bal binnen te houden. Oh, jammer. Dat gaat net niet goed. Maar dit is wel wat we hier in de Goffert willen zien. De handen gaan op elkaar voor de tomeloze inzet van Fonville en van Bischoff in dit geval. Maar die bal rolt net uit. En anders was Bischoff of Fonville, ja, allebei liep ze richting die bal. waren ze weg geweest, dan had ik het nog daar willen zien.
0: En Mendilibar is woest. De coach van Olympiakos die zag dat de twee spelers van NEC dus er zo overheen liepen en echt vochten voor die bal. Terwijl het bij de Olympiakos zeiden wat minder gebeurt. Nu dan de inworp door Rodinei op het hoofd van de Jasmic. Vervolgens weer in de voeten van Olympiakos. En Martins dan weer even uitkijken voor hem. Een van de gevaarlijkste spelers aan de zijde van Olympiakos. Nu Tadic. Die is een van de gevaarlijkste spelers aan de zijde van PSV. Of van PSV zeg ik. En van NEC nu dan met een boogballetje over de linkerkant via Bischoff. Bischoff richting 16 meter gebied. Zo, hele mooie tussen twee mensen door, maar dan stuit hij daar toch op een van de verdedigers van Olympiakos. Nu snelle omschakeling van Olympiakos, maar opgevangen door de Jasmic. Krijgt nog een duw van Martins, maar het spel mag door vanwege het voordeel. Sherry dan aan de bal, die kan uithalen met links. Wacht even op de punt van de 16, speelt hem terug naar Tadic. Tadic dan aan de bal, ingespeeld op Sherry, moet naar zijn linkervoet. Dan is het Bischoff die er nog staat aan de linkerkant van het 16 meter gebied. Eventjes terug weer naar Von Viel. De ruimte ligt aan de rechterkant bij Moor, bij Pereira. Maar we blijven over links gaan. Nu dan ingeschoten in de voeten van de verdediger. En dan is het Rodinei die bal weer heeft. En speelt die bal weer naar voren. En één keer over de middenlijn heen. Is de uitkijken voor El Kabi. Die wordt daar op de rug gezeten door Storan. Die houdt hem wel een beetje vast. Maar krijgt die bal wel bij Nejasmic in de as van het veld. Nu Emre Moorweg draait goed weg daar bij Onyemachi. Maar is het vervolgens wel weer Olympiakos die vandoor gaat? Is het Emre Moor die daar nog een flinke stoot uitgeeft aan Onyemachi. Maar die blijft wel staan hoor. Die duw je niet zomaar om. Dat ondervond Emre Moor ook. Balbezit nu voor Olympiakos. Stand nog steeds 0-0.
1: Ja, goede bal vooruit. Pereira die er ook nog goed tussen zit. Maar hulp van de grensrechter, want het is buitenspel. Toch goed meegelopen door Brian Pereira. Ja, dat is best moeilijk invallen lijkt me. Als het zo hoog tempo is.
0: Ja, je moet van 0 naar 110.
1: Ja, precies. Je gaat echt flink gaat het erop. Terwijl de lampen op de tribune al weer aangaan. En ja, de tweede helft denk ik met de lampen aan. Of dan, de lampen zijn ook aan. Een deel van de Goffert van de Haas komt er binnen nog in het zonnetje. Het veld inmiddels volledig in de schaduw. Want bijna volledig. Alleen het hoekje bij Kretas is er nog een beetje zon te zien. Kretas nu met de lange bal richting Bischoff. Maar die bal komt achter hem. Waardoor Bischoff de bal niet binnen kan houden. En de ingooi is via Rodinei. Met de gebarende Mendilibar die zegt naar voren. Is het El Kabi die terugkaatst op Gustavo Sa. Is het een bal diep van Sherry. Onder druk speelt Rodinei nu terug. Linssen zet ook Popovic weer onder druk. Is het eigenlijk NEC wat nog wel probeert om aan te vallen. Is het goed dat Moor daarvoor gaat staan. Want anders was het wegwezen geweest, zeg maar, voor Onyemachi. En natuurlijk ook El Kabi die er in de buurt staan. Maar inmiddels heeft Rodinei de bal aan de rechterkant. Dus het voor Tunis, die met een vroege voorzet goede bal, zeg. Richting die spits die veel wordt gezocht, El Kabi. En dus Nejasmic die opruimt. Helaas komt hij wel bij een speler van Olympiakos. Is het Pirola inmiddels naar de linkerkant in Onyemachi. Die bal is voor hem. Houdt hij hem binnen? Het antwoord is nee. De bal gaat over de zijlijn. Op de rechtsbackpositie mag NEC gooien. Ja, het is echt een moordend tempo. 44 minuten gespeeld. Oh. Is het Pereira die zich bijna verslikt. Maar nu de bal wel lang speelt.
0: Wel via het been weer van Olympiakos. Dus dat betekent dat NEC weer mag gaan gooien. Een stukje mag op gaan schuiven weg van die helft van NEC. NEC toch in die eerste 42, 43 minuten. 44 zitten we al inmiddels. Toch wel de ploeg die de meeste kansen creëert. Natuurlijk die bal van Martins straks aan de linkerkant hier op Kretas. Was een goede bal van hun, maar ook een hele goede redding van Kretas. En net die voorzet dan die van deze kant kwam. Maar voor verder is het vooral NEC dat voor meer gevaar zorgt in ieder geval in die eerste helft. Hier vanavond in de Goffert. Nu dan weer een balbezit voor Olympiakos. Probeert nu via de linkerkant. Daar staat Pereira, maar ook natuurlijk Storm. Pereira nu samen met Martins. Trekt een beetje naar binnen. Kan die bal daar kwijt aan Sa. Sa eventjes terug met die bal op Onyemachi. En dan vervolgens weer terug naar de centrale verdedigers achterin. Nog net op de helft van Olympiakos is het Linssen die daar druk beweegt. Komen er 3 extra minuten bij in die eerste helft. De bal nu weer naar de linkerkant. Le Breton zet goed druk samen met Sherry. En ook met Linssen. Maar ze zijn veel aan het storen daar achterin. Om die bal erop te pakken. Doen ze nu ook met succes, wil ik zeggen. Maar is het Fortunis die de bal toch nog wel inhoudt. En balletje eventjes terug via Storm naar Kretas. En dan komt een lange bal eraan van onze keeper over de middenlijn heen richting Linssen. Ja, die staat daar tussen twee grote mannen in, hoor, daar achterin bij Olympiakos. Dan is Linssen klein, maar die kan natuurlijk als de beste timen. Dus als het om kopduels gaat, dan kan hij nog wel eens een stukje hoger komen. Nu is het wel een vrije trap in het voordeel van Olympiakos.
1: Ja, terwijl er 3 minuten extra komen. Dat komt denk ik door de vele wissels, blessurebehandelingen die al gezien zijn. En ja, verder is het tempo natuurlijk ontzettend hoog. Dus we stuiven nog even 3 minuten door, zou je zeggen. Lange bal richting Fortunis. Kopt hem in de voeten van Bischoff. Bischoff wilde Rodinei voorbij. Maar Rodinei raakt de bal als laatste. En is het een inworp voor NEC. Is het Fonville die bal oppakt. En die even tijd pakt om die inworp te nemen. Richting Tadić. Tadić met Rodinei in zijn rug. Die kopt. Nu is het bal naar het midden, naar Elkabi. Elkabi tikt door op João Silva. En dan is het oppas aan de linkerkant. Die Onyemaatje, dat is een vlugge jongen. Die nu met links de bal voorzet. Is het Libreton die toch nog een corner weggeeft. Ik hoopte dat die bal richting de zijlijn zou gaan. Maar het is toch een corner. En daar kan Olympiakos wel weer gevaarlijk worden. Omdat ze ook best wel grote jongens in de ploeg hebben. Die Mirola, centrale verdediger, komt mee. Elkabi natuurlijk. Is ook geen kleintje. Retsos, die Rodinei, ja, die gaat niet mee om te koppen. Terwijl ik dan denk, ja, hij is zo sterk. Zet hem daar neer. Maar in ieder geval ook wat spelers die op de 16 staan. En is het Fortunis met rechts in de draaien.
0: Ja, maar is het de scheidsrechter die daar nog eventjes in het 5-meter-gebied een paar brandjes aan het blussen is. Onder andere met Retsos en Storm. Die zijn daar tegen elkaar aan het duwen en het trekken. En Fortunis die staat klaar voor Martins op de kop van de 16. Nee, daar staat natuurlijk Danny Garcia. Nu dan een indraaiende bal, maar gevangt door keeper Kretas. Had verwacht dat hij hem naar Martins zou schieten. Die stond een beetje wel achter de 16 meter lijn. Maar niet op de kop, maar een beetje daar links naast van. Maar de bal is alweer uitgerold door Kretas. Kretas nu met Fonville. NEC heeft een zeer goede uitgangspositie. Kunnen hem hier misschien vanavond toch wel over de streep gaan trekken. Ze hebben in ieder geval nu... het kwartje moet goed vallen, zeg ik altijd maar eventjes. Maar Kretas dan nu met de lange bal naar voren. Dan speelt hem daar over de verdediging heen.

0: daar zijn we weer.
1: Yes.
0: Terwijl de reservespelers het veld weer verlaten. Die hebben een soort warming-upje gedaan. Even wat overgespeeld met elkaar. Terwijl de NEC'ers spelers alweer terug zijn. En ook een mini-warming-up doen. NEC zo meteen dus van links naar rechts. Dus ze komen naar u toe in de tweede helft. Ook spelers van Olympiakos weer allemaal op het veld. Zij zullen zo meteen het spel gaan hervatten. Want de NEC was uiteraard begonnen in de eerste helft. Hoedjes worden opgeruimd nu voor de mini-warming-up. Kretos zwaait nog een keer met zijn armen in zijn eigen doelgebied. Terwijl we ook zien dat Popovic hier aan het rekken en strekken is vlak voor ons. 0-0. Ja, het kan alle kanten op. Spannend hoor.
1: Ja, nee, zeker. Het is echt spannend, is het zeker. Het is ook niet saai. Het is ook echt, nee. Het gaat er echt op. Het is echt flink een wedstrijd die je op en neer golft. Met NEC wat heel dapper voetbalt. Onveranderd aan de tweede helft. En Olympiakos doet het ook niet half. Dat gaat er ook al op. Ja, omdat hij ook natuurlijk door willen. En dan ga ik even kijken of dat al beslist is. Dat was ik even vergeten in de rust. Of het Bodo Glimt wordt. Nee, dat staat... Dat staat nu nog 3-2 in het voordeel van Bodo Glimt in de 118e minuut. Want daar was het ook gelijk. En een rode kaart voor Union. En dan in de 117e minuut is er gescoord. Dus het lijkt erop dat het Bodo Glimt wordt. Terwijl er inmiddels is afgetrapt door Olympiakos. Bal terug nu op Popovic. Onder druk gezet door Linssen. Maar ja, de winnaar hiervan die kan wel eens naar de poortcirkel moeten. Ergens in het noorden van Noorwegen. En dat is van latere zorg. Want eerst moet je maar eens dit tweeluik overleven. Nou, beide ploegen gaan er vol voor. Bal gaat omhoog. Is het Rodinei? Die wint het duel van Bischoff. Is het die Fortunis? Speelt hem knap naar Rodinei. Goede combinatie daar van Olympiakos. Is het in de 16 is het de Gustavo Sa met Lebreton. Oeh, die draait goed weg. Legt hem voor. En is het El Kabi? Ja, Ayoub El Kabi met 0-1. Voor Olympiakos. Ja, dat is goed gespeeld. Kretas die zijn doel uitkwam, die bal nog een tikje gaf naar voren. Maar dan is El Kabi wel echt een spits. Die daar wel positie weet te kiezen, raad mee weet en die bal binnen glijdt. In ieder geval een goede actie van Gustavo Sa. En El Kabi doet waar hij voor betaald wordt. Namelijk doelpunten maken. Nou, hier is het dus 0-1. Net na rust. Echt nog geen minuut naar rust gespeeld. En hij ligt er al in. En dat is totendoos.
0: Dat is heel zuur inderdaad. Zo snel naar de rust. En toch ook wel een beetje tegen de verhouding in, wil ik eigenlijk een beetje zeggen. Want NEC was echt die de klok sloeg, zeg maar, in de eerste helft. Ja. En nu zo'n snelle tegengoal. Ze zijn nog koud vanuit de kleedkamer. En meteen ligt hij al in een mandje. Sherry staat er wel klaar voor om het spel meteen te hervatten. Meteen tempo. Ook Niasmic praat iedereen goede moed in. Zo van, er is nog niks aan de hand. We gaan nu door. Terwijl het uitvak uiteraard feest viert. Nu Sherry dan op de middenstip. Eventjes terug naar Kretas. Meteen dan een lange bal van de keeper. Richting Sherry wil ik weer zeggen. Maar hij komt daar op het hoofd van Onyemachi. Speelt hem door naar de linkerkant. Martins weer nu naar de linkerkant. Heeft wat gewisseld in de eerste helft. Nu dan krijgt Martins diezelfde bal weer terug. Moet even terug met de bal. Speelt dan Fortunis aan. Fortunis dan met de bal weer richting het doel. Wordt daar weggewerkt door NEC. En vervolgens weer opgevangen aan de linkerkant. Is het daar Bischoff die bal probeert te verlengen. Lukt niet. De bal gaat weer in de voeten van Rodinei aan de rechterkant. Nu dan de bal weer richting het 16 meter gebied uitkijken. El Kabi weer de man van het eerste doelpunt. Nu de bal weer terug. Maar dan tegen Le Breton is dat aangespeeld. Dan is het een hoekschop voor de bezoekers uit Griekenland. Dan is het Rodinei die weer naar de hoekvlag loopt. Daar vlak voor het uitvak. Komt er een hoekschop aan voor de bezoekers uit Griekenland. Terwijl hier ook een hele blik Grieken aan het warm lopen is voor onze neus. Maar eerst dus die hoekschop aan de overzijde van het veld.
1: Ja, Rodinei, die rechtsback, die Braziliaan, legt die bal neer. Ik ben zelf een grote fan. Waarom gaat hij niet zelf voor de goal staan, zou je dan denken. Maar goed, hij schijnt het ook goed te kunnen vanaf de grond met een trap. Gebaard wat. Genoeg spelers mee. Rodinei, daar wordt gekopt. Dat is een NEC'er. Dan is het die Gustavo Sa, die man met die hele goede actie net. Die nu de bal op de pantoffel neemt, maar die bal niet goed raakt. Daardoor gaat hij naast de goal van Kretas, die als een haas dan die bal gaat halen. Althans, een bal gaat pakken die langs die goal ligt. En dat dan snel een uitrap wil nemen. Maar dat is geen voorwaarts van NEC die aanstapt. Dan maakt hem diep te lopen, dus dan wacht hij daarmee. Inmiddels is hij wel genomen. Is de diepe bal van Storm richting Sherry, maar die bal is te hard. Nu is het Popovic die de bal naar voren schiet. Is het goede hakbal van Ayoub El Kabi. Is het Fortunis die voor wil trekken, maar is het Nejasmic die in de weg staat voor NEC. En dan is het goed dat Bischoff die bal zo pakt en binnenhoudt. En speelt hem richting Linssen. Als Linssen goed kopt, wat hij kan, is het richting zichzelf, ja, richting Tadic nu. Maar die bal is net te kort en Retsos is ervaren genoeg om daartussen te kruipen. Ruimt op en zorgt ervoor dat de bal vooruit wordt gespeeld. Wel in bezit komt van NEC. Maar dit zijn wel momenten waar Linssen natuurlijk hoog in de lucht kan klimmen. Die bal kan koppen. En ja, die bal is te zacht voor Tadic om te ontvangen. En daar zat Retsos dus goed tussen. Is het Nejasmic? Die verlegt het spel nu naar rechts. Is het goed van Sherry? Nu liep Moor eigenlijk diep, terwijl hij dat niet moest doen. Dan komt Moor dus terug uit buitenspelpositie om die bal te pakken. En die zegt tegen Sherry, ja, je moet hem diep spelen. Maar dat was best lastig, zo vanuit deze hoek bezien voor Sherry, om dat zo snel te doen. Dat is een aanval van NEC die niet doorgaat. En Popovic die inmiddels een vrije trap neemt.
0: 15 minuten op de klok. Lange bal om voor Popovic richting Martins. Daar in duel met Pereira. Is het Martins die sterker is dan Pereira? Houdt de bal aan zijn voet. Moet wel even terug met die bal. Wil om Pereira heen. Laat zich dan vallen. In het voordeel krijgen ze nu een vrije trap. Olympiakos net buiten het 16 meter gebied. Wel zo'n 16 meter vanaf de achterlijn. En dan een metertje of 8 naar de linkerkant van het doel. Is het daar een muurtje wat al gemetseld gaat worden. Onder andere door Emre Mor. En ook door Sherry. Dan zien we daar die grote man weer. Sa is dat, denk ik, die daar weer staat voor de vrije trap.
1: Ja, het is Fortunis volgens mij die de bal heeft neergelegd, die invaller. En genoeg mensen van Olympiakos naar voren. Die maken er echt een moment van. Wat ik ook wel begrijp, want als die bal goed wordt genomen en ergens op de knikker komt van iemand met een wit shirt aan, dan is het meteen gevaarlijk. Nu is die bal gelukkig weggewerkt. Wel wordt hij weer ingebracht, wordt hij omhoog geschoten. Is het Pereira die kopt naar voren, naar Moor. Die controleert de bal wel knap. Speelt hem door naar Sherry. Maar ja, Sherry die staat aan de andere kant van die linksback. Onyemaachi, die laat hem slim lopen. En mag de bal in zijn handen pakken, want hij mag gaan ingooien. Wacht er even mee. Neemt zijn tijd. Scheidsrechter die gaat tellen. Ja, dat is de nieuwe regel, hè. Dus dat hij gaat aftellen. En dan moet je snel gooien voordat hij is afgeteld. Dus Lebreton die neergaat met een overtreding van Gustavo Sa. En is het een vrije trap voor NEC. Die Moor dan snel neemt. Is het Krets die aanneemt. Maar die bal moet toch verder naar voren. Ja, onze Italiaanse vriend Mariani.
0: Ja,
1: is Pietje precies. Ja. Ik moet zeggen dat ik hem niet slecht vind fluiten. Daar geen bezwaar tegen. Hij is wel heel erg precies. Nou ja, goed, oké, dat kan. Die bal moest dus verder vooruit worden genomen. Inmiddels is het Storm die goed ertussen zit voordat El Kabi gevaarlijk wordt. Is het nu de bal naar links vanuit Tadic richting Bischoff. Maar die bal was niet hard genoeg. En Bischoff die dan de actie wil maken. Maar Rodinei die had dat heel slim ingeschat. Die had dat al lang doorzien. Dus de wilde vroeg voorzet. En is het hij houdt niet helemaal vast, maar in tweede instantie wel. Waardoor hij binnen de 16 nog de bal kan oppakken. En die bal speelt naar Lebreton. Lebreton die ziet Tadic wel. Maar er staan zoveel spelers van Olympiakos voor dat hij de bal niet bij Tadic krijgt. Dus het is een diepe bal nu van Fonville naar Tadic. Maar Retsos die kiest goed positie. Krijgt de bal nu ook. En speelt die bal nu naar voren. Lebreton neemt de bal niet aan. Terwijl dat jammer is. Want dat had wel wat kunnen opleveren. Is het een diepe bal op Martins, maar Kretos die veruit zijn goal keept en de bal lang speelt.
0: Nu een lange bal inderdaad richting het hoofd van Linssen. Wordt opgepakt door Retsos, maar die verslikt zich daarin. Dus is Linssen die over kan nemen. Legt hem nu eigenlijk een beetje breed. Kan hem dan bijna bij Tadic krijgen, maar dan schiet hij net iets te ver door. Is het Hetje die bal weer oppakt. De bal vervolgens weer naar zijn eigen keeper speelt. En dan een crosspaas naar voren van de keeper richting Pereira, wil ik zeggen. Want daar komt hij op het hoofd. Vervolgens blijft NEC in balbezit. Martins probeert die bal wel af te snoepen. Dan in de as van het veld Sa. Die vindt dan El Kabi, die voor hem staat in de as. En nu de bal naar Onyemachi. Die staat daar aan de linkerkant. Heeft daar ook nog Martins bij zich. Die werkelijk waar overal op het veld is te vinden. Die kerel nu dan met Pereira voor zich. Heeft dus de bal naar achter weer naar Hetze. En dan Hetze weer richting de as van het veld. Via Dani Garcia gaat hij naar Pirola. Pirola dan weer door naar Retsos. Retsos nu oplopen met de bal op de helft van NEC. Bal gaat naar de rechterkant. Daar staat Rodi Nij natuurlijk nog steeds. Heeft terug weer die bal via Retsos. En dan is hij afgesnoept door NEC. Is het NEC die er vandoor kan gaan? Loopt over de middenlijn heen. Is het Nejasmic? Die kan hem links afgeven. En krijgt hem dan ook voor in richting de tweede paal. Dan schiet hij over iedereen heen. Maar wordt hij wel achtergekopt door Pirola. En daar komt er nu een hoekschop aan voor NEC. En is het Sherry die naar deze hoekvlag hier voor ons loopt om die hoekschop zo meteen te gaan nemen. Want daar zit misschien wel een hele grote kans in voor NEC, zegt de scheidsrechter tegen Sherry. Je moet even wachten, want ik wil eerst dat die mensen van Olympiakos, die achter de achterlijn aan het warmlopen zijn, naar de zijlijn zich verplaatsen. Dat alle ruimte er is voor jou, Sherry, om die hoekschop te gaan nemen. En Remoor is er ook bij voor een eventuele korte variant. Pereira in het 16 meter gebied. Komt die bal? Kopbal? Nee, en wordt er doorgekopt doordat Nejasmic maar een klein stukje aanzet. Is het Nejasmic die nog wel vraagt of dat er iets veranderd kan worden. Maar helaas, pindakaas, het wordt toch echt een inworp aan de overzijde van het veld. En is het Rodi Nij die dat gaat doen aan de overzijde. Maar een hoekschop is toch altijd lekker.
1: Ja, terwijl ik dacht dat een speler van Olympiakos die boven het laatst raakte. Ik heb nu de screen voor.
0: Het is Nejasmic, maar die komt aan de achterkant.
1: Ja, dan was het volgens de scheids Nejasmic. Nou, dan zou het kunnen kloppen. Ik richt me weer op het veld in plaats van op de stream. Nu is het wel een gele kaart voor Rodi Nij. Want die geeft Bischoff een schop. Nou, niet een doodschop, maar gewoon een zet zijn voetje dwars. Bischoff valt eroverheen. En die scheidsrechter is wel van het gele kaart. Als hij het een overtreding vindt en hij vindt het een gele kaart waard, dan geeft hij hem het gewoon. Dus dan is Rodi Nij degene die ook een gele kaart pakt. Dani Garcia is al op de bon gegaan. Rodi Nij. En dan krijgt NEC een vrije trap die ook wel kan, laat maar zeggen, ingebracht worden. Met veel spelers van Olympiakos terug. Is het Bischoff die de bal richting de tweede paal speelt? Gaan een aantal spelers van Olympiakos de lucht in? Die bal wordt ook weggekopt door Gustavo Sa. Is het Storm die een beetje aan het worstelen is met... dat heeft Mariani goed gezien. Dat moet ik gewoon toegeven. Die een worstel is met die Martins. Gustavo Martins. Of Gelson, sorry, Martins. Die daar echt heel slim gebruik maakt van het feit dat Bischoff hem vasthoudt. En Storm hem vasthoudt en daardoor ook gaat liggen. Nu is de lange bal van Popovic. Is het Gustavo Sa die neergaat. Die blijft liggen en ook zo zwaait van ik wil een blessurebehandeling. Is het een overtreding van een NEC'er? Ik kon niet heel goed zien wie of wat er aan de hand was. Is het Sa die dan denkt van oké, als wij hem meekrijgen sta ik wel erop. En loopt als een fris hondje weer door. Die gewoon wat dat betreft zich een beetje aanstelt daardoor. Is het uiteindelijk Olympiakos die de vrije trap snel afgenomen met die Martins.
0: Martins dan speelt de bal dan door. Komt de bal weer terug naar Onyemachi. Ter hoogte van de middenlijn dan doorgespeeld weer op Pirola op de Italiaan. Dan door weer naar de keeper. Nu op de kop van de 16, Popovic. Kijkt waar hij de bal kwijt kan. Houdt hem even vast. Dus het Linsen die druk komt zetten. De bal dan weer ver naar voren. Richting de linkerkant. Richting Sa. Daar wordt hij weer weggekopt door Pereira. Die goed aan het timen is hoor. Bij die kopballen. Daar achterin bij NEC. Nu dan weer Pirola met de bal naar voren uitkijken. Dan weer voor El Kabi. En dan is het Kretas die bal daar opvangt. En die houdt hem eventjes vast ook. Zodat NEC weer goed gepositioneerd staat. Rolt hem dan door het midden naar Nejasmic. Je moet hem snel doorspelen op Sherry. Sherry dan met een goede bal richting deze zijde van het veld. Er zit oplopen hier van Emre Mor. Emre Mor kan hem dan meegeven op Tadić. Tadić richting Le Breton. Schiet maar. Nee, wacht even. En dan een schot. Oeh! Een goed schot van Bischoff daar aan de linkerkant. NEC combineert heel mooi bij deze actie. Het gaat uiteindelijk via rechts naar de linkerkant. Het is Bischoff die in de verre hoek kan schieten. Maar die hem net naast schiet. Maar wel een kansje weer voor NEC. Als die motor gaat lopen, en dan gaat hij hoor dit seizoen, dan gaat hij als een trein.
1: Ja, nou, echt een mooie aanval van NEC. En Bischoff die dan net te hoog mikt. Jammer. Want ja, een 1-0 achterstand is natuurlijk wel een bepaalde urgentie bij NEC om er, wat van te maken. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat Olympiakos niet bij je wegloopt. Ja, dan is het weer echt een wedstrijd. Dat is het nu nog steeds zo, want het is een kleine voorsprong. Wow, is dit? Oh, dit is niet Gustavo Saar. Of dit is wel Gustavo Saar, maar niet Dani Garcia.
0: Ja, ik hoop
1: want
0: het
1: als
0: ook.
1: Dani Garcia het was, dan was het een tweede. Dan kon hij gaan douchen. Maar Gustavo Saar, die een professionele overtreding maakt op de middenlijn. Maar wel ervoor zorgt dat Le Breton daardoor niet door kan lopen met de bal. En een overtal van NEC kan benutten. Is het een vrije trap voor NEC? Terwijl Saar volgens mij naar de kant nu een bepaald gebaar maakt van haal mij er maar af.
0: Anders ga ik daar nog een keer op de bom.
1: Anders ga ik misschien nog een keer op de bom of ik ga nog een kaart pakken. Is het Moore die zich verslikt in Onyemaechi? Wat een goede linksback trouwens is van Olympiakos. Gewoon een goede speler die, laat maar zeggen, voor het Europees voetbal gewoon geschikt is. Voor die wedstrijden. Sterk is, snel is, daar goed blijft kijken. Nigeriaanse jongen. Ja, je zou bijna zeggen, het is wel wat voor NEC. Maar ik denk dat de Olympiakos ook denkt van, we zijn blij met hem. Nu is het goed van Pereira, die er langs gaat. Le Breton inmiddels. Terwijl er een speler, heel slim. Speelt die bal gewoon tegen Pereira aan. En dan gaat die bal over de zijlijn. Ja, dan is het gewoon een ingooi voor Olympiakos. Terwijl dat wel redelijk veelbelovend eruit zag. Dat Pereira, die goed doorging, uiteindelijk Le Breton die dan terugspeelt richting weer richting Pereira. Maar dat die Fortunis dat slim doet en zegt van ik speel die bal gewoon tegen aan, dan krijgen we een ingooi. Maar inmiddels heeft NEC weer de bal. En is het Bischoff aan de linkerkant. Die dan goed de bal speelt nu naar Moore. Moore, als hij hem goed controleert, kan hij misschien een actie maken. Tegen die goede linksback. Nu met die goede bal van Moore. Ja, goed, lekker goede bal. Maar er stond niemand, behalve Popovic. Die had het goed gelezen en die snel gooit op El Kabi.
0: El Kabi dan, die wil eruit, maar die heeft daar Storm nog wel achter zich. Moet even terug, daar staat Pereira goed verdedigend opgesteld. Schiet de bal snel terug naar Kretas voordat Martins eraan komt. Nu Nias, met je opletten, Pereira. Oeh, erg kort allemaal. Maar NEC redt zich eruit, maar dan verslikken ze zich in Saar. Saar nu met de bal, maar is al gefloten door de scheidsrechter. En Jasmic krijgt de vrije trap mee, omdat er een handje tussen zat van Saar, die daar tussendoor wilde lopen. Eerst de wissel. Is het Musa Kitic die erin gaat komen? En is het Sa, denk ik, die eraf gaat?
1: Ja.
0: Gustavo Sa, die gebaarde net al inderdaad naar de zijkant dat hij eraf wilde. En Musa Kitic, ook een prachtige naam, die komt er nu in. Terwijl NEC dus die vrije trap mag gaan nemen op de eigen helft. Dus Pereira die meteen die bal doorschiet naar Storm. En dan eventjes terug inspeelt op Le Breton. En vervolgens weer naar de linkerkant. Is het eventjes ophalen door Fonville. Die staat daar te wachten. Maar realiseert zich net op tijd dat Fortunis ook toch erg snel is. Dus hij kan beter niet wachten op de bal, maar in die bal gaan lopen. Of in ieder geval naar die bal toe. Zien we nu dat het een inworp is voor NEC. Aan de overzij van het veld is het Fonville die ook die bal gaat ingooien. Heeft daar onder andere Bischoff voor zich. Die gaat zich nu melden om die inworp aan te nemen. Is het Le Breton die hem op de borst aanneemt. Heeft hij terug weer naar Fonville en dan over Tadic heen, wilde ik zeggen. Is het even een 1-2'tje samen met Bischoff. Is het Tadic die de bal in één keer door kan gooien op Le Breton. Die is doorgelopen. Le Breton aan de bal wil tussen twee spelers door. Lukt niet. Wel een vrije trap in het voordeel van Le Breton. Omdat daar Retsos aan de noodrem trekt, wil ik eigenlijk bijna zeggen. Is het Tadic die bal pijlsnel al op de grond heeft gelegd. Aan de zijkant van het 16 meter gebied, zo'n 10 meter vanaf de achterlijn, is het een vrije trap voor NEC. Ik denk op een hele fijne plek. Dit kon wel eens de 1-1 gaan worden. Spoiler.
1: Spoiler, oké. Nou, laat het hopen. 62 minuten gespeeld. Is het daar dat je het bal snel neerlegt. En staat er samen met Bischoff daarbij. Trouwens, die jongen die net inviel, de Christos. Ja, dan moet ik even weer goed spreken. Maar Musa Kitic, dat is een groot talent. Is op zijn 17e al international voor Griekenland. Wordt al beschouwd als het grote talent van Olympiakos. 19 jaar inmiddels, maar dus hartstikke jong nog. Is het Tadic die de bal neemt? Is het Linse die aankomt lopen? Oh, die geeft Dani Garcia een beuk van je welste. Die heeft ook zijn arm in de lucht, die ligt op de grond. Die zegt van, nou, wat is dit dan? Maar inmiddels gaan we weer in de tegenaanval. Is het die Hetzes, die Argentijn. Die kopt hem naar Fortunis, die ervaren man van Olympiakos. Die de bal voor wil zetten, tegen Tadic aanschiet. Die ook terug was gesprint. Ja, ik kan veel van Tadić zeggen, maar hij werkt zich wel...
0: Ja, helemaal de blubber.
1: Apenzuur. En aan de bal is hij eigenlijk vandaag veel betere dingen, vind ik, dan afgelopen zondag. Dus, aan zijn inzet ligt het echt absoluut niet. Hij doet echt niet hard zijn best. Zoals LNEC overigens, hoor. Daar wil ik echt niemand mee tekort doen. Maar bij Tadić is het wel echt heel ijverig, inderdaad. Wat natuurlijk hartstikke goed is. En dat straalt natuurlijk ook af op het team. En ook op het publiek. Is het Nejasmić? Ja, die speelt de bal naar rechts. Maar daar is die goede linksback weer. Onyemaechi, die Nigeriaan, maar die kopt de bal vooruit. En Gelson Martins begreep dat niet helemaal wat hij wilde. Dus die liep in de bal terwijl die bal diep ging. Dus daardoor is NEC weer aan de bal. Dus Darko Nejasmić, die net niet zo'n hele lekkere bal speelde. Maar nu wel goed speelt naar Sherry naar Moor. Moor terug naar Pereira. Is het Pereira die niet vooruit kan, daardoor terug moet naar Kretas. Maar die wordt onder druk gesteld door die Ayoub Elkabi. En Kretas dan met die bal naar links. Is het goed van Bischoff. Als die bal lekker door wordt getikt, dan kan Tadić voortbewegen. Maar nu wordt de bal teruggespeeld op Popovic. Popovic, keeper, die de bal lang speelt. Hoog naar Le Breton op zijn hoofd. En dan is die Mouzakitis, die dat talent... dat de bal oppikt, is het een lange bal nu eigenlijk. Althans, een bal in de breedte, hoog van Rodinei. Maar uiteindelijk is het toch Pereira die de bal oppikt. Terugspeelt naar Kretas naar Storm. Storm toch terug naar Kretas. En ja, Elkabi zet hem zo onder druk dat hij wel zeggen langs. Nejasmić, die raakt de bal nu kwijt. Naar Dani Garcia is het toch goed druk gezet van de Grieken. En is het Hezes, speelt de bal naar links. Daar is Martins aan de bal, maar er is Moor. Doet hij hartstikke goed.
0: Ja, Le Breton dan. Kan de bal in één keer naar links spelen. Richting het hoofd van Bischoff, maar dan komt hij op het hoofd van de keeper terecht. Die komt ver uit zijn doel, kopt die bal weg. Vervolgens is het Emre Moor, Tadić, die die bal nog een keertje naar voren brengt. Vervolgens nog een keer is het NEC die er vandoor kan met Tadić. Die wijst waar hij die bal wil hebben. Speelt hem dan naar Bischoff. Bischoff, die heeft Tadić bij zich. Krijgt Tadić de bal. Tadić ziet dan linsen gaan. Ziet ook nog een speler meer gaan. Nu dan met het hoofd. Emre Moor. Nee, daar gaat hij net overheen. Is het een flinke beuk die hij nu uitdeelt aan Martins. En NEC sterk aan de bal. Is het Pereira die die bal in bezit houdt voor NEC. En dan is het Nejasmić. Nejasmić verslikt zich bijna in die bal. Houdt wel balbezit. Kapt daar die mag Mouzakitis uit. En vervolgens houden ze nog steeds balbezit. Storm nu aan de bal. Ik wilde eigenlijk net zeggen dat het tempo er een beetje uit was. Maar het komt nu meteen weer terug, hoor, zodra ik het ga zeggen. Nu dan Kretas aan de bal. Lange bal naar voren. Maar daar staat niemand. Ja, wel natuurlijk Rodinei. Die staat er altijd goed opgesteld. Maar hij hoopt hem eigenlijk bij Bischoff te krijgen. Maar daar kwam hij dus niet. Bischoff heeft nu wel de bal. Goede actie van hem. Voorbij Rodinei is het Linsen. 1-2'tje. Nu dan Bischoff richting het 16 meter gebied. Bischoff nog steeds aan de bal. Ga maar zelf. Nee, op Linsen. Oh, dan stuit hij op Dani Garcia. Ja, die staat daar in de looplijn eigenlijk van Brian Linsen. Waardoor hij in de voeten komt van de speler van Olympiakos. Dan is het Elkabi die bal heeft. En die wacht nu tot zijn medespelers naar voren zijn. Dan is het Mouzakitis die de bal heeft. Speelt hem naar links op Martins. Martins samen met Pereira eventjes terug naar Mouzakitis. Staat erachter natuurlijk ook nog Onyemaechi. Maar vervolgens komt hij weer in de voeten van een van de centrale verdedigers. Maar het gaat nog meer stormen hier, hoor. Absoluut.
1: Zeker, ja. Zeker als Le Breton die bal goed verovert. En Nejasmić speelt nu naar Fonville. Ja, die stekken er even overheen. Hartstikke goed. Nu Fonville naar... Ja, goede actie. Toch naar Bischoff. Bischoff naar links. Bischoff. De rechter voor zijn legt hem voor zijn rechter. Is het laag naar Linsen? Linsen Tadić. Nee. Nejasmić schiet er dan. Oh, het is een beetje kijken van wie moet die bal nou krijgen. Is Pereira nu aan de rechterkant. Doe alsjeblieft wat dat het de doelpoging wordt. Is het mooi. Ja, die luistert naar mij. Die schiet. En die schiet op de halve van Popovic. Is het Bischoff in de rebound? Is het nee? Oh, is het Kretas. En nu moet de Goffer erachter. Kom op.
0: Bam. Kom aan, NEC. Goed, heel veel druk naar voren van de NEC. En nu is het dus een hoekschop. En daar staat Bischoff al klaar voor om die hoekschop zo meteen te gaan nemen. Sherry staat op de 16 meterlijn samen met Linsen. Die komen zo meteen invliegen. Nejasmić is daarbij. Le Breton is daarbij. Tadić op de 5 meterlijn. En voor de afvallende bal op de kop van de 16 of misschien wel rechtstreeks naar hem is het Emre Moor die bal misschien wel gaat krijgen. Nu dan aan de overzijde van het veld. Bischoff met de corner indraaiende bal. Weg gekopt door El Kabi. Ja, hij is een goede spits, maar hij kan ook verdedigen. En nu is de uitkijk voor die omschakeling. Martins is weg, maar daar staat hij. Hoor. Hoppa, goed verdedigd daar door NEC. Die bal meteen weer naar voren ingebracht. Nu weer via de linkerkant. Kom aan, NEC. Tadić dan aan de bal. Kan hem voorgeven, kan hem. Doet hij ook. Linsen! Op de handen van Popovic. Maar wat een goede actie van NEC. Ja, het komt echt goed door mensen. Blijft hij gewoon vooral zitten, want die gelijkmaker die valt. Kan niet anders. Hoekschop, nu snel genomen.
1: Bischoff aan de linkerkant. Bischoff met Tadić. Tadić heeft twee spelers voor zich van Olympiakos. Die kijken even naar afspeelmogelijkheden. Ja, dan toch moet dat dan terug naar Fonville. Dat is de man die net goed interceptie had. Fonville groeit naar Tadić. Tadić legt hem goed neer. Kapt. Nu met rechts. Oh, die bal wordt bij de eerste paal weggekopt door Hessers. Is het nu die Martins? Oh, die speelt hem goed door op. Oh, nou ligt het open. Voor Tunis. Daar, ja, Okabi is op links. En die krijgt nu de bal. Is het Moore die dat gat ook moet dichtlopen achter Pereira? Doet dat ook? Is het Okabi die nu maar inhoudt? Dat hij denkt, nou ja, goed, nu zijn er genoeg NEC'ers terug. Dan moet ik gewoon balbezit houden. Dat doet hij ook. Bal van links. Is het Moore die instapt, maar Pereira die hem goed komt helpen. En is het Kretos naar Nejasmic. Nejasmic naar Lebreton. Ja, zo komt NEC daar voetballend gewoon goed uit. Is het inmiddels Moore aan de rechterkant, maar dan wel echt op de rechtsbackpositie. Dus niet dat hij aanstelt te maken naar, voor een aanval. Is toch een goede bal voor dit van Kretos op Tadić. Maar die bal gaat over Tadić heen. Is het uiteindelijk goed. De tussengezet door Fonville. Als Sherry het ziet, ja, dat ziet hij. Bischoff nu met Rodi Nij voor zich. Bischoff. Maar Rodi Nij, ja, die is niet van suiker. Die kan goed verdedigen. Is het Thierry? Thierry met het schot. En oh, is het in twee instanties wel weer Popovic. Uiteindelijk klem vast. Terwijl de twee spelers klaarstaan voor Olympiakos. En we richting de minuut 70 gaan. Althans, dit is de 70ste minuut waar we in zitten. Dus het is nog even. Maar ja, de marge is klein. De hoop is groot. Is het heel goed nu van Bischoff op Tadić. Tadić gaat links erdoor als hij Linsen ziet. En dat doet hij. En Linsen! Ja! Brian Linsen! Maakt 1-1! Iedereen wat gek hier! NEC staat gelijk met een geweldige assist van Dusan Tadić op Brian Linsen. Terwijl spelers, wisselspelers van de Olympiakos naar de grensrechten lopen. En zeggen, is het geen buitenspel? Nee, volgens mij niet. Steek zijn vlak niet in de lucht. We gaan er gewoon vanuit dat deze goal telt.
0: Hij telt gewoon.
1: Dat moet ook wel. Brian Linsen met een geweldige assist van Dusan Tadić. Jongen. Dit is wat je wil zien.
0: Ja, de Goffert ontplofte werkelijk waar. Hij hing in de lucht en ze doen het heel knap hoor. Wat een aanwinst is. Dusan Tadić voor NEC. We zeiden het al, hij is echt een man die, ja, die echt rent als een malle over het veld.
1: Ja, echt een fantastische goal. Wat een aanval. Tadić zet hem zelf op. Krijgt die bal met een hakje van Bischoff. Tadić doorloopt. Linsen die achter de bal blijft. Ja, never nooit buitenspel.
0: Nee, never nooit buitenspel.
1: En Linsen met glijend over, laat maar zeggen, tegen de raads in de korte hoek. En Popovic, ja, die kan daar nooit wat aan doen. Die staat recht aan de grond genageld. Die bal heeft zoveel snelheid. Dit is echt niet te verdedigen. Niet tegen te houden door Popovic. En ja, echt, dit was Dusan Tadić in optima forma, zoals we hem willen zien. Met deze geweldige assist. En hopelijk geeft dat NEC een boost van je welste. En is dit een aanzet naar meer.
0: Absoluut.
1: Zo, nou, er is gewisseld. Daar moet ik even de administratie bij gaan werken. Ook dat nog. Maar goed, gaan we zomaar even kijken. Scipioni is erin gekomen. Er loopt mijn stream
0: Martins
1: een beetje vast.
0: Is er onder andere afgegaan. Dus ja. Ga eerst even vertellen wat er nog meer op het veld gebeurt. Zometeen hoort u de andere statistieken van wie er nu wel in zijn gegaan. Nu dan Pereira aan de bal met de inworp ver ingegooid. Op de man van het doelpunt te maken. Brian Linsen aangenomen op de borst. Dat is Emre Moore die de bal over de zijlijn speelt. Via het been van die andere nieuwkomer Joël Cassat. Ik hoop dat het goed uitspreekt nu. Maar Pereira weer aan de bal ingespeeld. Weer op ingegooid op Linsen. volgens Kassa gevonden. En dan is het Hetze die daar verlengt. Is het Pereira die goed werk verricht, hoor. Valt goed in, hoor. Hebben de eerste paar minuten had hij even moeite met het tempo, maar heeft zich perfect hersteld en loopt als eerste nu weg. Achter die bal aan en rovert het balbezit weer voor NEC. Nu de bal weer over de linkerkant. Le Breton aan de bal. Ook een hele goede speler van NEC. Speelt de bal nu ook weer via een been van Olympiakos over de zijlijn heen. Waardoor het Van Viel is die mag gaan gooien aan de overzijde van het veld. Zo'n 5 meter vanaf de middenlijn op de helft van Olympiakos. Wil hij een diepe ingooien gaan gooien op Dusan Tadic, de man van de assist. Ziet nu dat de bal naar achteren wordt gespeeld bij een van de verdedigers van NEC. De bal nu weer naar voren richting Tadic. Ja, we ruiken meer, hoor. Jarry wil ook wel een keertje. Probeert daar weg te lopen bij Rodinei, maar die zat er iets beter tussen. Nu blijft er een speler van Olympiakos liggen. Het spel mag even door, maar nu de bal toch uitgespeeld door Fortunis. Is het wel weer de speler van Olympiakos die overeind is. Mede geholpen door Dusan Tadic. Die wil er nog wel eentje gaan voorbereiden om hier de 2-1 overwinning eruit te slepen. Maar nu eerst een inworp. En is het Bischoff die dat gaat doen.
1: Ja, Retsos die staat op, omdat de regel volgens mij is, als een bestuurmandeling komt, dan moet je eruit. Ben je een minuut met een man minder. Ja. Terwijl Tadic nu helemaal boos wordt op Bischoff, want die zegt van ja, dit is gewoon niks aan de hand. Olympiakos speelt de bal uit, maar dat is hun probleem. Dat is niet ons probleem. Dus Tadic, ja, snap ik wel. Die wordt dan ook echt boos en die zegt van ja, jongens, dit is balbezit. Want je mag op de helft van Olympiakos gooien. En met dat balbezit kunnen wij beter wat doen dan die bal maar gewoon teruggeven. Wat ik ook wel begrijp. Hè. Je ziet ook op de stream dat het een duel was met Tadic waar gewoon eigenlijk niks aan de hand was. Hij wordt licht aangeraakt, maar krijgt geen vrije trap. En ja, als dat zo is, de scheidsrechter gaat erover, dan moet je gewoon doorspelen. Maar goed, en als Olympiakos die bal uitspelt, dan kiezen ze er zelf voor. Nu is het zo dat Schreuder de bal niet aan Onyemaatje geeft. En die dan denkt van, oh, wat gebeurt hier nou? Maar uiteindelijk toch wel de bal oppakt. Olympiakos wat verder voetbalt. Die Onyemaatje, ja, gaat er goed vandoor aan de linkerkant. Speelt de bal naar het midden. Uiteindelijk gaat hij via die nieuwe speler, Scipioni, naar rechts. Maar toch weer terug naar Retsos. En Retsos naar die andere, want Italiaan. Volgens mij is Scipioni dat ook. Pirola. Is het een overtreding van Pereira op die andere nieuwkomer? Dat is die Casals. Hè?
0: Dus die, ja, die is beter bekend als Rocca.
1: Rocca, inderdaad. Nummer 73. Die gaat neer. Is het een overtreding? En is het een bal van Moutsikis naar Fortunis. En die bal gaat via Bischoff over de zijlijn, waardoor Rodinei op de rechtsbuitenpositie gaat gooien. En die zegt dan van ja, ga maar allemaal daar staan. Ik ga hem lang gooien. En die El Kabi die meldt zich dan natuurlijk ook daar. En dan kan het wel eens gevaarlijk worden. Is het Rodinei die een flinke aanloop neemt en die bal ook echt ver gooit. Is het heel goed gewonnen van Le Breton. Maar die bal krijgt dan wel weer richting Rodinei, die de achterlijn haalt, voorzet geeft. Maar Darko Nijasmić bij de eerste paal weghaalt. Is het toch Olympiakos, wat nu een beetje druk geeft op NEC. Is het Rodinei. Rodinei naar Retsos. En dat betekent dat we teruggaan richting Popovic. Is het nu een lange paas van Moutsikis richting die andere invaller, was het volgens mij. Of is dat Fortunis die daar speelt? Nee, die speelt daar op rechts. Dus die middenvelder, Scipioni. Die daar nog voor stond. Oh nee, het is die andere Pirola, die andere Italiaan.
0: Ja, die was even diep
1: tegen die stond ergens in de spits. Die schrok al van, nee, zal dat er toch niet zijn?
0: Daar?
1: Wat doet hij daar? Ja. Maar het is een vrije trap voor NEC. Storm legt de bal neer. Die zegt tegen Kretas, pak jij maar. En we hebben 76 minuten gespeeld.
0: 1-1 dus nog steeds de stand. Nu dan Kretas aan de bal. Gaat die bal daar nemen. En komt die bal schuin richting het hoofd van Bischoff. Die gaat hij over alles en iedereen heen. Verdwijnt er over de zijlijn heen. Is het Rodinei die weer mag gaan gooien aan de overzijde van het veld. Zo'n 16 meter vanaf de achterlijn. Is het Linssen die vraagt aan het publiek om erachter te gaan staan. Door met zijn armen omhoog te wuiven. Zo van kom op jongens, we hebben jullie nodig. Ook in het laatste kwartier nu dan een overtreding. Weer een gele prent uitgedeeld. Aan Fortunis is nu degene die op de bom geslingerd wordt. Naar die overtreding daar aan de overzijde van het veld. Is het Fortunis dus, die dus de gele prent gaat krijgen van de scheidsrechter uit Italië. Blijft ook eventjes liggen daar aan de overzijde van het veld. Wacht even tot de verzorging op het veld komt, dat het toch wel weer gaat. Nee, er moet verzorging komen. Gebaard Tadic is dat, denk ik.
1: Ja. Nou, volgens mij wordt Niels niet zo aardig geraakt, hoor. Je bent dus verkeerd aan. Oeh. Nou ja, ik...
0: Ja, dit, stevig, hoor.
1: Dit lijkt me wel een farmomentje, hoor. Dit, hij scheidsrechter geeft meteen geel, wat ik ook op zich wel begrijp. Mariani geeft meteen geel. Dus het Niasmis die toch wel veel pijn heeft. Wat ik ook wel kan begrijpen als er flink wordt doorgegaan. Nou, dan gaan we eens even zien hier in herhaling. Ho.
0: Nou, dit kan
1: nou,
0: wel.
1: Dit is in Nederland, gaat de VAR op de lijn komen, hoor. Moest kijken, hoor. Ja, zijn been staat. Hij neemt toch wel het risico om iemand wat ernstig te blesseren. Linzen die ook een bepaalde VAR-gebaar maakt.
0: Ja, de VAR Mariani, is...
1: Ja, wie is dat?
0: Ja, is Italiaans.
1: Ja, dat is ook Italiaans.
0: Italiaanse vrienden. En die gaan er toch eventjes naar kijken. Duurt nu ook wel erg lang, is het inderdaad. Niasmic, die wordt verzorgd nu door de verzorger van NEC. Is het Linse en Sherry, die komen naar de zijkant. Er wordt een briefje uitgedeeld. Er ligt een briefje op het veld. Het is gewoon een bidon die in zo'n spuitzak of zo zit. Weet ik het. Het is in ieder geval geen briefje.
1: Oh.
0: Ja, nou, hij wordt gekeken, hoor, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, hij gaat in de VAR, ja.
0: We gaan kijken op het scherm. De scheidsrechter mag nu naar de zijkant.
1: Ja.
0: Het VAR-schermpje staat hier vlak voor
1: ja,
0: onze neus.
1: Ik zou zeggen, dit is gewoon rood.
0: Ja, dit ja. Het is wel iets dat hij naar de zijkant wordt getrokken.
1: Ja.
0: Dan is het meestal een herroeping van de...
1: Ja, van de gele kaart.
0: Juist.
1: Nou goed.
0: Er wordt nu gekeken door scheidsrechter. Hij overlegt met zijn Italiaanse maten die ergens in het wachtcentrum zitten te kijken naar deze overtreding op Niasmic.
1: Die echt pijn heeft, hoor.
0: Ja. Er wordt wel ook teruggecommuniceerd met de verzorger en aan de zijlijn. Dus het kan goed zijn dat er toch een vervanger komt.
1: Komt
0: maar eerst letten we op de scheidsrechter.
1: Wat gaat hij doen? Ja. Ja, de gele kaart trekt in, dat wordt rood. Fortunis gaat eraf.
0: Fortunis gaat eraf.
1: Hij gaat eraf. Olympiakos met 10. NEC met 11. Ja, dit is... kijk nou naar dat beeld. Dit is echt...
0: daar hoef je geen VAR-diploma voor te hebben.
1: Nee. Dit is gewoon te laat komen met het risico om een speler te blesseren. Hij zal het heus niet expres doen. Dat heb ik altijd met die rode kaarten. Hij neemt het verkeerd aan. Hij stapt door. Hij komt op de enkel van Niasmic. Ja, dan kan het ernstig aflopen, zeg maar. Terwijl Niasmic wel weer loopt, maar strompelt als het ware. En dit kan NEC wel eens in het zadel helpen. Ja, het is 79 of 80 minuten gespeeld. En dit is interessant.
0: Ja, heel interessant.
1: Terwijl Retsels aanvoerder wordt naar de kant geroepen door zijn coach Medili Bar. Met wat instructies.
0: Ja, er moet wat geschoven gaan worden nu.
1: Ja, er moet wat de opstelling van Medili Bar is ook al druk aan het gebaren wat hij wil. En dan is het NEC wat nu de vrije trap heeft genomen. We gaan door met 11 NEC'ers tegen 10.
0: Storm nu aan de bal. Spit hem dan kort in op Louboutin. Kaatje. De bal terug weer naar Storm. En via Pereira naar deze kant wil ik zeggen. Maar Pereira gaat toch de andere kant op. Weer terug naar Storm. Ter hoogte van de middenlijn doorgespeeld. Weer naar links naar Fonville. En dan Tadic weer gevonden. Tadic met Abishov uiteraard voor hem. Tadic komt hij op Linsen. Kopbal hoog over het doel. Is het Linsen die zegt nee, ik raak hem niet als laatste. Want... Maar... Ah.
1: Oh, je mag stemmen op de man of the match.
0: Ja,
1: volgens mij.
0: Heel goed. Ja, ik wil nooit door Gerry heen praten. Maar nu Popovic dan met de bal op de 5 meter. Ik wilde zeggen dat Brian Linsen nog eigenlijk aan het klagen was bij de scheidsrechter. Dat hij niet degene was die hem als laatste had geraakt. Maar zijn directe tegenstander. Maar de bal voelt alweer.
1: Ja, een vrije trap is genomen in ieder geval. We zijn bij de 16 van NEC in de buurt met, die, met dat talent. Mnuchikis naar Pirola. De vraag is hoe Olympiakos dit gaat oplossen. In ieder geval, ze zoeken nu wel naar Okabi. Maar die staat niet waar die hoort te staan. Dus is het Lebreton die ook echt een dijk van een partij speelt, hoor. Echt goed. Linsen, goed bal op de borst aangenomen. Is het Bischoff. Bischoff met Tadic om zich heen. Bischoff, geef hem dan mee. Maar dat doet hij niet. Hij wil schieten en het schot wordt gekraakt. Maar wat dan wel een Bischoff te prijs is, dat hij keihard terugsprint. Terwijl de keuze was net iets ongelukkig. En daar gaat die El Kabi. Ja, dat is wel een klasbak. Die is sterk, die is ook snel. En Storm heeft er moeite mee. En is het een lage voorzet op die invaller. Maar heel goed verdedigd. Kondaya Pereira. En Gonzalo Cretas die er goed bij zit. Die Casals, die Roca.
0: Roca.
1: Roca als voetbalnaam. Joel Casals, maar dat wordt dan Roca. Nou, in ieder geval is het Fonville nu naar links, naar Tadic. En de Goffert gaat er nog maar achter staan. 82 minuten gespeeld.
0: Tadic dan met de bal aan zijn voet. Moet hem eventjes inhouden. Speelt hem dan terug op Le Breton. Die komt zich daar melden in de as van het veld. Samen met Nijasmic. Die lijkt nergens meer last van te hebben na die blessure van zojuist. Nu de bal weer naar de linkerkant, naar Bischoff. Bischoff geeft hem dan voor richting de tweede paal. Nu dan Emre Mor. Die wil hem in één keer voorgeven, maar wordt daar weggewerkt door een speler van Olympiakos. En dan is het uitkijken voor Pereira. Maar die staat uitstekend werk te doen. En glijdt nu wel weg over het veld. Krijgt een vrije trap mee van onze Italiaanse scheidsrechter. Nog op de helft van NEC wordt die vrije trap genomen. Maar 11 tegen 10 is een hele fijne uitgangspositie bij de 1-1. En er zijn ongeveer nog 7 minuten reguliere speelminuten te spelen. Nu de bal in één keer schuin cross naar Bischoff. Bischoff daar met Rodinei voor zich. Bischoff nog steeds aan de bal, probeert hem voor te geven. Maar die bal wordt weggewerkt, wil ik zeggen. Maar daar komt Le Breton in vliegen. En die ziet dat de bal naar Tadic gaat. Tadic zit sterk met de bal aan zijn voet. Maakt een paar schijnbewegingen. Een paar scharen. Komt de bal uiteindelijk bij Sherry. Die komt die bal maar eens even ophalen. Tadic dan. Vindt dan Le Breton. Haal maar uit. Oeh, daar staat een blok voor. Nu dan Emre Mor aan de bal. Die legt hem klaar voor Pereira. Vuur maar gewoon een keer vanaf die linie. Maar hij wacht eventjes. Hij speelt hem door naar Nijasmic. Nijasmic weer door naar Fonville. Fonville op Sherry. Die speelt hem tegen de rug aan van de speler van Olympiakos. En dan is het Rodinei. Die komt daaruit. Maar is het Fonville die bal nog een keer inbrengt? Is het dan Nijasmic die een keertje gaat afdrukken? Nee, ze drukken allemaal niet af. We zien dat die bal weer verdwijnt. Richting de middenlijn is het Kretas die achteruit moet. Uitkijken nu daar voor die man El Khawi. De man van het eerste doelpunt van de wedstrijd. En nu is het dan vervolgens weer een beetje rust in de tent. Ter hoogte van de middenlijn.
1: Ja, bal van Bischoff naar Fonville naar Storm. Ja, deze wedstrijd gaat met 180 km per uur. Dit is Tadic die de bal komt halen. Ongelooflijk met zo weinig wedstrijd met dit op de mat leggen. Ik vind het echt fantastisch. Alleen deze bal die is dan net niet goed genoeg. Dat moet ik dan misschien maar niet zeggen. Maar goed, die assist bij die 1-1 was echt formidabel. Die vroege voorzet op Brian Linssen, die dat ook, ja, die de hele wedstrijd eigenlijk niet ziet, maar dan wel deze bal inglijdt. Is het een, ja, goed neergelegd van die El Khawi weer. Wat ook natuurlijk een klasse spits is. Alleen is het Muzikis die uiteindelijk niet de bal bij een tegenstander of bij een medespeler krijgt, omdat Tadic tussen zit. Nu was de bal van Bischoff op Tadic wat te zacht. Maar de Tadic die wel niet kon winnen. Is het nu wel doorlopen? Is het die Roca met Brian Pereira? En wat doet hij? En dan springt de hele bank van Olympiakos allemaal veert op. Omdat een duel tussen Roca en Pereira. Roca en Pereira allebei neergaan. Ja, de vraag is dan, ja, wie begon? Dit is Le Breton die dan ja, net een actie te ver doorzet. Is het uiteindelijk die Hesses naar Roca. Roca naar El Khawi. Maar Roca die de bal weer nu niet onder controle krijgt. Is het Emre Mor. Mor die had die bal naar Tadic moeten spelen. Doet dat niet. Is het Muzikis die overneemt. Hier aan de rechterkant van het veld, zeg maar, voor Olympiakos. Voorzet richting natuurlijk El Khawi. Want die wordt altijd gezocht. Is de man die daar de doelpunten moet maken. En is het uiteindelijk NEC wat best wel aardig hier eruit voetbalt. Via Emre Mor en Nijasmic.
0: Nou, ik vind het ook best spannend, hoor. Je zegt dat het is wel kort allemaal, het is wel hoor. Kort, ze komen hier wel goed weg.
1: Terwijl Kai Sierhuis zich gaat melden bij Mousselou. En dan vervolgens ook bij de vierde official. Want ja, als er iemand het doelpunt kan maken, is het Kai Sierhuis wel, toch?
0: Ja, precies. Oorbellen uit en gaan, zou ik zeggen. Nu dan Bischoff aan de linkerkant, samen met Tadic. Die wil die bal wel terug hebben. Van Bischoff eventjes terug via Le Breton. Sherry staat daar op de kop van de 16, maar ziet dat die bal verspeeld wordt. En in de voeten van Olympiakos terechtkomt. Nu dan Popovic met de lange bal naar voren. Over die middenlijn heen opgevangen op de borst van Storm. En dan vervolgens is het Nijasmic die daar ook mee staat te verdedigen. En loopt nu met de bal heel rustig naar de middenlijn. Ja, hebben we alle tijd? Ja, zou je zeggen, maar ook weer nee. Want je kunt het ook afmaken tegen 10 man. Misschien nog met 5 minuten op de klok. Terwijl we zien dat Sierhuis inderdaad klaar staat om er zo meteen in te komen. Maar zover is het nog niet. Fonville nu aan de bal. Ingespeeld op de Bischoff. Tegen de zijlijn geplakt. Heeft Tadic voor zich. Speelt hem dan in op Le Breton. Le Breton weer naar Fonville. Fonville weer richting Tadic. Even gewisseld van positie met Bischoff. Bischoff ziet dan dat de bal richting Sherry gaat. Sherry dan met de een hakje van Breton. Le Breton, maar die bal komt niet aan. Is de Olympiakos die de bal over kan nemen. Pereira moet nu zorgen dat die bal voor hem komt. En niet dat Rocca ermee vandoor gaat. Maar hij geeft hem een schouderduwtje. En dat heeft de scheidsrechter gezien. Krijgt Rocca toch een vrije trap? Of een gele kaart? Nee, is het Pereira. Ach ja, wel ook eentje.
1: Ja, precies. Terwijl Sierhuis, ja, gaat hij komen bij een verdedigende situatie tegen?
0: Ja, voor de opklappen.
1: Ja. Maar voor Clemens Bischoff, ja, ik wilde bijna zeggen, Bischoff die kan aan het zuurstof, want die heeft zoveel meters gemaakt. Zoveel acties gemaakt. Dat kan niet 90 minuten lang zo doorgezet worden. Je heeft echt ongelooflijk veel arbeid geleverd, waardoor deze wissel op zich wel te begrijpen is. Heb je Sierhuis als een targetman voorin. Gaat Tadić denk ik naar de linkerkant of Le Breton gaat naar de linkerkant en Tadić in de as blijft. Ik denk dat Tadić naar de linkerkant gaat, Le Breton vanuit de as. Maar we gaan het zo gewoon zien.
0: Ja.
1: Terwijl ja, dit ook een momentje is met die overtreding van Pereira. Het is ontzettend spannend. Het is Rodi Nij. Ja, het is ook...
0: Die man kan alles, hè?
1: Ja,
0: voorin, achterin, hoekschop, vrije trap, maakt de man niks uit.
1: Precies, Rodi Nij achter de bal.
0: Eenmans muurtje van Morris, dat komt die bal richting de tweede paal uitkijken. Nu voor NEC, bal wordt omhoog gekopt door een speler van NEC. En dan een schot vanuit de kop van de 16. Door Olympiakos is het volgens mij Rocco die dat was.
1: Ja.
0: Rocca, ja, Rocca moet ik zeggen. Maar die schiet hem in één keer een metertje langs het doel, ter hoogte van de kruising ongeveer. Dus dat was even uitkijken voor NEC. Nog even billen knijpen. Nog in ieder geval nog 2 minuten van de reguliere speeltijd. Of we maken het af, of we maken er een verlenging van. Maar verliezen gaan we hier niet vanavond. Nu dan Nijasmietje aan de bal. Teruggespeeld daar op Vonviel. Nog op de eigen helft van NEC. Heeft Le Breton voor zich. Heeft terug naar Storm. En Nijasmietje gevonden ter hoogte van de middenlijn. Is het Olympiakos. Die ook denkt, ja, laten we dan toch maar verlengen. Of zo staan ze er in ieder geval een beetje bij. Nu Emre Mor aan de bal. Heeft terugspelend op Pereira. Pereira met de bal aan zijn voet. Is het Rocca die nu wat druk gaat zetten. Bal richting Vonviel. En weer terug naar Storm. De centrale verdediger. Nu dan een boogballetje richting Emre Mor. Maar daar weggekopt door Onyemachi naar voren gekopt. En vervolgens via het been van Olympiakos. Nee, via het been van Nijasmić over de zijlijn heen. Nee, toch, het was toch het Olympiakos, meneer. Dus Pereira mag gaan gooien. Aan deze zijde van het veld. Ingegooid op Nijasmić. Kom aan, NEC.
1: Oeh, Nijasmić, die glijdt uit. Maar in zijn val tik je de bal nog vooruit. Is het Rocca die wel blijft liggen? Is het Okabi die springt? Hoger dan Pereira. Nijasmić maakt hands. Ja, dat kwam een beetje ongelukkig. Wel allemaal op de eigen helft van de NEC. Dus het allemaal niet zo heel gevaarlijk meteen. Terwijl Rocca nog even op de grond ligt, blijft liggen. Volgens mij ook last heeft van zijn arm of hand of zo. In ieder geval omdat hij daarop viel. Ik weet het niet, maar die blijft liggen. Mariani met hem in overleg. 5 minuutjes extra.
0: Nou, dat is best nog even.
1: Dat is best nog even, inderdaad. Ja. Maar goed, Mariani zegt, ik gaf een vrije trap voor Olympiakos. Daar zijn we gebleven. Ja, weinig op aan te merken op die scheidsrechter. Die
0: is gewoon hartstikke goed.
1: Die
0: krijgt een 10.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik hoop dat hij niet nou zo meteen voor een hele lichte overtreding een penalty geeft.
0: Nee, maar dan krijgt hij een 3.
1: Ja, precies. Ja, zo is het ook het leven van de scheidsrechter.
0: Ja.
1: Maar goed, lange bal van Olympiakos. Weggekopt op Pereira aan de zijlijn. En

0: Hier even terug naar keeper Kretels. Even de rust bewaren, maar ook het kaartje zoeken. Daar links vooraan er staat iemand te zwaaien. Is Tadic, denk ik. Die staat er om die bal te vragen. Want hij wil daar nog wel een keertje versnelling inzetten aan de linkerkant. Heeft Van Vliel nu ook gezien. Krijgt die bal nu ook bij Tadic. Nog wel op de eigen helft bij NEC. Even terug naar Storm. Terug uit naar Kretels. En dan misschien wel via de rechterkant of dwars door het midden. Nee, we gaan toch weer via links. Via Storm komt die bal dan opgelopen tot de middenlijn ongeveer. Niemand die aandringt. En dan Sherry gevonden. Sherry geeft hem dan door aan Tadic. Tadic kan hem voor gaan geven met zijn rechterbeen. Doet hij nu ook, maar schiet hem op het hoofd van Onyemachi. En dan is het Nejasmic die de bal weer bij Emre Moor krijgt. Aan deze zijde van het veld heeft daar Onyemachi voor. Er komt ook tweede speler van Olympiakos bij Pereira gevonden. En dan is het Nejasmic. Even terug naar Emre Moor weer. Emre Moor die kan wel een voorzet geven. Komt hij wel?
1: Hoofdtoernooi, Champions League. Dit is ongelooflijk. Dit is echt niet te filmen. Oh jee. Oh jee. Daar wordt nog wel wat geprotesteerd. Mariani stuurt spelers weg. Wordt dit nog een warme...
0: Nee, ik hoop het niet zeggen. We horen de Johnny's. We horen de Johnny's. Wat een goede voorzet was dat van Emre Moor vanaf hier. En het is Kai Sierhuis die opdook daar uit de verdediging van Olympiakos. En hij kopt de bal binnen. Hij krijgt er wel een gele kaart. Je hebt voor uittrekken van een shirt inderdaad. Dat doe je als je de boel gaat vieren. En nu is het wachten tot de VAR het groene licht geeft voor deze 2-1. Maar wat is het spannend. Echt iedereen... staat hier op de banken. Olympiakos staat allemaal voor de dugout. Wat gaat er gebeuren? Is het een doelpunt of is het toch geen doelpunt?
1: Gaat de VAR hier nog ingrijpen? Is het buitenspel? Er wordt een lijntje getrokken, denk ik. Oh jee, jee.
0: We gaan even kijken. Volgens mij niet hoor, jongens.
1: Oh jee, jee. Ik heb nu het beeld voor me.
0: Nee,
1: geen buitenspel.
0: Nee,
1: never nooit. Nee. Gaat hem echt niet worden.
0: Nee.
1: Jammer voor Olympiakos, maar dit gaat hem niet. Dit is gewoon een doelpunt.
0: Ja, vind ik ook.
1: Dit is Kai Sierhuis die echt fantastisch positie kiest. Voor de keeper komt. En uiteindelijk, waarom moet je zo lang op wachten?
0: Ja, ze snapt het ook niet.
1: Dit is toch geen buitenspel? Dit kan gewoon geen buitenspel zijn.
0: Maar even een shout-out voor de man die die transfers heeft geregeld. Hey, wat een aanwinsten heeft NEC dit seizoen binnengeharkt ook. Ik snap niet waarom het zo lang moet duren. Misschien is er een overtreding geweest, maar buitenspel is het sowieso niet.
1: Oh, hij doet wel zijn... dat hij gaat... Buitenspel, hoezo?
0: Dat kan niet.
1: Wacht even, hoe dan? Wie dan? Wacht even. Ik heb hier de stream voor me. Hoe kan dit? Wat trekt die lijn er nog eens?
0: De scheidsrechter zegt toch niet. Buitenspel.
1: Of is dit balletje naar Mor? Dit balletje naar Mor is buitenspel. Napzak.
0: Ja.
1: Oh, Nemetzak. Oh, man. Shit.
0: Ja, het is een actie ervoor. Het balletje naar Moor, die liep buitenspel in een eerdere actie.
1: Die bal naar Sierhuis.
0: Hou op met me.
1: Want die wordt hier nog getoond. Ja, Sierhuis staat gewoon geen buitenspel.
0: Nee, zeker niet.
1: Belangeloze leven niet. Maar dat balletje naar Emre Moor is dus buitenspel. Met zijn hak. Ja, het is 1-1.
0: Jezus,
1: ik was wat te voorbarig. Het spijt me, maar ik was zo overtuigd dat Sierhuis geen buitenspel stond.
0: Nee, maar daar stond hij ook niet.
1: Daar stond hij ook niet, maar dat Moor, die dus wel. Oké, het is 1-1. En de C moet zich even herpakken.
0: Pereira, met de inworp.
1: Op weg naar de poolcirkel. Maar althans, ik zeg dat wel, want die stonden ook met een man meer op voorsprong. En die hebben het ook gewonnen. Dus die zijn door. Bodo Klint is door ten opzichte van Union.
0: Oké, dus we gaan even door hier. Op de borst aangenomen door Nejasmic. Nejasmic nu de bal naar voren naar de bijna doelpuntenmaker Kai Sierhuis, wil ik zeggen. Neemt hem aan op zijn rechtervoet, draait om zijn eigen as heen, speelt hem vervolgens terug naar Pereira. Pereira die vindt dan weer Emre Mor. Hij stond dus buitenspel, maar er waren zeker 3 acties van tevoren voordat dat schitterende doelpunt viel. En nu is het een overtreding van Pereira op Pirola. Die blijft even liggen. Ja, die wil nu natuurlijk minuten winnen, want die weet ook NEC is nu aan de betere hand. Laten we er maar een verlenging uitslepen, want anders dan gaan we na 90 minuten al van de mat af de reguliere speeltijd. Het is al lang.

0: voorbij. Die 5 minuten die erbij kwamen ook. Maar de scheidsrechter heeft het allemaal op zijn klokje bijgehouden. En is het nu Pereira die nogmaals in gaat gooien. Terwijl de scheidsrechter wel bij heeft gehouden. Hoeveel minuten er net voorbij zijn gegaan. Ik denk volgens mij was het 2 minuten of zo. Dat we hebben zitten wachten op dat de goedkeuring, of eigenlijk de afkeuring moet ik zeggen, van de VAR. Nu dan een balletje weer richting het hoofd van Sierhuis. Heeft terug op Tadić. Het kan nog steeds NEC. Nu dan Van Viel. Speelt hem in op Sherry. Haal hem maar een keer uit. Nee, daar heeft hij geen tijd voor. Speelt die bal dan door naar Lins. En dan is het vervolgens Rocca die eruit komt. Heeft Pereira wel bij zich. Nu ter hoogte van de middenlijn ongeveer. Moet eventjes terug. Dan een sliding op de bal wil ik zeggen. Maar Pereira ligt er wel bij. De bal gaat nu over de middenlijn heen. En we gaan verlengen.
1: Het is afgelopen. We gaan verlengen. Oh, je ziet het.
0: Ja, het is echt een hakje. Het is echt een hak. Als hij maat 38 had gehad, was het geen buitenspel.
1: Nee, precies. Oh,
0: zonde.
1: Wat jammer zeg.
0: Zo, de stem is wel naar de malle boer bijna. Ja. Maar dan mag de feestvreugde niet drukken. Nee. We gaan verlengen hier in Nijmegen.
1: Ik drink nog wat water. Dan
0: kom even bij. Drink even wat water. We zijn zo bij jullie terug.
1: Zo.

0: Ja, daar zijn we weer. We gaan verlengen.
1: Zo.
0: Zo.
1: Even een paar slokjes water verder en ik kom weer.
0: En die zee, ik ga zo meteen
1: trillen.
0: Van rechts naar links spelen in de eerste helft van de verlenging. En Olympiakos dus van links naar rechts. TOS heeft juist plaatsgevonden. Het lijkt erop dat NEC de TOS heeft gewonnen. Dat ze in ieder geval nu gaan aftrappen. Is het Thierry die ook al naar de middenstip toe loopt. Om de verlenging te starten. Nee, zegt hij, ik ga het niet doen. Dus dat betekent dat waarschijnlijk Olympiakos het gaat doen. En daar loopt een met schokkende schouders richting die middenstip. Dat is Mouzakitis, de man van 96, achter op zijn rug. Hij gaat de verlenging starten. NEC nog steeds met 11. Olympiakos natuurlijk met 10 door die rode kaart van Fortunis. Terwijl heel Nijmegen op alle pleinen aan het meekijken is naar deze spannende wedstrijd. Ook zij hebben gezien dat NEC gaat verlengen. En nu heeft die verlenging is in ieder geval gestart. Nu met Popovic. Lange bal meteen naar voren over alles en iedereen heen in de handen van Kretas. Ik sta een beetje harder, heb ik het idee. Of het is gewoon rustiger in het stadion.
1: Ja, iedereen is nog een beetje aan het...
0: Zet hem zelf even iets zachter. Ja. Dan is het... iedereen is nog een beetje aan bijkomen. Ik heeft nog even een drankje gehaald. En maakt zich op voor de verlenging. Nu de bal bij Storm achterin. En dan doorgespeeld naar Pereira. Heeft terug ingespelend op Storm. En dan vervolgens weer naar Fonviel. Fonviel dan weer door naar Tadic. En Tadic probeert aan Linssen te vinden. Dan ziet dat die bal daar weggekopt wordt in de voeten van Rodi Nij. Speelt de bal in één keer naar voren richting El Kabi. Kretas komt goed uit. Neemt de bal aan op zijn borst, dan op zijn knie. Dan moet die bal nu naar voren schieten. Doet hij ook. Wel met een beetje een boogballetje. Maar krijgt die bal toch naar voren richting Kai Sierhuis. En die ziet dat de bal over de zijlijn werd getikt. Nu dan ingebracht door Tadic richting de doelman van Olympiakos. Maar die vangt hem eenvoudig terwijl Kretas weer terug uitloopt. En Popovic zijn spelers gebaard om ook naar voren te gaan richting het doel van Kretas.
1: Ja, Popovic die de bal in de handen heeft en in één keer uittrapt. Zeg maar zo'n volley kick richting El Kabi. Wat een sterke vent is dat toch ook. Nu komt hij wat dichterbij en dan zie je ook gewoon dat het een grote brede kerel is. Die goed zijn lichaam ertussen houdt, maar ook wel aardig wat meters heeft gemaakt. En denk, nou ja, ik doe rustig aan. Rodi Nij, die daarbij komt, die daar de ingooi gaat nemen. Tadic die ook zegt van, nou ja, schiet maar op, want wij hebben een man meer. Dus wij willen die verlenging, willen we hem daar over de streep trekken. Nu is een Tadic met een lange bal. Richting Sierhuis is het Ritsos die daar tussen zit. Uiteindelijk via Pirola naar die linksback. Onyemaachi terug naar Pirola. Pirola met een lange bal naar Rocca. Rocca in duel met Pereira. Pereira, ja, die doet dat gewoon hartstikke goed. Die geeft hem een goed duwtje met de schouder, wat gewoon reglementair is. Nejasmic die dan komt ondersteunen. Wil de bal vooruit spelen naar Tadic. Of nee, sorry, naar Moor. Maar de bal komt tegen de hand aan van een speler van Olympiakos. Volgens mij is dat die andere nieuwkoop. Nee, is dat die Hetze, die Argentijn. En daardoor is de vrije trap voor NEC die inmiddels genomen is. Nu is het via Storm naar Le Breton en Storm Nejasmic. Pereira en Jasmic en Sierhuis die zich heeft laten zakken. Nu naar rechts, naar de bal naar Emre Mor. Emre Mor, die gaat er wel aardig langs. Als hij nou naar rechts speelt, is dat Sierhuis. Sierhuis in de 16 aan de rechterkant. Sierhuis met een wippertje naar de tweede paal. Tadic neemt hem aan. Wat doet hij? Hij legt hem terug op Mor. Die dan in de korte hoek die bal overschiet. Goede aanval van NEC met toch best wel een aardig kansje voor Emre Mor.
0: Ja, goed uitgespeeld hoor door NEC. Nu dan de bal weer op de 5-meterlijn van Popovic. Die wacht even tot de spelers weer naar voren zijn gelopen. Terwijl de trainer van Olympiakos druk aan het gebaren is aan de zijlijn voor zijn dugout. Waar zijn spelers precies moeten gaan staan en hoe ze moeten gaan lopen met een mannetje minder natuurlijk. Terwijl er ook nog een warming-up plaatsvindt door verschillende spelers. Ook Bram Nuitink die is aan het warm lopen aan de zijde van NEC. Nu Thierry met de bal. Probeert hem door te koppen op Emre Mor. Men ziet dat die bal verdwijnt bij de verdediging van Olympiakos. Dan een hoge bal door Storm gekopt. Het komt nu heen en weer. Nu Pereira met het hoofd ook weer naar voren gekopt. En vervolgens komt die bal weer terug richting El Kabi, maar is het door storm naar voren gekopt. En vervolgens weer de bal bij Mouzakitis. Mouzakitis dan weer door naar Rodinei. Rodinei met een schuine crossbal. Uitkijken nu dan voor El Kabi. Die probeert vanuit de draai te schieten. Dat kan hij uitkijken nu. Pereira, oef! Hij schiet hem in de verre hoek. Is dat Rocca? Die komt daar opduiken in dat 16 meter gebied. En die kapt eigenlijk Pereira uit. En schiet hem in de verre hoek. Voorbij het doel van Kretos. Maar wel een hele gevaarlijke. En je ziet, je moet die jongens eigenlijk niet te veel ruimte geven. Want als ze kunnen uithalen, dan doen ze dat ook meteen. Die twijfelen geen enkele seconde. En die schieten meteen richting de doelpalen van de doelman van NEC. Nu Storm met de bal. Ingespeeld op Le Breton. Legt hem eventjes kort terug op Von Viel. Die kan oplopen tot de middenlijn. En speelt hem dan vervolgens af naar Moor. Weer even terug naar Von Viel en vervolgens weer naar Storm. Is het Nejasmic die het spel aan het verdelen is? Daar ter hoogte van het middenveld wijst waar die bal heen moet. Ziet de ruimte aan de linkerkant. Een Kai Sierhuis nu. Dan met een balletje richting Le Breton. Dan Tadic gevonden. Sierhuis laat hem lopen op Sherry. Sherry kan uithalen. Doet het. Oh! Ja! Ja! Ja! Het is NEC die het af gaat maken. En Remor is de man die hem uiteindelijk binnen schiet vanuit die rechterkant.
1: Oh, geweldig.
0: Ik durf nog niet zo hard te juichen, nee, omdat ik denk, misschien staat er weer buitenspel. Ja. Maar dit lijkt ook een loepzuivere goal van NEC. Ze beginnen allemaal aan die linkerkant. Ze bouwen het rustig op. Nejasmic is de spelverdeler. Wijst waar die bal naartoe moet. Hij gaat dan over de linkerkant. Is het Kai Sierhuis die bal even teruglegt op Le Breton. Dan is het Tadic die bal voor wil gooien. Kai Sierhuis stapt er overheen. Sherry schopt hem eigenlijk tegen Sierhuis aan. Dan is het vervolgens Emre Mor die afrondt. De man met het oor. Emre Mor, hij doet het fantastisch. Ja. Hij zit erin. NEC 2 tegen 1.
1: Emre Mor, Emre Mor. Het is echt...
0: Het is hem vergeven hoor, zijn oor.
1: Inderdaad. De vraag is dan natuurlijk bij mij, maar... Ja, dan ben ik weer heel erg aan het doemdenken. Staat Sierhuis van in het buitenspel op het moment dat Sherry die bal tegen hem aanschiet? Het antwoord is nee, absoluut niet. Nee, dit gaat niks meer aan gebeuren. Emre Mor maakt 2-1 voor NEC. En ja, ik ga nou niet zeggen dat we naar de poolcirkel gaan, maar ja, het
0: nou,
1: zou zomaar eens kunnen.
0: We gaan gewoon naar de poolcirkel.
1: We gaan naar de
0: poolcirkel,
1: ja, precies. Nou ja, goed, van het warme Athene naar het toch iets frissere Noorwegen. Is het Nejasmic die bal over de zijlijn speelt nu. En is het op de hoogte van de dugout van Olympiakos. Is het een ingooi voor Olympiakos. Is het Retsos die langs Lins gaat. Lins houdt hem even vast. Is het Emre Mor die
0: tot tranen geroerd
1: is. En Schreuder die denkt van... Ja, ik was heel boos op hem, maar ik ben nu al blij met hem. Dat is voetbal ook, hè? Dus
0: absoluut.
1: Nu een diepe bal op Rocca, maar Pereira, ja, die ook. Ja, je kan altijd veel van Pereira zeggen, maar hij valt wel erg als een dijk in.
0: Ja, absoluut.
1: Dus ik hoop niet dat hij laatst nu nog ergens een keer uitglijdt, want dat heeft Pereira ook nog wel eens. Hij mag zoveel mogelijk voorzetten, de tribune injagen. Hij heeft zo goed verdedigd. Maar is het wel nu even oppas geblazen? Is het een mooie die dan met de sliding, ja, die heeft er zin in. Is hij aan het wegwerken? Is het Hetzes? Is het Pirola? Is het bijna El Kabi? De man die levensgevaarlijk is. En is het Storm met een laatste redmiddel. Die de bal met een gestrekt been, zeg maar, richting de achterlijn tikt. En dan naast het goal natuurlijk. En is het een corner voor Olympiakos. In de zit inmiddels de 97 minuten, 98 minuten bijna. Is het Rodinei met een indraaiende bal? Is het doorkoppen, tweede paal, El Kabi?
0: Mijn god zeg. Man.
1: Dit is echt, dat was Hetzes volgens mij. Of nee, dat was Scipioni. Die bal van El Kabi bijna promoveerde tot doelpunt. Dat is even voor de hartslag die al omhoog tikken is volgens mij bij heel veel mensen hier in de Goffert. Zeker met die bal die dan wordt gegeven. Nu bouwt NEC gewoon weer rustig op met aan de linkerkant Von Viel.
0: Von Viel, dan langzaam opbouwend weer vanuit achteruit. Nu dan over de middenlijn heen geschoten op Tadic, zeg ik. Het is Tadic, ja, inderdaad. Het is gewoon Tadic. Nu Nejasmic dan aan de bal, moet eventjes terug ook. Verslikt zich af en toe ook wel een klein beetje in het tempo van Olympiakos. Die denkt, ik heb de tijd om die bal rustig aan te nemen. Maar dan zit er alweer zo'n Griek achter op zijn rug die ervoor wil kruipen. Was hem nou niet gelukt. Nu is het je man met Scipio. Een goede naam ook, die heeft de bal nu. Speelt hem dan eventjes rustig rond achterin. Is het Brian Linssen die daar wel een beetje loopt storen. Zie nu dat de bal naar de linkerkant gaat. Is het de Nigeriaan die daar overheen wil lopen en links buitenpositie wil gaan pakken daar Onyemachi. Maar daar steekt NEC een stokje voor. En ja, zeker gaan wij Europa in.
1: Zo.
0: Pereira met de inworp nu even terug naar Kretos. Dan door de as heen gespeeld op Storm. Uitkijken nu naar Jasmic. Komt die bal nu netjes ophalen. En vervolgens is Van Viel die de motor aanzet. Loopt over de middenlijn heen. Kan de bal kwijt aan Tadi. Staat buiten het veld, maar weet de bal in te houden. Nu dan Sherry. Die hebben we nog weinig gezien vandaag. Maar is wel een hele goede lopende speler. Die continu mensen wegtrekt uit het 16 meter gebied. Nu dan de bal naar de rechterkant. En Moor gaat hij nog een keer scoren dan. Legt hem eventjes terug. Via de rechterkant is het de Pereira die achter die bal aan. Kan de bal net niet inhouden, waardoor het een inworp wordt voor Olympiakos. Maar wat een avond is het hier in Nijmegen. Er wordt historie geschreven en op wat voor manier.
1: Ja, een kolkende goffert is het echt. Wij op hoopte. Ja, deze wedstrijd heeft alles. Het is echt het is een thriller, het is spannend. Het is echt, ja, er wordt goed gevoetbald, slecht gevoetbald. Er wordt gevochten, er wordt gestreden voor elke centimeter. Zo'n Linse die nu ook achter die bal aan gaat. Maar is het goed van Retsos, heel knap gedaan op Popovic. Die de bal in zijn handen pakt en gooit naar Hessus. Want ja, Olympiakos, die moeten nu tempo maken. Want die hebben nog dus 100 minuten gespeeld. Je hebt nog 20 minuten in totaal met nog wat extra tijd natuurlijk. Dat er ongetwijfeld bij gaat komen om hier iets van te maken. Terwijl ja, NEC volgens mij in de rust van de verlenging nog wel een wisselmogelijkheid heeft. Is het wel de meerderheid van deze spelers die op het veld staan die het moeten doen. Is het van die linksback Onyemachi een voorzet. Moet weggewerkt. En Emre Moor, ja, die loopt nu het snot voor zijn ogen.
0: Ja, het hangt er al.
1: Met een geblesseerd oor nog steeds, denk ik. Maar goed, in ieder geval, die verdedigt. Olympiakos heeft inmiddels gegooid. Hessus aan de bal. En ja, nu is iedereen van de NEC op eigen helft.
0: Nu dan de bal voor Olympiakos. Is het Scipioni die is wat terugkomen. Zakko gaat die bal ophalen bij zijn verdedigers. Brengt hem ook weer eventjes terug. Nu de bal via de linkerkant. Dan is het Onyemachi. Die is er overheen gelopen. Staat nu als een linksbuiten te fungeren daar. Bij Emre Moor. Die heeft inderdaad dat snot voor zijn ogen. Maar die loopt echt als een malle ook over het veld heen. Je ziet aan alles dat de club van Dick Schreuder hier geschiedenis wil schrijven. En hier de overwinning over de streep wil gaan trekken. En ze staan er goed voor. 2-1 voorsprong. Nu Le Breton dan zet de motor aan en wil langs Rodinei op. Dus het ook Tadić die daar komt helpen. Rodinei krijgt die bal nog wel voor. Is het Kretos die komt heel goed uit zijn doel. Loopt erbij Rocca. En pakt die bal kinderlijk eenvoudig voor. Rocca langs. Hij gooit hem meteen weer uit naar Emre Moor. Die kan weer oplopen met de bal. Heeft Rocca wel achter zich aan. Nu wordt hij een beetje overmoedig wil ik zeggen. Maar hij wordt al onderuit geschoffeld door Scipioni. Waardoor de NEC een vrije trap krijgt. De hoogte van de middenlijn. En kunnen ze even opgelucht ademhalen. Want het ziet er toch wel, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het ziet er wel heel goed uit.
1: Ja, dit is de uitgangspositie waar je op hoopt als die verlenging begint, dat je ook wel een keer scoort. En ja, nu is het kunst natuurlijk om dat vast te houden. Dan wel om een veiligere marge te nemen ten opzichte van Olympiakos. Maar dat kost ontzettend veel kracht en moeite. En ja, die spelers van NEC die stoppen die moeite er wel allemaal in. Ja. Er wordt wel eens gezegd over inzet. Van ja, nee, is geen inzet. Maar ja, hier is dubbel en dwars inzet.
0: Ja,
1: dit is echt, die spelers die geven hun leven voor deze wedstrijd. Met wat spelers die echt ook wel redelijk er doorheen lijken te zitten.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar goed, ja, dat is nou eenmaal wat het is. Die volgende Champions League, daar kan je verlenging ook bij krijgen. Want er moet er één door. En is het inmiddels de lange bal die over de achterlijn gaat. Is het wisselen bij Olympiakos. Kunnen we de administratie weer bijwerken. Die aanvoerder Retsos die gaat eraf. Dus centrale verdediger. Er komt een nummer 4. Dan moet ik even spieken. Dat is Smaljovic inderdaad. Ja, dat is volgens mij een Servische speler. Die ook als verdediger kan spelen. Wel wat groter is. Misschien dat hij dan beter in de 1-op-1 is. Ik weet het niet. Maar even kijken, de andere speler die erin is gekomen, dat is nummer 22, dat is Chiquinho. De vraag is even wie eruit is gegaan. Terwijl bij NEC Montero en Nuitink ook klaarstaan, maar ik denk dat die dan moeten wachten tot het rustmoment. Of heb je in de verlenging dan weer een nieuw moment? Ik ben de spelregels heel even kwijt, maar goed. Het zal ongetwijfeld in de gaten worden gehouden door de mensen van NEC die weten of er wel of niet gewisseld zo mag worden. Is het inmiddels weer die linksback die heel ijverig is. die Onyemaachi die over het been gaat van Moore, maar ja, toch nog die bal meeneemt. Moore die dan een beetje risico neemt, viel neer, maar is het via Nejasmiets als tret als een lintje. Die beukt dan die rechtsback, die Rodi Nijomver, dat is al een prestatie op zich. Maar uiteindelijk is het gewoon allemaal reglementair, want het zijn schouder tegen schouder. En die bal gaat veel omhoog. Dus die Okabi, ja, die kon goed doorkoppen. Dus Pereira die goed oplet. Die Lebreton die heeft ook echt de vierdaagse gelopen, volgens mij, in deze hele wedstrijd. Jongen. Dus nu Kai Sierhuis aan de rechterkant. Ja, die is redelijk fris, denk ik. Nu zit Lebreton met de voorzet. En de Sierhuis die erbij zit, maakt hij mee. Oh, scrimmage. Die wordt weggewerkt vanuit de 16 van Olympiakos. Is het Nejasmiets die oppikt via Fonville.
0: Ja, ze krijgen vleugels hoor. Ze vliegen echt over het veld heen.
1: Een mogelijkheid. Maar ja, nu is het toch nog altijd oppassen. Want die Elkabi, ja, die is zo verdomme sterk en snel. Die is nu hier aan de bal. Die gaat de 16 in.
0: Niet vasthouden.
1: Oh, hij kapt hem terug. Verwacht op aansluiting. Als het teamgenoot komt.
0: Niet laten schieten.
1: Is het nu schieten? Goed. Ja, goed. Van Moore. Is het... scheidsrechter die een beetje in de weg liep. Ten gunste van NEC.
0: Ja, dat kan ook wel een keer.
1: Wordt, die wordt ook gek. Die trainer, want ja, dat verdedigen werd onmogelijk. Maar dus scheids, er wordt van alles geklaagd bij de grensrechter daar ook over. Van fluit nou af, dat je scheids in de weg loopt. Maar ja, we zitten in 105 de minuut. En dan wordt zo nog even kijken hoe lang erbij komen. Hoe lang erbij komen, maar is het Linse? Die bijna weg wordt gestuurd, de Sherry. Is het uiteindelijk in ieder geval Popovic 2 minuten extra. Popovic gaat uittrappen.
0: Popovic dan met een lange bal weer naar voren. Terwijl de Grieken ook de Johnny's leren kennen hier in Nederland. Nu dan doorgespeeld door Pereira. Dan in één keer op Emre Moore. Speelt hem dan door op Pereira. Loopt eigenlijk over Emre Moore heen. En die heeft nu de ruimte. Komt hij aan. Pereira kan hem voor gaan geven. Pereira geeft hem. Ja, speelt hij hem in op Sherry. Sherry moet naar zijn linkerbeen. Duurt even lang. Hij loopt eigenlijk het 16 meter gebied weer uit. Krijgt hem dan vervolgens wel weer bij Le Breton, wil ik zeggen. Maar dan is het overgenomen door die man die altijd een overal is. En dat is Rodi Nij. Die staat nu in de spitspositie. Ziet er Elkabi aan de rechterkant is. En nu krijgt hij een flinke beuk hoor. Rodi Nij door Storm. Ja, het was, of nee, dat is niet Storm. Dat is Van Viel. Het was misschien wel eventjes een beetje nodig. Maar hij gaat er even tegen de vlakte aan. Dus, ja, die duw was best wel behoorlijk hoor van Viel. Want het is me toch een beer van een vent, die kerel. Ja. Hij zou zo rugby kunnen spelen. Maar hij krijgt wel een vrije trap. Best wel een fijne positie toch hoor. Blijf het toch spannend. Vind het wel ook zien dat er kramp is. Ik denk bij Emre Moore die dat is. Die daar nu ligt. Ja, dat is Emre Moore. Hij krijgt eventjes assistentie van Tjaron Sherry. Die probeert de kramp eruit te halen. En die zegt nu ook van, tegen de scheids. Van, je moet wel even wachten tot ik ook weer op mijn plek sta. Want als die vrije trap genomen wordt door Rodi Nij. Dan moet er een muurtje gemetseld worden. En ik wil dat muurtje wel zijn. Dan gaat Tadic in het 16 meter gebied. Want die kan dan zeg maar de koppers tegenhouden. Er staat een bus geparkeerd nu van NEC. Om al die spelers tegen te houden. Maar Rodi Nij achter de bal met zijn rechterbeen. Rodi Nij uitkijken nu voor NEC. Weggekomen. Door Le Breton. Zeer goed. Merci beaucoup, zou ik willen zeggen. Maar Rodi Nij heeft nog steeds de bal. Krijgt hem bij Nejasmiets op zijn hoofd. En vervolgens is Van Viel. En wordt er een vrije trap gegeven in het voordeel van NEC. Omdat Nejasmiets daar op de grond gevloerd wordt door de nummer 4. En is er zojuist ingekomen. Dat is Smajlovic. Ja. Die trekt de boel naar de grond. Vrije trap in het voordeel van NEC. Meine Güte, het was nog nooit zo spannend hier in de Goffert.
1: Wel, er wat wissels klaarstaan voor NEC. Maar ik denk dat die gewoon in de rust van de verlenging komen. Want dan heb je dus een gratis wissel om. Als je het eerder doet, dan kan dat niet of zo. Maar goed, Kretas speelt de bal richting Linse. En Mariani, ja toch... twee helften en de eerste helft van de verlenging. Kan ik niet anders zeggen dan een uitstekende scheidsrechter is. Die de bal. Die dan zegt: van jongens, we gaan rusten. Zelf ook even naar zijn flesje water rent.
0: Ja.
1: Want ja, dit is echt. Ook, je ziet het hier op het scherm: spelers die echt.
0: Die zijn echt kapot.
1: Aan het hijgen zijn, zeg maar, van NEC. Van dit is echt ongelooflijk veel kracht dat kost. Dat kan ik me ook wel voorstellen.
0: Ze hebben dit weekend ook nog gespeeld. Hè? Ik bedoel, ja. Olympiakos die hoeft pas 22 augustus of zo zich te melden voor de Griekse competitie. Precies. Dit is echt,
1: dit is echt
0: next level hoor. En dan zo'n tempo, 90 minuten lang en die verlenging erbovenop.
1: Ja.
0: Ik denk wel dat ze het moeten hebben van de verlenging. Ik durf strafschoppen niet. Wat denk jij?
1: Ja, het zou toch zonde zijn hè? Als je tegen 10 man speelt en daar dat er niet over de streep trekt. Terwijl het grappige is, je ziet ook bij... Bij Olympiakos staat er ook Christian Carambeu. Ja, voor de mensen onder ons team kennen, die is ooit wereldkampioen geworden met Frankrijk in 1998. Die is technisch directeur bij Olympiakos. En ja, die komt ook gewoon het veld op om de spelers even toe te spreken samen met de trainer. Ja, zo werkt dat gewoon. Ik zie Carlos Albers daar niet. En dit zijn de wissels die bij NEC klaar. Ik zie ook Kevin Kers. Ja, dat is toch de man die zijn eerste paas ooit gaf op Charon Cherry.
0: En ja, leuk.
1: En collega Bart Vrouws, die ging daar gewoon helemaal stuk op.
0: Ja, dat snap
1: die
0: ik.
1: Die vond dat helemaal geweldig.
0: Ja,
1: staat ook klaar om in te vallen. En die komt dan voor Emre Mor, want dat is dan het extra wisselmoment in de... Althans, de extra wissel die je dan te goed hebt in de verlenging, denk ik. Want Mor, ja, die gaat er weer uit, want die had kramp. En dan is het Kevin Kers, dubbel K. Die... daar komt invallen. Samen met Bram Nuiting, die ook weer terug is. Terwijl hier de directie van NEC in beeld is. En die hebben het ook niet meer, denk ik.
0: Nee, Carlos.
1: Carlos gewoon keihard aan het werk moet deze dagen natuurlijk ook weer. Ja, en Le Breton, ja, die heeft ook echt kilometers gelopen. Die gaat eraf voor Bram Nuiting. Le Breton, die wil je gewoon alle wedstrijden opstellen. Misschien dat het daardoor ook is.
0: En Nuiting Brian Lintz gaat er ook af. Ja. En Montero komt erin.
1: Montero, ja, die Schreuder die...
0: Ik was wel echt van hem gecharmeerd hoor bij die uitwedstrijd.
1: Ja.
0: Ik dacht, die Montero hebben ze ook goed aan. Ze hebben echt goede aankopen gedaan hoor.
1: Ja, nou ja, het betaalt zich uit. En met ook een Sierhuis die dan afgekeurde goal maakt, maar ook wel wat brengt. Hetzelfde voor vandaag Tadić. Ja, ik vind dat hij echt weergaloos doet. Echt wel staat op momenten dat je het van hem hoopt.
0: Ja.
1: En dat ook wel echt brengt. Ontzettend zijn best doet. Nu Goedold Nuiting. Die ongeluk voorbereiding kende omdat hij door zijn enkel ging. Maar hij zich op heeft getraind voor dit kwartier dan, denk ik, of zo. In ieder geval... is beschikbaar. En Kretas, ja, hem niet vergeten, want hij redde ook in eerste helft goed op die bal van Martins. En dan is het Sherry die nu aan de bal komt, naar deze lange bal. Sherry, links is Tadić. Ja, dat heeft hij gezien. Tadić, die dan de bal speelt naar Montero. Oeh, dat is niet helemaal zuiver, maar Montero die kan er wel bij. Nejasmic naar Kevin Kers. Kevin Kers terug op Pereira naar Montero. Via Nejasmic naar Kers. Kers naar Pereira naar Montero. En zo houdt NEC de bal lekker in de ploeg. Terug naar Kretos. Kretos die dan kijkt en ziet Tadić aan de linkerkant. Ja, dat is een bal die op Rodinei komt. En niet op Tadić. Tadić die wel dan druk naar voren zet samen met Sierhuis. Waar de Rodinei de lange bal moet spelen. Dus voor een viel deze bal wint, dan is hij voor Nejasmic. Ja, dat is het altijd als een bal ertussen valt. Geweldige actie van Nejasmic. Links is Tadić. Wat doet hij? Die komt Rodinei tegen. De Scharen, die kennen we van de Ajax-tijd. De kap terug ook. De bal met rechts. En goede bal op Sherry. Sherry doet hij mee.
0: Oh, het scheelt niks.
1: Wat een goede bal van Tadić op Sherry. Sherry die... Ja, een bal. Zo raakt dat hij tergen langzaam naar die tweede paal rolt. En dan hoop je dat hij in de binnenkant van de paal er zo in getikt wordt. Maar nee, dat is niet zo. Die bal rolt net naast. En is het... Popovic met een lange bal en het blijft bloedspollend spannend.
0: Storm dan nu met de bal naar voren richting Kers. De bal weer terug via Olympiakos en dan achterin weer opgepakt door Bram Nuiting. Speelt hem dan door in één keer naar de linkerkant. Dan zit Von Viel die daar weer op kan lopen met de bal. Loopt alles en iedereen voorbij. Nu mooi naar binnen trekkend. Kom aan, NEC. Nu dan afgeven aan Sherry. Maar daar stuit hij op Onyemachi die er nog steeds in staat. En nog steeds als een muur daar werkelijk staat in de verdediging bij Olympiakos. En zien we nu ook dat die andere muur, Rodinei, daar ook staat. En die speelt hem eventjes terug achterin op zijn centrale verdedigers. Dan de bal naar links weer aangenomen door Onyemachi. Matchie. Die probeert hem binnen te houden, maar dat mislukt. Er zit vervolgens NEC, die mag gaan gooien. Ter hoogte van de middenlijn ongeveer is het Pereira, die zich uiteraard daar gaat melden. Voor die inworp heeft Kers voor zich. Montero naast zich en achter zich staat ook nog Storm, die het ook goed volhoudt hoor, deze minuut van de wedstrijd. Nu dan Onyemachi gevonden en dan vervolgens vanuit de heup geschoten door de nummer 4 van Olympiakos. Dan is het uitkijken daarvoor Pereira, die verslikt zich in Rocca. Rocca kan die bal naar voren geven, uitkijken. Kretas heeft de bal klem vast in zijn eigen 5 meter gebied en wil die bal nu snel weer uitgooien, maar wacht er wel eventjes mee totdat heel NEC weer naar voren is gelopen. Geeft die bal dan in een rol mee naar Pereira.
1: Ja, is het Sherry naar Montero naar Sherry. En die zei dat de bal had lopen. Is het Storm naar Pereira. Pereira naar Kretas. Kretas met de lange bal vooruit richting Sierhuis. En Sierhuis die laat de bal op zijn borst vallen. Is het een Jasmietje? Ja, dat is net weer genoeg om die bal toch een beetje onklaar te maken. Wordt er wel daarna goed ingespeeld door de Griekse verdediger. Althans door de Rodinei die de bal oppikt. Is het Von Viel? Ja. Oh. Links aan Tadic, dat zegt de meneer hiervoor ook. En hij luistert heel goed. Kom maar Tadic, daar gaan we weer. Tweede paal Sierhuis. Nee, eerste paal Sherry. Oh, net te kort. Sherry, naar Kers. Naar Kers. Kevin Kers. Oh! Net naast. Dat zou wat geweest zijn voor die Kevin Kers. Je ziet ook wel, oh, jongen. Het is wat. Het is hem van harte gegund, maar net in de lange hoek. Net naast. Oh, Kevin Kers. Het zal wel zijn dat dan Kevin Cash hier de
0: man of the match wordt.
1: Ja, nou ja, goed. In ieder geval degene wordt die NEC de bevrijding 3-1 bezorgd. Ja, helaas mocht het niet zo zijn. Lange bal van Popovic is inmiddels Domineas moet je weer naar voren gekopt. Die ook echt alles, zoals Hans Krijdon zou zeggen, de hunebedden uit de lucht heeft gekopt. Of de helikopters heeft uit de lucht gekopt. Door hunebedden getackled heeft. Maar goed, het is superlatieve komen tekort. Die staat er wel als het moet. En dat laat hij zien. Is het de Sierhuis die nu onder druk. Die nieuwe speler die als een Smiljevic onder druk zet. Is het Nuitink met de ballangenbal op Kevin Kers.
0: Kevin Kers nog een keertje dan. Nee, weggekopt of teruggekopt moet ik eigenlijk zeggen. Door Onyemacic op de keeper. En dan Popovic vanuit de heup geschoten. Een hele harde lange bal richting het hoofd van zijn spits. Maar daar opgevangen door Storm. Die kopt hem naar voren. Richting diezelfde Kevin Kers. Montero pakt hem op. Pereira loopt er overheen. Ziet dat Kevin Kers onderuit gehaald wordt door Onyemacic. En die krijgt geel. Had hij al geel? Vraagt hij zich misschien af. Nee, hij was een van de weinigen die nog geen gele prent te pakken had van de Italiaanse scheidsrechter. Dat betekent een vrije trap wel weer in het voordeel van Pereira. Gaan we ook de tijd in de gaten houden. Maar we zijn eigenlijk pas net begonnen. Maar we hebben nog maar 10 minuutjes. Want er zijn natuurlijk korte helften in die verlenging. Nu dan. Is het weer een sponsor? Wat roept hij om, Gerry?
1: Ja, ik versta hem niet. ik heb deze headset op, dus dan... in ieder geval, ik hoor mezelf, ik hoor jou en ik hoor het publiek. Want die komen er gewoon bovenuit, maar Gerry, ja, die kan zijn best doen, maar ik ga hem niet verstaan. En het zal allemaal wel. Ik bedoel, als sponsornaam. Ik kan al deze sponsors wel dromen inmiddels die altijd noemt. Dus die reclame die is al lang gemaakt. Maar goed, de mensen betalen er ook gewoon voor. Is het nu Pereira aan de rechterkant die denkt, ik ga lekker even dribbelen. En gaat nou via de spelers van Olympiacos gaat die bal over de zijlijn. En Pereira, ja echt, je kan van Pereira altijd zeggen wat je wil. Maar hij heeft echt een goede invalbeurt vandaag.
0: Ja, is hij is echt goed.
1: Storm naar Jasmin
0: en Montero. Storm doet het goed hoor.
1: Storm doet het goed. Ja, wie niet eigenlijk? Ik bedoel, nu Tadic naar, en die gaat dan door naar Von Viel, wilde ik zeggen. Nee, hij pakt hem even terug. Gaat naar Nejasmic. Nejasmic naar Tadic. Tadic, die dan bijna Von Viel wegstak. Maar dat werd door Rodinei wel goed doorzien. Ja, die heeft ook wel wat Europese wedstrijden in de beentjes, die Rodinei. Dus Nejasmic, die daar goed nog doorspeelt. Dus Storm terug op Kretas richting Kevin Kers. Kevin Kers, die ook zijn lichaam goed zet. Dat is een grote jongen. Maar die Onyemacic, ja, dat is wel een klasbak die goed zijn lichaam zet. Montero die instapt. Nu is het volgens mij Hetzes. Of nee, die is eraf weer.
0: Scipioni
1: nu naar Roca. Roca terug naar Onyemacic. Naar Smaljovic. Naar in dit geval die andere, nummer 22. Dat is Chiquinho. Er zit ook wel wat andere namen bij Olympiacos nu op. Ja, die El Kabi, ja, die laat hij natuurlijk altijd staan. Want die kan hem toch een doelpuntje maken. Oh. En is het nu de lange bal. En is het Kretas, hey. Ja, die heel goed langs de bal oploopt. Zodat die bal gewoon lekker over de achterlijn gaat. Waardoor hij nog een stukje terug moet naar zijn doel. Maar ja, je hebt natuurlijk die regel nu. Als Mariani gaat tellen, dan moet je oppassen. Anders heb je een corner tegen. Hè. Dat is een beetje de nieuwe regel. Dan zegt hij 5.
0: Dat zou ik niet willen tegen Olympiacos.
1: 4. Ja, en Kretas die zegt van oké, we gaan 3-2. Oeh, Kretas snel. Schiet op, jongen. Schiet op. 1.
0: Oeh, ja, nee. Dat scheelt hem niks, hoor. Nee. Ja, hij is best pinten of punctueel, die scheidsrechter.
1: Nee, maar ja, dan heeft hij het wel duidelijk aangekondigd. Dus dan zou ik daar niet zo boos worden op de scheidsrechter als hij daar niet had gefloten. Nee. Maar goed, Sherry, achter zijn stand. gaan mee langs. Ja. Gallery play. Pereira, die gaat er nog een keertje langs. Die gaat er nog een keertje langs. Oh! Corner.
0: Penalty.
1: Nee, geen penalty. Nee, ik dacht een corner, maar het is een doeltrap.
0: Ja. En dan is hij had hem wel onderuit hoor, hij schoffelde hem wel mee. Ja. Dus het Linse die vanuit de dugout die bal gaat koppen. Hij heeft nog wel zijn spelerstenue aan. Dus hij wordt nu vriendelijk verzocht om weer te gaan zitten. Of in ieder geval een hesje aan te trekken. Maar Brian Linse bemoeit zich er dus ook nog steeds mee vanaf de zijlijn. Een inworp nu voor Pereira aan deze zijde van het veld. Is het Dick Speurder die de bal aan gaat geven. De vierde man heeft het best wel druk vanavond. Valt op, hij is veel betrokken bij wat dingetjes aan de zijkant. Let ook extra op of dat die bal ingegooid moet worden. Ik vind de vierde mannen altijd een beetje passief. Maar nu, deze is echt fanatiek hoor. Die denkt, ik ga lekker mee in het tempo. Ook, nu de bal dan weer naar de rechterkant. Naar die man Rodi Nij. Speelt hem daar over de rechterkant heen. Is het Von Viel die wat druk komt zetten. Waardoor die even terug uit moet weer. Terwijl we bijna niet meer boven de NEC supporters uitkomen. Die zingen, we gaan Europa in. Het kijken nu voor Hessen. Voor die Argentijn die er ook nog steeds in staat op het middenveld. Dan is Kipini gevonden. En is het Bram Nuiting die daar een duwtje gaat geven. Spel nog door. Is het Jaron Sherry? Ga jij nog iets laten zien? Sierhuis gevonden aan de rechterkant. Heeft daar ook Onyemachi voor zich. Speelt hem even af naar Sherry. Sherry op de kop van de punt van de 16. Even terug naar Kaisierhuis en Pereira gevonden. Toch eventjes terug weer naar de verdedigers van NEC. Uitkijken nu Storm. Die doet hartstikke goed, maar je moet die bal nu niet verspillen. Is het Kretels die ver uit zijn doel komt? Doet ze goed actief mee hoor. En die peert hem in één keer naar voren. Rent weer als een speer terug naar zijn eigen doel. En is het vervolgens weer Olympiakos die een vrije trap meekrijgt. Omdat Montero daar in duel verzeild raakt met Scipioni moet ik zeggen. En die zien dus dat er een vrije trap komt. Tijd 115 minuten. Nog 5 minuten te gaan jongens.
1: Ja, 5 minuten en er zal al wat blessuretijd bij komen. Maar NEC is echt verwijderd een paar minuten van een historische overwinning. En een tweelijk dat je dan door kan komen. Ja, dat zou echt geweldig zijn. Niet alleen voor de financiën, maar ook voor, ja, laat me zeggen, het moreel in het team. De sfeer, voor de supporters. Oeh, Kretas komt als goal uit. Ja, die is er wel op tijd bij. Die weet wat hij doet. Die schiet die bal de tribune in. Terwijl Rodi Nij, die heeft hem al lang een nieuwe bal gepakt. Want die liggen daar dan altijd klaar. Hè? Dat is nou eenmaal de regel en dat snap ik ook wel. Dus die wil snel ingooien, doet hij ook. De bal gaat terug naar Smaljovic. Smaljovic naar die andere met die mooie Italiaanse naam. Dat is Pirola. Pirola naar Hessen. Maar die verliest het duel. Is het wel die Onyemachi die nu naar El Kabi. Ja, El Kabi is wel iemand die bal kan terugleggen. Is het een schot? Is het aangeraakt? En is het Kretas? Ja. Die ook echt in die zin wel laat zien waar hij toe in staat is. Geweldig gedaan van Gonzalo Kretas. Die nu die bal lang uittrapt. Wat hij ook goed kan. Maar wel op het hoofd van een Olympiakos verdediger. Van Smaljovic. En is het Kers? Oeh, die komt net te laat. Is het de bal diep op El Kabi. En er staat dan tegenover Nuitink. Ja, die neemt die bal mee. En Nuitink, ja. Dit is Bram Nuitink. En Bram Nuitink die juicht voor zijn tackle. Althans, de tackle voor zijn balletje over de zijlijn. El Kabi gaat erbij liggen.
0: Ja, die heeft ook kramp. Het kan niet anders.
1: Ja, inderdaad.
0: Die heeft ook zoveel gerend.
1: Die heeft heel veel gerend. Maar wat, of is dat dan buitenspel geweest voor El Kabi of Hens? Ik weet het niet. Maar die ligt nog even op de grond. Ja, die heeft volgens mij ook echt kramp.
0: Been omhoog.
1: Gretas die helpt hem er ook een beetje vanaf. Terwijl
0: Terwijl het vuurwerk hier al een beetje losbarst rondom de Goffert.
1: Terwijl inderdaad de shots nu veel op de tribune. Met Grietje die toch wel wat beteut te kijken. Wat ik wel begrijp. Want ja, Olympiakos kwam hier natuurlijk voor een rondje verder. Nou, dat ziet er niet goed uit voor ze. En ook al wat NEC, shots van NEC is die de nagels eraf bijten. Haar uit hun hoofd trekken van de spanning. Want spannend is het zeker. En het is een slijtageslag. Ik ben benieuwd hoe NEC hier ook uitkomt als
0: Willem II.
1: Als Willem II wacht dit weekend. Toe, ja. Maar goed, we hebben al een paar dagen rust, dat wel.
0: Je krijgt er ook een boost van. Hè. Natuurlijk, je spieren ook, maar op een andere manier, zullen we zeggen.
1: Ja.
0: Nu dan Pirola met een lange bal naar voren weer op het hoofd daar weer van Storm. Die ook echt de wedstrijd van zijn leven speelt. Nu dan weer op diezelfde Pirola. Wordt er opgejaagd door Sherry. Die zet zijn benen voor. In worp nu voor Olympiakos, terwijl de laatste minuten weg gaan tikken. Hier in de Goffert Pirola wederom de bal. Speelt hem dan eventjes door naar de man met nummer 4, naar Smaljovic. Vindt dan een balletje door. Een steekpaasje wil ik eigenlijk zeggen op Chiquinho. En dan komt hij naar de rechterkant toe. Daar staat de man weer die toch een hele goede wedstrijd speelt ook voor Olympiakos. Dus Rodi Nij probeert er als enige weer tussendoor te komen. Eigenlijk tussen twee spelers van NEC door, maar dat lukt niet. Nejasmic dan verdedigt heel rustig en beheerst uit. Bij Cyrus nu dan aan de bal. Ziet daar de ruimte aan deze kant bij Kers. Kers dan samen met Onyemachi. Kers wint. Nee, Kers wint niet. Hij laat zich vallen. Hij gaat eigenlijk via de rug van Onyemachi. Gaat hij tegen de vlakte aan de bal schiet door. Onyemachi kan er achteraan en dan gaat hij hem dan vervolgens weer ophalen bij Smaljovic. En Smaljovic speelt hem dan weer door naar de man met 32 achter op zijn rug. Dan weer doorspelen naar de zijkant. Dan gaat de bal over de zijlijn heen. Inworp nu voor Van Viel van NEC. Terwijl de laatste minuten weg gaan tikken hier in de Goffert. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, want het is de goden verzoeken, maar we zijn nu toch echt wel heel dichtbij.
1: 119 minuten gespeeld. Is het Sierhuis die gaat neer bij een duel. Maar ja, dan is het gewoon een kwestie van opstaan. Een lange bal weer van Olympiakos. Pereira die dat goed onklaar maakt. Is het Kevin Cash. Ja, die jongen met dat lange lichaam. Goed de bal binnenhoudt. Maar ja, dat is dan ook weer niet helemaal voordelig. Omdat Onyemachi de bal nu verovert. Lange bal richting Okabi. Maar die kan ook eigenlijk bijna niet meer.
0: Goed, Montero.
1: En Montero heeft nu de bal vast. Nu is het Kers die weer de bal aan de bal komt. Goed speelt de Montero. Ja, dan moet hij de bal naar de andere kant. Montero niet te veel lopen. Nejasmic snapt dat. Sierhuis naar Tadic. Ja, die staat er ook gewoon nog steeds in. Die is echt... ook weer aan die linkerkant speelt die bal goed. En dan
0: goed, Sherry.
1: Oh, Sierhuis. Harder. En dan is Sherry. Oh, die wil dan dribbelen. Maar dat gaat dan niet helemaal goed. En dan is het Nejasmic die echt alles geeft voor die tackle. Maar daar mist. Is het Rodi Nij. Rodi Nij naar Pirola. Pirola naar Rocca. Komt een minuut bij. Rocca naar binnen gedribbeld. Is het,
0: niet laten schieten.
1: Niet laten schieten, inderdaad. En dan is het, die bal komt.
0: Oh, yes.
1: En is het nu echt nog 1 minuut volhouden. Ingooi van NEC op de linksbackpositie.
0: Rodi Nij is ook te aardig gesloten.
1: Rodi Nij is te aardig gesloten. Die heeft ook kramp, denk ik. Ja.
0: Nog 1 minuut, jongens.
1: Nog 1 minuut. En iedereen staat.
0: Iedereen staat. Dus iedereen staat. Die nog,
1: bijna niemand die meer zit of klons. Degene die, die kunnen staan, die staan. En is het hier... Olympiakos misschien nog 1 keer. Ja, nog 1 keer is het Elkabi in de rug van Nuiting. Nuiting niets doen. Nee, Elkabi naar de zijkant. Legt hem terug. Tweede paal. Nee.
0: Dan komen ze goed weg.
1: Komen ze goed weg. Die bal rolt over de zijlijn. En is het echt, dan is het toch klaar of niet, scheidsrechter?
0: Ja, ik vind het ook. Maar Chiquinho gaf die bal nog even gevaarlijk voor. Ja. Stond niemand in de weg. Gretas juicht nu ook. Zegt, die bal moet ver naar voren.
1: Ja, naar voren.
0: Het is een inworp door Pereira. Die kan ver gooien. Haalt de middenlijn misschien wel. Daar gaat hij in ieder geval wel voor. Onyemachi pakt hem op. Terwijl we de scheidsrechter in de gaten houden. Ja. En het is klaar.
1: Het is afgelopen.
0: Yes.
1: NEC uit Nijmegen. Gaat door ten koste van Olympiakos. Piraeus uit Athene.
0: Wat een avond.
1: Vooraf waren de kansen er eigenlijk. Wat was de kans dat NEC door zou gaan? 5% of zo. Nou,
0: dit is fantastisch. Maar ze hebben het echt verdiend, hoor. Ze hebben echt zo hard gewerkt ook.
1: Ja.
0: En ze waren echt de betere ploeg.
1: Ja.
0: NEC wint hier ten koste van de Olympiakos. En gaat door naar de play-offs van de Champions League. We gaan naar het hoge noorden.
1: Ja. Ik ga naar Bode Glimt. Ja, dat is ook niet mogelijk toch. Als je Olympiakos kan verslaan, kan je Bode Glimt ook overslaan. En de griepje druipen af. En het is... het is echt geweldig hier. Wat een sfeer. Wat een wedstrijd. En dan gaat vuurwerk de lucht in.
0: Vuurwerk de lucht in de stad.
1: In
0: we zien
1: stad.
0: Het vanaf hier boven het stadion uitkomen.
1: Ja.
0: Zoals ze zeiden, op alle pleinen in Nijmegen hebben ze met grote getalen gekeken naar deze wedstrijd van vanavond. En wat was het fantastisch. Wat heeft NEC zich goed op de kaart gezet in Europa.
1: Dan gaat Wilco van Schaik en... Carlos Albers gaan de tribune af, want die werden gefilmd hier door Ziggo.
0: Wat een avond.
1: Ja, Grieken krijgen applaus, Olympiakos, van hun meegereisde fans, sportief. En verder is het NEC dat naar de volgende ronde van de Champions League, althans de play-off-ronde van de Champions League gaat. Voor Olympiakos Piraeus rest niets anders dan Europa League voetbal. Wat natuurlijk ook geen straf is. Maar nee, goed, die hadden ook wel meer gerekend. Dat snap ik ook. Dus...
0: Gaan we eens kijken wat voor budget zij hebben.
1: Ongelooflijk. Ja, nee, de verschillen zijn natuurlijk heel groot. Ik weet niet wie er dan nog de match was. Dan praat ik doorheen. En ik kon Gerry toch bijna al niet horen. Dus ik hoor het wel van iemand die mij dat straks gaat vertellen.
0: Ja, ik vind dat ze eigenlijk allemaal de man of the match zijn.
1: Ik denk Tadic dan of zo. Omdat hij toch wel echt het heeft laten zien vandaag. En Emre Mor, ik hoop dat het goed gaat met zijn oor. En je ziet ook hier op het shot hier bij Ziggo. Die daar...
0: Ja, fantastisch.
1: Ook de felicitaties in ontvangst neemt. Hetzelfde geldt voor Brian Linssen. Shot van Schreuder bij het laatste fluitsignaal. Juichend.
0: Ja, wat een prestatie op voor Schreuder ook.
1: Ja, geweldig zeg.
0: Ongelooflijk. Dank u wel dat u er weer was. Dank u wel als u thuis geluisterd heeft. En we zijn er de volgende keer uiteraard weer bij. Maar eerst gaan we naar Tilburg. Dat gaat ook gewoon door natuurlijk.
1: Dat gaat ook door. En dan, dan moet ik even... Het spoorboekje is dan Excelsior thuis op 22 augustus. Wellicht ook nog Bodo Glimt eerst thuis of eerst uit.
0: Ja.
1: We gaan het allemaal zien. Dat heb ik allemaal niet zo scherp. Maar daar gaan we allemaal over nadenken. Hou het programma in de gaten. En wees er gewoon weer bij de volgende Europa Cup wedstrijd. Want we hebben nog zeker een thuiswedstrijd waar de Champions League op het spel staat. En daarnaast hebben we natuurlijk ook altijd de Eredivisie. Die ook op de deur klopt. Dit is een avond waar je toch blij mag zijn dat je erbij bent geweest. Want dit is historisch. Dit maak je niet meer mee, denk ik. Zo'n ontlading maak je misschien niet meer mee. Misschien is die ontlading nog veel groter als je straks van Bodo Glimt wint. Maar goed, dat is allemaal nog wat...
0: Maar dit is al zo fantastisch.
1: Dit is al echt fantastisch. Voor de penningmeester hier ook wel fijn.
0: Ja,
1: dat je 4,5 miljoen bijgeschreven krijgt.
0: Ja, dat is toch een fijne avond ook voor hem.
1: Is toch wel lekker, hè? Ja. Nou goed. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren. Dag.

Een heel goede namiddag, vroege avond. U kiest het maar. We zijn er vroeg bij voor de droom van Union om opnieuw naar de Champions League te gaan. Dan moet het vandaag winnen in het hoge noorden hier in Boede. Er is wat vuurwerk bij, dat doen ze hier wel altijd in Boede bij wedstrijden van Glimt. Dat is niet zonder gevaar, want bij de vorige thuiswedstrijd van Boede is een stukje afgebroken van het vuurwerkmateriaal en in het publiek terechtgekomen. En daar zijn gewonden bij gevallen. Het wordt onderzocht waar nu de fout ligt. Maar voorlopig doen ze het nog altijd verder hier in Noorwegen. Boven de Poolcirkel waar het een graad of 10 is, maar wat kouder aanvoelt door een hele dag regen. Maar het veld ligt er perfect bij, want kunstgras, dat kunnen we niet zeggen van de wedstrijd vorige week, waar het wat hobbelig lag. Hier en daar werd veel over geklaagd door de spelers van Boede Glimt. En zij keken er eigenlijk naar uit om op hun eigen vertrouwde, perfect gaaf liggende kunstgras te gaan voetballen. Kijken of dat een invloed zal hebben op dit Union. Dat dit seizoen iedere keer op achterstand is gekomen in iedere officiële wedstrijd. Zowel in de Supercup als in de competitie. En dus ook vorige week in Oostende bij die heenwedstrijd. 42 supporters uit Brussel zijn afgereisd naar Glimt. Naar, zoals ik al zei, een locatie boven de Poolcirkel waar het nu bijzonder lang licht is. En ook een fantastisch fjord vlak aan het stadion ligt. Het stadion dat bezig is aan zijn laatste maanden, zeg maar. Want ze zijn begonnen aan de bouw van een kersvers nieuw stadion. Hier 2 kilometer verderop. Dan heeft het Asmira Stadion zijn dienst bewezen voor, wat zal het zijn, een dikke 60 jaar. Ze gaan naar het Arctic Stadium gaan. 10.000 mensen kunnen erin, fonkelnieuw, zoals we dat graag zien in het moderne voetbal. Al heeft dit wel iets, het heeft iets ook wel vreemd. Maar ja, Union is ook wel gewend om in een klein afstandsstadion te spelen. Daar mag het zeker niet aan liggen. Patrick Berg, de grote ster van dit Glimt. Als eerste mee naar voren. Glimt speelt in het geel-zwart, waardoor Union in de uituitrusting moet gaan spelen. Het lichtblauw wat ze ook afgelopen weekend droegen uit bij Westerlo toen het 1-5 ging winnen in de Kempen. Misschien heeft dat wel wat zelfvertrouwen voor gezorgd. Maar je hoorde het al in de voorbeschouwing. Heel weinig spelers fit of op de Europese lijst, waardoor Union hier met een bijzonder kleine kern is. Amper een zestal wisselspelers voor de veldspelers, maar genoeg keepers. Spelers hebben de tocht naar de overkant van het veld gemaakt. Deze man is er ook weer bij. Misschien niet voor eeuwig zoals er op zijn rug staat. Maar Jens Petter Hauge viel uit in de wedstrijd, in de heenwedstrijd. Was ook niet fantastisch in de wedstrijd, moet er ook wel bij gezegd worden. Maar kreeg dan een weekendje rust en is klaargestoomd voor deze wedstrijd. Ex-speler van AA Gent, zeg je er dan liefst nog eventjes bij. Want Boede Glimt speelt met dezelfde elf als vorige week in Oostende. Bij Union heel wat wissels. Zullen ze dadelijk nog wel eens zien bij de opstellingen. David Hubert klaar voor een eerste unicum. Want de twee vorige keren dat Union de voorrondes van de Champions League moest spelen, dan ging Union er in deze ronde uit. Met wedstrijden tegen Slavia Praag en uiteraard ook Rangers. De opstelling van Boede Glimt kent u ondertussen met Haikeen in doel. Achterin Gundersen en Björtuft. De flanken zijn voor Bjørkan en Schovold. En dan krijgen we op het middenveld Vet, Auckland en vooral Berg natuurlijk. De man die alles eigenlijk controleert en dirigeert. Voorin Brunildsen weer centraal, omdat er plaats gemaakt voor Hauge. En uiteraard start Blomberg ook. Union speelt met zijn drieën achterin. Dat is geen geheim. Silla, Havenaar en McAllister. Chambare uiteraard in doel. Ook al is Koffie al gearriveerd in Vorst, maar voorlopig niet Europees speelgerechtigd. Ook vindt de lijst niet op de Europese lijst. Daardoor Havenaar. Het middenveld, Zeneli van de Perre en Zorgan terug uit blessure. Germe, Smit en Patrice vormen de flanken. En dan krijgen we nog Olaru, Zeneli en vooral David. Die fantastisch is ingevallen vorige week in Oostende. En hij moet dus voor het gevaar zorgen. Germe maakt een fantastische goal als invaller tegen Westerlo. En Kevin McAllister heeft wat extra materiaal om in zijn handbagage te steken. Straks op het vliegtuig weer naar België.
Zij steken met iedereen, met de technische staf, met de wisselspelers, de koppen nog eens bij elkaar. Om voor hen hopelijk ook weer naar de Champions League te gaan. Maar wat als het van Union afhangt, dan houdt het hier op. En dan mag Boeleglimt zich weer gaan opmaken voor de Europa League. Want uitschakeling vandaag betekent meteen League Face Europa League. Winnen betekent de laatste voorronde van de Champions League tegen Olympiakos of NEC. Die spelen straks trouwens de wedstrijd in Nijmegen. Wanneer deze wedstrijd tegen zijn einde aanloopt, gaan ze daar van start. Dus vanavond, mocht Union zich plaatsen, weet het tegen wie het uitkomt in de volgende ronde. Boeleglimt wordt gescandeerd door de thuisaanhang. Verliest zo weinig thuiswedstrijden. Best wel een straffe reeks. Vorig jaar, of het laatste jaar moet ik zeggen, amper 3 nederlagen. Verloren van het Monaco van Sébastien Pocognoli, die uiteraard ook een Union verleden heeft. Een goal trouwens van Balogun, die kennen we ook allemaal sinds de wereldbeker. Juve kwam hier winnen dankzij een doelpunt van Luis Openda. En in de competitie kwam Molde hier ook winnen. Zover is het. Andere ploegen beten de tanden stuk, zoals er zijn Sporting Club de Portugal, Manchester City en ook Inter. Hopelijk is Union van het eerste rijtje en hebben ze hier gewonnen. We zijn eraan begonnen. Gundersen, Björkan en dan weer opbouwen. Jostijn Gundersen. Björkan. Helemaal terug tot bij Björtuft, de man van dat laatste doelpunt vorige week in Oostende. Dan zat Van der Perre ertussen. Kjetil Knutsen zit er al een flinke tijd. Sinds 2017 heeft van een tweede klasser een behoorlijk interessante club in Europa gemaakt. Een gelijkaardig traject kennen ze stilaan ook in Vorst. Zorgan. Havelaar, bal meteen naar voren, maar makkelijk opgepikt achterin. Shuffelt. Minder combinatie met Björtuft. David Hubert, die zich niet wilde verschuilen over de krappe kern, zegt: we zijn naar hier gekomen om ons te plaatsen. En daar gaan we vol voor. Eerste keer Zanelli. Achterna gezeten door Vet. Germen. Voorzet het snijd gehaald door Berg. Meteen wat druk van Union. Germen. Voorzet op zoek naar Patrice, die kan klimmen. Maar de bal uiteindelijk niet op doel koppen. Eerst tegen Björkan en dan bijna nog voorbij Haikin. Ja, Björkan.

Bjartuft. Gunderson tot bij Bjarkam. Vetkamp wordt ook meteen aangespeeld. Bjarkam. Centrum goed dicht bij Union. Waardoor Boede moet zoeken. Gunderson. Bjarkam zoekt de combinatie met Hauge. Blomberg komt de bal even diep voelen. Eerste balcontact van de spits. En zo houdt Union klimt eigenlijk om de eigen helft zonder al te veel problemen in de openingsminuten. Bjarkam. Nou, linies ook zeer compact bij elkaar bij Union. Je ziet hier en daar spelers bij Glimt. Ruimte zoeken tussen de linies, maar als je kijkt, van laatste verdediger tot diepste man, een meter of 15, daar is weinig plaats om te combineren. Nu probeert Union er wel uit te komen. Patrice. Chambare. Goed werk van Olaru. Kaats met Zorgan komt er niet helemaal uit. Opletten nu. Maar genoeg volk van Union achter de bal. Berg. Gunderson. Even kennis met Adam Zorgan. Gunderson. En dan gaat het naar Bjarkam. Er zijn zeker gelijkenissen te trekken tussen Glimt en Union. Ook qua supporters die de hele wedstrijd lang met z'n allen er eigenlijk voor gaan. Beetje vergelijkbaar met wat we in het Dudepark kennen. Nu wel opletten. Bjarkam meegeven met Oakland. En dan doet Silas zijn werk. Eerste keer dreiging van de thuisploeg. Bjarkam, goede loopactie. Uit de rug van Zeneli. En dan moet of was het Van de Perre, excuus. En dan uiteindelijk Silas. Die ook nog goed afhoudt.

Gunnarsson. Bjørtoft. Bjørkan. Berg. En meteen felle druk. Bjørtoft. Schöveld. Mindere kaats krijgt hem wel goed terug. Schöveld. Niet opgevangen door Smit. Kan meteen inspelen tot bij Fit. En dan is daar Brunhild. Ze kan hem niet meenemen. Een beetje die geweldige reeks in Europa gemist. Vorig seizoen moest geblesseerd toekijken. Brunhild. En vond dat naar verluid heel lastig. Maar is weer fit. En door het vertrek van Heuk naar Celtic

de nieuwe spits. De nieuwe nummer 1 op het blad. Silla. Oh, daar zit Hauge goed tussen. Blomberg. Auckland. Na die eerste 2-3 minuten wilde Union nog veel naar voren. Sindsdien heeft Glimt het overgenomen. Balbezit, combineren. We hebben toch al een paar keer, en dan letterlijk een paar, twee keer kunnen dreigen. Perk, in één tijd kaatsen. Lastig op heuphoogte voor Auckland. Levert uiteindelijk wel een hoekschop op. En daar is Glimt ook sterk op. Standaard situaties. Dat zagen we vorige week, maar ook de afgelopen weekend tegen Vlaardingen. Uiteindelijk tweede doelpunt gemaakt op een hoekschop. Door Ali Sami, zit wel op de bank. Maar... opletten voor Bjerktuft. En ook Gundersen. Hier komt die bal van Blomberg. Uiteindelijk weggekopt door Havenaar. Een nieuwe hoekschop. Snel genomen, deze keer kort. Auckland, weer naar buiten. Hauge. Schuifelt. Bjerktuft kan hem weer voorkoppen. Maar doet dat niet goed. Makkelijke bal voor Sambare.

Gundersen. Een goede loopactie van Lomberg, loopt daar weg van Germe. Uiteindelijk komt Germe genoeg terug om druk te zetten op deze Blomberg. Deze pas mag er zijn. Van Smit op tijd terug. Nieuwe hoekschop. Ole Diederik Blomberg klaar voor de uitswinger. Oh, valt dan op het hoofd van Silla. En nu de countermogelijkheid misschien voor Union. Nee, Schuffelt zit ertussen. Blomberg half naast de bal. Shuffled. Union mag zeker niet te veel blijven zakken. Ze moeten ook proberen er af en toe echt uit te komen. Wat voorlopig nog niet gelukt is. Sinds Glimt heeft overgenomen. 10 minuten ver, 0-0. De meest dreigende ploeg voorlopig toch de thuisploeg. Shuffled. Havenaar kan hem wegkoppen. Daar pak Staphougen wel. Wil hem nog eens plaatsen. Oh, ik wilde zeggen de openingsgoal, maar hij gaat er niet in bij Brunildsen. Hier komt Union goed weg. Mooi gevoetbald. Afvallende bal voor Hougen. Hij zit Brunildsen in de tweede zone. Maar ook McAllister voelde het gevaar. Komt weliswaar langs de verkeerde kant bij Brunildsen, maar zorgt wel voor druk. Waardoor Brunildsen deze bal onbegrijpelijk tegen de paal kopt. Ja, onbegrijpelijk is misschien wat overdreven. De andere kant lag helemaal open. Als je wegknikt, dan staat het altijd 1-0 voor Boeden. Nou, Union zal toch net iets strakker moeten verdedigen. Niet gewoon afwachten. Meer echt hun spel spelen, die duels aangaan. Nou, lijkt mij correct. Inwerpen voor Glimt. Olaru denkt van niet. Shuffled. Ja, scheidsrechter István Kovács was niet aan het tellen bij de inworp. Nog niet vermeld, de Roemeense scheidsrechter. Een topper op retour. Want vloot de Europa League finale 2024, de Champions League finale 2025 op het WK. Amper twee wedstrijden in de poolfase, niet meer de grote wedstrijden. Tunesië, Japan, Jordanië, Argentinië en zijn toernooi zat erop. Maar ervaring zat. Goed werk van Zorgan. Alkant. Blind in de voeten van Zorgan. Germe. Probeert weg te lopen van Blomberg. David maakt de loopactie. De bal komt wat laat en vooral niet aan. Havenaar. Gundersen in de voeten van Olaru. Wordt hij aangetikt, maar Kovac laat doorspelen. De pas was niet goed. Daarna was er nog wel contact. Kovac zegt ja, daarvoor ga ik niet fluiten. En dan uiteindelijk McAllister niet met de hand, wel met de worst. McAllister van de bal gezet. Geen probleem voor Silla. Want die kent de Noorse velden. Weliswaar vanuit de tweede klasse, waar hij bekroond werd 2 jaar geleden met de titel beste speler uit de tweede divisioen. Hij speelde in Oslo. Bij Lin. Kaats van David te kort. En dan is Sorgan gezien. En meteen tempo bij Glimt. Berg. Hougen. Iedereen weer terug bij Union.
Björtuft die vorige week zei, ja, we hebben te veel Hawaïaans gevoetbald, wat dat ook mogen betekenen. Maar ze zeiden achteraf met z'n allen wel, ja, we hebben te weinig ons eigen spel gespeeld. Er was geen glimtvoetbal en dat moet beter. Voorlopig toch redelijk dominant in dat openingskwartier. Björtuft, Gundersen. Björkan liep daar goed weg richting de hoek. Op die manier trok hij ook de ruimte voor Fett. Die werd gezocht. En nu wel de fout van Oakland. En dat wordt geel. Kovac legt even uit waarom. Voorlopig zonder gevolgen. In de voorronde mag je 3 gele kaarten pakken. In de league face of het hele toernooi trouwens 4 voor een leer geschorst wordt. Dat heeft u even veranderd vanaf dit seizoen. Dus 4 gele kaarten betekent schorsing, maar ook kaart nummer 6, 8, 10 enzovoort. Dat betekent iedere keer een wedstrijdschorsing. Dat is voor later, dat is voor vanaf september. Daar hoopt Union bij te zijn. Zeneli. Ruimte op de flank bij Germe. Silla doet het kort tot bij Havenaar. Wordt meteen onder druk gezet door Oakland. Die schuift graag mee in om druk te zetten naar voren. Terwijl het flink is beginnen regenen. Jassen aan op de tribune. Patrice. Zeneli probeert die bal meteen mee te nemen. Goeie bal tot bij Patrice. David kiest positie. David iets te overhaast. Had hem misschien met zijn linker moeten nemen in één tijd. Had ook iets meer tijd om die nog te controleren als je met rechts wil uithalen. Maar goede aanval van Union. Louis Patrice. En te ver weggelegd door Promise David. Grootste kans voor de bezoekers

Olaru. Hij geeft aan, kom, druk zetten. Scheffelt. Inspelen tot bij Blomberg. Havenaar met zijn lange passen. De Japaner. Maar Union weer zeer compact. Proberen weinig ruimtes tussen de linies te laten. Nu wel iets uit elkaar gespeeld en fit met een inspeelpas met een vlag de lucht in. Is al gelang gevlacht. Er wordt wel gescoord door Brunielsen. Maar ja, het is toch maar wachten op eventueel de videoscheidsrechter. Maar dit is overduidelijk buitenspel. En dus hoeft de Schot Andrew Dallas niet in actie te komen. Het is heel gek. Er werd duidelijk gevlacht. En McAllister zegt, ja, er wordt gevlacht, dus wij stopten eigenlijk. Waarop Kovac uitlegt, ja, het is niet de vlag die telt, maar wel mijn fluitsignaal. Het is niet zoals het hoort. Eigenlijk moet die vlag ook beneden blijven en moet je achteraf vlaggen. Nu stopte de hele verdediging. Maar in Roemenië, of in de Roemeense competitie, geen videoscheidsrechter. Vandaar dat de assistent van Kovac wellicht iets te snel vlagde. Ja, die hebben toch ook al zoveel wedstrijden in Europa en in de wereld gefloten. Ach ja. Patrice. Zorgaan. Ruimte aan de andere kant. Oh, uitstekend werk van de Perre. Tussen drie man in. Patrice. Niet goed aangesneden. Maar Patrice verwacht je dan ook, als hij die ballen gaat droppen, dat hij toch iets hoger op het veld staat. Maakte ooit eens een geweldige goal op die manier. Een bal die hij eigenlijk wilde voorzetten. Plofte zomaar in de kruising. Schuifelt. Blomberg. Meteen inspeelt op bij Berg. Oglund. En dan weer tot bij Blomberg. En daarnet Union stonden weer zeer compact. Op een meter of 17 van elkaar. En dan plots werden ze uit hun tent gelokt en was er ruimte tussen de linies. Voor Sandre Vet uiteindelijk wel buitenspel. Silla. Ja, wachten op de fout. Het duurde even voor Kovac vloot. Nu vindt het Noorse publiek dat het allemaal wel erg makkelijk is. Tja. Er is contact, maar een grote fout was het niet. Zorgan. Dit is goed van Union. Zeneli tot bij Patrice. David kiest positie. Patrice inspelen tot bij David. Ja, die zijn loopactie al gestaakt had. Op die manier komt hij niet bij de bal. Gundersen kan uitverdedigen. Bjørkan. Kijk eens aan. Twee man voorbij en ruimte. Blomberg. Brunielsen vraagt. Brunielsen wil voorbij Havelaar. Gewoon de voet ertussen. Goeie counter van Glimt. Uiteindelijk goed verdedigd door Havenaar. Nou, duels moeten vellen. Olaru moet beseffen dat hij bij Union speelt. En niet meer bij Steaua. Dat die duels gewoon hard moeten aangegaan worden. Hauge.

Berk. Meteen eens steekt hij de bal door. Brunel ze niet gevonden. Er zouden wat clubs geïnteresseerd zijn in Berk. Het zijn nu niet meteen de allergrootste clubs. Moet eens kijken. West Ham United, oké, dat mag nog wel. Leeds, Everton, Leipzig. Maar vooral Coventry had hem graag binnengehaald. Die spelen in de Engelse tweede klasse. Daarvoor zou ik Glimt nu toch niet verlaten. Leipzig. Everton, Leeds. Dat mag nog wel. Maar hij is graag in eigen stad. Veel zal afhangen. Wellicht vermoed ik. Of Glimt opnieuw Champions League haalt. Havenaar. Het eerste kwart van de wedstrijd zit erop. Nog steeds 0-0. Beste kans voor Glimt. Al had Union er ook wel een goeie. Met David. Op aangeven van deze Patrice. Opnieuw op zoek naar David. Kan meteen eruit halen. De bal nog aangeraakt door Gundersen of niet? Nee. Gewoon een doeltrap. Recht toe, recht aan voetbal bij Union. Björk kan even uit positie. Patrice meteen mee. En dan David op die botsende bal. Moet er niet perfect tegen kunnen zetten. Hij was de held afgelopen weekend. Nikita Haikin uit bij Vålerenga. Een paar echt goede reddingen gedaan. Waardoor Glimt uiteindelijk met 2-1 won. En niet gelijk speelde of verloor. Want kansen waren er wel na die 2-0 van Glimt. Voor Vålerenga. Ja, kan. Sjöholt nog niet zo gek veel mee geweest op zijn flank. Over het algemeen heb je bij Union natuurlijk ook een dublure voor de grote sterke spits die David is. Met Rodriguez door een overlijden in de familie naar Ecuador afgereisd. Ja, McAllister vond dat hij de bal speelde. Had toch ook heel veel man mee. Sander Fett, die had het gevoeld.

Wegdraaien van Bjørkan. Is het goed in de wedstrijd? Bjørkan niet voorbij, McAllister.

Vet. Blomberg. Veel volk in de grote baklijn. Op zoek naar Brunildsen. Vindt dat eigenlijk Hauke. Die kopt hem te hoog over. Geeft hem misschien net iets te veel kracht mee. We willen echt naar die overkant duwen. Nu duwde hij hem over de lat. Weer een grote kans voor Glimt. Raakt hem ook niet met zijn voorhoofd, eerder van boven op het hoofd. Weet je, zoals jonge kinderen met de ogen dicht willen koppen. In de regen van Boede. Met Union aan de bal. Of het balbezit duurt te kort. Weinig echt lange combinaties. Als we eruit komen, lange bal en dan meteen de counter. Het is niet echt een aanval opbouwen. Berg. Berg kan weer tot bij Patrick Berg. Van de bal gezet door David. Even temporiseren. Zorgan. Zorgan. Als je één iemand de bal mag geven onder druk, dan is het Zorgan wel. Patrice. Ruimte getrokken door Olaru. Nu aangespeeld. Maar meteen diepgang bij Zinelli. Stond bijna buitenspel, dus dan maar naar Patrice. Patrice en dan via Bjørkan inwerpen voor Union. Op zoek naar David, het hoofd van Vet. Brunildsen, de grote brug voorbij McAllister en dan Silla op de goede plek. Laat het over aan Chabaren. Zorgan, prima aanname. Adem Zorgan meegeven. Daar is David, de redding van Aykin. Beetje vergelijkbaar met zijn doelpunt van afgelopen week tegen Westerlo. Nog niet afgelopen. Zorgan, David. Krijgt de bal niet mee. Met zo'n hotseklots voetbal. Uiteindelijk Haakje. Promise David, hij weet dat dit een goede kans was. Hier Chambare, geen buitenspel van Zorgan. Dus kon deze aanval verder. Geduldig als hij is. En dan op het juiste moment tot bij David. Die bal niet kan liften. En ook niet voorbij Haking krijgt. En dus gewoon recht op de Noorse Rus Nikita Haking. Goeie aanname van Blomberg. Terugleggen. Oakland. En dan is Silla op de goede plek. Olaru krijgt dit weg. Chambare kan plukken. Even op en neer kansen. Vermoed misschien wel buitenspel. 100% zeker, ben ik er niet van. Die aanname van Blomberg is fantastisch. Uiteindelijk Hauge op zoek naar een ploegmakker die hij niet vond. Silla. Nol blijft onder druk staan. Nieuwe hoekschop voor Glimt. Nog een kwartier in deze eerste helft. Waarin Glimt de betere is. Maar Union er alles bij elkaar toch nog genoeg uitkomt. Ook had kunnen scoren. Dan is de grootste kans toch wel gewoon voor Glimt. Blomberg. Kort tot bij Hauge.
helemaal rondspelen. Niet perfect die bal. Mokland moet zich reppen en is de bal kwijt. En nu de counter van Union. Zorgam. David moest in de remmen. Hier zat ook meer in. Keek, waar blijft die bal? Had misschien beter gewoon blijven lopen, want stond al een meter of drie voor Aleri buiten spel zou staan. Dit zijn momenten die je moet pakken. Weer die loopactie vanuit het middenveld van Auckland. Wekker Arthur Silla. Dan gaan we naar Appel voor Hens bij Union. Nog eens kijken. Is het omdat Kovac de bal heeft geraakt? Ja. Het is een scheidsrechtersbal. In principe kan ik ons zeggen, we zullen het nog even teruggeven aan jullie. Berg. Op deze manier kan het ook. Björk Tuft. Berg. Gundersen, Björkan weer diep. Binnenkant, buitenkant, maakt hem niet uit. Voor de verdediger is nu wel uit positie, waardoor Patrice kan profiteren. Gundersen mee in de achtervolging. Krijgt de bal niet op bij David. Ja, misschien had de driehoek gemaakt moeten worden via Zanelli. En dan de fout van Zergan. Geen fout, zegt Kovac. Germain mee. David kiest positie. Germain wil voorbij Schoveld. Was er eigenlijk voorbij. Loopt weer in het duel. Al met al een makkelijk verdedigen van Schöveld. Silla. Als Union gevaarlijk is, is het in de omschakeling. In de opbouw is het veel moeilijker. Dat claimt gewoon goed druk zetten. Wanneer Union echt opschuift naar de zone van de waarheid. Van de Perre. Nee, maar zoeken. Zoeken, uiteindelijk balverlies. Björk Tuft.

Here I come. En dan Sevelt, opent voor Bjerkamp. Zinelli probeert hem onder druk te zetten. Ruimte nu voor Gunderson. Dan ziet al middenveld bij Nyon voortdurend spelers naar elkaar wijzen. Want vanuit dat midden veel spelers van Glimt iedere keer proberen achter de rug weg te lopen. Bjerkamp.

Bjørkamp. Tussen de benen van Patrice. En dan McAllister hoopte op de fout. Krijgt hij wat mee. Goed gespeeld door de Argentijn. Leek me eigenlijk niet zo gek veel aan dan. Misschien wel wat contact. Hier Patrice die bal nog even raakt. En dan McAllister. Tja. Raakt hij het been van Bjørkan of andersom? In ieder geval vrije trap voor de Unionisten. Silla. Inwerp voor Union. Lijkt wel even rugby. Meters maken en Gundersen heeft zich bezeerd door die lange bal er tussenuit te willen halen. Hopelijk voor hem niet te erg. Anders gaan we Ali Sami wel krijgen. Jolstein Gundersen hier wil die lange bal er tussenuit halen. En voelt daar dan niets. Meteen naar de hamstrings. Geeft aan einde wedstrijd. En inderdaad, Ali Sami gaat zich opwarmen. Vorige week ook mogen invallen. Afgelopen weekend gescoord. Een hoekschop goed binnengekopt. 35 ondertussen. Om deze 30-jarige Jolstein Gundersen af te lossen. In Europa speelt eigenlijk altijd Gundersen. Waardoor Ali Sami de competitiewedstrijden tussendoor mag spelen. Even overleg bij Knutsen en zijn assistenten. Die ook nog eens even aangaf. Ja, steekt zijn been uit. En dan ziet dit er niet goed uit. Een verrekking, een scheur, het zou zomaar kunnen. En hij nog even opwarmen. Voor nog dik 5 minuten in deze eerste helft. Hij mag de duels gaan aangaan met Promise David. Veel visjes aan. Ali Sami. Zomer of niet. Het kan hier koud zijn. Helemaal ingetaped. Hopelijk voor deze Noor niet te erg. Dan kan hij de komende weken weer vol aan de bak in de competitie. Voor deze wedstrijd is ten einde voor Jolstein Gundersen. Haitham Ali Sami gaat erin komen. Nog wel even een schemeschermer aantrekken. Ja, zijn naam wordt gescandeerd. Inwerpen voor Union met McAllister. Vraagt om Patrice om wat meer richting die achterlijn te gaan. Op die manier net iets meer ruimte voor Zaneli. McAllister niet tussen de benen van Vet opnieuw ingooien. Zaneli, eerst aan de bal gezet door Berg. Probeert dan te herstellen. Hij heeft het niet gemakkelijk om zijn stempel te drukken in deze wedstrijd. Desfort Zaneli. Boedeglimt, vorig seizoen hoge ogen gegooid. Iedereen grote ogen laten trekken. Vandaag laat ze zien waarom. Maakt het Union bijzonder lastig. Dit is wel minder van Bjørkan. Daar is Patrice inspelen tot bij Olaru. Nog eens tot bij Germe. Genoeg volk voor doel. Ook genoeg verdedigend volk. Germe gaat eens trappen. Nog aangeraakt in een hoekschop. Ja, scoorde een geweldige goal tegen Westerlo. Het vertrouwen van dat doelpunt zorgt ervoor dat hij hier zelf trapt. Maar een goede interceptie van Patrice aan het begin van deze actie. En dan ging hier voor eigen succes, terwijl heel veel volk tussen de bal en het doel stonden.
Genoeg gestalte wel bij Union met Havelaar, David, Patrice, Silla. En ook de kopbalsterke McAllister niet vergeten. Hier komt die hoekschop van Olaru. Tweede zone. Smit nog eens voorbrengen. Niemand gevonden. Olaru gaat dat trappen. De redding van Haikin. En dan weggetrapt door Alissami. Een goede hoekschop alles bij elkaar. Union heeft ook wel zijn kansen gehad in deze eerste helft. Germain denkt, waarom is er niemand om op in te koppen? Ja, ligt die bal misschien net iets te ver achter. Een schot van Olaru hard, maar wel recht op Haikin. McAllister op zoek naar Havenaar, maar de inworp niet ver genoeg. Blomberg en dan Patrice samen met McAllister. Oh, dat valt een beetje tegen voor Union dit. Oh, een ballenjongen doet zijn werk. Meteen tot bij Brunilsen. Hauge, dat is een afzwaaier. Blomberg heeft niet af hoor. Oh, goed verdedigd door Germain. Counter, ook al Vili op Blomberg. Toen had hij de pas al gegeven. Germain Smit

0: Tja, hier kun je ook voordeel laten. Met een schoen uitgetrapt door Brunetsen. Ik zal zijn sponsor niet zo erg vinden. Nog eens kijken. Oh, een beetje ongelukkig, ook niet meer dan dat. Slotminuut. Er wordt wellicht nog een minuut of drie bijgeteld, vermoed ik. Spel stilgelegen bij die blessurebehandeling van Gundersen. De wissel van Alissami. En wat zouden deze mannen denken? Bij Glimsels denken, de mogelijkheden die er waren, hadden we moeten benutten. Maar dat zal Union ook wel denken over die mindere mogelijkheden, maar daarom geen kleinere. Vooral de kopbal van Brunielsen. Allergrootste kans, maar ook David had er wel eentje kunnen wegleggen. Germen. Schepje tot bij Olaru probeert te verlengen. Twee minuten, als ik het goed heb gehoord, gaan we bijtellen. Nicky Havenaar, klaar voor de verre ingooi. Ook niet ver genoeg richting David. Germe. Olaru wil hem in de voet. Germe wil zijn actie maken. Havenaar voorbij Auckland. Havenaar, goed hoor, tot bij Zorgan wilde het achterloos doen. Uiteindelijk wel iemand van Glimt in de weg. Nu even druk van Union. In de toegevoegde tijd van de eerste helft. Patrice. Half voorbij Björkan. Nu er helemaal voorbij. De voorzet. Dreigend. Niemand om hem op te pikken. Misschien ook wel Smit. Maar uiteindelijk niet voorbij Haikin. Dan zal toch nog even dreiging van Union in het slot van deze eerste helft. McAllister. Spectaculaire pas met de borst. Net niet tot bij Patrice. Auge. Brunielsen. Weer tot bij Auge. Nog een laatste counter. Gaat vlot voorbij Zanelli. Niet voorbij Silla. Olaru. De tackle van Vert. Te lang met de bal gelopen door Olaru. Auckland. Blomberg. En dan Berg. Dat mag je nog wel een paar keer op deze manier doen. Alleen weet iedereen dat hij een fantastische traptechniek heeft. Dat hij voor hetzelfde geld, als hij zo vrij mag uithalen, hem ook wel gewoon binnenlegt. En nog eens die laatste voorzet van Patrice. En dan was er Germe. Trapt hem tegen Björktuft aan. En Olaru geen schijnbaar. Vier man voor zijn neus. Sambare. Uiteindelijk geen enkele redding hoefde te doen, in tegenstelling tot Haken. Nog een fout van David voor de laatste seconde van deze eerste helft. Nog eens kijken. Ja, even de arm gezet tot twee keer toe. Vooral de eerste keer. Oh ja. We gaan rusten bij 0-0. Beide ploegen hebben nu kansen gehad. Voor het grootste deel van deze eerste helft was Glimt de betere. Maar op het einde toch nog een fel Union. Voorlopig zijn we op weg naar verlenging. Maar nog een hele tweede helft om daar verandering in te brengen. Graag tot zo.
1: Het is voorlopig nog altijd 0-0 daar in het hoge noorden. Boven de poolcirkel tussen Bode-Glimt en Union. Frank Boeks. Union begon wel niet echt geweldig aan die wedstrijd, kunnen we zeggen. Het eerste kwartier waren ze gewoon nergens.
2: Nee, ze hebben zich echt zichzelf gedwongen om die nul te houden in het eerste kwartier. Maar dat ging wel ten koste van het voetballend vermogen. Ze kwamen er absoluut niet uit, waardoor dat Bode-Glimt echt gewoon volledig de bal kreeg. Maar ja, je moet wel, als je de bal dan hebt, proberen onder die druk uit te komen en dan niet de bal zo gaan weggeven. Hier buitenkant voet voor een linker wingback. Dat is heel makkelijk balverlies. En zo kom je niet echt in die wedstrijd. Maar goed, het was echt wel starten en alle hoe moet ik het zeggen? Defensieve capaciteiten of opdrachten moesten eerst vervuld worden voor je aan aanvallen dacht. Mm-hmm. Maar dan vergaten ze toch ja, om zichzelf een beetje makkelijker te maken en die bal bij te houden. Dit soort ballen van Promise David, ja, die moet je dan wel in de ploeg kunnen houden om echt aan voetballen te komen. En gelukkig was het maar een kwartier, want als dit langer duurt, dan kom je wel in de problemen. Nee, ja. Ook in dat kwartier hadden ze al een paar kansen tegen.
1: Maar duidelijk, het uitvoetballen lukte niet. En als je dan je aanspeelpunt ook al niet goed kan kaatsen. Ja. Ja, dat lukte niet, maar gelukkig konden ze zich dan wel herpakken, Union. Maar Bode toch ook een aantal kansen gehad, waaronder een bal ook tegen de paal. Ja. Gelukkig kunnen ze het in dat kwartier niet afmaken. We gaan de kansen er even bij nemen van Bode.
2: Ja, dit is een goede aanval. Dus omdat je er niet uit geraakt, hè, dan zie je dat die verdedigers hoog kunnen opkomen. Dan zijn die ballen in de 16. Hier Hauge, die het wel goed ziet, dat Brynildsen in de tweede zone vrijkomt. Dit is gewoon met 6 mensen op één lijn. Dan die tweede zone Hauge goed die bal opgepikt. En dan is dit een hele grote kans. Gaat hij gelukkig voor Union op de buitenkant van de paal of op de kruising. Want als je daarachter komt, dan wordt het een pak moeilijker. En hier is het dan Hauge zelf in de tweede zone weer. Die misschien beter die bal had laten komen en getrapt op doel. Want hij kan hem niet laag houden met het hoofd. Wat goed is voor Union uiteraard. Maar dat was toch wel zo. Ja, het waren kansen die je weggaf omdat je zelf vergat in die wedstrijd te komen.
1: Maar zeker, die eerste kopbal moet er eigenlijk in, hè?
2: Ja, die...
1: gewoon niet zo goed.
2: Nee, dat is niet goed gekopt. Die bal is eigenlijk goed van Hauge op Brynildsen. En die heeft heel die goal voor hem. Ja, dan zou je van Promise David aan de andere kant wel verwachten dat hij hem afmaakt.
1: Ja, maar daar komt Union alleszins heel goed weg. Had zomaar de 1-0 kunnen zijn voor Bode. En dan werd het eindelijk beter bij Union, begonnen ze te voetballen. Je merkte ook dat eerste kwartier, ze vonden Zorgan niet. Guillerme een aantal keer ongelukkig. Maar dan komen er toch kansen voor Union, telkens van op de rechterflank wel.
2: Ja, het was nog altijd niet makkelijk om voetballend eruit te komen. Maar goed, als je dan die lange ballen op die flanken kan spelen en met twee pasen een grote kans afdwingen. Hier, dit is goed van Zeneli. En dan hier Patricia heeft de keuze om misschien te dreigen en naar rechts te gaan en zelf te trappen. Kiest voor de pas op de Promise David. Hier nogmaals zo'n flankwissel en dan Promise David die weer goed voor die man komt. Alleen is dit moeilijk om af te maken. Dit is goed van Zorgan. Dit is een omschakelmoment van Bode Glimt. Waar Union dan direct overneemt en Zorgan vindt. Geen buitenspel. Perfect meegegeven op Promise David die hem niet kan liften over de doelman. En dit is nog zo'n omschakelmoment voor de wedstrijd Zijdewit. En ploegen die proberen fouten bij de tegenstander af te maken. Hier moet die bal natuurlijk naar de rechterkant gaan. Ja, Promise David is gedekt. En is ook misschien niet zo snel dan Guillerme Smit op die rechterkant. En dan helemaal op het einde nog eens Larry met een hoekschop die de tweede zone komt dan bijsluiten. En deze trap is heel goed. Wel is ze wel recht op de doelman, op Haikin. Maar goed, het is toch... een goede corner. Iemand gevonden in die tweede zone. Zelf bijsluiten. En hier, als je een beetje geluk hebt, of die bal wijkt eventjes af, dan wordt dat heel moeilijk voor de doelman. En uiteindelijk is het nogmaals Patrice die goed doorzet. De voorzet komt dan van de ene wingback helemaal bij de andere, Guillerme Smit. En die vindt de verdediger op zijn baan. Dus toch wel meer kansen of meer schoten voor Union. Ondanks dat eerste kwartier. Ja,
1: veel dreiging via dan Patrice en dan naar Promise David. Patrice die misschien de ondankbare taak heeft om Kalaili op te volgen. Doet hij het goed dan?
2: Ja, absoluut. Het is iemand waar je van weet wat je kan verwachten. Het is iemand met heel veel loopvermogen die tactisch gedisciplineerd gaat voetballen. En goed, als zijn laatste pas afgemaakt wordt, gaan we zeggen dat het een fantastische assist is. Alleen Kalaili zou misschien daar eventjes gedaan hebben alsof zichzelf vrijgemaakt en zelf die goal gemaakt. Dat gaat Patrice misschien niet zo snel doen.
1: Nog even over de defensie. Silla, betrouwbaar sluitstuk. Ook altijd vooruit aan het voetballen. Moet eigenlijk ook het vertrek van Burgess opvallen. Hoe oordeel jij zijn prestatie?
2: Ja, hij is heel mobiel. Het is veel mobieler dan Burgess. Dus ook in die omschakelmomenten in het verdedigend werk is hij heel goed. En aan de bal lijkt hij zich ook wel in zijn sas te voelen op dat kunstgrasveld. Dus ik vind dat hij voorlopig, net als de hele defensie, hebben heel weinig weggegeven. Havenaar is degene die de bal het liefst links en rechts speelt van hem. Ja. Zodanig dat Silla en McAllister dan de voetballende oplossing moeten zoeken. Maar goed, als de andere twee dat ook willen, is er geen probleem.
1: Ja, om af te sluiten, zou je wisselen al bij de rust?
2: Goh, je kan al wisselen. Je kan zeggen, we hebben misschien die tweede spits, dat je toch dat evenwicht hebt, dat je misschien de snelheid van een Fusaini kan gebruiken om in de rug nog iets meer gaan die ruimtes te zoeken. Maar je kan kan het ook later in de wedstrijd doen. Dus kan, als je naar verlenging gaat, kan je misschien beter de wedstrijd indelen in 60 minuten en nog eens 60 eventueel naar die.
1: Zoals het er nu naar uitziet, krijgen we inderdaad bij 0-0 verlengingen. En wie weet zelfs nog strafschoppen. Maar hopelijk kan Union het natuurlijk al afmaken in de tweede helft. Ik geef het woord na de reclame graag terug aan Floris Geerts.
0: Opnieuw welkom. Het Absmura Stadion maakt zich klaar voor de tweede helft. We zijn er meteen aan begonnen. Voorlopig nog 0-0. We hebben een winnaar nodig vandaag om te weten wie er naar de laatste voorronde van de Champions League mag tegen of NEC of Olympiakos volgende week. Dus mocht het hier gelijk zijn, dan weet u het. Dan gaan we naar verlenging en als het nodig is zelfs penalties. Hoogland meteen een snelle aanval voor Glimt. McAllister wacht te lang op de bal. Hij stelt wel in dat duel met Blomberg. Geen wissels. Glimt heeft er uiteraard alleen gedaan. In de eerste helft bij de blessure van Gundersen. Alissami kapt daar makkelijk David uit. Björk Tuft. Berg werkt het bij Björk Tuft. Nou, iedereen staat stil. Wel ruimte op de flank. Alissami. Auge probeert deze keer wat breed te houden. Vaak naar binnen gekomen in de eerste helft. David wacht op het contact van Alissami en krijgt de vrije trap mee.

deuntje van Pippi Lankhuis. Dat is Zweeds, niet Noors. Een goede combinatie. Ja. Yeah. De bal is niet over, wel over de zijlijn geweest, want hier leek die bal nog op de lijn te liggen. Slordigheid van Guillermo Smit. Björk Tuft. Goed gelezen door Patrice. Nou, dit is wel wat minder. Achter Olarlaan. Dit moet beter. Bal in de ploeg houden. Patrice. Laat die bal daar liggen. Daar is Brunielsen, maar vooral Victor Baren. Even de complete misser achterin bij Louis Patrice. Nu kan Union omschakelen. Ruimte bij Olaru. Ook Smit is mee. Moet wachten op de bal. Verwacht je misschien dat Olaru net iets meer ruimte neemt. Smit. Dolle met Schövold. Voorzet is goed naar de tweede paal. Zorkan kan nog eens voor. Nee, die kan er niet bij. En zo. Na die misser van Patrice het antwoord van Union. Hier borstcontrole, niks aan de hand. Dit deed hij niet goed. Maar Chambard let er goed op. In richting de tweede zone, richting Blomberg, maar niet goed van Sander Vet. Toen hij coach werd, speelde Boene gemiddeld voor nog geen 3000 supporters. Afgelopen week in de wedstrijd uit bij Valeringen, meer dan 3000 supporters in het uitvak. Om er aan te geven welke evolutie Boene Glimt heeft gemaakt. Terwijl Chambard die bal zomaar over de zijlijn trapt. Björk Tuft. Toch vaak heb je het gevoel bij Union dat er ergens in je achterhoofd dit niet te veel krachten verspillen. Alsof ze nu al denken aan een verlenging. En dan een foutje van Olaru. Ja, mag wel geel worden. Hij zegt, ik deed het niet met opzet. Dat wil ik best geloven. Dus er gewoon iemand van achteraan lopen. Tja, het is echt ongelukkig. Geel zou inderdaad wel bijzonder streng zijn geweest. Vet. Bjerkamp. Weer terug tot bij Alissari. Helmersen is zich aan het opwarmen bij Boene Glimt. Groot, sterke spits. Die vorige week ook in veel weliswaar bij de rust al. Berg. Op zoek naar de buitenkant richting Brunielsen. Van Haugen is het excuus. Haugen. Blomberg kan gaan uithalen. Blomberg binnen. Schitterende goal. Glimt de voorsprong. 1-0.

Ze kunnen het ook vanuit open spel. Mocht iemand eraan twijfelen. Geweldige uithaal. Van Ole Diederik Blomberg. Het speelt wel een goede eerste helft. Verre bal van Berg richting Hauge. En dan is daar Blomberg aannemen. Meteen wegleggen onderkant lat. Niet helemaal in de hoek. Maar wel hard en binnen. En zo moet Union zo meteen gaan komen. Het te vermijden scenario voor de Unionisten. Laat het wel wezen. Maar de flikvlak en gestrekte salto. Bijna even mooi als een doelpunt.

Nog geen reden tot paniek. Er is nog zowat een hele tweede helft te spelen. Haugen en Silla lossen het op. Geven elkaar een hand en zich vrede. Het zal toch ook wel wat Noors spreken Silla na zijn periode dan bij Lin. Of toch genoeg om wat woorden uit te wisselen. Havenaar. Germe. Van Patrice. Alissami voor de neus van David. En zo komt Union voor de vierde wedstrijd op rij op achterstand. Goeie bal wel tot bij Patrice. Patrice gaat hem afmaken. Nee, binnenkant paal. Wat een kans voor Union. Hij is na de 1-1. Hij kan het niet geloven. Ook David in de herneming krijgt hij de bal niet binnen. Heerlijke opening. Weliswaar buitenspel. Het was sowieso geen doelpunt geweest, maar... Goeie loopactie. Tikkeltje te snel weg. Maar de pas van Zorgan in de loop van Patrice. Binnenkant paal. Hier is Glibder. Brunilse afgeblokt door Silla. Die leek heel even uitgespeeld. Komt toch nog terug. De wedstrijd helemaal opengebroken nu. Blombe.

Patrice. Dan zat er wel tussen, maar krijgt hem niet bij ploegmakker. Aanvallende bal is wel voor Union. David is voorbij Alissani, maar vergeet dan de bal. Dit zijn toch momenten waar de Canadees meer vooral beter mee kan doen.

van de Per. Ruimte nu op de flank. Zinelli. Dan stift hem tot bij. David kan hem koppen maar over de lat. Union begint tot te komen. Goed, Björk heeft even weggezet. Dan duwt hij hem niet ver genoeg de hoek in. Niet gemakkelijk natuurlijk. Nou, Haikin ook niet de beste voetballer. Ralf Floric, die zal denken, kom, breng mij maar. Hij scoorde vorige week 2 keer. Ook in die 1-5 natuurlijk. Wissel van de flank richting Germain. Chevold wacht hem op. Olaro kiest positie. Germain. Stift richting de tweede paal. Daar is David. Kan er niet bij. Had hem opnieuw moeten terugleggen. Maar dat lukte uiteindelijk niet. Dreigen. Oh, net iets te scherp. Ja, Bjorkan gevloerd. Heeft hij wat gevoeld. David greep daar even naar de hamstring. Silla levert in bij Hauge. Probeert zijn foutje recht te zetten. Jens Petter Hauge. Handen op elkaar voor Hauge. Blomberg. Oakland. Schuffelt.

Bjørk kan. Leert het bij Bjørk Tuft. Proberen iedere keer toch te dreigen. Het centrum iedere keer. Zien of er geen opening is. Altijd veel volk in de as van het veld. Auckland. Shuffelt. Goed gevoetbald alweer. Auckland shuffelt. Niet voorbij van de per. David. No? Ja, minder gestempeld drukken dan vorige week. Nu de bal kwijt aan Ali Sami. Fusaini gaat erin komen. Met zijn snelheid. Is het dan voor Zanelli of Olaru? Of komt voor David? Maar die zou ik toch nog eventjes laten staan. Ali Sami. Ook maar makkelijk over de zijlijn. Niet meer werpen voor Union. Ja, die 43 supporters van Union wilden even het gekende Bruxelles timen. Maar zitten we er meteen vocaal over klaar.

door het thuispubliek. Ze geven niet af, de Brusselaars. Havenaar. Zorgan. Alissami, opgejaagd door Zeneli. Bal over de zijlijn en dan kan er gewisseld worden bij Union. Fusseini met de basketbal haarband. Hij erin, nog een half uur. En David er toch af. Won niet zo heel veel duels, moet ik eerlijk zeggen. Vorige week was hij dwingender. Olaru, Fusseini wil meteen diepgang. Ruimte bij Germain. Germain komt naar binnen. Gaat nu trappen. Germain scoort 1-1. Zocht de ruimte, vond de ruimte. Haalt verschrikkelijk hard uit. Maar Union na die achterstand meteen op zoek gegaan naar de gelijkmaker. Met nog een half uur te gaan. 1-1. En net als tegen Club Brugge, net als vorige week tegen Glimt en afgelopen weekend tegen Westerlo, komt Union terug van een achterstand. De ruimte gedrukken door Fusseini, Germain profiteert. Maar dan zoeken, schitterende uithaal. Heeft een goed schot. Dat kon iedereen in België zien afgelopen weekend tegen Westerlo. En nu ziet heel Noorwegen het ook. Germain Smit met de 1-1. Niet te pakken voor Ruiken. En zo zijn we weer op weg naar verlengingen. Net zoals tegen Westerlo erop en er vooral ver over. Dat zou het gedroomde scenario nu wel zijn. Nou, waar Union afgelopen weekend een 1-0 achterstand omboog naar een 1-5 overwinning. Misschien ook wel een tikkeltje overdreven was gezien de verschillen tussen beide ploegen. Maar wel 5 verschillende doelpuntenmakers. De Unionisten. Fusseini, moeilijk 1-2. Olaru probeert te profiteren. Uiteindelijk profiteren Klint met Alissami. Blomberg. Hauke. Wat ver naar buiten voor Bruleeltse. Is die bal over de achterlijn? Leek van wel. Lijnrichter houdt hem vlak beneden. Zorgen. En nu Smit. Zet de locomotief nog eens aan, maar duwt de bal over de zijlijn.

publiek laat het voorlopig niet aan het hart komen. Die gelijkmaker van Germe. Patrice. Dat ene foutje na, waar hij te kort terugspeelde op Chambare. Een zeer degelijke wedstrijd aan het spelen. Zeker verdedigend ook. Nielsen. Patrice. Ik had hem niet mogen bestoeven. Houden. Vet inspelen. Outlet kan er niet meenemen. Dan het uitverdedigen. Niet je dat bij Union. Blomberg nog eens doorspelen. Nog net de teen van Silla. Die wat heeft gevoeld. Nou, nog meer verdedigers kwijtspelen, dat is echt uit de boze bij Union. Ook dit niet goed. Bjarkan. Afvallende bal is voor Blomberg. Opnieuw Bjarkan. Brunielsen. Blomberg weer moederziel alleen. Dat heeft Van der Perre nu wel door. Vet. Smit kan er nooit bij. Shuffelt. Berg. 7 achter de bal aanlopen voor Union. Germe, maar half. Berg. En dan uiteindelijk Patrice goed zijn lichaam gebruikt. Afvallende ballen blijven wel voor de thuisploeg. Bjarkan, het hoofd van Patrice. En dan Havenaar, even weg. Het is even naar ademhappen nu voor Union. Alweer een duel gewonnen door Patrice. Olaru tot bij Fusaini. Nee, maar sprinten tegenover Bjørtef moet het alleen doen. Heeft nu wel Olaru buitenom. Zorgan is ook mee. Iedereen weer terug bij Glimt. Buitenspel, gevlakt. Ja. Beetje dom. Deze bal. Inderdaad, buitenspel. Been bleef nog even hangen. Wie is daar blijven liggen? Het is Silla bij die tussenkomst. Moest zich helemaal rekken. Ja, centrale verdedigers, die hebben ze niet op de bank zitten. Rob Schoofs gaat erin komen. Gaan ze dan met z'n vieren achterin spelen? Of moet iemand van die centrale mannen, Schoofs of Van der Perre, depaneren achterin? Nou, mocht Union zich plaatsen voor de volgende ronde... Is één ding duidelijk. Van de lijst zal op die lijst staan. Want Union kon maar 21 spelers selecteren. Omdat ze te weinig spelers hebben die opgeleid zijn in België. En dus werden er keuzes gemaakt die achteraf gezien een beetje tegenvallen. Dat is natuurlijk altijd makkelijk praten. Maar einde wedstrijd voor Silla. En dus... mag Rob Schoofs gaan depaneren. Hopelijk valt zijn blessure mee. Want Sykes zijn ze wel een tijdje kwijt.

Hoogvent. En dan McAllister. Fout, zegt de scheidsrechter. Hij bleef staan. McAllister denkt, ja, als ik een fout maak, dan zullen we het wel merken. Hier, Auckland. Het is niet van McAllister, het is vooral die duw in de rug van Zanelli. Die gaf hem een zetje. En dan is het vooral springen. Oh, McAllister deed niks verkeerd. Oei, ook Sorgan zit op de grond. Plots vallen ze als vliegen. Chambare. Vorige week een foutje bij een vrije trap van Berg. Silla, ja, is nog niet gewisseld, dus kan nog meekomen verdedigen. Ze hebben hem even gemanipuleerd en gaat nu mee verdedigen. Berg vindt dat de muur te dicht staat. Vorige week een assist en een doelpunt op een vrije trap. Drie kwart wedstrijd ver. Patrick Berg over de muur, maar ook over de goal. Jambare op de goede plek. En zo het gevaar even geweken. Kittolano gaat erin komen voor Auckland. Kittolano. Vorig seizoen bij Sparta Rotterdam. En ook Helmersen gaat erin komen. En Brunildsen naar de kant. Nagenoeg dezelfde wissels als vorige week bij de rust. Toen ging Haugen naar de kant. Brunildsen bleef staan. Nu is het Helmersen gewoon diep in de spits. Haugen vooral voor zijn individuele klasse zijn dribbles op de flank gehouden. Want dus wat gestalte mee voorin. Helmersen. Man die om de 90 minuten scoort voor Glint. Ook afgelopen weekend. En dan de wissel bij Union. Zorgan naar de kant. Die had ook een pijntje, dus gewoon een positiewissel. Zorgan even boos op de vierde official. Lijkt het wel. Dan wordt hij meegenomen door Hubert. Ondertussen Fousseini weggestuurd. Fousseini! Nou, raakt de bal niet lekker. Maar dat hij snel is, dat bewijst hij hier opnieuw. Goeie bal van Olaru. En dan Fousseini struikelt half. Komt niet helemaal uit met zijn passen. Helmersen. Is dat geen fout op Silla? Ja. Kovacs. Even rust nemen. Mogen eens heel die fase in zijn hoofd afspelen. En dan de juiste beslissing nemen. Fousseini. Patrice. Leert het bij Zanelli. McAllister. Klaar voor de verre ingooi. Havenaar nu een beetje de positie van David ingenomen bij deze situaties. Nu moet Havenaar met zijn lange passen weer helemaal terug. Patrizzi daar verstandig even in de weg liep. Kovac denkt, dat moet je geen twee keer proberen. Volgende keer heb je het vlaggen. Vorige week gaven de spelers van Boedeglimt aan dat ze op het einde toch wat vermoeid waren. Ook al scoorden ze nog in de toegevoegde tijd. Ze zijn echt diep moeten gaan. Hoe zit het met de fysieke paraatheid vandaag? Hauke. Björkman. Shuffelt. Kan weer tikken. Berg kijkt. Die staat er vrij. Björkman wilde de bal wel graag naar de flank zien komen. Het gaat naar de andere kant. Blomberg

Maar goed, dat Silla toch weer fit is. Dat is echt een probleem bij Union. Blomberg. Fossaini zit ertussen. Trekt zich weer op gang. Het is een haarband. Een beetje manier van lopen. Een soort Allen Iverson vibes. De legendarische point guard van de Philadelphia 76ers in het begin van deze eeuw. En Olaru, ook hij, daar net al even aan het grijpen naar zijn lease, nu helemaal. Dan is het aan Bjondic om in te komen. En nog altijd geen Floruc. Die toch echt in vorm leek te zijn.

0: Ja, zij zien het voorlopig nog wel goed komen. Hebben de mutsen boven gehad. Die wellicht ver van achter de kast lagen. Nu toch wel een hete zomer. En die is voorlopig nog niet gedaan in België. Dan moet ik toegeven, als een hitte af en toe nog eens een trui aantrekken. Kan ook wel eens leuk zijn. Oularu geblesseerd naar de kant. Hopelijk ook niet te erg. Bjondic. Voor nog een kwartier. En wie weet, nog drie kwartier. Want voorlopig is het nog altijd een verlenging. Er zijn de drie wissels opgebruikt bij Union, als ik het of drie wisselmomenten opgebruikt op die manier. Dus mocht er nog iemand invallen bij Union, dan zal het pas bij de verlenging zijn. Scheffelt, Berg, vet. Goed gevoetbald dit van Glimt. Voor van Blomberg, de redding van Chaparre. Nog niet afgelopen, nu heb je er wel in. Ai, ai, ai, ai. 2-1 voor Moeder Glimt, Jens Petter Hagen. Na die inzet van Helmersen staat hij op de goede plek en krijgt er voorbij drie man. Hoggy in het perfect Noors. Schitterende aanval. Geen buitenspel van Blomberg. Helmersen misschien wel. Daar moet toch nog eens naar gekeken worden door Scott Dallas. Uitstekende redding van Chambare. En dan tussen de benen van McAllister. Maar stond Helmersen buitenspel bij deze voorzet van Blomberg. Op de beelden niet te zien. Een weekendje rust heeft een deuk gedaan. Maar wat zegt de Schotse videoscheidsrechter? Goh, een beetje neig te zeggen van wel, maar misschien ook een beetje wishful thinking. Scott Dallas moet er de geodruk bij nemen. Het is een doelpunt. Glimt staat voor nog een kwartier heeft Union om gelijk te maken. Om de eerste nederlaag van het seizoen af te wenden. Als Union vorig seizoen, of sinds de jaarwisseling 2026... verloor, dan was het iedere keer uit. Niet bij de minste. Uit bij club. Uit bij Bayern. In de voorbereiding uit bij PSV. En ook nog eens een keertje uit bij Sint-Truiden. Wat vorig seizoen uiteraard een fantastisch seizoen draaide. En ook zijn thuiswedstrijden op kunstgras speelt. Dat zou doemdenken zijn. Daarom mag Union voorlopig niet aan meedoen. Ik kan de bal meenemen. Meteen goede kruispas richting Hagen. Helmersen kiest positie. Hagen voorbij Patrice. Patrice moet eraf blijven in de grote baklijn. Daar is Kitolano. Ligt af, vet afgeblokt. Nu de counter voor Union. Nee, komt er niet. Goede countercontrole. En vooral tackleback van Patrick Bergen. Berg. Oh, missertje van Schoofs. Noorse publiek heeft het naar zijn zin. Voorlopig is Union op weg naar de league phase van de Europa League. De club is hongerig, wat ze vorig jaar geproefd hebben. Met z'n allen van de Champions League. Het kan ook. Dan moet er komende kwartiertje echt wel gescoord worden om de verlenging af te dwingen. Of misschien wel meer. Een goede actie. En dat is daar Zinedine. Biondic met de voorzet. Zinedine. Of Patricio met de voorzet. Biondic stuurde hem weg. Het is niet meer achteruit kijken nu bij Union. Het is vol op zoek gaan naar het doelpunt. Germain. Nou, misser. Fusaini profiteert net niet. Björtuf naast de bal. Fusaini in een reactie. Had eigenlijk de tijd niet om echt uit te halen. Maar de bal hobbelt naast. Nog dik 10 minuten. Fameuze misser van Björtuf. Biondic. Patrice. Schoofs. Zoeken. Twee ex-agentspelers tegenover elkaar. Foutje leek me dat. Ja. Thijs Muniek wil een kaart zien. En komt er ook. Hougen. Even bijtanken. Hier de lijn. Geen buitenspel van Helmersen. En dus is het doelpunt van Hougen terecht. Geel voor Van der Perre. Wordt nog even omgeroepen. Ja. Goed verdedigend werk van Vet. Hij dus geel. Veel emoties plots bij Union. Tja. 50-50 call in het nadeel van Union. Biondic, even doorjagen nu. Smit moet dat ook doen. Maar geeft Schöffel de tijd om die bal te trappen. Silla, nog maar eens. Biondic van de Perre heeft de tijd niet om de bal aan te nemen. Wel sterk in het duel met Kitolano. Schoofs tot bij Patrice. Geraakt hij voorbij Björkan. Nou, tussen de benen. Björkan zet zijn lichaam wel goed. Maar dit is uitstekend gekaatst door Helmersen. Hauge snijdt goed voor zijn man. Alleen is deze bal richting Vet te hard, te ver, te diep. Schofs. Deze manier moet je niet doen. Shuffled. Kost ook kracht. Iedere keer weer terug. Patrice haalt het wel makkelijk voor Kitolano. Maar Union slaagt er weer niet de bal in de ploeg te houden. Dan is er wel een fout gemaakt door deze Shuffled. Zenuwachtigheid toch op de bank bij Union, vooral bij de technische staf. Niet zozeer lijkt het bij Hubert, maar wel iedereen achter zijn rug. Zinedine. Patrice. Schoofs is mee. Patrice een station verder richting Fusaini. Aanvallende bal is voor Biondic. Uit de draai. Oh. De meegereisde supporters zagen hem erin. Het blijft 2-1. Nog 6,5 minuut op de klok. Jondic niet twijfelen, draaien, trappen. Zoveel scheelt dat niet. Silla. Hauge weert het bij Bjerkan. Voorlopig lijkt Union voor de derde keer te stranden in de derde ronde van de voorronde van de Champions League. Net zoals tegen Rangers. Net zoals tegen Slavia Praag. Maar er is nog tijd om die gelijkmaker binnen te prikken. Moet je maar opletten. Ik denk dat de fout zelfs buiten gemaakt wordt. Buiten. Achter die achterlijn. Als er al een fout was. Kitolano. Silla. Weer tot bij McAllister. Silla, lange bal richting Patrice. Die moet iedere keer lopen. Alissami. Houdt die bal goed binnen. Wat mooi voetbal hoeft even niet bij Glimt. Germe. Zeneli. Mooi is dat bij Biondi. Die moet fris zijn. Houdt die bal niet binnen. Helmersen. Inwerpen voor Union. Germe maakt vaart. Laat het toch over aan Havenaar. Ja, die zou je in principe nog gewoon diep in de spits kunnen zetten. Met zijn gestalte. De boomlange Nederlandse Japanner. McAllister. Havenaar. Germe. Schoofs. Goeie inspeelpas tot bij Biondic. Die gaat weer trappen. Misschien een tikkeltje overhaast. Maar zorgt wel voor doelgevaar. Goeie inspeelpas van Schoofs. En dan recht toe recht aan. Haikin. McAllister borstpas tot bij Patrice. Zeneli. Union schuift op Schoofs. Biondic. Zeneli weer naar buiten. Patrice. Lage voorzet. Ah, Biondic kan hij niet meenemen. Kan de bal wel oppikken. Biondic tussen de benen van Alissami. En is dat de penalty? Ik denk het wel. Nee. De fout tegen. Haakte Alissami daar niet Biondic? Of is dat ook weer wishful thinking? Tussen de benen wordt even aan het shirt getrokken. En dan speelt Bjerkan de bal. Hoewel, tja, Alissami speelde de bal daar. Het is veel minder een penalty dan ik aanvankelijk dacht. Begrijp ik beslissing wel van Kovac. En daar zal Dallas hem niet tussen beiden komen. Nog 2,5 minuut. Nog wat toegevoegde tijd om eventueel een verlenging af te dwingen. Goed werk van Fousseini. Fousseini gaat trappen. Fousseini scoort! Jawel! 88ste minuut. Scoort de Ghanese, de gelijkmaker. 2-2. Union zet alles op alles. Komt tot kansjes. Deze gaat er lekker in. Ja, zal nog weten hoe laat het is. 2 minuten voor het einde. 2-2. Wint hier het duel van Alissami. Pikt die bal dan op. En dan schitterende krul net onder de lat. Niet te pakken voor Haikin. Ook weer goed werk van Patrice. Dat kleine tikje om Fousseini weer in balbezit te brengen. En dan een heerlijke krul. Daar kan Haikin niet bij. Fantastisch gedaan. Schitterende goal van Mohamed Fousseini. Die in een interview in de krant zei op het vliegtuig. Beetje jammer dat het allemaal over die overval ging. Ik wil het hier nu achter mij laten. Dan laten we zeggen dat we met dit doelpunt het niet meer daarover gaan hebben. Is er Hens van Fousseini? Daar wordt nu naar gekeken. Die bal botst daar even op de arm. Ai, ai, ai. Maar ook daar komen ze niet tussen. En dus 2-2. Nog een minuut, wat toegevoegde tijd. Hoeveel tijd wordt er zo dadelijk bijgeteld in het Asmira Stadion? Berg. Ja. Union scoorde vorige week ook in de laatste 10 minuten. Kreeg er nog één tegen. Dat is uiteraard absoluut te vermijden vandaag. Vijf minuten gaan we bijtellen. Ja, gaan we maar van op aan. Vijf minuten powerplay van Glimt. Ja, beide ploegen die het moment hebben gepakt in deze tweede helft. Iedere keer als Union op achterstand kwam, namen ze over. Konden ze ook echt wel dreigen. Herinner u na die 1-0. De kansen. En dan uiteraard ook de goal van Gerben. Bjarteft. Berg. Goeie inspelpas. Helmersen zoekt eruit voor het schot. Redding van Sabare. Nog eens Sabare bij de inzet van Schöbels. Nou, hij staat erin. Goed inspelen tot bij Vet. Hij zoekt Helmersen. Wordt niet onder druk gezet. En dan Havenaar die Schöbels laat komen. Gelukkig voor Union is er opnieuw Vic Sabare. Goeie redding hoor. Op snel recht. Blomberg. Met de hoekschop. Fousseini wil nog wel. En nu Schoofs. Inspelen tot bij Fousseini. Raakt hij voorbij. Schuffelt. Fousseini wil de bal binnen doorspelen. Dat is er een voor Kitolano. Ook geen lekkere bal van Kitolano. Zeneli. McAllister. Gewoon even wegrammen. Zodat iedereen weer in positie kan gaan staan. Oh, Union zakt zeker niet helemaal in. We willen hoog druk zetten. Op het gezicht van Knutsen lees je toch dat het niet helemaal lekker loopt. Van de Perre. Goed werk van Patrice, wel een zware foutje. Wel goede druk op Jens Petter Hagen. Ook geel voor iemand op de bank bij Union wegens protest. Is het voor Hubert? Ik denk het wel. Nog 2,5 minuut. En dan nog een half uur. Of komt er nog wat? Berg. Bjorkjan schuift op. Zwiept er voor doel. Silla op de goede plek. Geen overhaasting bij Glimt. Union vliegt vanavond om 10 uur terug. Als er verlenging en strafschoppen bij zijn, dan is het nog haast richting de luchthaven, die er wel zwaar vlakbij is. Maar toch. Het zal een worst wezen uiteraard. Dat ze misschien het vliegtuig laten wachten. zolang ze maar naar die volgende ronde gaan. Zover is het nog niet. Anisami. Wegdraaien van Anisami. Patrice zit ertussen. McAllister wacht op de fout. Niks te gek bij de Argentijnse kapitein. We zitten in de slotminuut. Lange bal van Silla. Biondic. Dat is er een voor Kitolano. Afvallende bal weer voor Biondic. Biondic. Zinelik. Oh, kunnen hem niet in de ploeg houden. Nog één keer glimt. Hauge. Helmersen gaat diep. Hauge kan meegeven met de ingeschoven Vet. Vet van de bal gezet door Gerwes samen met Havenaar. Ja, Vet vond het een penalty. Er is iemand blijven liggen bij Glint. Germe is de bal kwijt. Het publiek probeert zijn rol te spelen. Shuffelt. Er is nog tijd om één keer het veld over te steken. Alisami. De laatste seconden tikken weg. Hoeveel laat Kovac nog doorspelen? Thuispubliek zet zich achter de ploeg. En dan maakt Kovac voorlopig een einde. Of wat is er aan de hand? Komt er nog geel? Er komt nog geel. Ik dacht dat hij vloot voor het einde van de wedstrijd. Van der Perre krijgt zijn tweede geel. En dat is dus rood. Einde wedstrijd voor Van der Perre. Of is het Silla? Hauge. Ja, Silla had toch nog geen geel? Dan moet het wel Van der Perre zijn. Wat is er gebeurd? Dat moet bij die laatste aanval zijn. Verwarring. Hopelijk hebben ze in de regie al gevonden wat er aan de hand is. En Van der Perre, moet hij naar de kant of niet? Of was er verwarring? Germain Smit, hij krijgt geel. Die had nog geen geel, dus dat kan. Nog eens kijken, McAllister en dan een stevige tackle toch van de Perre daarbij Hauge. Die zou ik nog graag eens bekijken. Heeft hij nu een tweede geel gegeven of niet? Er is ondertussen wel afgefloten. We gaan zo dadelijk naar een verlenging. Het is voorlopig even verwarring. Helemaal in het slot van deze wedstrijd. Ook Patrice probeert nog een heel betoog af te steken bij de vierde official. Nee, lijkt de einde wedstrijd voor Camille van der Perre. Na die gele kaart. Het is nog heel even wachten op de bevestiging. Maar nee, rood voor Camille van der Perre. Met dit slechte nieuws voor Union. Weliswaar nog in de wedstrijd, maar ze moeten dat laatste half uur met een man minder afhaspelen. Geef ik het woord heel even terug aan Jonas en Frank in Antwerpen.
1: Ja, en we gaan het meteen over die fase hebben natuurlijk. Frank, je denkt dan we gaan met een goed gevoel die verlengingen in en dan gebeurt dit. Maar wel een terechte kaart, tweede
2: ja,
1: kaart voor Van der Perre.
2: In de herhaling zie je dat hij naast die bal zit en op de voet van de tegenstander. Die gele kaart wordt wel heel lang na die fase gegeven. Dus de scheidsrechter gaat toch ook iets ingefluisterd geweest zijn. Hier zie je het, op de voet, die tackle. Dan gaat die kans voor, dan gaat de tegenaanval nog op gang komen. En dan heel lang na die fase gaat Van der Perre die tweede gele krijgen. Dus dan lijkt me dat ook ingefluisterd. Maar goed, dat mag ook tegenwoordig. Is het voor een tweede gele die leidt tot een rode kaart, mag de VAR tussenkomen.
1: Ja. Heel erg jammer voor Union dat wel een goede tweede helft speelde. We gaan er de doelpunten meteen bij nemen. Vier doelpunten kregen we toch in de tweede helft. Komt wel op achterstand meteen Union. In de begin van die tweede helft is dat.
2: Ja, het waren beauties. Hè. Hier Hougen op de linkerkant die naar binnen komt. Die de andere winger die ook naar binnen geknepen is, Blomberg vindt. En die trapt hem al heel mooi binnen. Hier Hauge goed uitdraaien. Blomberg, goede aanname. En dat is altijd belangrijk, die aanname. En dan gaan we naar de overkant. En dan gaat Germin Smit, die niet in de wedstrijd moet zitten om dit soort ballen in de winkelhaak te trappen. Dit kan hij. Dit is zijn kwaliteit. In en rond de 16 meter. Alles verder van doel. Dat is op karakter. En dat is op, automatische piloot. Niet altijd goed nadenken. Maar dit kan hij. Fantastisch. En dan hier een fantastische redding van Chambard. Dan wordt hij toch geklopt in de tweede fase door Hauge.
1: Door de benen,
2: inderdaad, van McAllister. Pech. En dan uiteindelijk, als je denkt, ja goed, nu gaat het moeilijk worden, want je hebt geen wissels meer. Maar goed, als de wissels die dan toch komen invallen dit doen, dan zijn die toch nog fris genoeg. Fusaini, die achter een verloren bal aangaat. Dan uiteindelijk Patrice, die er verstandig afblijft, zou ik zeggen. Omdat dit volgt. Het is een fantastisch doelpunt. De 2-2, dan was het eigenlijk een beetje zoals, zoals het vorige week was. Leek die wedstrijd beslecht en dan gaat toch nog naar een gelijkspel. Alleen is het nu verlengen, wat het vorige week niet was. En met 10 man, met Vourneau.
1: Ja, maar wat er nu wel bij komt, is opnieuw een wisselmogelijkheid. Toch ook bepalend geweest. Je hebt 3 blessures, waardoor 3 keer moet gewisseld worden. Hoewel Promise David
2: lijkt me niet echt een blessure, maar eerder voorzorg geweest. Die was ook niet echt in de wedstrijd. Goed, en dan heb je inderdaad, omdat je weinig wissels op de bank hebt, willen ze ook niet allemaal tegelijk brengen, lijkt me. Dan heb je inderdaad 3 wisselmomenten gebruikt. En kom je achter in minuut, wat was het, 75? Dan zou je eigenlijk nog een wisselmoment nodig hebben om iets te veranderen. Goed, dat heeft Hubert dan niet door die 2 blessures. Misschien zelfs 3. Ja. Dan heb je het niet allemaal in de hand gehad.
1: Ik hoor en zie dat beide ploegen opnieuw klaarstaan om te beginnen aan die verlengingen. Het zal op fysieke paraatheid en op karakter moeten aankomen. Want het is met 10-11. Het woord is opnieuw aan Floris Geerts in Beuden.
0: Ondertussen gaan ze tossen bij... Of hebben ze ondertussen getost? McAllister klaar voor de verlenging. Nog een half uur met een man minder. Overleven we eventueel penalties? Of waarom niet gewoon met een man minder scoren? Ja, Germin Smit naar de kant en we krijgen Mofokeng. Of Zeneli gaat eraf. Excuus. Eén spits, 3 middenvelders. Relay Mofokeng. We zijn eraan begonnen. 2x15 minuten. Om een plaats in de laatste voorronde van de Champions League. Tegen of NEC of Olympiakos. Waar het in de Goffert voorlopig ook nog 0-0 staat. Het zal sowieso een taaie opdracht zijn voor Union. Bjart Heft. Alissami. Een bal tot bij Bjart kan. Even rondtikken bij Glimt. Bjerkam. En dan Jens Petterhagen. Weer tot bij Bjerkam. Bjart Heft. Helmers kiest positie. Achter de rug van Silla. Ondertussen Jermé met balherovering. Dan doet Blomberg dat ook maar. Mjondic met goed werk. Weer. Fusaini. En dat is gepakt door Alissami. Dat mag ook geel zijn. En hij weet het. Nou, de snelheid van Fusaini. In het Frans zou ze zeggen. C'est un fusée. Dat kun je ook. gewoon Vlaams ook zeggen. Een fusé. Vrij trap voor Union. Derde minuut van de verlenging. Meteen voor het doel gebracht. Daar is Havenaar. Fusseini, moeilijke bal. Brengt het nog eens voor. Havenaar tegen de achterlijn. En dan Björkan met de knie. Berg. Het is met horten en snoten. Helmersen heeft wat gevoeld in zijn gezicht. Jondic. En dan de fout alsnog gefloten. Is het op Helmersen of Björkan? Hoe dan ook. Vrije trap. En vooral potige fase. Deze tackle van McAllister, die was te laat.

laatste keer dat Boede Europese verlenging moest spelen, gingen ze eraf. Uit in Lissabon bij Sporting. Ze zien ook wel eens een verlenging moeten spelen. In de finale van de beker, die wonnen ze na het nemen van strafschoppen. Maar Union, die hebben ook hun laatste strafschoppenreeks gewonnen. 2 weken geleden van Club Brugge in de Supercup. Zover zijn we nog niet. Hauke. Kitolano verlengt nog eens. Weggewerkt door Gerwe. Het recept van Union nu vooral verdedigen en dan de snelheid van Fusseini gebruiken. Nu achter Björkhoff aan. De sterke Noor haalt het. Björkhoff. Sheffield. Blomberg. Dat is vooral hard tegen Germain aan.

combinatie met Blomberg. Opnieuw tot bij Blomberg. En dan Silla. Dan verduurt balbezit voor Boedeglimt, maar dat mag uiteraard niet verbazen. Ook al slikt Union nu tegen Boede 5 doelpunten. In het DNA van de club toch nog altijd een sterke verdediging. Omdat ze daar toch even nog puntjes op de i gaan zetten de komende weken. Want iedere wedstrijd nu toch een doelpunt geslikt. En dat is toch niet des Unionisten. Germain raakt niet voorbij zijn man. Op die manier meteen druk, maar McAllister kopt weg. Fusaini heeft de steun van Mofokeng. En dan de versnelling van Patrice. Fusaini is op komst. Patrice. En dan net niet tot bij Rele Mofokeng. Maar even wat volk meegekomen bij een een aanval waar toch wel wat in zat voor Union. En de verwachtingen worden niet ingelost. Zo zal het dus gaan gebeuren, mocht Union hier als overwinnaar uit de bus komen.

zo donker met al die wolken, want de zon zeker nog niet onder. Dan heeft hij trouwens nog lang licht. Echt donker? Nee, eigenlijk niet. Rondtikken van Bode Glimt. Het is een goed tikje van Vettel bij Blomberg. Voorzet. Veel volk helemaal alleen bij Bode, maar niemand die de bal kan raken. Toch even alarmfase rond bij Union. Ranguerme. Eén man uitgeschakeld. Berg. Terug voor zijn verdedigende taken uit te voeren. Germain. Blijft wat lang met de bal lopen. Krijgt de fout wel mee. Patrice. Alweer Fusseini weggestuurd. Ali Sami moet opletten. Doet dat. Veilig tot bij Schovold.

Björtuft. Blomberg trekt de ruimte. Schubelt krijgt de bal aangespeeld. En dan Chambard. Patrice. Op kracht haalt hij het van Kitolano. Wel inwerp voor Boeleglint. Het wellicht gedacht die bal verder te kunnen boksen, Chambard. Voorzet van Björka. Dreigend richting Andersen. Bal blijft hangen. En dan Patrice. Fusseini. Nee, Union slaagt er niet in de bal in de ploeg te houden. En blijft op die manier onder druk staan. Björtuft weer tot bij Hauge. Iedere keer maar zoeken. Veel lopende mensen. Veel infiltratie van op dat middenveld, van op die flanken. En dan iedere keer ook die sterke Helmersen. Alissami. Björkan. Schuffelt, ja. Die bal die ligt achter de tribune op straat. Ergens in mijn achterhoofd klinkt er dan altijd een stemmetje gaan halen. Maar uiteraard is dat in het profvoetbal van Gintel. De hak van Bjondic. Uitsluitend balbezit in deze verlenging voor Boede. Nog 5 minuten vooraleer we gaan draaien. Voorlopig houdt Union stand. Vooral al een keertje gedreigd met een counter waar geen kans uit kwam. Helmussen probeert weg te draaien van Silla, maar iedere keer maar weer. Silla. Speelt de bal. Geen fout. Mazir Silla. Regen. Echt. Met bakken uit de lucht nu. Blomberg klaar voor de hoekschop. Richting de tweede zone. Daar staat Helmersen. Berg pikt op. Kan trappen. De redding van Chambard. Schoof ze om uit te verdedigen. Inwerpen voor Glimt. Björkan heeft krampen. Gaan ze dan wisselen bij Glimt? Ja. Hij moet naar de kant. Ja, hij zegt 50-50. En in zijn plaats komt Mette. Kan zowel als linksback spelen als linksbuiten. En de terugkeer gaan we ook krijgen van Saltnes. Terug uit blessure. Ulrik Saltnes. De man die hier een eeuwigheid voetbalt, zo lijkt het wel. Saltnes, ruim 10 jaar. In de plaats van Vet. Nog wat vers bloed bij Glimt. Waaronder deze de Mette. Hauge.

Mette. Probeer voorbij. Mofokink te raken. Hoeveel overgaven is er in het spel van een jong? Je zou denken oeverlos. Silla komt er nog maar eens weg. De laatste seconde van de eerste helft van de verlenging. Ja, dat is wel handig. Voor zo'n vissersdorp, daar zijn vissershoedjes voorradig. Man, het fjord. 1 minuut, daar tellen we nog bij deze eerste helft van de verlenging. Shuffled. Björk Tuft en Ali Sami. Met de kan. Saltnes met zijn gestalte toch ook veel voor in te vinden. Zelfs joker gebruikt door die man meer. Union nu met een man of zes eigenlijk achterin. Mette. Kom, blijf maar stilstaan. Mette. Djondic weer even gaan jagen. Vuile meters maken. Ali Sami opletten nu voor Saltnes. Maar de bal komt in de voeten van Silla. Liep daar weg van de verdediger. En nu Fusaini. Maar ook de snelheid achterin bij Schubbels. Laatste seconde. Van de toegevoegde tijd. Nog 1 bal naar voren. Silla kopt weg. Kunnen we gaan wisselen. Van kant is van Kovac. Blaast voor de voorlaatste keer. Voor het einde van een spelmoment. Voorlopig heeft Union relatief makkelijk stand gehouden. Silla maakt zich even boos. De meegereisde Brusselse supporters laten de regen en de kou niet aan hun hart komen. Maken er het beste van. De koppen nog eens bij elkaar. Zeg maar de laatste time-out. McAllister en Schoofs. De leiders van de ploeg worden even bij de coach gevraagd. Zij moeten het tempo gaan bepalen hoe Union het voor elkaar krijgt. Zoveel heeft Union niet weggegeven. Nauwelijks, want 1 keer een echt dreigende voorzet waar niemand van Union was, maar waar Klimt ook niet bij kon. En dan af en toe een uitbraak van Fusaini, maar een kans, nee, die kwam er nog niet voor de Unionisten. Voorlopig in de Goffert, ook nog altijd 0-0. Dus daar ook geen van beide ploegen die het voortouw neemt. Niet NEC, maar ook niet Olympiakos. Net zoals hier. Nog 15 minuten, eventueel strafschoppen. Louis Patrice, ja, als hij op zijn knieën zit, lijkt hij wel een 10-jarige in die huddle. Kijk, veel knoet. Pept iedereen nog eens op. Legendarische beats door de boksen. Om iedereen toch een beetje warm te houden. Voor de tweede helft van de verlenging. The Prodigy. Nummer is toch ook al, wat zal het zijn, 30 jaar oud. Maar het klinkt nog steeds goed. En hoe goed gaat het met de Unionisten? Nicky Havenaar. Zijn verhaal vorige week verteld. Mijn vader als doelman richting Japan getrokken. Is daar blijven hangen met zijn gezin. En Havenaar is daar opgegroeid. En is dus ook Japaner. Hij heeft nooit in Nederland gevoetbald, in tegenstelling tot zijn broer. En afgelopen zomer overgekomen van SV Riet. Goeie bal van Patrice.

Nij buitenspel. Fusseini trekt zich toch nog eens op gang. Wordt daar even geraakt. En dan de vlag de lucht in voor buitenspel. Jondic sterk in het duel. Even gehinderd daardoor. Die bal niet snel kunnen afgeven. Waardoor Fusseini buitenspel stond.

geshuffeld. Goede bal bij Kitolano. Kan aflikken. Berg. Half in. Helmersen kan niet profiteren. Ja, dat ging plots snel. Goede aanval van Glimt. Kies daar goed positie achter Havenaar. En dan lijkt me dit wel buitenspel van Helmersen. Dan raakt de Berg die bal bij Langela niet goed. In de streamende regen. Hier in het noorden van Noorwegen. Je kunt nog wel een pak noordelijker, daar niet van. Je kunt nog richting Finnmark. Het is nog wel een eindje rijden richting de Noordkaap. Maar toch wel van mes boven, of toch wel een stukje boven de poolcirkel. Goed werk van Hougen. Fokking probeerde daar het beste van te maken. Overgekomen van de oudste voetbalclub van Zuid-Afrika, Orlando Pirates.

deze wedstrijd nu 19 of 120 minuten duurt. De sfeer zit goed. Nu wel opletten. Sandnes. Oh, Sulla. Mette. Bal weer achteruit. Fusseini. Even kaatsen. Mofokeng. Maar Union slaagt er niet in om echt rust aan de bal te bewaren. Berg. Kan weer openen. Tot bij Schöffelt. Ja, het veld kan het ook niet meer helemaal draineren. Die streamende regen. Hier en daar wat opspattend water en de bal vertraagt in de passing. Jij bent wel gepasseerd. Schöffelt kan hem terugleggen. Chabar haalt hem er tussenuit. Ja, als het nog veel blijft regenen, kan dat dus ook wel parten spelen. Het is niet dat het een kunstgrasveld is met uiteraard ook afvoer genoeg. Maar als het te veel is, is het te veel. Misschien andere sporten ook wel eens. Om het hockey niet te noemen. Collega's van de geschreven pers hadden beter hun laarzen meegenomen, want het zat daar fameus nat. Maar ook driekwart van het stadion niet overdekt natuurlijk. Maar ook dat kennen ze bij Union. Maar laten we vooral bij de wedstrijd blijven. Schöffelt. Blomberg weer bij Schöffelt. Zoekt de gestalte van Helmersen. Maar ook een gestalte achterin bij Union mag er zijn. Twee ballen. Ja. David Hubert test meteen de nieuwe regenjasjes. Biondic. En dan de bal toch weer snel in het bezit van Glimt. Blomberg niet voorbij McAllister die de bal speelde in de carambole. Saltnes. Oh, Schöffelt tikt de bal tegen zijn eigen voet. Biondic maakt zich sterk. Mofokeng probeert weer Fusseini aan te spelen. Mindere tussenkomst van Ali Sami. Fusseini kan deze keer niet profiteren. Nog 10 minuten stand houden. Dat lijkt de eerste opdracht bij Union. Ali Sami.

Blomberg weer zoeken. Zoekt de combinatie met... Saltnes leek het. Bol komt uiteindelijk bij Hauge terecht. Niet voorbij Mofokeng. Mofokeng op kracht weggezet door Hauge. Maar Mofokeng wel de meest handige van de twee. Nu meegeven met Patrice. Patrice is voorbij zijn man. Fousseini komt. Ook Schoofs met de fameuze inspanning. Patrice kijkt. Waar is Fousseini? De bal tot bij Schoofs. Komt niet helemaal uit. En kan niet hard uithalen. Grote kans voor Union. Maar... Het kwam niet perfect voor de voeten van Rob Schoofs. Hij beseft dat dit misschien wel eens de kans was voor Union. Haikin, al met al makkelijke redding. Goeie counter, goede actie van Patrice. Die vandaag echt wel op een enkele aarzeling een goede wedstrijd speelt. Als vervanger van Kalaili. Dat zal hij dit seizoen wellicht nog moeten doen. Als Kalaili op weg is naar Crystal Palace. McAllister. Bjort heeft op botst daar tegen Bjondic aan. Bal opgepikt door Blomberg. Enerverend is het wel. Deze 2-2. Diep in de tweede helft van de verlenging. Nog een minuut of acht. Mette. Berg weer tot bij Mette. Die probeert zich sterk te maken. Mette. De voorzet er tussenuit gehaald door McAllister. Hoekschop voorglipt. Ja, glip laat zich vertalen tot flits. Een verwijzing naar het noordenlicht. Dat was even een flitsje van Mette. Opletten voor Ali Sami. De bal is lang onderweg. Helmersen niet. De bal blijft hangen. Uiteindelijk toch weer gewerkt bij Union. Kitolano. Berg. Opletten, veel volk in de tweede zone, maar de bal botst door. Blomberg. Alle koppers zijn er nog. Maar ook Havenaar. Berg gaat trappen. Champagne met de redding. Tot twee maal toe nog niet afgelopen. De bal blijft hangen. Deze keer ontkomt Union. Goeie poging van Patrick Bergmaar. Uitstekende redding van Vic Chambard. Vandaag toch ook zijn werk al gedaan. Bjondic. Dat is achter Fousseini. Daarnet die counter van Union. Nu de grote kans voor Glimt.

Ja, heeft vandaag al wat reddingen gedaan. Is klaar om de strijd aan te gaan met Koffie. Dan heb je toch het gevoel dat Koffie gehaald is om nummer 1 te zijn. Chambare laat het nogmaals zien. Net zoals vorig seizoen. Dat Union op hun kan rekenen. Als ze hem nodig hebben. Bij de rust tussen NEC en Olympiakos nog altijd 0-0. Nu de versnelling van Mette. Voorzet, makkelijk voor Chambare. Even rust. De 8 seconden beginnen te tellen. Nog eens het schot van Patrick Berg. Ziet die bal best laat komen, denk ik. Maar uitstekende redding. Geeft hier misschien een kleine rebound weg, maar ook daar als eerste op de bal. Sami. Mette. Nog 5 minuten. Blomberg. Saltes probeert nog eens terug te leggen. Mette wint het kopduel. Hauge. Ja, iedere keer wel iemand van Union in de weg.

Even wachten op de hoekschop van Blomberg. Germe en Alissami. Hier komt die bal achter Alissami, weggekopt door Bjondic. Berg. Mette. Durfde die bal naar buiten niet. Door het centrum kan ook. Nu gaat die bal wel naar buiten. Alissami kan die bal rustig aannemen. Maar Alissami nog even aangeraakt. En dan de bal gaat er uiteindelijk wel in. Ai, ai, ai. Bleef hangen Helmersen op 4 minuten van het einde met de 3-2. Uiteindelijk werd de druk Union te veel. Hij aan het praten met Dallas. Was er van alles aan de hand. Helmersen heeft bloed. Nee, geen bloed, maar wel wat gevoeld. Andreas Helmersen. Hij scoort om de 90 minuten. Hier deze bal. Staan ze met z'n tweeën te wachten. Alissami. Wat een geluk bij Helmersen. Silla keert hem van de lijn. Gaat vol in het gezicht van Helmersen. Een duwfout op Bjondic leek me niet. Waar ze bij Union nog op hoopten. En dan het geluk van Andreas Helmersen. Uiteindelijk wel vol tegen de touwen. Maar zij hopen op een duw. Maar die was er niet. Nog geel voor McAllister. Dat kan hij er wel bij nemen. En nu. Nog, laten we zeggen, 4 minuten. Met een man minder op zoek naar een gelijkmaker. Wat in de reguliere speeltijd lukte natuurlijk in het slot. Een doelpunt van Fusseini. Bjondic wint het duel, maar is de bal kwijt. McAllister op de goede plek. Nu de omschakeling. Schoofs kan meegeven met Germe. Germe zwiept hem voor doel. Bjondic verlengt. Daar is Fusseini tegen Haikinan. Buitenspel gevlacht. Ja, Bjondic gevloerd. Fusseini zegt, ga dan maar kijken naar de VAR. Bjondic kan hier verlengen. En dan geen penalty. Botst eigenlijk tegen Alissami. Het is niet dat hij echt vol doorgaat. Mocht de VAR hier tussen komen, zou me dat bijzonder streng lijken. Maar hij heeft het wel gevoeld. Dat contact was er zeker. Het is niet dat hij doorgaat. Hij sprong. Hij wilde van op zijn positie die bal wegkoppen. En bij het landen is er contact. Uiteraard zien ze het bij Union even anders. De bevestiging van de gele kaart van Kevin McAllister.

Patrice blijft maar paten. Nou, een beetje tegen beter weten in, ook bij Zorgan. Floric gaat er nog in komen. Ja. Frustraties, emoties, het hoort er wel bij. Hier, Gerber. Tja, er is contact, maar eerlijk gezegd. Floric komt er nog in. Vilas Nielsen. Nog 3 minuten heeft Union weer te stranden in de derde voorronde bij Union. Havenaar. Kitolano pikt op. Helmersen. Ja, McAllister moet bestreden. Cynisch applausje. Floric zegt kom, laat je niet kennen. Want rood kunnen we wel missen. Je moet wel wezen, bij rood ben je ook geschorst op de openingsspeeldag van de League Face van de Europa League. Mocht het zover komen. En voorlopig ziet dat er wel zo naar uit. McAllister. Nog eens even een duel winnen. Om wat frustratie kwijt te kunnen. Ik vind nu dat er tijd wordt gerekt. Helmersen. Floric. McAllister. Union geraakt er niet uit. Nu wel. Raul Floric levert in bij Kitolano. Silla. Even naar voren. Nog een versnelling van Niang. En dan weg is weg. Alles wordt nu gevierd bij Glimt. Zij op weg naar de laatste voorronde van de Champions League. Voorlopig lijkt dat Olympiakos te worden dat met 0-1 leidt bij NEC. Dat zal Union allemaal worst wezen op dit moment. Krijgt Blomberg nog een bal in het gezicht? Ach ja. Havenaar zegt sorry, ik ben onbeholpen. De 3 minuten toegevoegde tijd zit erop. Maar ik vermoed dat we toch nog een minuut gaan bijtellen. Of was het de ballenraper die de bal in het gezicht van Blomberg gooide? Alles naar voren nu voor Union. Niet meer twijfelen. Nielsen. Chambare. Havenaar. Schoof zegt, kom naar voren. Maar niet op deze manier. Nielsen kan wegkoppen. Afvallende bal is voor Blomberg. Inwerpen voor Union. Ook al dacht ik dat Havenaar hem als laatste raakte. Zenuwachtigheid op 2 banken. Schoofs. McAllister. Zwiert hem dan voor richting Silla. Wint nog eens een duel. Een botsende bal weggekopt door Nielsen. En dan is daar Floric afgeblokt door Berg. Kovac neemt de fluit in de mond en blaast voor het einde van de wedstrijd. Union zal dit seizoen geen Champions League spelen. En strandt voor de 3e keer in de 3e voorronde van de Champions League. Na Rangers, Slavia Praag is nu Budeglimt te sterk. Een potsierlijk doelpunt in het slot van de 2e helft van de verlenging brengt Budeglimt voorbij Union. Dat voor het eerst dit seizoen verliest. Hubert roept nog wat toe. En dan moet Chabare daar nog wat spelers in bedwang houden. Kijk, McAllister is zinnig van woede. En nog rood voor Hubert, denk ik. Maar ook hij boos. Wat is daar allemaal aan de hand, plots? Emoties bij de uitschakeling. Of is het rood voor McAllister? Het zal straks wel allemaal duidelijk worden. Bij Union zullen ze denken, het is van Kovac. Ja, McAllister ziet het. Ja, als hij rood zou hebben gepakt, mist hij de openingsspeeldag van de competitiefase.
Hubert wil iedereen weg van de scheidsrechter. Ook Bart Meert probeert dan nog even te praten. Maar het brengt allemaal geen zoden meer aan de dijk. En zo mogen deze mensen in het Asmira Stadion weer dromen van de Champions League. Net zoals ze dat vorig jaar mochten doen en lang meegingen. Voor Union zal het de Europa League zijn. Ik dank u voor het kijken. Zo dadelijk wel opheldering over die rode kaart op het einde. Dat hoort u dan wel van Jonas en Frank in de studio.